mensen zich bij hem aan en kwamen tot geloof. Onder hen bevonden zich ook Dionysius de Areopagiet, een vrouw die Damaris heette, en nog anderen.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 28. Hierna verliet hij Athene en ging hij naar Korinthe. Daar ontmoette hij Aquila, een uit Pontus afkomstige Jood, die kort tevoren met zijn vrouw Priscilla uit Italië was gekomen, omdat Claudius had verordend dat alle Joden Rome moesten verlaten. Hij kwam bij hen, en omdat zij hetzelfde vak hadden, bleef hij bij hen wonen en werken. Ze waren namelijk leerbewerker van hun vak. Iedere sabbat sprak hij in de synagoge en probeerde hij Joden en Grieken te overtuigen. Toen Silas en Timotheus uit Macedonië waren aangekomen, wijdde Paulus zich geheel aan de verkondiging om tegenover de Joden te getuigen dat Jezus de Messias is. Maar gezien hun tegenstand en godslasterlijke taal, schudde hij het stof van zijn kleren en zei tegen hen: "Uw bloed komen neer op uw eigen hoofd. Ik heb er geen schuld aan. Van u af aan ga ik naar de heidenen." Hij ging van de synagoge naar het huis ernaast, waar een zekere Titius Justus woonde, een godvrezende. De synagogebestuurder Crispus kwam met al zijn huisgenoten tot geloof in de Heer. Veel Korintiërs die hem hoorden, geloofden eveneens en lieten zich dopen. 'S nachts zei de Heer in een visioen tegen Paulus: "Wees niet bang, blijf spreken en zwijg niet. Ik ben bij je. Niemand zal een vinger naar je uitsteken om je kwaad te doen, want in deze stad behoren velen mij toe." Een jaar en 6 maanden bleef hij daar, en hij onderwees hun het woord van God. Toen Gallio, proconsul van Achaïe, was, keerden de Joden zich als één man tegen Paulus en brachten hem voor de rechterstoel. Ze zeiden: "Het gaat tegen de wet in, zoals deze man mensen overhaalt om God te dienen." Paulus wilde net zijn mond open doen, toen Gallio tegen de Joden zei: "Als het nu ging om misdaad of ernstig wangedrag, dan zou ik u, Joden, natuurlijk bereidwillig aanhoren. Maar nu gaat het om geschillen over een woord, over benamingen en over uw eigen wet. Moet u zelf maar zien. In zulke zaken wil ik geen rechter zijn." En hij stuurde hen van de rechterstoel weg. Daarop grepen ze met z'n allen de synagogebestuurder Sosthenes vast en ranselden hem voor de rechterstoel af. Maar Gallio trok er zich niets van aan. Paulus bleef er nog geruime tijd. Daarna nam hij afscheid van de broeders en ging hij per schip naar Syrië in gezelschap van Priscilla en Aquila. In Kenchreën had hij eerst zijn haar laten afknippen in verband met een gelofte. Zij kwamen in Efeze en daar nam hij afscheid van hen. Hij ging naar de synagoge en sprak er met de Joden. Op hun vraag wat langer te blijven ging hij niet in. Maar toen hij afscheid nam, zei hij: "Als God het wil, kom ik nog eens bij u terug." Daarna voer hij uit Efeze weg. Hij ging aan land in Caesarea, ging de gemeente een groet brengen en reisde naar Antiochië. Hij bleef daar enige tijd en ging er toen weer op uit. Hij trok achtereenvolgens door de landstreek Galatië en door Frigië en sterkte er alle leerlingen. Intussen was Apollos, een Alexandrijnse Jood, in Efeze aangekomen. Het was een welsprekend man, doorkneed in de schriften. Hij was onderwezen in de weg des Heren en verkondigde geestdriftig en nauwkeurig de leer over Jezus, ook al kende hij alleen de doop van Johannes. Hij begon vrijmoedig op te treden in de synagoge. Toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen ze hem met zich mee en zetten hem de weg van God nog nauwkeuriger uiteen. Toen hij door wilde reizen naar Achaïe, schreven de broeders een brief aan de leerlingen met het dringende verzoek hem goed te ontvangen. Daar bleek hij de mensen die door Gods gunst gelovig geworden waren tot grote steun te zijn, want krachtig weerlegde hij in het openbaar de Joden door vanuit de schriften aan te tonen dat Jezus de Messias is.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 40. Terwijl Apollos in Korinthe vertoefde, reisde Paulus door het binnenland naar Efeze. Hij ontmoette er enkele leerlingen en zei tegen hen: "Hebt u Heilige Geest ontvangen toen u gelovig werd?" Zij antwoordden hem: "Maar wij hebben nog nooit van het bestaan van een Heilige Geest gehoord." Hij vroeg: "Wat voor doop hebt u dan gekregen?" Zij zeiden: "De doop van Johannes." Daarop zei Paulus: "Johannes doopte een doop van bekering en wees het volk erop dat ze moesten geloven in degene die na hem zou komen, dat wil zeggen in Jezus." Na die woorden lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus. Paulus legde hun de handen op en de Heilige Geest kwam op hen en zij spraken in talen en profeteerden. Het waren in totaal zo'n 12 man. 3 maanden lang trad hij vrijmoedig in de synagoge op. Hij sprak met hen over het koninkrijk van God en probeerde hen ervoor te winnen. Maar toen sommigen halsstarrig weigerden te gehoorzamen en tegenover de aanwezigen de spot dreven met de weg, brak hij met hen en hield hij de leerlingen daar vandaan. Dagelijks sprak hij nu in de school van Tyrannus. Dit duurde 2 jaar, zodat alle inwoners van Azië het woord van de Heer hoorden, zowel Joden als Grieken. God deed door de handen van Paulus ongewoon grote wonderen. Dat ging zo ver dat zweedoeken en ander linnengoed dat hij gebruikte naar de zieken werd gebracht. Dan verdwenen hun kwalen en verlieten de boze geesten hen. Ook enkele rondtrekkende Joodse exorcisten probeerden de naam van de Heer Jezus af te roepen over mensen die in de macht waren van boze geesten. Ze zeiden dan: "Ik bezweer u bij Jezus die door Paulus wordt verkondigd." De 7 zonen van de Joodse hoge priesters Kefas gingen zo te werk. Maar de boze geest antwoordde hun: "Jezus ken ik, en wie Paulus is weet ik ook, maar wie zijn jullie?" Daarop sprong degene in wie de boze geest huisde op hen af, overweldigde de een na de ander en takelde hen zo toe dat ze naakt en gewond dat huis uitvluchten. Dit werd bekend bij alle Joden en Grieken in Efeze. Vrees overviel hen allen en de naam van de Heer Jezus werd hoog geprezen. Veel gelovigen kwamen openlijk hun praktijken opbichten. Nogal wat mensen die magie hadden bedreven, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze in het openbaar. Men berekende de waarde ervan en kwam op 50.000 zilverstukken. Zo werd door de kracht van de Heer het woord steeds groter en sterker. Na deze gebeurtenissen vatte Paulus het plan op om via Macedonië en Achaïe naar Jeruzalem te reizen. "Als ik daar geweest ben," zei hij, "moet ik ook Rome zien." Hij stuurde 2 van zijn helpers, Timotheus en Erastus, vooruit naar Macedonië en bleef zelf nog enige tijd in Azië. Juist toen ontstond er naar aanleiding van de weg grote opschudding. Want Demetrius, een zilversmid, die met de productie van zilveren Artemis-tempeltjes de vaklui een flink inkomen verschafte, riep hen en alle betrokken arbeiders bij elkaar. "Vrienden," zei hij, "u weet dat van dit bedrijf onze welvaart afhangt. U ziet en hoort dat die Paulus niet alleen in Efeze, maar in bijna heel Azië veel mensen tot andere gedachten heeft gebracht. Hij zegt dat door mensenhanden gemaakte goden geen goden zijn. Daarmee dreigt het gevaar dat niet alleen ons bedrijf in discrediet raakt, maar dat ook de tempel van de grote godin Artemis niet langer in tel zal zijn en dat zij, die in heel Azië en overal ter wereld wordt vereerd, haar grote glorie zal verliezen." Zijn woorden zweepten hen zo op dat ze begonnen te schreeuwen: "Groot is Artemis van Efeze." Heel de stad kwam in rep en roer. Als 1 man stormden ze naar het theater en Gaius en Aristarchus, reisgenoten van Paulus uit Macedonië, sleurden ze met zich mee.
Paulus wilde naar de volksvergadering toe, maar de leerlingen hielden hem tegen. Ook enkele bevriende Aziarchen lieten hem waarschuwen zich niet in het theater te vertonen. Intussen schreeuwden ze allemaal door elkaar, want de volksbijeenkomst verliep in de grootste wanorde en de meesten wisten niet eens waarom ze bij elkaar gekomen waren. In de menigte dacht men dat het om Alexander ging, die door de Joden naar voren geschoven was. Hij gebaarde dat hij de volksvergadering wilde toespreken om zich te verdedigen. Maar toen men merkte dat hij een Jood was, klonk er één schreeuw uit aller mond, ongeveer 2 uur lang: "Groot is Artemis van Efeze." De griffier bracht de menigte tot bedaren en zei: "Efeziërs, is er één mens die niet weet dat aan de stad Efeze de zorg is toevertrouwd voor de tempel van de grote Artemis en haar hemelsteen? Daar is geen discussie over mogelijk. Maak u daarom niet druk en doe geen domme dingen. U hebt deze mannen hier naartoe gesleept, hoewel het geen tempelschenners zijn en ze onze godin niet hebben gelasterd. Als Demetrius en zijn vakgenoten dus iemand iets te verwijten hebben, wel, er worden rechtszittingen gehouden en er bestaan proconsuls. Laten ze maar een aanklacht indienen. En als u nog meer wilt, zal dat in de wettige vergadering worden opgelost. Wij lopen toch al het risico van oproer te worden beschuldigd vanwege de onrust van vandaag. Die kunnen we immers op geen enkele manier rechtvaardigen." Na deze toespraak maakte hij een einde aan de bijeenkomst.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 38. Toen het tumult bedaard was, riep Paulus de leerlingen bij elkaar en bemoedigde hen. Daarna nam hij afscheid en ging hij op weg naar Macedonië. Op zijn tocht door dat gebied bemoedigde hij hen met menige toespraak en zo kwam hij in Griekenland. Daar bleef hij 3 maanden. Juist toen hij wilde afvaren naar Syrië, beraamden de Joden een aanslag op hem. Daarom besloot hij terug te keren via Macedonië. Hij werd vergezeld door Sopatros, de zoon van Pyrrhus uit Berea, Aristarchus en Secundus uit Thessalonica, Gaius uit Derbe, Timotheus en Tychicus en Trophimus uit Azië. Zij reisden vooruit en bleven in Troas op ons wachten. Maar wij voeren na de dagen van de ongedecemde broden weg uit Filippi en voerden ons na 5 dagen bij hen in Troas, waar we 7 dagen doorbrachten. Toen zij op de eerste dag van de week waren samengekomen om het brood te breken, sprak Paulus, die de volgende dag zou vertrekken, hen toe en bleef tot midden in de nacht aan het woord. Er brandden veel lampen in de bovenzaal waar wij bijeen waren. Een jonge man, Eutychus geheten, zat in de raamopening. Toen Paulus al maar doorging met zijn toespraak, raakte hij bevangen door een diepe slaap. Overmand door slaap viel hij van de 3e verdieping naar beneden. Toen men hem oppakte, bleek hij dood te zijn. Paulus kwam naar beneden en ging op hem liggen. Hij sloeg zijn armen om hem heen en zei: "Wees maar niet ongerust, hij leeft nog." Hij ging weer naar boven, brak het brood en at en sprak nog langdurig, tot het dag werd en toen vertrok hij. Ze brachten de jongen levend en wel weg en werden niet weinig bemoedigd. Wij scheepten ons in en voeren alvast naar Assus, waar we Paulus aan boord zouden nemen. Zo had hij het geregeld, omdat hij zelf te voet wilde gaan. Toen hij ons weer trof in Assus, namen we hem aan boord en gingen naar Mytilene. Vandaar voeren we de volgende dag weer weg en kwamen we ter hoogte van Chios. Weer een dag later bereikten we Samos en na nog een dag kwamen we in Milete aan. Want Paulus had besloten Efeze voorbij te varen om geen tijd in Azië te verliezen. Hij had haast omdat hij zo mogelijk met Pinksteren in Jeruzalem wilde zijn. Van Milete uit stuurde hij een bode naar Efeze om de oudsten van de gemeente bijeen te roepen. Toen die bij hem gekomen waren, zei hij tegen hen: "U weet hoe ik mij heb gedragen vanaf de eerste dag dat ik in Azië kwam, de hele tijd dat ik bij u was. Ik heb de Heer in alle nederigheid gediend, onder tranen en beproevingen die de Joden mij door hun aanslagen hebben bezorgd. U weet ook dat ik niets wat nuttig kon zijn heb nagelaten u te verkondigen en te leren, in het openbaar en bij u aan huis. Tegenover Joden en Grieken heb ik getuigd van de bekering tot God en van het geloof in onze Heer Jezus. Welnu, thans ben ik, gebonden door de geest, op weg naar Jeruzalem, zonder te weten wat mij daar zal overkomen. Alleen verzekert de Heilige Geest mij van stad tot stad dat mij boeien en ellende te wachten staan. Maar aan mijn leven hecht ik voor mijzelf niet de minste waarde, als ik mijn loopbaan maar kan voltooien en de taak kan vervullen die ik van de Heer Jezus ontvangen heb, de verkondiging van de goede boodschap van Gods genade. Welnu, ik weet dat niemand van u, die ik op mijn reizen het koninkrijk gepredikt heb, mij terug zal zien. Daarom betuig ik vandaag tegenover u dat ik geen schuld heb aan het bloed van wie dan ook, want ik heb niet nagelaten u het plan van God in zijn geheel te verkondigen. Zorg goed voor uzelf en voor heel de kudde waarover de Heilige Geest u als leiders heeft aangesteld om de kerk van God te wijden, die hij door het bloed van zijn eigen zoon heeft verworven. Ik weet dat na mijn vertrek gevaarlijke wolven bij u zullen binnendringen die de kudde niet sparen.
Zelfs mensen uit uw eigen kring zullen de waarheid gaan verdraaien om de leerlingen achter zich aan te krijgen. Wees daarom op uw hoede en houd in gedachten dat ik 3 jaar lang, dag en nacht, onophoudelijk iedereen onder tranen gewaarschuwd heb. En nu draag ik u op aan God en aan het woord van zijn genade, dat bij machte is om op te bouwen en het erfdeel te geven met alle geheiligden. Zilver of goud of kleding heb ik van niemand verlangd. U weet zelf dat deze handen in mijn eigen behoeften en die van mijn metgezellen hebben voorzien. In alles heb ik u laten zien dat men zo, door hard te werken, de zwakken moet helpen, gedachtig de woorden van de Heer Jezus, die zelf heeft gezegd: het is zaliger te geven dan te ontvangen. Na deze woorden knielde hij met hen allen neer en sprak een gebed. Ze begonnen allen luid te snikken, vielen Paulus om de hals en kusten hem, vooral bedroefd omdat hij gezegd had dat ze hem niet meer terug zouden zien. Daarna deden ze hem uitgeleide naar het schip.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 40. Met moeite maakten wij ons van hen los. We kozen zee en koersten rechtstreeks naar Kos, de volgende dag naar Rodos en vandaar naar Patara. Daar vonden wij een schip dat zou oversteken naar Fenicië. We gingen aan boord en voeren weg. Toen we Cyprus in zicht kregen, lieten we het aan bakboord liggen, zeilden door naar Syrië en gingen in Tyrus aan land, want daar moest het schip zijn lading lossen. We bleven daar 7 dagen en zochten de leerlingen op. Op ingeving van de geest zeiden zij tegen Paulus dat hij niet naar Jeruzalem moest gaan. Maar toen onze tijd verstreken was, zetten we onze reis voort. Met z'n allen, ook vrouwen en kinderen, deden ze ons uitgeleiden tot buiten de stad. Daar knielden we op het strand neer om te bidden en namen we afscheid van elkaar. Daarop gingen wij aan boord van het schip en keerden zij naar huis terug. Wij maakten nu het laatste deel van onze zeereis, van Tyrus naar Ptolemais. We gingen er de broeders begroeten en bleven 1 dag bij hen. De volgende dag vertrokken we weer en kwamen in Caesarea. Hier namen we onze intrek in het huis van de evangelist Philippus, 1 van de 7. Hij had 4 ongetrouwde dochters die profetes waren. We verbleven daar verscheidene dagen. Toen kwam er uit Judea een profeet die Agabus heette. Hij kwam op ons af, pakte de gordel van Paulus, bond die om zijn eigen polsen en enkels en zei: "Dit zegt de Heilige Geest. Zo zullen de Joden, de man van wie deze gordel is, in Jeruzalem binden en uitleveren aan de heidenen." Toen we dat hoorden, drongen wij en de inwoners van die plaats er bij hem op aan niet naar Jeruzalem te gaan. Daarop gaf Paulus ten antwoord: "Waarom proberen jullie met tranen op mijn gevoel te werken? Want ik ben niet alleen bereid om me in Jeruzalem te laten binden, maar ook om er voor de naam van de Heer Jezus te sterven." Hij liet zich niet overreden. Wij berusten erin en zeiden: "De wil van de Heer geschiede." Na die dagen maakten wij ons gereed voor de reis en gingen we op weg naar Jeruzalem. Enkele leerlingen uit Caesarea gingen met ons mee. Ze brachten ons bij Mnason uit Cyprus, een leerling van het eerste uur, wiens gast wij zouden zijn. Bij onze aankomst in Jeruzalem werden we door de broeders hartelijk ontvangen. De volgende dag ging Paulus met ons naar Jacobus, bij wie alle oudsten waren samengekomen. Na hen begroet te hebben, vertelde hij in bijzonderheden wat God door zijn werk onder de heidenen tot stand had gebracht. Toen ze dat hoorden, verheerlijkten ze God en zeiden tegen Paulus: "Je ziet, broeder, hoeveel duizenden er onder de Joden tot geloof gekomen zijn, en allen houden ze zich strikt aan de wet. Maar over jou is hun verteld dat je alle Joden die onder de heidenen wonen ontrouw aan Mozes leert, door te beweren dat zij hun kinderen niet hoeven te besnijden en zich niet hoeven te houden aan onze zeden en gewoonten. Hoe moet dat nu? Ze zullen zeker horen dat je hier bent. Doe daarom wat wij je zeggen. Wij hebben hier 4 mannen die aan een gelofte gebonden zijn. Neem hen mee, laat je met hen reinigen en betaal hun de kosten van het afscheren van hun haar. Dan zal iedereen merken dat die verhalen over jou nergens op slaan, maar dat ook jij de wet trouw onderhoudt. Maar wat de heidenen betreft die tot geloof zijn gekomen, wij hebben hun ons oordeel al meegedeeld. Zij moeten zich onthouden van afgodenvlees, bloed, verstikt vlees en ontucht." De volgende dag nam Paulus die mannen mee en liet zich met hen reinigen. Daarna ging hij de tempel binnen, waar hij aankondigde wanneer de dagen van de reiniging voorbij zouden zijn en voor ieder van hen het offer zou worden gebracht. Toen die 7 dagen ten einde liepen, zagen de Joden uit Azië hem in de tempel.
Ze hitsten heel het volk op en grepen hem vast, terwijl ze schreeuwden: Israëlieten, kom helpen. Dit is de man die overal en aan iedereen een leer verkondigt die gericht is tegen het volk, de wet en deze heilige plaats. Nu heeft hij zelfs Grieken meegenomen naar de tempel en daardoor deze plaats ontwijd. Want voordien hadden ze Trofimus uit Efeze met hem in de stad gezien en ze dachten dat Paulus hem had meegenomen naar de tempel. Heel de stad kwam in beweging en er ontstond een volksoploop. Ze pakten Paulus beet en sleurden hem de tempel uit. Onmiddellijk werden de poorten gesloten. Toen ze hem wilden doden, kwam bij de tribunes van de cohort de melding binnen dat heel Jeruzalem in rep en roer was. Onmiddellijk snelde hij met soldaten en centuriones op hen af. En toen zij de tribunes en de soldaten zagen, hielden ze op Paulus te slaan. De tribunes kwam op hem af, arresteerde hem en gaf het bevel om hem met twee ketenen te boeien. Hij vroeg wie dat was en wat hij gedaan had. Maar in de mensenmenigte riep de een dit en de ander dat. Omdat hij door het tumult de ware toedracht niet kon achterhalen, gaf hij het bevel om hem naar de kazerne te brengen. Bij de trappen moest hij door de soldaten worden gedragen, omdat de menigte steeds verder opdrong. Want de volksmassa liep achter hen aan en schreeuwde: Weg met hem! Toen hij de kazerne zou worden binnengebracht, zei Paulus tegen de tribunes: Mag ik u iets zeggen? Kent u Grieks? Antwoordde hij. Bent u dan niet die Egyptenaar die enige tijd geleden een opstand heeft ontketend en met 4000 Caesariërs naar de woestijn is getrokken? Daarop zei Paulus: Ik ben een Jood uit Tarsus in Cilicië, burger van een niet onbelangrijke stad. Ik verzoek u, sta mij toe het volk toe te spreken. Hij stond het toe. En Paulus gaf bovenaan de trappen het volk een teken met de hand. Toen het rustig geworden was, sprak hij hen als volgt in het Hebreeuws toe.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 30. Broeders en vaders, luister nu eens naar mijn verdediging. Toen ze hoorden dat hij hen in het Hebreeuws toesprak, werden ze nog stiller. Hij zei: ik ben een Jood, geboren in Tarsus in Cilicië, maar ik ben hier in de stad opgevoed en onderwezen aan de voeten van Gamaliel, stipt volgens de wet van de vaderen. Ik had net zo'n ijver voor God als u vandaag hebt getoond. Ik heb deze weg tot de dood toe vervolgd. Mannen en vrouwen heb ik opgepakt en in de gevangenis gezet, zoals de hoge priester en het hele college van oudsten kunnen bevestigen. Ik kreeg zelfs brieven van hen mee voor de broeders in Damascus, om ook daar mensen gevangen te nemen en hen ter bestraffing over te brengen naar Jeruzalem. Maar wat gebeurde er? Ik was op weg en naderde Damascus al, toen mij, rond het middaguur, plotseling een fel licht uit de hemel omstraalde. Ik viel op de grond en hoorde een stem tegen mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Ik antwoordde: wie bent u dan, Heer? En hij zei tegen mij: ik ben Jezus de Nazoreër, die jij vervolgt. Mijn metgezellen zagen wel het licht, maar hoorden niet de stem van degene die tegen mij sprak. Ik zei: wat moet ik doen, Heer? Toen zei de Heer tegen mij: sta op en ga naar Damascus. Daar zal je precies worden gezegd wat je te doen staat. Maar omdat ik door dat felle licht niet meer kon zien, namen mijn metgezellen mij aan de hand mee naar Damascus. Een zekere Ananias, een vroom en wetsgetrouw man die goed bekend stond bij alle Joden daar, kwam naar me toe, ging voor me staan en zei: Saul, broeder, kijk me aan. Op datzelfde ogenblik zag ik hem. Hij zei: de God van onze vaderen heeft je aangewezen om zijn wil te leren kennen, de rechtvaardige te zien en zijn eigen stem te horen. Want jij zult voor hem bij alle mensen getuigen zijn van wat je hebt gezien en gehoord. Wat aarzel je nu nog? Roep zijn naam aan, laat je dopen en was je zonden af. En wat gebeurde er? Na mijn terugkeer in Jeruzalem was ik eens in de tempel aan het bidden, toen ik in extase raakte en hem daar zag. Hij zei tegen mij: haast je, verlaat onmiddellijk Jeruzalem, want ze zullen van jou geen getuigenis over mij aannemen. Ik zei: Heer, ze weten dat ik het was die overal in de synagogen de mensen die in u geloven gevangen nam en geeselde. En toen het bloed van Stefanus, uw getuige, werd vergoten, stond ik erbij. Ik was het ermee eens en paste op de kleren van degenen die hem ter dood brachten. Hij zei tegen mij: ga, want ik stuur je ver weg, naar de heidenen. Tot zover hadden zij naar hem geluisterd, maar toen begonnen ze luidkeels te schreeuwen: weg met hem! Zo iemand verdient het niet om te leven. Krijsend zwaaiden ze met hun kleren en gooiden ze stof in de lucht. Toen beval de tribunus hem naar de kazerne te brengen. Hij gaf opdracht hem onder geeselslagen te verhoren, om te weten te komen waarom zij zo tegen hem tekeer gingen. Maar toen ze hem voor de riemslagen hadden vastgebonden, zei Paulus tegen de aanwezige centurio: mogen jullie een Romein geeselen, en dat nog wel zonder veroordeling? Toen de centurio dat hoorde, ging hij de tribunus melden en zei hem: wat bent u van plan? Die man is een Romein. De tribunus ging naar hem toe en zei: zeg eens, bent u een Romein? Hij zei: ja, zeker. De tribunus antwoordde: Ik heb voor dat burgerrecht een vermogen betaald. Paulus zei, en ik ben als Romein geboren. Onmiddellijk lieten degenen die hem zouden verhoren hem met rust. En de tribunes sloeg de schrik om het hart toen hij zich realiseerde dat het een Romein was die hij had laten vastbinden. De volgende dag liet hij Paulus uit de gevangenis halen en gaf hij de hoge priesters en het gehele Sanhedrin opdracht om bij elkaar te komen, want hij wilde te weten komen waarvan hij nu precies door de Joden werd beschuldigd. Vervolgens bracht hij Paulus naar hen toe en zette hij hem tegenover hen.

En zo is het 3 uur geworden, dierbare luisteraars van Radio Maria. Het uur van de goddelijke barmhartigheid. Het is het uur waarop water en bloed uit de zijde van Jezus zal sijpelen. Het bloed dat over ons heen komt, zijn kostbaar bloed om ons te reinigen van de zonde en te redden van de dood. Om de poorten van de hemel wagenwijd open te zetten en toe te staan dat de mens terug kan binnentreden in het eeuwige leven met God. Hij is onze verlosser, hij is onze heiland, hij die betaalt de kostprijs voor ons heil, voor onze verlossing. In dit uur van de goddelijke barmhartigheid bidden wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid, in het bijzonder voor al uw intenties, die we op deze wijze aan de Heer willen toevertrouwen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam.

en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. We danken u van ganser harte voor uw gebed en graag tot een volgende keer.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen voor uit het boek Maximiliaan Kolbe, Stierf uit Liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. Tijdens deze afleveringen leren we dus het leven van de heilige Maximiliaan Kolbe beter kennen. We waren ondertussen aangekomen aan het moment waarop hij ingetreden is bij de minderbroeders conventuelen in Lemberg en vandaar zal de weg naar Rome leiden. Na het afleggen van de tijdelijke geloften verlaten de nieuwgeprofesten het noviciaat en gaan naar het zogenaamde professaat voor de voltooiing van hun kloosterlijke vorming. En als zij priester willen worden, studeren zij filosofie en theologie. In oktober 1911 ging frater Maximiliaan van Lemberg naar Krakau, waar het professaat was en nog is. Hij verbleef er een jaar. We weten niet precies waarom. Het kan zijn dat men hem nog een jaar gymnasium liet lopen, maar het is ook mogelijk dat hij zijn filosofie-studie begon. In het jaar van 1912 besloten de oversten hem naar het Internationaal Serafijns College te sturen in Rome om daar filosofie en theologie te studeren. Frater Maximiliaan meende dit echter om gezondheidsredenen niet te kunnen aanvaarden en ging naar de provinciaal om hem op zijn zwakke gezondheid opmerkzaam te maken. "Dat zal wel gaan, dat lukt wel, frater, maak je toch geen zorgen," sprak de provinciaal om hem gerust te stellen. Maar Maximiliaan was niet gerust en wist met zoveel overtuiging zijn zienswijze te uiten dat de provinciaal begon te twijfelen. Hij verborg zijn verbazing over dit tegenstribbelen niet, maar schrapte uiteindelijk toch maar de naam van Maximiliaan van de lijst, waarop de toekomstige Rome-studenten, 7 in getal, genoteerd stonden. Maximiliaan voelde zich verlicht en verlost van een zware opdracht en kinderlijk blij verliet hij met grote dankbaarheid de kamer van de provinciaal. Maar 's avonds kon Kolbe de slaap niet vatten. Hij bleef denken en nog eens denken aan hetgeen er gebeurd was. Had hij dat wel moeten doen? Jazeker, hij moest toch openhartig zijn? Maar toen de provinciaal alles wist, vond hij toch dat het wel mee zou vallen. Had hij toen nog mogen aandringen om in Polen te kunnen blijven, omdat hij dacht dat het klimaat van Rome niet goed voor hem zou zijn? Hij was een lafaard, een grote lafaard. Hij was tekortgeschoten in vertrouwen op Gods hulp en in de bescherming van zijn hemelse moeder. Het werd een lange, lange nacht. Hij verlangde ernaar om alles weer zo gauw mogelijk te herstellen. Ach, wat duurde die nacht lang. Zo vroeg mogelijk klopte hij op de deur van de kamer van de provinciaal. "Pater, ik heb u gistermiddag mijn persoonlijk verlangen bekendgemaakt. Ik heb er echter spijt van, heel veel spijt.

vraag u met mij te doen wat u goed dunkt. Ik wil gehoorzamen, enkel gehoorzamen. De provinciaal zei niet veel. Dan ga je naar Rome, was het antwoord. In zover ik zelf pater Hachela in Rome als professor gekend heb, zal hij hooguit nog met zijn ondeugende oogjes tevreden getwinkeld hebben. Op 29 oktober 1912 kwam frater Maximiliaan aan in de eeuwige stad. Hij zou er 7 jaren blijven. We hebben sterk de indruk dat hij bij zijn vertrek Lacordaire kon nazeggen. In Rome heb ik alleen de paus gezien, de rest is mij vreemd gebleven. Natuurlijk heeft hij de prachtige historische gebouwen en pleinen van deze oude keizerlijke stad gezien en bewonderd, en heeft hij genoten van de schitterende basilieken en kerken met hun kunstvoorwerpen. Hij woonde nu in een stad die eens de slavin bij uitstek was van velerlei dwalingen, die bovendien de dwalingen van de onderworpen volkeren niet versmaadde, maar die later, door de komst van de voornaamste apostelen, leerlingen werd der waarheid. Met roem overladen door de marteldood van diezelfde mannen, werd zij de leermeesteres van de christelijke beschaving en moeder en hoofd van de katholieke wereld. Maar zijn verblijf in Rome was voor hem vooral een wonen in de stad van de paus. In deze stad leerde hij zijn blik slaan naar de grote wereld daarbuiten. Maar in diezelfde stad leerde hij ook de bange nood kennen waarin de kerk van Christus door toedoen van zoveel vijandelijke krachten verkeerde. Te midden van historische rijkdommen, de grote erfenis van de kunst, de onvergelijkelijke rijkdom aan schoonheid, in de loop der eeuwen verzameld door een begrijpende en civiliserende wereld, zag hij de strijd welke door de anticlericale samenzwering tegen de paus en het katholicisme werd gevoerd. Het was of de aanblik van de koepel van Sint-Pieter, welke van de Vaticaanstad af heel het panorama van de eeuwige stad beheerst, voor hem een nieuw visioen geworden was, waarin de ijver voor het apostolaat en het durven van grote dingen ontsluierd werd. Te midden van dit visioen zweefde van toen af reeds de onbevlekte als de drijfveer van al zijn denken en streven. Gedurende de eerste 3 jaren studeerde hij filosofie aan de Gregoriana en behaalde op 22 oktober 1915 de doktersgraad. Van 1915 tot 1919 volgde hij de theologie aan de pauselijke faculteit verbonden aan het Internationaal College van de Orde, gelegen aan de Via Teodoro tegenover het Palatijn, waar hij op 22 juli 1919 doctoreerde. Op 28 april 1918 werd hij priester gewijd in de kerk van Sint Andreas de la Valle en de volgende dag las hij zijn eerste heilige mis met innige godsvrucht in de kerk van Sint Andreas delle Frate op het altaar van het mirakel dat ons herinnert aan de verschijning van de onbevlekte maagd aan de Jood Alphonse Ratisbon. Bij dit altaar zou hij in moeilijke en beslissende ogenblikken vaker terugkomen. Toen frater Maximiliaan in Rome aankwam, was pater Dominicus Tavani er rector van het al meer genoemde college. In 1913 werd hij generaal van de orde en opgevolgd door pater Aloysius Bondini, die echter een jaar later provinciaal van Oriente werd en vervolgens titulair aartsbisschop van Perge in Pamphylië en apostolisch visitator van het Armeense patriarchaat. Als opvolger kwam pater Stephanus Inyundi. Deze was van nature een opvoeder en een leidersfiguur van hoge voornaamheid. Rustig, vriendelijk en streng voor zichzelf bezat hij ook een diepe godsvrucht en buitengewone talenten,
welke vooral uitblonken door zijn voorbeeld, waarmee hij de studenten kon meeslepen voor stille grote daden. Zijn gehechtheid aan de paus was bijna legendarisch geworden vanwege zijn onbuigzame verdediging der rechten van de kerk en zijn onverbiddelijke houding tegenover de vijanden van het geloof. Deze gaven zijn zeker de kiemen geweest van het kolossale werk dat tot wasdom moest komen in het apostolaat van Pater Maximiliaan Kolbe. Als iemand de gevaren kende waarin de kerk zich bevond, als iemand de bronnen kende waaruit deze gevaren voortkwamen, als iemand overtuigd was dat er hard gevochten moest worden voor de rechten van de kerk, dan was het Pater Injudi. Als geboren opvoeder kon hij als het ware lezen in het hart van frater Maximiliaan en zijn medestudenten en wist hij in deze vruchtbare grond het beste zaad te zaaien van een groots apostolaat. Ter bevestiging van de weldadige invloed van pater Injudi op het werk van pater Maximiliaan mogen hier een getuigenis volgen van een zijner medestudenten, de latere bisschop van Campania, pater Jozef Palatucci. Dat pater Maximiliaan zijn activiteit, zijn werk voor de verering van de onbevlekte en de verspreiding van de ridderschap georiënteerd heeft op de bekering van alle vijanden der kerk en heel speciaal op de bekering van de vrijmetselaars, kan men verklaren door het feit dat pater magister Stephanus Injudi rector was van ons internationaal college en in ons een bij uitstek Romeinse geest vormde met een grote aanhankelijkheid aan de paus, ten allen tijde bereid om te vechten tegen het kwade en heel bijzonder tegen de vrijmetselarij.

Daags na zijn eindexamen gaat pater Maximiliaan Kolbe terug naar zijn geliefd vaderland. In het Serafijns College voelde men wel zijn afwezigheid. De achtergebleven studenten dachten nog dikwijls aan hem en dankzij vooral het feit van het bestaan van de ridderschap der onbevlekte was er een druk briefverkeer tussen hem en de professoren en medestudenten. Niet dat er uiterlijk iets bijzonders was, maar men moest toch erkennen dat hij een man was die men maar moeilijk op gelijke voet kon stellen met anderen, ook niet met de meest begaafden. Op het klein seminarie van Den Berg waren in hem bijzondere deugden ontkiemd die zich gedurende de rustige voorbereiding op het priesterschap verder ontplooid hadden. Het waren deugden die hem op de hoogste toppen zouden brengen van offer en heldhaftigheid. Een wonderlijk samengaan van natuur en genade, verbonden met de wil om iedere dag vooruit te gaan in deugd, werd reeds in deze jaren verrassend duidelijk. Wanneer men de verklaringen over zijn doen en laten op het Romeins College volgt, dan is het niet moeilijk in hem iemand te ontdekken die buitengewoon gevoelig is voor die hemelse invloeden en genaden waarmee de goddelijke voorzienigheid zijn apostelen voorbereidt. In zijn ziel ontkiemen de mooiste en heerlijkste deugden, maar de ijver, de gehoorzaamheid, de armoede en bovenal de totale en kinderlijke overgave aan de onbevlekte maagd schitteren reeds met stralend licht in zijn jeugdjaren. Men bespeurt in zijn opgaan naar de volmaaktheid en het christelijk heldendom geen teruggang, geen rustpauze, nee. Het is een voortdurend stijgen naar de top van de heilige berg, altijd en steeds excelsior. Pater Jozef Pal, later meerdere malen provinciaal van de Romeinse provincie, was medestudent van Maximiliaan. Gedurende het voorbereidend proces te Padua gehouden, legde deze het volgend getuigenis af. Van 1913 tot 1919, het jaar waarin wij uit elkaar gingen, ben ik overtuigd geweest dat hij een heilige was in de strikte zin van het woord. Hij was nederig en zachtmoedig in alles en met allen, ook in de moeilijkste omstandigheden. Deze twee deugden betekenden een overwinning over zichzelf die hij met veel inspanning behaald had vanaf het noviciaat, zoals Poolse confraters die met hem in het noviciaat geweest zijn, zelf getuigen. Zijn ongerepte reinheid beschermde hij met diepe ingetogenheid van heel zijn persoon, heel speciaal van zijn ogen. Zijn liefde voor de confraters had waarlijk iets evangelisch. Als het gesprek wel eens neerkwam op het in gebreken blijven van enkelen wat betreft het reglement van ons instituut, dan nodigde hij mij uit met hem te bidden voor de overtreders, maar nooit heb ik hem kwaad horen spreken, al leed hij veel om het gedrag van degenen die niet altijd gehoorzaamden aan de regels van het college. Hij was erg nauwgezet tot in de kleinste kleinigheden. Een gebaar van de overste, de eerste tik van de kloosterbel, was voor hem voldoende om direct te zwijgen. Ja, om midden in een zin het gesprek af te breken, ook als er voornamere personen aan deelnamen. Bijvoorbeeld Monseigneur Jacquet, de titulair aartsbisschop van Salamina, overkwam. Wat zijn godsvrucht betreft, de liefde tot Jezus en het heilig sacrament, raakte het diepste van zijn hart. Hij had zich laten inschrijven voor de altijd durende aanbidding in het klooster van de Franse zusters buiten de Porta Pia. Voor en na de les, voor en na de recreatie, ging hij naar de kapel als het enigszins kon en 's avonds na het avondgebed was hij bijna altijd de laatste die de kapel verliet. Zijn gelaat straalde als dat van een engel. Het was alsof er iets van dat innerlijke vuur zijn gelaat, zelfs uiterlijk, deed schitteren. Zijn devotie tot Onze Lieve Vrouw was oprecht en kinderlijk. Onder de wandeling
vroeg hij mij samen met hem het rozenhoedje te bidden en andere gebeden, vooral gedenk o goedertierens de maagd en onder uw bescherming. Dit deed hij dikwijls in de vrije tijd als wij in de tuin van het college waren. In het Italiaans noemde hij Maria altijd Mamma Mia. Ik herinner mij een avond van de noveen tot voorbereiding op het feest van de onbevlekte ontvangenis. Wij keerden terug van de basiliek van de 12 apostelen naar San Teodoro, toen wij meer of min opbotsten tegen 4 opgeschoten jongens. Zij kwamen van het werk en vervloekten de heilige maagd. Plotseling liep pater Maximiliaan niet meer naast mij. Midden op straat had hij mij in de steek gelaten. Toen ik omkeek, stond hij bij die 4 jongens en vroeg hen waarom zij zo tekeer gingen tegen de heilige moeder van de Heer. Hij weende van verdriet. De jongens schrokken ervan en zeiden bij wijze van verontschuldiging dat zij het deden uit slechte gewoonte, uit onwetendheid en gewoon uit woede. Ik riep hem naar mij toe, maar hij bleef aanhouden bij de 4 die zich uiteindelijk gewonnen gaven en verklaarden dat ze er spijt van hadden. In heel mijn leven heb ik nooit iemand ontmoet die zoveel van Maria hield als pater Maximiliaan. Hij was een ware zoon van de Allerheiligste Maagd. In het register van de studenten vat pater Inyudi, rector van het Serafijns College, in 2 woorden samen wat hij denkt van pater Maximiliaan. Bij nummer 277 lezen wij: Maximiliaan Kolbe, van de provincie van Galicië. Hij kwam hier aan op 29 oktober 1912, priester gewijd op 28 april 1918, doctor in de filosofie van de Gregoriana, doctor in de theologie van dit college, 22 juli 1919, vertrok op 23 juli 1919, en dan een heilige jonge man. We laten hier nog een brief volgen die Kolbe, 25 jaar oud, schreef aan zijn jongste broer Jozef, die intussen ook in de orde was ingetreden. Het is de enige brief aan zijn broer uit zijn Romeinse tijd die bewaard is gebleven. Hieruit blijkt duidelijk welk een hoge graad van geestelijke volmaaktheid pater Maximiliaan toen al bereikt had. Men kan gemakkelijk constateren dat hij geen sentimenteel iemand was, zoals de een of ander misschien zou kunnen denken, maar hij was evenwichtig. Een denker die begaafd was met bovennatuurlijke voorzichtigheid en die alles richtte naar het laatste doel van de mens: God. Deze karaktertrek valt op in al zijn geschriften en toespraken. Wanneer het gaat om de onbevlekte maagd, staat zijn hart in vuur en vlam. Dan zijn zijn woorden, dan is zijn pen een en al enthousiasme. Dan voelt men de oprechte kinderlijke liefde voor zijn Mamusia. De diepste, sterke aanhankelijkheid van de ridder voor zijn koningin. Zijn jongste broer Jozef, die nu frater Alfons heette, schreef het droevige nieuws, namelijk dat Frans het klooster had verlaten naar zijn moeder. Deze schreef het aan Maximiliaan en zij sloot haar brief, die van Alfons, in. Op 20 april 1919 schreef hij aan zijn moeder om haar over het leed heen te helpen. Hij herinnerde haar eraan dat hij zelf 9 jaar geleden geprobeerd had Frans mee te slepen om zich samen terug te trekken van de inkleding en het noviciaat. Hij vroeg zich daarin af wat er met hem gebeurd zou zijn als de onbevlekte niet geholpen had. In de brief aan zijn broer echter gaat hij dieper in op de oorzaak van veel kwaad: gebrek aan onderwerping. Met overtuigende woorden spoort hij hem aan vooral de kloosterlijke gehoorzaamheid te beoefenen, hetgeen zo nodig is om te volharden in de roeping en het gemeenzame ideaal, de zelfheiliging, te bereiken. Rome, 21 april 1919. Beste broer,
Moeder heeft mij een brief doorgestuurd die je haar op 13 februari jongstleden geschreven hebt. God zij gedankt en de onbevlekte gelooft voor alle genaden die wij, of schoon onwaardig, ontvangen hebben. Ik ben heel erg blij van je te vernemen dat je zo enthousiast bent God alle glorie te geven. Het grootste vergif in onze dagen is de onverschilligheid die, natuurlijk in verschillende graden, slachtoffers maakt, niet alleen onder de leken, maar ook onder de kloosterlingen. En toch moet aan God oneindige eer gegeven worden. Wij zijn eindige schepsels en daarom kunnen wij Hem deze oneindige eer niet geven, derhalve proberen wij ons aan te passen, in zover het mogelijk is, om Hem een zo groot mogelijke eer te geven. Zoals je al uit de Ethica weet, bestaat de glorie van God in de redding der mensen. De redding der mensen, reeds door Jezus dood op het kruis verlost, en bij gevolg hun volmaakte heiliging, is ons edel ideaal. Natuurlijk moeten wij beginnen met de heiliging van onze eigen ziel. Door dit ideaal werkelijk te beleven, bewijzen wij onze dankbaarheid aan het allerheiligste hart van Jezus. Maar op welke manier kunnen wij aan God de grootst mogelijke eer geven? Hoe kunnen wij zoveel mogelijk zielen heiligen? Zonder twijfel kent alleen God de manier waarop. Hij is oneindig alwetend, oneindig wijs. Hij en Hij alleen weet wat wij kunnen doen om Hem de grootst mogelijke eer te geven. Dus alleen van God kunnen en moeten wij te weten komen wat wij te doen hebben. Maar hoe zal dat gebeuren? Door middel van zijn vertegenwoordigers op aarde. De gehoorzaamheid dus. En alleen de gehoorzaamheid kan ons met zekerheid de wil van God bekendmaken. De oversten kunnen zich vergissen, maar wij, wanneer wij gehoorzamen, kunnen ons nooit vergissen. Er is één enkele uitzondering. Het geval namelijk dat een overste opdracht zou geven om iets te doen dat duidelijk, evidenter, zonder twijfel, zonde is. Ook de kleinste, hetgeen in de praktijk niet voorkomt. In dat geval zou een overste niet de vertegenwoordiger van God zijn en zouden wij niet gebonden zijn om hem te gehoorzamen. Behalve aan de oversten zijn wij aan niemand onderworpen en kan niemand en niets ons iets opleggen te doen. Zelfs ons beperkt en feilbaar verstand kan dat niet. Alleen God, Hij, de onfeilbare, de heiligste, de beminnelijkste, is onze Heer. Hij, onze God, onze Vader, Schepper, Doel, Verstand, Macht, Liefde, alles. Buiten God heeft geen enkel ding waarde, tenzij het betrekking heeft op God, de Schepper van het heelal, de Redder van alle mensen, het laatste doel van de schepping. Hij zelf is het die ons, door middel van zijn vertegenwoordigers op aarde, zijn aanbiddelijke wil bekend maakt, ons tot zich trekt en door onze hulp zoveel mogelijk zielen tot zich wil halen. Beste broer, bedenk eens hoe groot onze medewerking kan zijn met de goddelijke barmhartigheid. Door middel van onze gehoorzaamheid verheffen wij ons boven onze eigen nietigheid en kunnen wij handelen volgens een wijsheid die, zonder te overdrijven, oneindig is, de wijsheid namelijk van God. God geeft ons zijn oneindige wijsheid en zijn voorzichtigheid, opdat onze handelingen goed gericht zouden zijn. Wat een grootheid! Er is nog meer. Door middel van de gehoorzaamheid worden wij oneindig machtig. Wie kan zich verzetten tegen de wil van God? Zie daar, beste broer, de enige weg van de ware wijsheid, van de voorzichtigheid, van de kracht om God zoveel mogelijk eer te geven. Als er een andere weg was, dan had Jezus het ons gezegd. Van de 30 jaren van zijn verborgen leven zegt ons de Heilige Schrift duidelijk:
et erat obediens illis, en hij was hun gehoorzaam. Zo lezen wij ook voor wat heel zijn leven betreft, dat hij gekomen is om de wil van zijn hemelse Vader te doen. Je weet deze dingen heel goed, maar hoe meer men erover nadenkt, des te meer ontdekken wij de grootheid ervan. Liefde. Dus liefde zonder grenzen voor onze hemelse Vader. Liefde die concreet aanwezig is in de gehoorzaamheid, vooral wanneer het gaat om zaken die ons niet aanstaan. Het mooiste en het veiligste boek waarmee je die liefde kunt verdiepen, is het kruis. Alles kan men trouwens gemakkelijker verkrijgen door de hulp in te roepen van de onbevlekte moeder, omdat God haar als uitdeelster van zijn barmhartigheid heeft aangesteld, terwijl hij alleen de rechtvaardigheid voor zichzelf reserveerde, zoals Sint Bernardus zegt. Pater Maximiliaan heeft geen graf, geen steen die zijn as bedekt, maar op het gedenkteken dat degenen die hem gekend hebben in hun hart dragen, staat gebeiteld: een heilige, hij was een ware zoon van de Allerheiligste Maagd.

Het vierde hoofdstuk. De ridderschap der onbevlekte. Het jaar 1917. Over de studentenjaren van frater Maximiliaan zijn we nog niet uitverteld. Om dat verhaal compleet te maken, zullen we nu ingaan op het ontstaan en de eerste groei van de ridderschap der onbevlekte, waarvan hij de stichter is. Het is overbodig te zeggen dat frater Maximiliaan met zijn buitengewone bescheidenheid zich nooit als de initiatiefnemer van dit bijzonder apostolaatswerk heeft beschouwd. Maar de feiten leveren de bewijzen dat hij de stichter, de bezieler van dit werk was. Geïnspireerd door een eeuwenlange traditie heeft hij zijn bijdrage willen geven aan de schare van Franciscus zonen die de standaard der onbevlekte als een zegeteken door de beroeringen van harde tijden hebben gedragen. Hij en hij alleen is de stichter van de Militia Immaculate, of de krijgsdienst van de onbevlekte in het Nederlands ridderschap der onbevlekte. Geleid door de geest van God, bijgestaan door de moederlijke en zichtbare hulp van de hemelse koningin, doorzag hij de strijd tegen het geloof en de katholieke kerk. Door de stichting van de ridderschap gaf hij aan de Serafijnse orde over de hele wereld bekend om haar geestelijke en wetenschappelijke verdediging van het dogma van de onbevlekte ontvangenis van Maria, een hernieuwde en krachtige impuls voor de verering van haar, de geheel zuivere. Kerkrechtelijk is de ridderschap der onbevlekte een godvruchtige vereniging waarvan de leden het voornemen maken enkele voorgeschreven religieuze praktijken ter ere van Maria te verrichten. Maar daarbij komt dat haar geest en praktische arbeid een uitdieping wil zijn van het privilege en het dogma van de onbevlekte ontvangenis. Want juist deze onbevlekte ontvangenis is in werkelijkheid een tegengif tegen elke list van verborgen en duistere krachten van het kwade tegen de opperheerschappij van Christus en het hoogste gezag van de kerk, steunend op diezelfde Christus. Zo ontstaat een kruistocht, een nieuwe beweging van christenen ter verdediging van Christus en zijn kerk onder de banier van de onbevlekte. Vandaar het erkenningsteken M.I. Militia Immaculate. We hebben reeds verteld hoe Raymond Kolbe, om te kunnen gaan studeren, van Pabianice naar Lemberg moest reizen. Het was eerder een vlucht met een boerenkar dan een normale reis. Reeds toen was het moeilijk zich in eigen land te verplaatsen, omdat, zoals al gezegd werd, Polen verscheurd was door drie machten: Rusland, Oostenrijk en Duitsland. Deze eerste ervaring van politiek onrecht in zijn eigen land bleef diep gegrift in het geheugen van pater Maximiliaan en had zeker grote invloed op de gebeurtenissen die zouden volgen. Hij heeft altijd een ontroerende liefde gehad voor zijn gemarteld vaderland. Op het internationale college te Rome gebeurde het eens, men weet niet of het plagerij was of ernst, dat een van zijn medestudenten tegen hem zei: Duitser. Frater Maximiliaan zweeg uit de deugdzaamheid, maar hij kreeg een kleur van verontwaardiging omdat hij geraakt was in zijn vaderlandsliefde. Later zullen wij een nog mooier voorbeeld zien van ware vaderlandsliefde. Het ligt dan ook voor de hand dat het plan van zijn toekomstig apostolaat in zijn opvattingen aanvankelijk enigszins begrensd was. Zijn enige gedachte, zijn enige zorg was zijn dierbaar Polen, dat zo gemarteld en nog bedreigd werd door het orthodoxe Rusland. Niet dat hij de bedoeling had andere volkeren uit te sluiten. Hij droomde van zijn apostolaat in zijn vaderland en hij vertrouwde eens aan een vriend op het college toe dat hij eerst van plan was de ridderschap van de onbevlekte in Polen te stichten. Zo tekende zich in hem de apostel af die toen reeds kon vermoeden dat hij al zijn krachten zou moeten geven voor de onbevlekte. Jong en zonder ervaring,
nog onbekend met het duistere en algemeen proces van het kwaad en de rampzalige toestanden van het volk, beperkte hij zijn blik tot de feiten zonder zich te verdiepen in de oorzaken van dit alles. Maar naar gelang de horizonten zich voor hem verbreden, zou de rustige waarnemer, begaafd met bovennatuurlijke helderziendheid, geprikkeld worden tot nog grotere idealen en zich inspannen tot het uiterste om ze te verwezenlijken. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we voorlazen het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer. Een volgende keer gaan wij verder in dit vierde hoofdstuk, dat dus gaat over de stichting van de ridderschap der onbevlekte. Wij danken u van ganser harte voor uw luisterend oor en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw mag afstemmen op het programma Heiligen Getuigen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit de brief van de heilige paus Johannes Paulus II aan de gezinnen, Gratissimam Sane, gepubliceerd op 2 februari 1994. En dat was ook het jaar van het gezin. Wij waren ondertussen beland in het tweede hoofdstuk. En dat draagt de titel De bruidegom is met u. Wij beginnen met punt 20 met de ondertitel Moeder van de schone liefde. De geschiedenis van de schone liefde begint bij de boodschap aan Maria. Met die wonderlijke woorden die de engel sprak tot haar, die geroepen was de moeder van de Zoon van God te worden. Met Maria's ja-woord wordt hij die God uit God en licht uit licht is, een mensenzoon. Maria is zijn moeder, terwijl ze toch de maagd blijft, die geen gemeenschap heeft met een man. Dat horen we in het Heilig Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 1, vers 34. Als moeder en maagd wordt Maria de moeder van de schone liefde. Deze waarheid is reeds geopenbaard in de woorden van de engel Gabriël. Maar de volledige betekenis ervan zal geleidelijk aan duidelijker en evidenter worden als Maria in standvastige vereniging met haar zoon voortgaat op de pelgrimstocht van het geloof. De moeder van de schone liefde werd aanvaard door de man die, volgens de traditie van Israël, reeds haar aardse echtgenoot was, Jozef, uit het huis van David. Jozef had het recht zijn verloofde te beschouwen als zijn vrouw en de moeder van zijn kinderen. Maar God neemt het op zich in dit echtelijk verbond tussen beiden te komen. We horen het in het Heilig Evangelie volgens Matthäus, hoofdstuk 1, vers 20. Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Het kind in haar schoot is van de Heilige Geest. Jozef heeft met zijn eigen ogen gezien dat Maria nieuw leven heeft ontvangen waar hij buiten staat. Daar hij rechtschapen was en de wet van het oude verbond onderhield, die in deze situatie tot echtscheiding verplichtte, wilde hij zijn huwelijk op liefdevolle wijze ontbinden. Opnieuw in het Heilige Evangelie volgens Matthäus, hoofdstuk 1, vers 19, wordt dit beschreven. De engel van de Heer vertelt hem dan dat dit niet zou stroken met zijn roeping. In feite zou het strijdig zijn met de echtelijke liefde die hem met Maria verbindt. Wil deze wederzijdse echtelijke liefde volledig de schone liefde worden, dan moet hij Maria en haar zoon

in zijn eigen huis in Nazareth opnemen. Jozef gehoorzaamt aan de goddelijke boodschap en doet alles wat hem opgedragen is. We horen het in vers 24. En zo wordt mede dankzij Jozef het geheim van de menswording, en daarmee het geheim van de heilige familie, diep gegrift in de echtelijke liefde van man en vrouw. En op indirecte wijze in de afkomst van ieder menselijk gezin. Wat Sint Paulus het grote geheim zal noemen, heeft zijn meest verheven expressie gevonden in de heilige familie. Zo heeft het gezin wezenlijk zijn plaats in het hart van het nieuwe verbond. Ook kan gezegd worden dat de geschiedenis van de schone liefde in zekere zin begonnen is met het eerste mensenpaar, Adam en Eva. De bekoring waaraan ze toegaven en de erfzonde die daaruit voortvloeide, beroofde hen niet volledig van het vermogen tot schone liefde. Dit wordt duidelijk als wij bijvoorbeeld in het boek Tobit lezen, dat het bruidspaar Tobias en Sara bij het bepalen van de betekenis van hun verbintenis zich beroepen op hun eerste ouders, Adam en Eva. U kan het lezen in het boek Tobit, hoofdstuk 8, vers 6. Ook in het nieuwe verbond getuigt Sint Paulus hiervan, als hij Christus een nieuwe Adam noemt, in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 15, vers 45. Christus komt niet om de eerste Adam en de eerste Eva te veroordelen, maar om hen te verlossen. Hij komt alles vernieuwen, wat Gods gave aan de mens is, alles in hem wat eeuwig goed en schoon is, alles wat de basis vormt voor de schone liefde. De geschiedenis van de schone liefde is in zekere zin de geschiedenis van de verlossing van de mens. Schone liefde begint altijd met de zelfopenbaring van de persoon. Bij de schepping openbaart Eva zich aan Adam en Adam zich aan Eva. In de loop der geschiedenis zeggen jonggetrouwde paren tegen elkaar: wij zullen onze levensweg samen gaan. Zo begint het gezin als een verbintenis van twee en door het sacrament als één nieuwe gemeenschap in Christus. Om werkelijk schoon te zijn, moet liefde een gave van God zijn, door de Heilige Geest op mensenharten geënt en voortdurend gevoed. Verwijzing naar de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 5, vers 5. In het volledige bewustzijn hiervan vraagt de kerk, bij het huwelijkssacrament, de Heilige Geest in mensenharten te komen. Als liefde waarlijk schone liefde zal zijn, een gave van de ene persoon aan de ander, dan moet ze afkomstig zijn van hem die zelf een gave is en de bron van elke gave. Dat was het geval, zoals het evangelie verhaalt, bij Maria en Jozef, die op de drempel van het nieuwe verbond de ervaring van de schone liefde, zoals die beschreven wordt in het Hooglied, opnieuw beleefden. En Jozef denkt aan Maria
met de woorden uit het Hooglied, hoofdstuk 4, vers 9. Mijn zuster, mijn bruid. Maria, de moeder van God, ontvangt haar kind door de kracht van de Heilige Geest, de bron van de schone liefde, die het evangelie fijngevoelig in de context van het grote geheim plaatst. Als we over schone liefde spreken, dan spreken wij ook over schoonheid. De schoonheid van de liefde. En de schoonheid van de mens, die door de kracht van de Heilige Geest tot zulke liefde in staat is. We spreken over de schoonheid van man en vrouw. Hun schoonheid als broeder of zuster, als een paar dat op trouwen staat, als echtgenoten. Het evangelie werpt niet enkel licht op het geheim van de schone liefde, maar ook op het even diepe geheim van de schoonheid, die, evenals de liefde, van God komt. Man en vrouw zijn van God, twee personen geroepen om een wederzijdse zelfgave te worden. Uit de eerste gave van de Heilige Geest, die het leven geeft, ontstaat de wederzijdse gave om elkaars huwelijkspartner te zijn, maar ook om broer of zus te zijn. Dit alles wordt bevestigd door het geheim van de menswording, een geheim dat de bron van een nieuwe schoonheid is geworden in de geschiedenis van de mensheid en talloze meesterwerken in de kunst heeft geïnspireerd. Na het strikte verbod op het uitbeelden van de onzichtbare God in gesneden beelden, dat horen we in het boek Deuteronomium, hoofdstuk 4, versen 15 tot 20, begon men in het christelijke tijdperk de mens geworden God in de kunst af te beelden, maar ook zijn moeder Maria, Sint Jozef, de heiligen van het oude en het nieuwe verbond en de gehele geschapen wereld die door Christus is verlost. En zo ontstond er een nieuwe band met de wereld van de cultuur en de kunst. Men kan wel zeggen dat deze nieuwe houding ten opzichte van de kunst, waarin aandacht wordt besteed aan de diepste dimensie van de mens en zijn toekomst, ontstaat in het geheim van de menswording van Christus en inspiratie ontleent aan de geheimen van zijn leven. Zijn geboorte in Bethlehem. Zijn verborgen leven in Nazareth. Zijn openbaar leven. Golgotha. De verrijzenis. En zijn wederkomst in heerlijkheid. De kerk is er zich van bewust dat haar aanwezigheid in de wereld van vandaag, en in het bijzonder haar hulp en steun aan de bevordering van de waardigheid van huwelijk en gezin, innig verbonden is met de ontwikkeling van de cultuur, en daar heeft ze terecht belangstelling voor. Dit is juist de reden waarom de kerk zich bezorgd toont over de richting die is ingeslagen door de sociale communicatiemiddelen, die tegenover hun enorme publiek niet enkel de plicht van informatie hebben, maar ook van vorming. Daar de kerk de uitgebreide en machtige invloed van de media kent, wordt ze nooit moe de medewerkers van de media te herinneren aan de gevaren die voortvloeien uit de manipulatie van de waarheid. Wat kan er aan waarheid zijn in films,
voorstellingen en radio- en televisieprogramma's die beheerst worden door pornografie en geweld. Dienen die werkelijk de waarheid omtrent de mens? Zulke vragen zijn onontkoombaar voor hen die werken op het terrein van de communicatie en de verantwoordelijkheid hebben voor het maken en op de markt brengen van mediaproducten. Dit soort kritische beschouwingen zou onze samenleving, die zeker veel positieve aspecten heeft op materieel en cultureel niveau, tot het besef moeten brengen dat ze vanuit verschillende gezichtspunten een zieke samenleving is, die diepgaande vervormingen in de mens veroorzaakt. Hoe komt dat? Dat komt omdat onze samenleving afstand heeft genomen van de volledige waarheid omtrent de mens. Van de waarheid met betrekking tot man en vrouw als personen. En daarom kan er geen goed begrip zijn voor de werkelijke betekenis van de zelfgave van personen in het huwelijk, van verantwoordelijke liefde in dienst van vaderschap en moederschap, en van de ware grootsheid van voortplanting en opvoeding. Is het overdreven om te zeggen dat de massamedia, als ze niet geleid worden door gezonde ethische beginselen, de waarheid niet kunnen dienen in haar fundamentele dimensie? En dit is de echte tragedie. De moderne sociale communicatiemiddelen staan bloot aan de verleiding om de boodschap die zij brengen te manipuleren en zo de waarheid omtrent de mens te vervalsen. Menselijke wezens zijn niet zoals de beelden die ons in reclameboodschappen worden voorgespiegeld. En zoals de moderne massamedia zij tonen. Ze zijn veel meer in hun lichamelijke en geestelijke eenheid. Als samenstel van ziel en lichaam. Als personen. Ze zijn veel meer vanwege hun roeping om lief te hebben, die hen als man en vrouw binnenleidt in het koninkrijk van het grote geheim. Maria was de eerste die dit koninkrijk binnenging en zij leidde er ook haar man Jozef binnen. En zo werden deze twee het eerste model van de schone liefde, die de kerk voortdurend afsmeekt voor jonge mensen, mannen, vrouwen en gezinnen. Jonge mensen, echtgenoten en gezinnen moeten zelf ook nooit ophouden om er in gebed om te vragen. Hoe zouden wij de drommen pelgrims kunnen vergeten, oud en jong, die Maria-heiligdommen bezoeken en kijken naar het gelaat van de Moeder van God, naar de gezichten van de heilige familie, waar ze de weerschijn vinden van de volle schoonheid van de liefde die God aan de mensheid geschonken heeft. Als Christus in de bergrede het zesde gebod in herinnering roept, zegt hij: "Je hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult geen echtbreuk plegen. Maar ik zeg u, al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd.
We horen dat in het heilige evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 5, versen 27 en 28. Vergeleken met de 10 geboden en het doel de traditionele bestendigheid van huwelijk en gezin te verdedigen, betekenen deze woorden een grote stap voorwaarts. Jezus dringt door tot de kern van de zonde van overspel, in het binnenste van het menselijke hart, die zich openbaart door een manier van kijken en denken die beheerst wordt door begeerte. Als gevolg van de begeerte heeft de mens de neiging een ander menselijk wezen als zijn eigendom te behandelen. Terwijl deze ander niet aan hem toebehoort, maar aan God. Sprekend tot zijn tijdgenoten, spreekt Christus ook tot mannen en vrouwen van elke eeuw en elke generatie. Hij spreekt in het bijzonder tot onze generatie, die leeft in een maatschappij die gedomineerd wordt door consumptiedrang en hedonisme. Waarom spreekt Christus in de bergrede zulke krachtige en veel eisende woorden? De reden is heel duidelijk. Christus wil zo de heiligheid van het huwelijk en het gezin veiligstellen. Hij wil de volle waarheid omtrent de menselijke persoon en diens waardigheid verdedigen. Enkel in het licht van deze waarheid kan het gezin ten einde toe de grote openbaring zijn. De eerste ontdekking van de ander. De wederzijdse ontdekking van man en vrouw. En dan van iedere zoon en dochter die hun geboren wordt. Alles wat man en vrouw elkaar beloven, trouw zijn in goede en kwade dagen, en elkaar liefhebben en waarderen, al de dagen van hun leven, is enkel mogelijk als er sprake is van schone liefde. Wat dat betekent, kan de mens tegenwoordig niet leren van wat de moderne massacultuur te zeggen heeft. Schone liefde wordt bovenal geleerd in gebed. En gebed impliceert in feite altijd, om een uitdrukking van Sint Paulus te gebruiken, een soort innerlijke verborgenheid met Christus in God. We horen het in de brief aan de christenen van Colosse, hoofdstuk 3, vers 3. Uw leven is met Christus verborgen in God. En enkel in deze verborgenheid ervan ervaren wij de werking van de Heilige Geest, de bron van de schone liefde. Hij heeft deze liefde niet enkel uitgestort in de harten van Maria en Jozef, maar ook in de harten van alle gehuwde paren die openstaan voor het woord van God en het bewaren. Een verwijzing naar het heilige evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 8, vers 15. De toekomst van iedere gezinseenheid hangt af van deze schone liefde, de wederzijdse liefde tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen, een liefde die alle generaties omvat. Liefde is de ware bron van de eenheid en de kracht van het gezin. Geboorte en gevaar. Het is veelbetekenend dat het korte verslag van Jezus' kindsheid
zijn geboorte vermeld en bijna tegelijkertijd het gevaar waar hij onmiddellijk mee geconfronteerd werd. De heilige Lucas tekent de profetische woorden op, gesproken door de oude Simeon, toen het kind 40 dagen na zijn geboorte in de tempel aan de Heer werd opgedragen. Simeon sprak van licht en van een teken van tegenspraak. Verder voorspelt hij aan Maria: en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord. Naar het Heilige Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 2, versen 32 tot en met 35. De heilige Matthäus, van zijn kant, vertelt over het boze plan van Herodes tegen Jezus. Op de hoogte gebracht door de wijzen die uit het oosten gekomen waren om de pasgeboren koning te zien. Het tweede hoofdstuk, vers 2. En zo voelt Herodes zijn macht bedreigd. En na hun vertrek geeft hij opdracht dat alle mannelijke kinderen van 2 jaar en jonger in Bethlehem en de omliggende plaatsen gedood moeten worden. Jezus ontkomt aan Herodes, dankzij speciaal goddelijk ingrijpen en de vaderlijke zorg van Jozef, die hem met zijn moeder meeneemt naar Egypte, waar ze blijven tot aan de dood van Herodes. Dan keert de heilige familie terug naar Nazareth, de stad waar ze vandaan kwamen. En daar begint wat jarenlang een verborgen leven zal zijn, gekenmerkt door het verrichten van de dagelijkse taken met getrouwheid en edelmoedigheid. Als u over deze passages wil lezen, dan kan u naar het Heilig Evangelie volgens Matthäus gaan, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 23, en dat van de heilige Lucas, hoofdstuk 2, versen 39 tot 52. Het feit dat Jezus al vanaf zijn geboorte met bedreiging en gevaar te maken had, is van een zekere profetische welsprekendheid. Zelfs als kind is Jezus een teken van tegenspraak. Profetisch welsprekend is ook de tragedie van de onschuldige kinderen van Bethlehem, die op bevel van Herodes werden afgeslacht. Volgens de oude liturgie van de kerk hebben zij gedeeld in de geboorte en het verlossend lijden van Christus. Door hun eigen lijden vullen zij aan wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus ten bate van zijn lichaam, dat is de kerk. De zin die we terugvinden in de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Colosse, hoofdstuk 1, vers 24. Zo wordt in de kindsheidsverhalen van het evangelie de aankondiging van het leven, die op wonderbare wijze tot uiting komt bij de geboorte van de verlosser, in scherpe tegenstelling geplaatst met de bedreiging van het leven. Een leven dat zowel het geheim van de menswording omsluit als de gehele godmenselijke werkelijkheid van Christus. Het woord is vlees geworden, weer klinkt het in het Heilige Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 1, vers 14. God is mens geworden. De kerkvaders vragen dikwijls aandacht voor dit verheven geheim. God werd mens, opdat wij goden zouden worden. Deze geloofswaarheid is tegelijk de waarheid omtrent de mens. En hieruit blijkt duidelijk de ernst van alle aanslagen op het leven van een kind in de schoot van de moeder. Juist
In die situatie ontmoeten we alles wat lijnrecht tegenover de schone liefde staat. Als een individu zich uitsluitend bezighoudt met gebruik, kan hij zo ver komen dat hij de liefde doodt door de vrucht van de liefde te doden. Voor de gebruikscultuur wordt de gezegende vrucht van uw schoot in zekere zin een vervloekte vrucht. Hier moeten we wel even stilstaan bij de ernstige afdwalingen die de zogenaamde constitutionele staat in zoveel landen tolereert. Gods wet is ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk met betrekking tot het menselijk leven. God gebiedt: gij zult niet doden. Zo staat er in het boek Exodus, hoofdstuk 20, vers 13. Daarom kan geen enkele menselijke wetgever verklaren: het is u toegestaan te doden. U hebt het recht te doden, of u moet doden. Het is tragisch genoeg dat dit in de geschiedenis van onze eeuw wel degelijk voorgekomen is. Als bepaalde politieke krachten aan de macht kwamen, soms zelfs op democratische wijze. Er werden wetten gemaakt tegen het recht op leven van iedere mens om redenen van rasveredeling, etnische zuiverheid. Allemaal redenen die even ongegrond als verkeerd zijn. En niet minder ernstig verschijnsel, niet in de laatste plaats omdat het op wijdverspreide instemming van het publiek mag rekenen, is dat van wetten die geen eerbied hebben voor het recht op leven vanaf het moment van de conceptie. Hoe kan men moreel wetten aanvaarden die toestaan dat een nog ongeboren, maar reeds in de moederschoot levend mensenkind gedood wordt? Zo wordt het recht op leven uitsluitend een voorrecht van volwassenen, die zelfs de wetgevende macht manipuleren om hun eigen plannen uit te voeren en hun eigen belangen na te jagen. We worden geconfronteerd met een onbeschrijfelijke bedreiging van het leven. Niet alleen van het leven van individuen, maar ook van dat van de beschaving zelf. De bewering dat de beschaving in sommige streken een doodscultuur geworden is, wordt op verontrustende wijze bevestigd. Was het geen profetische gebeurtenis dat de geboorte van Christus gepaard ging met gevaar voor zijn leven? Zelfs het leven van hem die tegelijk mensenzoon en zoon van God is, werd bedreigd. Vanaf het begin liep zijn leven gevaar en alleen door een wonder ontsnapte hij aan de dood. Niettemin zijn er in de laatste decennia enkele bemoedigende tekenen te bespeuren die duiden op een ontwaken van het geweten, zowel onder intellectuelen als bij het brede publiek. Er is een nieuw en groeiend gevoel van respect voor het leven vanaf het moment van de conceptie, in het bijzonder onder jonge mensen. Pro-life bewegingen beginnen zich te verspreiden. Dit is een zuurdeeg van hoop voor de toekomst van het gezin en de gehele mensheid.

0: Punt 22. U hebt mij welkom geheten. Echtparen en gezinnen van de hele wereld. De bruidegom is bij u. Dit is wat de paus vooral tegen u wil zeggen tijdens dit jaar dat de Verenigde Naties en de kerk aan het gezin hebben toegewijd. Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat al wie in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door hem zou worden gered. We horen het in het Heilige Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 3, versen 16 en 17. En eveneens in het derde hoofdstuk, versen 6 tot 7, staat er: wat geboren is uit vlees, is vlees, en wat geboren is uit de geest, is geest. Jij moet opnieuw geboren worden. En in het vijfde vers: u moet geboren worden uit water en geest. U zelf, dierbare vaders en moeders, bent de eerste getuigen en dienaren van deze wedergeboorte in de Heilige Geest. Vergeet nooit dat als u kinderen voortbrengt op aarde, u hen ook voortbrengt voor God. God wil hun geboorte in de Heilige Geest. Hij wil dat ze aangenomen kinderen worden in de enige geboren Zoon die ons het vermogen geeft kinderen van God te worden, zoals het weer klinkt in het Heilige Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 1, vers 12. Het verlossingswerk wordt voortgezet in de wereld en uitgevoerd door de kerk. Dit alles is het werk van de Zoon van God, de goddelijke bruidegom, die ons het koninkrijk van zijn Vader heeft geschonken en ons, zijn leerlingen, eraan herinnert dat het Rijk Gods midden onder ons is. Zoals het weer klinkt in het Heilige Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 17, vers 21. Ons geloof leert ons dat Jezus Christus, die zit aan de rechterhand van de Vader, zal komen om de levenden en de doden te oordelen. Anderzijds verzekert het Evangelie van Johannes ons dat Christus gezonden werd naar de wereld, niet om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door hem zou worden gered. Maar waaruit bestaat dan het oordeel? Christus zelf geeft het antwoord. Hierin bestaat het oordeel. Het licht is in de wereld gekomen. Maar wie de waarheid doet, gaat naar het licht, opdat van zijn daden mogen blijken dat ze in God zijn gedaan. Heilig Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 3, versen 19 en 21. De encycliek Veritatis Splendor heeft ons hieraan herinnerd. Is Christus dan een rechter? Uw eigen daden zullen u oordelen in het licht van de waarheid die u kent. Vaders en moeders, zonen en dochters zullen geoordeeld worden naar hun daden. Ieder van ons zal geoordeeld worden aan de hand van de geboden, waaronder diegene die in deze brief besproken zijn. Het vierde, het vijfde, het zesde en het negende gebod. Maar uiteindelijk zal iedereen geoordeeld worden naar de liefde, die de diepste zin en de samenvatting van alle geboden is. Zoals de heilige Johannes van het Kruis schreef: op de avond van ons leven zullen wij geoordeeld worden naar de liefde. Christus, de verlosser en bruidegom van de mensheid, werd hiertoe geboren en kwam hiertoe in de wereld, om getuigenis af te leggen van de waarheid. Al wie uit de waarheid is, luistert naar zijn stem. Naar het heilig evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 18, vers 37. Christus zal de rechter zijn, maar op de wijze die hij zelf aangaf toen hij over het laatste oordeel sprak. Zijn oordeel zal een oordeel naar liefde zijn, dat definitief de waarheid zal bevestigen dat de bruidegom bij ons was, misschien zonder dat wij er onszelf van bewust waren. De rechter is de bruidegom van de kerk en van de mensheid. Daarom zegt hij, als hij zijn oordeel velt: komt, gezegenden van mijn Vader. Want ik had honger en gij hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. We horen het in het heilig evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 25, versen 34 tot en met 36. Deze lijst zou natuurlijk uitgebreid kunnen worden. En talloze andere problemen die verband houden met huwelijks- en gezinsleven zouden kunnen worden toegevoegd. Daar zouden we dan mededelingen kunnen aantreffen zoals: ik was een ongeboren kind en je hebt me welkom geheten door mij geboren te laten worden. Ik was een in de steek gelaten kind en je bent mijn gezin geworden. Ik was een wees en je hebt me geadopteerd en opgevoed als een van je eigen kinderen. Of ook, je hebt moeders die heel onzeker waren en blootstonden aan verkeerde druk geholpen hun ongeboren kind welkom te heten en het geboren te laten worden. Je hebt grote gezinnen en gezinnen die in moeilijkheden waren geholpen de kinderen die God hun geschonken had te verzorgen en op te voeden. We zouden door kunnen gaan met een lange gedetailleerde lijst en al die soorten van ware moraal en van menselijk goed opsommen waarin de liefde zich uit. Dit is de grote oogst die de verlosser van de wereld, aan wie de Vader het oordeel heeft toevertrouwd, zal komen binnenhalen. Het is de oogst van genade en goede werken, gerijpt door de adem van de bruidegom in de Heilige Geest, die altijd werkzaam aanwezig is in de wereld en de kerk. Laat ons voor dit alles dank brengen aan de Gever van alle goeds. We weten echter ook dat volgens het evangelie van Matteüs er bij het laatste oordeel nog een andere lijst is, plechtig en afschrikwekkend. We horen het in de versen 41 tot 43. Gaat weg van mij, want ik had honger en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij niet opgenomen. Naakt en gij hebt mij niet gekleed. Aan deze lijst zouden we ook andere handelwijzen kunnen toevoegen, waarin Jezus telkens aanwezig is als diegene die afgewezen wordt. Zo zou hij geïdentificeerd kunnen worden met de in de steek gelaten man of vrouw, of met het kind dat werd ontvangen en daarna afgewezen. U hebt mij niet welkom geheten. Dit oordeel komt voor in de geschiedenis van onze gezinnen. Het is te vinden in de geschiedenis van onze volkeren en van het hele mensdom. Christus' woorden, u hebt mij niet welkom geheten, raken ook sociale instellingen, regeringen en internationale organisaties. Pascal schreef: Jezus zal in de doodstrijd zijn tot aan het einde van de wereld. De doodstrijd in Getsemane en de doodstrijd op Golgotha vormen het hoogtepunt van de openbaring van de liefde. Bij beide gelegenheden wordt geopenbaard dat Hij bij ons is, de bruidegom die ons altijd opnieuw weer lief heeft en die ons lief heeft tot het uiterste toe. De liefde van Christus, die van Hem uitgaat over de beperkingen van de geschiedenis van individuen en gezinnen heen, overstijgt de hele menselijke geschiedenis. Met het oog op datgene wat vanaf verschillende platforms gedurende het jaar van het gezin verkondigd zal worden, wil ik aan het einde van deze overwegingen, dierbare broeders en zusters, graag met u de geloofsbelijdenis hernieuwen die Petrus voor de Heer aflegde. Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. Laat ons samen zeggen: uw woorden, Heer, zullen niet voorbij gaan. Welke wens heeft de paus dan voor u aan het einde van deze innige meditatie over het jaar van het gezin? Hij bidt dat u allen zult instemmen met deze woorden die geest en leven zijn. Gesterkt in het diepste wezen van de mens. Ik buig mijn knieën voor de Vader, naar wie alle vaderschap en moederschap genoemd wordt. Mogen Hij u in zijn onmetelijke heerlijkheid geven dat uw diepste wezen machtig door zijn geest wordt gesterkt. Ik kom graag terug op deze woorden van de apostel Paulus, die ik in het eerste deel van deze brief al genoemd heb. In zekere zin zijn het de spilwoorden waar alles om draait. Het gezin, vaderschap en moederschap horen allemaal bij elkaar. Het gezin is de eerste menselijke instelling waar het diepste wezen van de mens, waarover Sint Paulus spreekt, wordt gevormd. De groei van dit diepste wezen in sterkte en kracht is een gave van de Vader en de Zoon in de Heilige Geest. Het jaar van het gezin geeft ons in de kerk een geweldige taak, die niet verschilt van de taak waar gezinnen ieder jaar en iedere dag voor staan. In de context van dit jaar krijgt deze taak echter een bijzondere betekenis en waarde. We zijn het jaar van het gezin begonnen in Nazareth, op het hoogfeest van de Heilige Familie. Gedurende dit hele jaar willen we pelgrims zijn naar dit genadeoord, dat het heiligdom van de Heilige Familie is geworden in de geschiedenis van de mensheid. We willen deze pelgrimage maken om ons opnieuw bewust te worden van het erfgoed van de waarheid omtrent het gezin, dat vanaf het begin een schat voor de kerk is geweest. Het is een schat die groeit uit de rijke traditie van het oude verbond, die voltooid wordt in het nieuwe en die zijn meest volledige symbolische uitdrukking vindt in het geheim van de Heilige Familie, waarin de goddelijke bruidegom de verlossing van alle gezinnen bewerkstelligt. Van daaruit verkondigt Jezus de blijde boodschap van het gezin. Alle generaties van de volgelingen van Christus hebben geput uit deze schat van waarheid, te beginnen met de apostelen, op wier leer we ons in deze brief zo dikwijls hebben beroepen. In onze eigen tijd is deze schat diepgaand bestudeerd in de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Er werden scherpzinnige analyses ontwikkeld in de vele toespraken van Paus Pius XII tot jonggehuwden, in de encycliek Humanae Vitae van Paus Paulus VI, in de redevoeringen op de bisschoppensynode over het gezin in 1980 en in de apostolische exhortatio Familiaris Consortio. Ik heb al gesproken over deze uiteenzettingen van het leergezag. Als ik er nu op terugkom, doe ik dat om te benadrukken hoe groot en rijk de schat van de christelijke waarheid omtrent het gezin is. Alleen geschreven getuigenissen zullen echter niet voldoende zijn. Veel belangrijker zijn de levende getuigenissen. Zoals paus Paulus VI opmerkte: de mens van tegenwoordig luistert liever naar getuigen dan naar leermeesters. En als hij naar leermeesters luistert, is dat omdat ze getuigen zijn. In de kerk is de schat van het gezin op de allereerste plaats toevertrouwd aan getuigen, aan die vaders en moeders, zonen en dochters, die door het gezin de weg van hun menselijke en christelijke roeping hebben ontdekt, de dimensie van het diepste wezen van de mens, waarover Sint Paulus spreekt in zijn brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 3, vers 16, en die daardoor heiligheid hebben bereikt. De heilige familie is het begin van ontelbare andere heilige families. Het concilie heeft in herinnering gebracht dat heiligheid de roeping van alle gedoopten is. Nog in onze tijd, nog in het verleden, is er gebrek aan getuigen van de blijde boodschap van het gezin, zelfs al zijn ze niet bekend of heilig verklaard door de kerk. Het jaar van het gezin is een geschikte gelegenheid voor het kweken van een groeiend besef van hun bestaan en hun grote aantal. De geschiedenis van de mensheid, de heilsgeschiedenis, loopt via het gezin. In deze bladzijden heb ik getracht te laten zien hoe het gezin een centrale positie inneemt in de grote strijd tussen goed en kwaad, tussen leven en dood, tussen liefdes en alles wat ermee in strijd is. Aan het gezin is de taak toevertrouwd eerst en vooral te streven naar een vrije baan voor de krachten van het goede, waarvan de bron wordt gevonden in Christus, de verlosser van de mensen. Iedere gezinseenheid moet zich deze krachten eigen maken om een uitdrukking te gebruiken die is gebezigd bij gelegenheid van het 1000-jarig bestaan van het christendom in Polen. Het gezin sterk zal zijn met de sterkte van God. Daarom heeft deze brief inspiratie proberen te putten uit de apostolische aanmoedigingen in de geschriften van Paulus, de brieven van Petrus en Johannes. Wat lijken de ervaringen van christenen en gezinnen toen en nu, ondanks de verschillen in historische en culturele achtergronden, veel op elkaar? Wat ik heb aan te bieden is een uitnodiging. Een uitnodiging speciaal gericht tot u, dierbare echtgenoten, vaders en moeders, zonen en dochters. Het is een uitnodiging aan alle plaatselijke kerken om één te blijven in de apostolische waarheid. Deze uitnodiging is gericht aan mijn broeders in het bisschopsambt en aan de priesters, de religieuzen en de godgewijde personen. Aan bewegingen en verenigingen van lekengelovigen. Aan onze broeders en zusters die met ons verenigd zijn door het gemeenschappelijk geloof in Jezus Christus, zelfs als ze niet delen in de volledige gemeenschap die de Verlosser heeft gewild. Aan allen die door deelgenoot te zijn in het geloof van Abraham, evenals wij behoren tot de grote gemeenschap van hen die in de ene God geloven. Aan hen die erfgenaam zijn van andere geestelijke en godsdienstige tradities, en aan alle mannen en vrouwen van goede wil. Moge Jezus Christus, die dezelfde is gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid, met ons zijn als we de knieën buigen voor de Vader, naar wie alle vader en moederschap en ieder menselijk gezin genoemd wordt. Moge Jezus nogmaals met de woorden van het gebed tot de Vader, dat Hij onszelf geleerd heeft, getuigenis afleggen van die liefde waarmee hij ons tot het uiterste toe heeft liefgehad. Ik spreek met de kracht van zijn waarheid tot alle mensen van onze tijd, opdat zij de grootsheid van het goede in het huwelijk, in het gezin en in het leven zullen gaan waarderen, opdat zij ertoe zullen komen het grote gevaar te onderkennen dat ontstaat als deze werkelijkheid niet geëerbiedigd wordt en als de verheven waarden die aan de basis liggen van het gezin en de menselijke waardigheid veronachtzaamd worden. Mogen de Heer Jezus deze waarheden voor ons herhalen met de kracht en de wijsheid van het kruis, opdat het mensdom niet zal zwichten voor de bekoring van de aardsleugenaar, die er voortdurend op uit is mensen te verlokken naar de brede en gemakkelijke wegen, wegen die schijnbaar prettig en plezierig zijn, maar in werkelijkheid vol hinderlagen en gevaren. Mogen wij steeds in staat zijn hem te volgen die de weg, de waarheid en het leven is. Dierbare broeders en zusters, laat dit alles de taak van de christelijke gezinnen zijn en voorwerp van de zendingsopdracht van de kerk gedurende dit hele jaar dat zo rijk is aan bijzondere goddelijke genaden. Mogen de heilige familie, icoon en model van ieder menselijk gezin, ieder individu helpen om te leven in de geest van Nazareth. Mogen ze iedere gezinseenheid helpen om toe te nemen in begrip voor de eigen bijzondere zending in samenleving en kerk, door te luisteren naar Gods woord, door gebed en door broederlijk samenleven. Mogen Maria, moeder van de schone liefde, en Jozef, de beschermer van de Verlosser, ons allen begeleiden met hun voortdurende bescherming. Met deze gevoelens zegen ik ieder gezin in de naam van de Allerheiligste Drie-eenheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gegeven te Rome bij Sint Petrus op 2 februari, het feest van de opdracht van de Heer, in het jaar 1994, het 16e van mijn pontificaat. Paus Johannes Paulus II. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van de voorlezing van de brief van de heilige Paus Johannes Paulus II aan de gezinnen, Gratissimam Sane. We danken u van ganser harte voor het luisteren. Graag tot een volgende keer, dan lezen we u dan ook zeer graag voor uit een nieuw kerkelijk document. Van harte dank en een zeer fijne dag gewenst.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 6:30 en we bidden de lezingendienst op deze zaterdag 1 augustus, waarop wij de heilige Alphonsus Maria de Liguori, bisschop en kerkleraar, gedenken. Alphonsus werd in 1696 te Napels geboren. Na zijn promotie in het burgerlijk en kerkelijk recht werd hij priester en stichtte hij de congregatie van de Allerheiligste Verlosser, de Redemptoristen. Om het christelijk leven onder de mensen te bevorderen, wijdde hij zich aan de prediking en schreef hij boeken, vooral op het gebied van de moraaltheologie, waarvan hij sindsdien als een meester geldt. Bisschop gekozen van Santa Agata dei Gotti, trad hij na korte tijd af en stierf hij in 1787 ten huize van zijn medebroeders in Pagani. De psalm met de uitnodiging kan u vinden op pagina 662, de hymne op pagina 720 en de psalmen vanaf pagina 868. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, of schoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden. God, oorsprong van barmhartigheid, die deze wereld stuurt en leidt, gij zijt in geest en wezen één, in drie personen, God alleen. Zie hoe wij zingend voor u staan. Neem onze smeekgebeden aan, opdat wij nu van zonden rein steeds smaken u aanwezig zijn. Verwarm de harten door uw gloed. Vervul met liefde ons gemoed. Dat ziel en lichaam sterk en rein voor uw ontvangst gereed mag zijn. Opdat wij zingen tot uw eer. In het nachtelijk uur, o Heer, eenmaal ontvangen uit uw hand de glans van het hemels vaderland. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij die regeert in eeuwigheid. Wie zichzelf gering acht zoals een kind, is de grootste in het Rijk der Hemelen. Mijn hart is niet hoogmoedig, Heer. Mijn ogen kijken niet verwaand. Ik streef ook niet naar grote daden, hoger dan ik reiken kan. De stormen zijn bedaard in mij, en vredig is mijn geest. Zoals een kind op moeders schoot, zo veilig voel ik mij. Zoek, Israël, uw toevlucht bij de Heer. Van nu af voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wie zichzelf geringacht zoals een kind, is de grootste in het Rijk der Hemelen. Met een oprecht hart heb ik u, mijn God, vol blijdschap alles gegeven. Heer, denk in uw mildheid aan David, aan zijn bezorgdheid voor u, hoe hij de Heer had gezworen, de sterke van Jacob beloofd: ik zal mijn huis niet betreden, niet rusten gaan op mijn bed. Ik gun mijn ogen geen slaap meer, mijn oogleden weiger ik rust, tot ik voor de Heer een plaats vind, voor Jacobs sterke een huis. Wij hoorden ervan in Efrat en vonden de ark in Jerims velden. Laten wij binnengaan waar hij verblijft. Vallen wij neer voor Gods voetbank. Reis op, Heer, en kom naar uw rustplaats, gij en de ark van uw majesteit. Uw priesters gekleed in gerechtigheid, uw heiligen dansend van vreugde. Omwille van David uw dienaar, verstoot uw gezalte niet. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Met een oprecht hart heb ik u, mijn God, vol blijdschap alles gegeven. De Heer heeft David gezworen, hij heeft zijn rijk voor eeuwig gevestigd. De Heer heeft David gezworen, een eed die hij nimmer breekt: een telg uit uw geslacht zal ik op uw troon verheffen. Houden uw zonen zich aan mijn verbond, aan alles wat ik hun opleg, dan zullen hun zonen ook voor altijd zedelen op uw troon. Want God heeft Sion gekozen, zijn woning wenste hij daar. Voor eeuwig zal ik hier rusten. Hier woon ik, dit is mijn keus. Met overvloed zegen ik deze stad. Haar armen lijden geen honger. Haar priesters kleed ik in welstand. Haar inwoners hebben het goed. Daar zal voor David een hoorn ontspruiten. Voor mijn gezalfde schijnt daar een licht. Zijn vijanden zal ik beschamen, maar hij draagt een stralende kroon. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer heeft David gezworen, hij heeft zijn rijk voor eeuwig gevestigd. Komt en ziet wat de Heer heeft gedaan, zijn wonderen werken op aarde. Uit het boek Job. Na zijn woorden tot Job richtte de Heer zich tot Elifas uit Teman. Zeer ontstemd ben ik over u en uw beide vrienden, want gij hebt van mij niet zo'n zuiver beeld gegeven als mijn dienaar Job. Haal daarom 7 jonge stieren en 7 rammen, ga daarmee naar mijn dienaar Job en draag een brandoffer op voor uzelf, en mijn dienaar Job zal voor u bidden. Wellicht ben ik hem ter wille, dan zal ik u niet straffen voor uw dwaasheid, ofschoon gij van mij niet zo'n zuiver beeld hebt gegeven als mijn dienaar Job. Elifas uit Teman, Bildad uit Suach en Sofar uit Naama gingen naar Job en deden wat de Heer hun gezegd had. En de Heer was Job ter wille. En aan Job gaf de Heer al zijn bezittingen weer terug, omdat hij gebeden had voor zijn vrienden. Zelfs het dubbele van zijn vroeger bezit schonk hij hem. Toen kwamen zijn broers en zusters en al zijn vroegere kennissen weer bij hem thuis eten. Zij betuigden hem hun medeleven en hielpen hem al de rampen te boven te komen die de Heer hem overgezonden had. Ze gaven hem ieder een hoeveelheid geld en een gouden ring. En de Heer zegende het latere leven van Job nog meer dan het vroegere. Hij had in bezit 14.000 schapen en geiten, 6.000 kamelen, 1.000 span runderen en 1.000 ezelinnen. 7 zonen kreeg hij en 3 dochters. De eerste noemde hij Tortel, de tweede Kaneelbloesem, de derde Poederdoos. Onder de vrouwen in het hele land waren de dochters van Job de mooiste. Van hun vader kregen zij, net als hun broers, grond in bezit. Daarna leefde Job nog 140 jaar. Hij zag zijn kinderen en kleinkinderen tot in het vierde geslacht. Toen stierf Job oud en hoogbejaard.

De Heer schonk aan Job het dubbele van zijn vroeger bezit en zijn broers betuigden hem hun medeleven. God zegende het later leven van Job meer nog dan het vroegere. God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat gij boven uw krachten beproefd wordt. Met de beproeving bepaalt hij al het einde. God zegende het latere leven van Job meer nog dan het vroegere. Uit de geschriften van de heilige Alphonsus Maria de Liguori, bisschop van Santa Agata dei Gotti, overleden in het jaar 1787. Heel de heiligheid en de volmaaktheid van de ziel berusten op de liefde tot Jezus Christus, onze God, ons hoogste goed en onze Verlosser. Deze liefde is het die alle deugden die de mens naar de volmaaktheid leiden, tot eenheid brengt en in stand houdt. Of verdient God soms niet al onze liefde? Eeuwig heeft Hij ons al lief. Bedenk goed, mens, zo spreekt Hij ons toe, dat ik je voorging in mijn liefde voor jou. Je had het daglicht nog niet gezien en zelfs de wereld bestond nog niet, of ik beminde jou al. Zolang ik ben, bemin ik jou. Omdat God wist dat de mens zich liet lokken door weldaden, wilde hij hem door zijn geschenken verplichten tot liefde voor hem. Ik wil jacht maken op de mensen om mij te beminnen met die strikken waarmee zij zich laten vangen, met teugels van liefde. Daartoe dienen alle geschenken waarmee hij de mens overstelpte. Nadat hij hem een ziel geschonken had, die naar zijn eigen beeld begiftigd was met geheugen, begrip en vrije wil, en nadat hij hem een lichaam gegeven had dat voorzien was van zintuigen, schiep hij voor hem ook de hemel en de aarde en een grote natuurlijke rijkdom. Dat alles schiep hij uit liefde voor de mens, opdat al dat geschapene ten dienste zou staan van de mens en opdat de mens van zijn kant hem zou beminnen uit dank voor zoveel weldaden. Hij wilde ons niet alleen die mooie schepping geven, maar om onze liefde te winnen ging hij zelf zo ver dat hij zichzelf totaal aan ons schonk. De eeuwige Vader gaf zijn enige Zoon aan ons. Toen hij zag dat wij allen dood waren door de zonde en verstoken waren van zijn genade, wat deed hij toen? Gedreven door zijn onmetelijke, ja, zoals de apostel zegt, door zijn grote liefde voor ons, zond hij zijn beminde Zoon, die voor ons de schuld zou voldoen en ons zou terugbrengen tot het leven dat ons door de zonde ontnomen was. Met zijn Zoon, die hij niet heeft gespaard om ons te vergeven, schonk hij ons tevens elk goed, genade, liefde en het paradijs. Dat alles is ongetwijfeld minder waard dan zijn Zoon. Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, voor ons allen heeft hij hem overgeleverd. En zou hij ons na zulke gaven ook niet al het andere schenken?

De Heer vervult de wensen van hen die hem eren. Hij hoort hun geroep en komt hen te hulp. De Heer bewaart al wie hem bemint. Een kind van God zondigt niet, want de goddelijke levenskiem blijft werkzaam in hem. De Heer bewaart al wie hem bemint. Laat ons bidden. God, Gij geeft telkens weer nieuwe bezinning aan uw kerk door het levend voorbeeld van de heiligen. Verleen dat wij bij de dienst aan uw volk de wegen bewandelen die de heilige bisschop Alphonsus Maria is gegaan en dat wij evenals hij het loon ontvangen in de hemel. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer? Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen.

0: heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
0: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
0: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus vond zijn leerlingen in slaap en zei tot hen: Hoe kunt ge slapen? Staat op en bid dat ge niet op de bekoring ingaat.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in de rechterhand. Bidden wij voor ons land en voor Europa, voor de zegen van de Heer en voor de hulp van zijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Een grote volksmenigte volgde hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Welkom in het programma Boekad. We lezen in het boek Juweel van de Nijl, een roman van Tessa Afshar. Hoofdstuk 23. De profeet Ezechiël schrijft: dan zal ik u een nieuw hart geven. Zich onbewust van het belang van wat ze zojuist had onthuld, vervolgde Vitruvia: het was Gemina's eerste keer aan het Cushitische hof. Zoals je je kunt voorstellen, voelde ze zich gespannen en onzeker in die onbekende omgeving. Je moeder hield niet van koude drukte. Ze schrok toen een slaaf stilletjes naast haar opdook en kreeg een schaal met eten over haar tunica. Die lieve farao was zo attent haar een grove opmerking toe te bijten over haar klunzigheid, zo hard dat de hele zaal het kon horen. En toen schoot je vader Gemina te hulp. Hij verzekerde haar ervan dat ze hun allemaal een dienst hadden bewezen, omdat er iets heel vies, zoals ingelegde krokodillenhersens en staarten, op die schaal gelegen had. Hij verzon het natuurlijk, maar tegen de tijd dat hij uitgesproken was, lachte Gemina zo hard dat de koningin kennis met haar wilde maken. Ze noemde Gemina charmant. De Kandake? Karilene kon niet geloven dat de Kandake dat woord zelfs maar kende. Jawel, klaarblijkelijk was ze nogal een intimiderende vrouw, hoewel ze toen nog jong was. Ze is nog steeds een intimiderende vrouw. Vitruvia richtte zich op. Heb je haar ontmoet? Niet officieel. Karilene legde een stukje lamsvlees terug op het bord. Ik ben haar een paar keer tegengekomen. Een ervaring om nooit te vergeten. Tja, op de een of andere manier slaagde Gemina erin zich heel geliefd te maken bij de koningin. Jammer dat de Kandake dat niet meer wist toen ze mijn moeder wegstuurde naar Caesarea. Oh, maar dat was je grootvader. De koningin overhandigde Gemina alleen maar aan Quintus Blandinus en liet het aan hem over. Karilene had moeite om de walging uit haar stem te weren. Geen wonder dat mijn moeder besloot er vandoor te gaan. Ja, je grootvader kon wreed zijn, maar dat zul je zelf wel weten. Karilene glimlachte ironisch. Dus die avond zijn ze verliefd geworden. Toen begon het. Een paar dagen na het banket kwam Gemina hem tegen op het kerkhof. Ze stuurde me een paar tekeningen van die piramides. Niet zo reusachtig als die in Egypte, maar toch prachtig. Ze was erheen gegaan om er een voor mij te tekenen en toen verscheen je vader. Wat deed hij daar? Vroeg Theo. Hij bezocht het gedenkteken van zijn oom. Vitruvia haalde haar schouders op. Sommige dingen moeten zo zijn. Die twee begonnen een geheime vriendschap. Dat was alles, in het begin. Meer dachten ze niet te kunnen krijgen. Gemina voelde zich aangetrokken tot je vaders vriendelijkheid. Hij was zo anders dan Quintus Blandinus. Uiteindelijk konden ze niet langer doen alsof het alleen maar vriendschap was. Ze wisten dat trouwen inhield dat ze alles moesten opgeven. Hun huis, familie, veiligheid. En ze hebben dat offer gewillig gebracht. Ze waren van plan om naar Rome te komen. Galerius en ik wilden hen helpen. Maar de Kandake kreeg hen te pakken voordat ze konden ontsnappen, raadde Karilene. Vitruvia knikte. Ze waren bijna ontsnapt. Op het allerlaatste moment ontdekten ze dat de Kandake een val voor hen had uitgezet. Gemina werd die dag van je vader gescheiden en ze heeft hem nooit meer teruggezien. Met een zucht schoof Vitruvia haar bord weg. Het is moeilijk te geloven dat zo'n mooie liefde in een tragedie kon eindigen. Toen ik Gemina al die jaren geleden uitzwaaide in Fanum, kwam het geen moment bij me op dat ik haar nooit meer zou zien.
dat ze zo spoedig zou sterven. Vitruvius tranen lieten zich weer zien. Ze stak een hand uit en streelde Carillinis haar. Maar kijk, hier ben jij, haar dochter. Ze heeft een deel van zichzelf in jou achtergelaten. Konden harten barsten, breken, verbrijzelen en toch blijven kloppen? Vitruvius' woorden, die vriendelijk bedoeld waren, doorboorde Carilline, zochten zich pijnlijk een weg naar oude plaatsen. Carilline brak. Ze voelde zich een bedrieger, als welkome gast in dit huis, terwijl zij in feite de oorzaak was van Vitruvius' tranen. Ik ben de reden waarom ze dood is, jammerde ze. Ze is gestorven terwijl ze mij ter wereld bracht. Ze kromp in elkaar vanwege de pijn die ze deze vrouw had bezorgd door geboren te worden. Vitruvia ging rechtop zitten. Bij Jupiter's zachte baard, geef jij jezelf de schuld? Carillinis keel werd dik, waardoor ze niets kon zeggen. En dat was maar goed ook, want ze had niets te bieden. Waag het niet, kind. Ik kende je moeder zoals ik mezelf ken en ik kan je dit vertellen. Ze verlangde naar een kind. Ze heeft altijd graag een dochtertje willen hebben. Een klein meisje van zichzelf. Ze had jouw naam al gekozen voordat ze je vader ontmoet had. En ik zal je nog iets vertellen. Ze zou gewillig haar leven voor jou hebben gegeven. Ik was zo groot, zie je, bracht Carillinis verstikt uit. Nou en? Je kunt het Gemina evengoed kwalijk nemen dat ze smalle heupen had, dat ze je moederloos heeft achtergelaten, dat ze je heeft overgelaten aan haar stomme familie. Dat zou ik nooit kunnen, riep Carillinis uit. Maar je kunt je wel een hulpeloze baby daarvan de schuld geven. Carilline vervlocht haar vingers zo krampachtig dat ze pijn begonnen te doen. Het was geen eerlijke ruil. Mijn leven voor het hare. Zij had moeten blijven leven. Pas toen de woorden uit haar mond vloepten, besefte Carilline hoe diep geworteld ze waren. Hoe absoluut waar ze voelde in haar ziel. 24 jaar lang had ze deze last meegedragen. Gemina, mooie Gemina, geliefde Gemina, diegene wier dood zoveel mensen had verwond, diegene wier talenten de wereld nog steeds lichter maakte. Gemina had in leven moeten blijven. Carillinis, zei Theo, alleen haar naam, niets meer. Maar de toon van zijn stem, de uitdrukking van zijn gezicht en de warmte in zijn ogen gaven een blijk van begrip en dat drong tot diep in haar binnenste door. Hij kwam naar haar toe en knielde voor haar neer. Ik ken het, zei hij. Hij keek naar de lucht die nu verlicht werd door een volle maan met de langzaam voorbij glijdende wolken, slikte en richtte zijn aandacht weer op haar. Ik ken de last die jij meedraagt. Hij bood geen advies, corrigeerde haar niet, bood haar slechts zijn troostvolle begrip. Hij hield haar hand stevig in de zijne en glimlachte, al was het een gebroken lach. Carillinis besefte met volkomen zekerheid wat hij bedoelde, dat hij in zijn eigen ziel hetzelfde schuldgevoel kende. Hetzelfde verdriet. En hoewel gij geen uitleg gaf, waren zijn woorden, zijn blik en zijn warmte genoeg. Ze had vanavond de bodem van haar vergiftigde put bereikt en de rottende bron van jarenlange wroeging omhoog gehaald. Ze had in de spiegel van haar ziel gekeken en de beschuldigende woorden gehoord die haar 24 jaar lang zwijgend hadden achtervolgd. De verkeerde persoon is die dag gestorven, de verkeerde is weggenomen. Het besef was voldoende om in te verdrinken. Tot ze Theo zag.
Theo, die zonder twijfel uit dezelfde put had gedronken, dezelfde rotte bodem had bereikt. Hij had haar zijn troostvolle begrip geboden, haar gesust met zijn kennis van haar pijn. En toen had hij haar nog iets gegeven, iets wat verder ging dan de pijn die ze beiden maar al te goed kenden. Hij had haar een glimlach geschonken en in die gebroken lach had ze zijn aanvaarding ontvangen. Cézanne was haar vader. Toen de schokkende, emotionele gebeurtenissen van de dag bezonken, keerde deze klinkende conclusie terug om Cariline te kwellen. Die dag in het paleis in Couche had ze inderdaad haar vader gevonden. Ze had hem gesproken. Nu overviel de werkelijkheid van zijn samenzwering tegen de koningin haar opnieuw. Ze moest een manier vinden om hem tegen te houden. Hoe slecht de Kandake ook was, haar vader mocht geen moordenaar worden. Een zachte klop deed Cariline opstaan. Ze deed de deur van haar kamer open en zag Theo staan. Heb ik je wakker gemaakt? Ze schudde haar hoofd. Toen ze een uur geleden uit Vitruvius' huis waren teruggekeerd, was ze op haar bed neergeploft. Ze was tot op het bot vermoeid en kon maar niet slapen. Ga je met me mee naar de binnenplaats? Cariline knikte nieuwsgierig. Ze stond op, trippelde achter hem aan en volgde het flikkerende licht van zijn lamp toen hij de trap afdaalde. Buiten, bij het bankje gekomen, trok hij zijn schrijfkist die hij erop had laten staan naar zich toe om ruimte voor haar te maken. Zodra ze plaatsgenomen had, haalde hij een dunne papyrusrol tevoorschijn. Ze herkende hem als de rol waar hij soms op zat te schrijven. De rol die hij angstvallig bewaakte. Hij slikte. Wil je weten wat ik opgeschreven heb? Zonder verklaring overhandigde hij haar het stuk papyrus. Ze trok haar wenkbrauwen op, terwijl ze haar lippen likte en vouwde, vervolgens de rol open. Een ogenblik staarde ze ernaar zonder begrip. Toen drong het eindelijk tot haar door. Theo, de man die de harten van de mensen uit Korinthe had gestolen met zijn wilde wagenrennen, de handelaar die benijdenswaardig succes had vergaard, de scheepseigenaar die vereerd werd door zijn zeelui, de avonturier die geholpen had Paulus' leven te redden, die Theo had ook dit geschreven. Een verhaal als een gedicht. Op het gevlekte, sleetse vel papyrus, waarop zijn vingers talrijke inktvlekken hadden achtergelaten, had hij een verhaal gecomponeerd met de titel Engelen littekens. Je bent een verhalenschrijver! Hij kromp in elkaar. Geen goede. Hij stak zijn hand uit en vouwde de rol dicht. Voordat je het leest. Ja? Het is een verhaal over littekens. De littekens die we dragen in onze ziel, in ons lichaam. Hij haalde zijn vingers door zijn haar. Trok de donkere, zijdeachtige lokken van zijn voorhoofd en toonde de zilveren streep die hij meestal verborg. Dit is mijn litteken. Dat zilver in je haar? Vroeg ze verward. Hij greep de rand van de stenen bank vast. Zijn vingers werden wit. Ik was een vondeling, zie je. Een achtergelaten baby. Ze hapte geschokt naar adem. Ondanks alle uren die ze had doorgebracht met raden naar zijn verleden, met proberen zijn geheim boven water te halen, had ze nooit aan deze mogelijkheid gedacht. O, Theo! Mijn adoptievader Galenos vond me op de trap van de Bema, op de dag van de geboorte van zijn dochter. Hij was
plengoffers gaan brengen aan de goden voor de veilige geboorte van zijn kind. Onderweg vond hij mij. Wie zou jou ooit in de steek kunnen laten? Vroeg ze ongelovig. Het leek onmogelijk, hem kennende, zijn goedheid kennende, zijn vriendelijkheid, zijn trouw. Hoe kon iemand Theo niet willen hebben? Was de wereld krankzinnig? Toen kwam er een nieuwe mogelijkheid bij haar op. Was je ziek? Soms stelden families zieke of misvormde kinderen bloot aan de elementen. Ongewenste baby's werden in de handen van de goden achtergelaten om gered te worden of gedood. Hij boog zijn hoofd. Er was niets mis met me, behalve deze lok, zilverkleurig haar. Maar, Caroline boog zich dichter naar hem toe. Denk je dat ze je daarom in de steek hebben gelaten? Ze wees naar zijn voorhoofd. Het klopte niet. Een lokje licht haar kon niet bepaald een misvorming worden genoemd. Theo haalde diep adem. En nog eens. En nog eens. En nog eens. Ik vermoedde lange tijd dat dit de misvorming was waarom mijn ouders me hadden afgewezen. En ik ontdekte dat ik gelijk had. Maar dat is een verhaal voor een andere dag. Hij raakte de zilveren streep aan. Dit is mijn litteken. De herinnering dat ik ongewenst was. Het merkteken van mijn verwaarlozing. Het bewijs dat er iets heel erg mis met me was. Hij likte zijn droge lippen. De meeste van ons hebben ze. Littekens van niet geheelde wonden. Sommige zichtbaar als een slecht genezen wond. Sommige onzichtbaar, altijd pijnlijk. Het probleem met littekens is dat ze hun eigen verwrongen verhaal vertellen. Ze maken dat je jezelf soort van ziet door hun misvormde spiegel. Hij haalde zijn vingers door zijn haar. Dit merkteken dat me vanaf mijn geboorte ontsiert bijvoorbeeld. Het maakte dat ik niet alleen een man zag die verlaten was, maar een man die verlaten moest worden. Een man die het verdiende om ongewenst te zijn. Maar Theo, Caroline keek hem met grote ogen aan. Ze had nog nooit een man ontmoet die zo waardig was. Waardig om te worden opgeëist, waardig om erbij te horen, waardig om door te worden vastgehouden. Iemand die Theo had verlaten, moest een hersenloze dwaas zijn. Hij wierp haar een raadselachtige blik toe. Ik had een groter probleem. Dit litteken maakte dat ik een God zag, die me in mijn nood alleen zou laten. Een God die me altijd vreselijke dingen zou laten overkomen. Als God toestond dat een baby als vuilnis werd weggegooid, moest hij dan nog meer voor nachtmerries voor mij in petto hebben. Yeshua heeft veel tijd nodig gehad om me anders te leren, om me te helpen, God op de juiste manier te zien, om hem mijn toekomst toe te vertrouwen, hem mijn litteken toe te vertrouwen. Theo keek naar zijn handen en glimlachte, maar zijn lach had iets pijnlijks. Ik vertel je dit omdat jij vanavond je eigen litteken hebt aangeraakt en de leugens hebt gehoord die je litteken jou vertelt. Haar keel brandde. De verkeerde persoon is die dag gestorven. De verkeerde is weggenomen. Was dit haar leugen? Vond hij haar conclusie net zo onjuist als de zijne? Theo boog zich naar haar toe. Nu begint jouw strijd pas echt. Je moet je door Yeshua de waarheid laten vertellen. Luister niet meer naar je litteken. Je bent niet Gods vergissing, Caroline. Je bent zijn glorie. Caroline's ogen schoten vol tranen.
hoezeer ze ook haar best deed om haar tranen, het gloeien van haar wangen en het trillen van haar lippen te onderdrukken, ze kon het niet. Mijn woorden zullen je niet genezen, zei Theo. En mijn verhalen ook niet. Maar ze zijn een uitnodiging. Een wenk naar een deur die opengaat. Een deur naar de hoop, naar de waarheid. Carilene klemde het stuk papyrus tegen haar borst. Wil je dat ik het verhaal lees? Ik wil dat je mijn verhaal houdt. Het is een geschenk. Hij wendde zijn blik af. Een geschenk van een man die nog niet volledig geheeld is. Ik weet dat God me niet in de steek zal laten. Hij slikte. Van mensen ben ik niet zo zeker. Hij haalde zijn schouders op. Ik leer nog steeds, zie je? Ik wil je alleen laten weten dat ik begrijp wat je voelt. Dat ik deze strijd ook heb gestreden. Ze zag hem opstaan en hield haar ogen op zijn verdwijnende rug gericht, terwijl hij met zelfverzekerde de stappen in de duisternis opging. Hij had bij zichzelf een enorme korst afgescheurd om haar bloedende wond te stelpen. Hij had een geheim onthuld dat hij anders zou hebben verborgen. Theo, een vondeling. Ze schudde haar hoofd. En toch, hoeveel hij ook van zijn geschiedenis had prijsgegeven, ze besefte dat hij nog meer verborgen hield. Wat had hij gezegd? Ik weet dat God me niet in de steek zal laten. Van mensen ben ik niet zo zeker. Ze begreep nu waarom hij haar op afstand hield. Waarom hij weigerde zijn verleden te delen. Schaamte verstopte zich. Schaamte scheidde. Met een rilling van angst bedacht ze dat Theo haar misschien wel nooit zijn verleden zou toevertrouwen. Dat hij zijn hart nooit volledig voor haar zou openstellen. Carilene zat in het donker met Theo's verhaal in haar hand geklemd en besefte dat ze in de afgelopen weken meer dan haar vader, meer dan haar moeder, meer dan alle vreugde die architectuur en ontwerpen haar schonken was gaan wensen wat ze misschien nooit kon krijgen. Theo's hart. Zijn hele hart zonder voorwaarden, zonder scheidingswanden, zonder muren. Want ergens, op de kalme golven van de Middellandse Zee, had Theo tijdens het verzorgen van haar gebroken lichaam haar hart gevuld met meer liefde dan ze ooit had gekend. Ze zuchtte beverig. Toen trok ze de lamp die hij voor haar had achtergelaten dicht naar zich toe. Vouwde zijn rol open en tuurde in zijn ziel. Engelen, littekens. Ik ontmoette een engel. Hij was vurig en onverschrokken, getekend door vele veldslagen. Zijn gezicht was eens lieflijk geweest, puur vurig licht. Nu werd het ontsierd door een oeroude wond. Ik vroeg hem naar het verhaal van dat vreselijke litteken. Zijn ogen vertelden me over vele wreedheden. Zijn blijdschap was echter grenzeloos en ik begreep niet waar die vandaan kwam. Ik heb eens tegenover een demon gestaan. Hij was trouweloos en sluw. Het was op een troosteloze ochtend toen de strijd verkeerd liep. Hij velde me en verminkte me met zijn ijskoude klauwen. Hij hield me vast voor één laatste klap
en ik wist dat ik verloren was. Toen stak de meester zijn hand uit. Hij greep het zwaard van de demon als een brandijzer, waarmee hij de duivel terugstuurde naar waar hij vandaan kwam. Daarom sta ik ondanks mijn littekens nog overeind. Ik stond versteld. Ik begreep het niet. Waarom beeft u niet als u aan die dag terugdenkt? Waarom treurt u niet? Waarom beklaagt u zich niet om uw verlies, zei ik. Jullie stervelingen zijn verblind, gebonden door de val, getekend als jullie zijn door de lokroep van het verderf. Wij, vurige schepselen, weten in goede en kwade dagen of er een oorlog woedt of juist rust heerst. Boven ieder geraas en alle verdriet zoeken wij de aanraking van de meester en achten al het andere ijdel. Dit kan ik niet begrijpen. Ik kan alleen maar uitbrengen. U hebt verlossing, en ja, u hebt leven. Maar heeft God u gered van een zwaardere strijd? Als u denkt aan die dag, schrijt en vreest u dan niet? Bewijst dit litteken niet dat u alles wat u lief is zult verliezen? Hoe vreemd, mensenkind, zei hij, is het geheugen van jouw hart. Alle donkerheid hou je vast, maar van genade wil je niet weten. De dreigingen uit het verleden werpen schaduwen over de dag van morgen, totdat angst je graf wordt en je blijdschap verteerd wordt door verdriet. Je kunt niet zien dat de hand die je eerder heeft gered je nog meer liefde en genade, nog meer kracht wil geven. Je littekens wijzen niet slechts op de macht van de vijand. Ze zeggen je dat God je sterke burcht is. Hij had je vroeger lief en koestert je nu en op een dag zal je ziel dit weten en zich eraan laven. Bij elke vreselijke pijn vrees je nog veel meer. Maar wij, engelen, kennen het lijden als een heilige deur. De weg die leidt naar dalen zal aan het eind Gods hoop en glorie schenken. Het begin van een nieuw hart.

We lezen verder in de roman Juweel van de Nijl van de auteur Tessa Afshar. Hoofdstuk 24. Red mij van wie onrecht bedrijven. Verlos mij van de mannen van bloed. Zo lezen we in Psalm 59, vers 3. Karilene las het verhaal twee keer. De derde keer moest ze zo hard huilen dat ze haar gezicht in haar handen moest verbergen en haar snikken smoren om niet iedereen wakker te maken. Ze dacht aan haar littekens. De littekens van de dood van haar moeder. De littekens van haar vaders afwezigheid. De littekens die ze had overgehouden aan tante Blandina's afstandelijkheid. De littekens van de voortdurende, onvriendelijke bejegening door haar grootouders. Littekens die erger waren dan die rond Sissens blinde oog. Ze dacht aan Theo's engel, die zijn litteken niet zag als een herinnering aan al het kwaad dat hem was aangedaan, of als een voorteken van meer lijden, een aanklacht tegen een god die de strijd had toegestaan, die hem niet beschermd had. In plaats daarvan zag de engel zijn litteken als een herinnering aan Gods bescherming, als het begin van een nieuw hart. Theo had haar dit verhaal gegeven, deze blikken zijn ziel, deze openbaring van zijn verleden, omdat hij wilde dat zij meer werd zoals zijn engel. Hij wilde dat ze wist dat God geen vergissing had begaan toen hij haar het leven gaf. Ze rolde het stuk papyrus voorzichtig op, trok het lint uit haar haar en bond de rol daarmee dicht. Terug in haar kamer borg ze het verhaal op bij de tekeningen van haar moeder en legde alles met tedere gebaren veilig in haar kist. Theo zat op de binnenplaats te ontbijten toen Karilene op haar tenen de trap afkwam. Ze naderde hem zonder woorden. Hij stond perplex toen ze het warme brood uit zijn hand haalde, op zijn bord legde en hem overeind trok. Zonder waarschuwing sloot ze hem in een stevige omhelzing. Ze sloeg haar armen om zijn middel, drukte haar hoofd tegen zijn hart, ze trok hem zo stevig tegen zich aan dat hij naar adem snakte. Haar aanraking voelde zuiver als die van een zus, als van een moeder. Maar toen ze zich van hem losmaakte, zag hij met voldoening dat er niets zusterlijks te bespeuren was in haar verlegen blik en haar rode blos. "Dank je wel," fluisterde ze. Hij was een hele slapeloze nacht lang bang geweest dat de onthulling van zijn afkomst haar bij hem zou wegjagen. Dat hij deze dag medelijden in haar ogen zou zien. Het soort medelijden dat maakt dat het voorwerp van zich de mindere voelt. Hij had zich afgevraagd of zij, als hij haar vertelde dat hij een in de steek gelaten kind was, hem daardoor zelf ook in de steek zou laten. Maar in plaats daarvan vond hij een merkwaardige bewondering in haar blik. Alsof ze hem meer waardeerde nu ze zijn verleden kende. "Waarvoor?" zei hij toen hij zijn stem had teruggevonden. "Het verhaal?" "Dat. En voor je vertrouwen." Zijn spieren spanden. Hij had haar weinig toevertrouwd. Een piepklein voorproefje van de overvloed van zijn last. Hij was er niet aan toe om meer te onthullen. Praktisch heel Korintje wist wel meer. Maar hij had het zelden hoeven uit te spreken. Zelden uitleg hoeven te geven over dat deel van zijn verleden, aangezien het algemeen bekend was. En hij had wakker gelegen, alleen omdat hij

0: woorden had uitgesproken. Ik ben een vondeling. Hoe kon hij de rest ooit uitspreken tegen haar? Hij achtte zich er niet toe in staat. Hij krabde in zijn nek en schraapte zijn keel. Nog nieuws van Vitruvia? Hun gastvrouw had beloofd een boodschap te sturen zodra ze Geminia's brieven had gevonden. Nog niet. Caroline zweeg even. In alle opwinding ben ik vergeten te zeggen dat ik haast zeker weet dat Cicen mijn vader is. Vitruvia zei dat je vader in opleiding was om schatbewaarder te worden aan het hof. Dat heb ik ook opgevangen en ik vroeg me af. Ze zuchtte. Zelfs als Vitruvia de brieven van mijn moeder niet vindt, heb ik mijn antwoord, denk ik. Wat ga je verder doen? Toen viel het hem met de kracht van een schop van een karrepaard in dat ze spoedig uit elkaar zouden gaan. Caroline zou naar Kush willen terugkeren. Misschien om er voorgoed te gaan wonen. Om bij Cicen te wonen. Theo ging langzaam zitten. Ze sloeg haar handen elkaar achter haar rug. Ik hoop nog een week of twee in Rome te blijven. Meer tijd door te brengen met Vitruvia en Galerius. Gisteravond, voordat we weggingen, nodigden ze me uit om bij hem te blijven als hun gast. Maar daarna moet ik terug naar Kush. Aha. Theo voelde iets uitrafelen in zijn hart. Ze ging al weg. Hij kon niets bedenken om haar te overreden niet te vertrekken, om haar te overtuigen om te blijven. Plots werd er hard op de deur geklopt en Ferox begon te blaffen in de werkplaats waar hij vastgebonden zat naast Aquila. Vanaf de straat stapte een man de donkere gang in.
1: Gegroet.
0: Zijn diepe stem had een accent dat Theo bekend in de oren klonk. Hij tuurde de schemerige gang in, maar kon alleen de vage omtrek van een lange gestalte onderscheiden. Intuïtief ging hij voor Caroline staan.
2: Ik zoek Caroline, Gemina, kleindochter van Quintus Blandinus.
0: Hij rekte het woord zoek zodanig uit dat het een extra lettergreep kreeg. Theo's mond werd droog. Hij herkende dat accent. Hij hoorde het elke dag in de stem van zijn vriend en kapitein Taharka. Het was Kushitis.
2: Kushitis?
0: De moordenaar was brutaal het huis binnengewandeld om af te maken wat hij begonnen was. Hij probeerde Caroline helemaal achter zich te duwen. Tot zijn afschuw ontweek ze zijn zoekende handen en rende naar de donkere gang. Yeshua, fluisterde hij, even verlamd van afgrijzen voordat hij achter haar aanging. Ze hield haar pas niet in totdat ze voor de vreemdeling stil bleef staan. Theo bereikte haar een fractie van een seconde later. Al zijn spieren waren gespannen. Hij was klaar om te vechten. Hij was geschokt toen ze zich tegen de man aanwierp. Theo's hart stond stil. Hij had een ogenblik nodig om zich door te laten dringen wat ze riep. Nathema haar! Lange armen spreidden uit en werden om haar heen geslagen, hielden haar zachtjes vast en koesterden haar. Theo wankelde van opluchting. Nathema haar! Wat ter wereld deed die eunig in Rome? God zij dank dat je veilig en wel bent. Nathema haar liet zijn adem ontsnappen. Caroline drukte hem nog eens tegen zich aan. Ze kon niet ophouden met grijnzen. Hoe ter wereld heb jij mij gevonden?
2: Dat is een lang verhaal. Zullen we gaan zitten?
0: Natuurlijk. Caroline trok hem mee naar de binnenplaats. Pas toen, onder het felle licht van de ochtendzon, merkte ze de donkere kringen onder zijn ogen, zijn samengeknepen lippen, de holle wangen,
2: haar stappen wankelden. Kom rust uit, zei ze met een trilling in haar stem. Je hebt jezelf uitgeput. Nathemahar zag er meer dan moe uit. Hij zag er ongezond uit. Ze leidde hem naar de stenen bank bij de fontein. Ik zal ontbijt voor je halen. Hij knikte en glimlachte naar haar. Zijn ogen straalden van genegenheid. En ook van opluchting. Haar hart werd samengeknepen van schuldgevoel. Ze had hem vreselijk ongerust gemaakt door zonder een woord van uitleg te vertrekken. Ze nam zich voor de uren en dagen van bezorgdheid goed te maken. Ze probeerde zich niet al te veel zorgen te maken en schepte een bord vol met warme tarwepap. Ze vulde een beker met posca, aangelengde azijn met specerijen, voegde een scheut honing toe en zette het ontbijt op de bank voor Nathemahar neer. Hij drukte zijn gevouwen handen tegen zijn buik. Ik was bang dat ik je nooit meer zou zien, Karilene. Ze wierp zich tegen hem aan, hield hem stevig vast en kuste zijn aschgrauwe gezicht. Oh, vergeef me dat ik je ongerust heb gemaakt, Nathemahar. Ik ben naar Rome gegaan om Vitruvia te zoeken. Ik heb meerdere brieven geschreven aan Mariamne en Hermione. Ze wisten dat ik veilig in Rome was aangekomen. Ik heb jou geen brief gestuurd, omdat het niet bij me opkwam dat je te weten zou komen dat ik weg was. Ik was van plan om naar Caesarea terug te keren voordat je van mijn vertrek had gehoord. Nathemahar streek met een hand over zijn hoofd. De koningin vertelde me dat ze een gerucht heeft gehoord dat iemand een moordenaar in dienst heeft genomen om je te doden. Ze gaf me toestemming om naar Caesarea te gaan om je veiligheid zeker te stellen. Karilene viel bijna van de bank. De koningin? Weet ze wie ik ben? Ze weet dat je de kleindochter van Quintus Blandinus bent. En ze weet dat wij een hechte band hebben.
1: Nee.
2: Kennelijk. Wanneer heb je dat ontdekt? Toen ze me naar haar troonzaal liet komen om me op de hoogte te stellen, vlak voordat ze onthulde dat je leven in gevaar verkeerde. Tot dat moment dacht ik dat het me gelukt was om je een eind uit haar buurt te houden. Natuurlijk snelde ik na haar waarschuwing zo snel als ik kon naar Caesarea. Zodra ik daar aankwam, vertelde Philippus me dat je midden in de nacht verdwenen was. Dat je op de een of andere manier passage had gevonden op een schip en op weg was naar Rome. Zijn dochters hadden toen net je eerste brief ontvangen en vertelden me dat je van plan was om bij Priscilla en Aquila thuis te verblijven. Leerlooiers op de Aventijn. De gedachte dat je alleen op reis was, zorgde ervoor dat ik me allerlei nachtmerrie-achtige gruwelen in het hoofd haalde, omdat ik wist dat een moordenaar je op het spoor was. Oh, Nathemahar! Hij schudde zijn hoofd. Ik volgde je naar Rome op het snelste vaartuig dat ik in de haven van Caesarea kon vinden. Ik ben net vanochtend aangekomen. Nog geen uur geleden heb ik mijn bagage afgegeven bij een herberg en ben ik vlug hierheen gegaan om je te vinden, om je te waarschuwen. Theo, die hun gesprek zwijgend had aangehoord, stapte naar voren. Vergeef me de onderbreking. Karilene stelde hen aan elkaar voor. Mag ik je voorstellen? Theodotus van Korinthe, zei ze. Maar iedereen noemt hem Theo. Hij is mijn vriend. Ik heb mijn leven aan hem te danken. Een leven dat nog steeds een gevaar schijnt te zijn, zei Theo. Nathemahar, weet de koningin wie een moordenaar heeft ingehuurd om Karilene te doden? Nee, maar haar informatiebronnen zijn doorgaans onfeilbaar. Hij zette zijn beker voorzichtig op de grond. Is er iets gebeurd? Karilene schraapte haar keel. heb een heel klein avontuur gehad. Ze vertelde hem over de val in de haven van Puteoli, gevolgd door het incident met de stenen pot. Hij wil me duidelijk niet neerschieten met een pijl of me doorsteken met een zwaard. Ik denk dat hij het op een ongeluk wil laten lijken. Maar het is hem nog steeds niet gelukt. Prijs God! Natema haar boog zijn hoofd alsof het gewicht hem te veel werd. De hand van de Heer heeft je bewaard. Caroline knikte. Dat is zo. Maar Natema haar, wie in Koesh zou mij willen doden? Hij schudde zijn hoofd. Het is me een raadsel, moet ik bekennen. Theo sloeg zijn armen over elkaar. Caroline gelooft dat het de koningin is, omdat ze te dicht bij de ontdekking komt wie haar vader is. Natema haar fronste zijn wenkbrauwen. Dat kan niet. Zij is degene die me gestuurd heeft om je te helpen. Deze zaak wordt met het uur verwarrender. Caroline gooide haar handen in de lucht. En ik vergeet je nog het belangrijkste te vertellen. Ik heb Vitruvia gevonden. De lepel die Natema haar net had opgepakt, viel kletterend op zijn bord. Heb je haar gesproken? Ja, en haar man ook. Je moet ze ontmoeten, Natema haar. Ze hielden van mijn moeder en je zult het niet geloven, maar ze hebben een van haar ontwerpen laten bouwen. Laten bouwen? Ja, ze wonen in een domus die ontworpen is door mijn moeder. Ik heb je de tekening zelfs nog laten zien. Die met de drie bogen, weet je nog wel? Ik geloof van wel. En je vader? Vitruvius weet niet meer hoe hij heet. Caroline overwoog hem te vertellen over Sisen, maar na één blik op Natema haars aschgrauwe gezicht bedacht ze zich. Je moet rusten, Natema haar, zei ze. Ik zal Priscilla toestemming vragen je naar mijn kamer te brengen. Ik weet zeker dat ze geen bezwaar zal hebben. Natema haar pakte haar hand. Eerst moeten we praten, Caroline. Ik heb je iets belangrijks te vertellen. Ja, natuurlijk moeten we praten. Meteen nadat je een poosje geslapen hebt. Ik wil niet onbeleefd zijn, Natema haar, maar je ziet er verschrikkelijk uit. Ik kan slapen als we gepraat hebben. Ik heb een kamer in een herberg, niet ver hier vandaan. Hij stond op en zwalkte op onvaste benen. Theo schoot toe om hem te ondersteunen voordat hij viel. Caroline was verlamd van ontzetting. Naar bed met jou, oude man, nu meteen! Ze kuste zijn kruin en zonder acht te slaan op zijn gefrustreerde gepruttel rende ze naar de werkplaats om met Priscilla te overleggen. Even later lag de hoofdschatbewaarder van Koesh in haar smalle bed, waar ze hem achterliet met de belofte om terug te komen voor een lang gesprek, als hij een paar uur had geslapen. Ze stond net op de overloop toen er opnieuw werd aangeklopt. Theo liep met grote passen naar de ingang en mopperde zacht: als het weer een Kushit is, zal ik hem eerst wel ontvangen. Een ogenblik later kwam Theo terug naar de binnenplaats, gevolgd door de zachtmoedige bediende van Vitruvia. Hij boog voor Caroline. Mijn mevrouw heeft me gestuurd met haar complimenten. Ze vraagt u onmiddellijk naar haar huis terug te komen. Ze heeft de brieven gevonden die u zoekt.

0: We luisterden naar een aflevering, een hoofdstuk uit de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. Je kan dit hoofdstuk terug beluisteren door te gaan naar de website van Radio Maria, www.radiomaria.be. En u surft dan naar het programma Boekat.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. We zijn hiervoor verbonden met diaken Warlito van de pastorale zone Zaventem. Vandaag gedenken wij de heilige Alphonsus Maria de Liguori, bisschop en kerkleraar. De hymne kan u vinden op pagina 1639. De korte schriftlezing volgt daarop op pagina 1640. En de psalmen vindt u vanaf pagina 871.
2: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: O Christus, die uw werk regeert, die haar het woord des levens leert, haar herder en haar leraar zijt, gij wijst de weg der zaligheid.
1: Uw trouwe herder bidden wij, bemin uw bruid en sta haar bij, sterk haar met woorden klaar en rein, laat zij het licht der wereld zijn.
2: En schenk haar dienaren de glans van sterren aan de hemeltrans, opdat zij van uw zuivere leer met man en macht getuigen, Heer.
1: O Meester, schenk ons allermeest de grote gaven van uw geest. Beziel het heilig onderricht tot alles lied wordt, alles licht.
2: Dank voor de dienaar die gij geeft, die ons de weg gewezen heeft. Geef dat hij voor ons in blijft staan en dat wij met hem verder gaan.
1: En als het ware aan zijn hand op weg gaan naar het heilig land, waar strijd en twijfel zijn beslecht, de waarheid zingend wordt gezegd.
2: Getrouwe Vader, zie ons aan, wij Zoon van God met ons begaan. Vertroos ons geest in deze tijd, gij die regeert in eeuwigheid.
1: Reeds vroeg in de ochtend zien mijn ogen naar u uit.
2: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij. Aan uw beschikkingen bleef ik trouw.
1: Ik roep tot u, kom mij redden. Wat gij verordent, zal ik steeds doen.
2: Reeds vroeg in de ochtend roep ik uw hulp in. Ik stel mijn hoop op uw woord.
1: Mijn ogen zijn wakker al voor de tijd. Dan denk ik over uw uitspraken na.
2: Aanhoor mij, Heer, in uw goedheid. En laat mij leven zoals gij bepaalt.
1: Die mij achtervolgen komen steeds nader. Ze houden zich ver van uw wet.
2: Maar gij zijt voor ieder nabij, Heer. Betrouwbaar is alles wat gij gebiedt.
1: Reeds lang weet ik van uw verordeningen, dat gij ze voor eeuwig hebt vastgesteld.
2: Ere de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Reeds vroeg in de ochtend zien mijn ogen naar u uit. Mijn kracht is de Heer, mijn sterkte. Hij is het die mij heeft gered.
2: Wij zingen de Heer toe. Hij toonde zijn glorie. Paarden en ruiters dreef hij in zee.
1: Mijn kracht is de Heer, mijn sterkte. Hij is het die mij heeft gered.
2: Ja, Hij is mijn God, hem zal ik loven, de God van mijn vader, hem prijs ik hoog.
1: Een machtig strijder, zijn naam is de Heer. Dreef Farao's wagens en strijdmacht in zee.
2: U snuiven van toorn, juik het water omhoog. De vloed vleep staan als een dam. En midden de zee weerstaarde de afgrond.
1: De vijanden schreeuwden, vooruit haalt ze in. Wij delen de buit, wij zwelgen in weelde. Wij trekken het zwaard en slaan allen neer.
2: Toen blies weer uw adem. De zee overviel hen. Zij zonken en lood in de kolkende vloed.
1: Wie is u gelijk, Heer, onder de goden? Wie is zo schrikbarend, zo heilig als gij? Geducht om uw wondere werken.
2: Je sterkte uw hand uit. De aarde versloont hem. Maar voor het volk dat gij vrijgekocht hebt, zet gij barmhartig en leedsman geworden.
1: Uw machtige arm heeft dat volk gedragen, tot waar uw heilige woonplaats is.
2: Daar neemt gij hen op en gaat gij hen planten, op de berg die uw erfdeel is, waar gij, Heer, uw burg hebt gevestigd.
1: Het heiligdom, Heer, door uw handen gebouwd. De Heer zal heersen voor altijd en eeuwig.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn kracht is de Heer, mijn sterkte. Hij is het die mij heeft gered. Looft nu de Heer, alle naties der aarde.
2: Looft nu de Heer alle naties der aarde. Huldig de Heer alle volken rondom.
1: Omdat hij bij ons zijn goedheid getoond heeft. De trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Looft nu de Heer, alle naties der aarde. Uit het boek Wijsheid. Zonder bijbedoelingen heb ik de wijsheid verworven. Zonder afgunst deed ik haar mee. Haar rijkdom verberg ik niet. Want zij is voor de mensen een onuitputtelijke schat. Wie die schat verwerven, winnen de vriendschap met God. Omdat zij hem aangenaam zijn geworden door de vruchten van wat zij hebben geleerd.
2: De volken vermelden met ere de wijsheid der heiligen.
1: De volken vermelden met ere de wijsheid der heiligen.
2: De kerk verkondigt de loof van haar leraars.
1: De wijsheid der heiligen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De volken vermelden met ere de wijsheid der heiligen. De wijzen zullen stralen als het lichtend firmament, en de leraren der gerechtigheid zullen schitteren als sterren voor eeuwig en altijd.
2: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
2: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
2: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
2: om aan de griep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
2: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te bannen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
2: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De wijzen zullen stralen als het lichtend firmament, en de leraren der gerechtigheid zullen schitteren als sterren voor eeuwig en altijd.
2: Brengen wij hulde en dank aan Christus, de goede herder, die zijn leven heeft gegeven voor zijn schapen, en braden wij hem. Heer, leid uw volk.
1: Christus, gij hebt in de heilige herders uw barmhartigheid en uw liefde willen tonen. Blijf door hun bemiddeling altijd genadig met ons bezig.
2: Heer, leid uw volk.
1: Gij zet uw herderlijke taak voort door uw plaatsbekleders. Schenk ons altijd herders die ons leiden in uw naam.
2: Heer, leid uw volk.
1: Gij hebt door uw heiligen die leiding gaven aan de volken, genezing geschonken naar lichaam en ziel. Blijf aan ons het dienstwerk voltrekken dat leven schenkt en heiligheid.
2: Heer, leid uw volk.
1: Gij hebt door het wijs beleid en de liefde van de heiligen uw kudde grootgebracht. Laat ons toenemen in heiligheid door de zorg van onze herders.
2: Heer, leid uw volk. En laten wij nu samen bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: God, je geeft telkens weer nieuwe bezieling aan uw kerk door het levend voorbeeld van de heiligen. Verleen dat wij de dienst aan uw volk de wegen bewandelen die de heilige bisschop Alfonsus Maria is gegaan, en dat wij evenals hij het loon ontvangen in de hemel door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met uw leven heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Die Heer zij met u.
1: En met uw geest.
2: Zegene u, de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
2: Loven we de Heer.
1: Wij danken God.

0: vrede. Met zoveel haat en onrust in de harten van de mensen. Wij worden opgeroepen om te volharden, mensen van gebed en vrede te worden. Ook deze vrede en liefde uit te dragen naar de mensen rondom ons, om als het ware een profeet te worden, een getuige van het geloof. Vandaag gedenken we in de kerk de heilige Alphonsus Maria de Ligori, bisschop en kerkleraar. Afkomstig uit Napels studeerde hij burgerlijk en kerkelijk recht en werd priester en bisschop gewijd. Onvermoeibaar was hij als prediker en vol goedheid als biechtvader. Met het oog op de evangelisatie onder de landelijke bevolking stichtte hij de congregatie van de Allerheiligste Verlosser of de Redemptoristen. Hij schreef verscheidene belangrijke geestelijke werken en is een meester op het gebied van de moraaltheologie. We mogen vandaag bidden, bijzonder op voorspraak van deze heilige bisschop Alphonsus. Keren wij ons nu tot God, bidden wij nederig om vergeving, zodat wij deze Eucharistie goed zouden kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen dan de Almachtige God zich over elk van ons ontfermen, al onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.

0: En laten we ons bidden. God, gij geeft telkens weer nieuwe bezieling aan uw kerk door het levend voorbeeld van de heiligen. Verleen dat wij bij de dienst aan uw volk de wegen bewandelen die de heilige bisschop Alphonsus Maria is gegaan. En dat wij, evenals hij, het loon mogen ontvangen in de hemel. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Uit de profeet Jeremia. In die dagen zeiden de priesters en de profeten tot de edelen en tot alle aanwezigen: deze man, Jeremia, is de dood schuldig. Hij heeft tegen deze stad geprofeteerd. Gij hebt het zelf gehoord. Maar Jeremia zei tot de edelen en tot alle aanwezigen: alle bedreigingen tegen deze tempel en tegen deze stad die gij hebt gehoord, heb ik uitgesproken in opdracht van de Heer. Betert dus uw leven. Luistert naar de Heer uw God. Misschien krijgt hij dan spijt over het onheil waarmee hij u heeft bedreigd. Met mij kunt gij natuurlijk doen wat ge wilt.

Ik ben in uw macht. Maar als ge mij doodt, moet gij wel weten dat ge onschuldig bloed brengt over uzelf, over deze stad en over haar inwoners. Want het is in opdracht van de Heer dat ik dit alles verkondig. Daarop zeiden de edelen en alle aanwezigen tot de priesters en de profeten: deze man is de dood niet schuldig. Hij heeft tot ons gesproken namens de Heer. Het was vooral aan Achikam, zoon van Safan, te danken dat Jeremia niet in de handen viel van het gepeupel dat hem wilde doden. Woord van de Heer. Mijn gebed, Heer, richt ik tot u. Nu is het de tijd van genade. Mijn gebed, Heer, richt ik tot u. Nu is het de tijd van genade. Red mij uit de modder waarin ik verzink. Bevrijd mij van hen die mij haten. Geef dat ik niet in de diepte verdrink, niet meegevoerd word door de stroom. Zorg dat de afgrond mij niet verslindt, de mond van de put niet boven mij dicht slaat. Mijn gebed, Heer, richt ik tot u. Nu is het de tijd van genade. Ik ga gebogen onder mijn smart. God, laat uw hulp mij beschermen. Gods naam zal ik loven in mijn gezang, hem dankbaar overal prijzen. Mijn gebed, Heer, richt ik tot u. Nu is het de tijd van genade. Zie toe, geringen, en wees verheugd. Schept moed, gij allen die God zoekt. God luistert naar wat een arme hem vraagt. Vergeet zijn gevangenen niet. Mijn gebed, Heer, richt ik tot u. Nu is het de tijd van genade.

0: De Heer zij met u. Wij lezen nu uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd begon Jezus' vermaardheid tot de viervorst Herodes door te dringen. En hij zei daarom tot zijn hovelingen: dat moet Johannes de Doper zijn, hij is uit de doden opgestaan. Vandaar dat die wonderkrachten in hem werken. Want omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, had Herodes Johannes laten grijpen en geboeid in de gevangenis geworpen, omdat Johannes tot hem had gezegd: het is u niet geoorloofd haar als vrouw te hebben. Daarom had Herodes hem eigenlijk ter dood willen brengen, maar hiervoor was hij teruggeschrokken, omdat het volk Johannes voor een profeet hield. Toen de dochter van Herodias echter op de verjaardag van Herodes voor het gezelschap danste, beviel zij hem zozeer dat hij een eed zwoer haar alles te zullen geven wat zij zou vragen. Haar moeder had haar het antwoord ingescherpt en daarom zei ze: geef mij hier nog op een schotel het hoofd van Johannes de Doper. Ofschoon dit de koning aan zijn hart ging, wilde hij toch, ook wegens van zijn tafelgenoten, zijn eed gestand doen en hij gelastte het te geven. Hij gaf daarom opdracht Johannes in de gevangenis te onthoofden. Zijn hoofd werd op een schotel binnengebracht en aan het meisje gegeven dat het aan haar moeder bracht. Zijn leerlingen kwamen het lijk halen en begroeven het. Daarna gingen ze het aan Jezus melden. Dit is het woord van de Heer.
1: Wij danken God.

Hey mensen, vandaag in de twee lezingen horen wij over een profeet. Twee profeten die het woord, de waarheid van God brengen naar de wereld. Jeremia, die het heel moeilijk krijgt, die optreedt in een moeilijke tijd voor zijn volk, voor zijn land. Het wordt bedreigd door Babylonië. Het volk en de leiders die zijn afgeleden van het ware geloof en die afgoden zijn gaan dienen. In deze moeilijke tijd treedt Jeremia op. Hij brengt niet zijn eigen woorden, maar de woorden die hij heeft gehoord van God zelf. Moeilijke woorden die de mensen oproepen tot bekering, tot terugkeer naar God, de enige en ware God. Heel dikwijls spreekt hij deze woorden van God die hij brengt naar de mensen, maar hij wordt heel dikwijls niet gehoord. Zij luisteren niet naar hem en zij blijven verder gaan op de onheilswegen die ver afleiden van God en van zijn geboden. De geboden van God die zij niet willen volgen. 40 jaar lang zal hij deze moeilijke taak op zich nemen. Uiteindelijk zal het volk en Jeruzalem worden verwoest en zullen zij worden weggebracht in ballingschap naar Babylonië. 40 jaar lang zal deze man deze zware taak op zich nemen, met veel lijden, tegenkantingen. Heel dikwijls wordt zijn leven ook bedreigd, zoals wij hebben gehoord in de eerste lezing. Een getuige voor de waarheid. Gelukkig was er iemand die toch het opnam voor hem en die hem redde van de dood, zoals wij hoorden in de lezing. Jeremia heeft deze moeilijke taak volbracht, dikwijls in tranen toe bewogen, omdat het volk maar niet wilde luisteren en zich niet wilde bekeren. Een tweede groot profeet horen wij dan in het evangelie, Johannes de Doper, de voorloper van de Heer. Ook hij die het woord van God bracht met veel vuur en ook de mensen opriep tot bekering. Ook hij was niet bang om de waarheid te spreken, zelfs tot koning Herodes, die samenleefde met de vrouw van zijn broer. Johannes durft het aan om dit aan te klagen en daarom wordt hij gegrepen. En dan ook nog op de verjaardag van Herodes wordt hij dan onthoofd. Een dag waarop het eerder zou worden verwacht om iemand genade te verlenen, wordt de dag van zijn dood. Herodes, die een wispelturig man was, die wel luisterde naar Johannes, die hem graag hoorde, maar die heen en weer werd geslingerd tussen goed en kwaad. Na zijn dood klaagt zijn geweten. En als hij hoort over Jezus, denkt hij, het is Johannes die is opgestaan uit de dood. Herodes voelt wel aan, ik leefde niet goed volgens Gods geboden. En ik heb de dood van deze man op mijn geweten. Maar hoe de stem van God ook spreekt in hem, hij zal niet naar luisteren en hij zal zich niet bekeren. Twee grote profeten die hebben gestreden tegen het kwaad en die het woord van God hebben verkondigd in hun leven. Twee getuigen van Gods woord. Ook wij hebben het niet altijd even gemakkelijk om te volharden in ons geloof. Ook wij worden bedreigd als wij durven de waarheid te spreken, het geloof proberen te verkondigen op de plaats waar wij wonen en werken. In onze eigen gezin, in onze familie. Niet gemakkelijk om daar ook een getuige te worden, een profeet van God. Dikwijls zullen wij ook bespot worden en niet worden gehoord. Ook Maria is een profeet. Zij die is gekomen op de dag juist van het feest van Johannes de Doper naar onze wereld, nu 45 jaar geleden. Ook zij brengt het woord van haar zoon en zij ook roept al zo lang de mensen op tot bekering, tot het verlaten van de zonden en de terugkeer naar God.
Moedig en geduldig bleef zij als een goede hemelse moeder het woord naar onze wereld brengen. Enkele dagen geleden werden wij allen opgeschrikt door daden van vandalisme in Medjugorje, waar een man de beelden van Maria besmeurde met zwarte verf en die ook nog brand stichtte aan het altaar aan de rotonde in Medjugorje. Allen waren wij geschokt door deze pijnlijke gebeurtenissen. Het is het kwaad die ook werkt in onze wereld en jammer genoeg in het hart van deze man, die eigenlijk helemaal voor Medjugorje was, die een lange tocht maakte te voet vanuit Polen naar Medjugorje, daar een boek over schreef en die gekend was op sociale media en ook in Polen. Een man die Medjugorje verdedigde, maar dan gaandeweg door moeilijkheden in zijn leven tot verbittering kwam in zijn hart. Zo zien wij hoe de duivel ook werkt en hoe ook wij moeten waakzaam blijven, oplettend zijn, dat wij trouw blijven aan ons geloof, volhardend zijn in het gebed, ook als moeilijkheden, lijden, pijden of verdriet ons leven ook nabij komen. Zoveel kwaad in de wereld, wij waren allemaal geschokt door deze gebeurtenissen. Het kan ons misschien ook soms moedeloos maken. Maar toch goed om trouw te blijven, zoals de profeten Jeremia en Johannes de Doper. En ook Maria, die niet zwijgt, maar vol kracht blijft komen naar de wereld. Nog altijd laat God toe dat zij verschijnt en dat zij vol liefde en geduld haar woorden brengt naar de wereld. Mooi ook de reactie van de parochie van Medjugorje op dit vandalisme. Het antwoord op het kwaad is niet de wraak of de bitterheid toelaten in ons hart, maar het antwoord op het kwaad is nog een grotere trouw aan Jezus en aan zijn liefde. Waar haat en kwaad verschijnen, worden wij opgeroepen om liefde te brengen. Waar duisternis heerst, roepen Maria ons op om licht te brengen. En waar mensen Gods woord en zijn aanwezigheid willen verduisteren, worden wij des te meer uitgenodigd en opgeroepen om te leven vanuit het evangelie en naar het voorbeeld van de Heer Jezus. Mooi om te zien hoe alle mensen bekommerd waren en hoe zij volhardend zijn gaan bidden. En wellicht is dit het goede antwoord en misschien wel de grootste overwinning op het kwaad. Dat het ons niet van God verwijdert, maar ons juist dichter brengt naar het gebed en dichter brengt bij God. Het heeft de mensen niet ontmoedigd, maar juist aangespoord om nog vuriger te gaan bidden, om vrede, om bekering in de wereld en om een nieuw hart voor de wereld. Zoals Maria het ook zegt in haar laatste boodschap: duisternis en onrust heerst over de wereld en in vele harten. En daarom roept Maria ons op om te volharden in het gebed en om juist door Gods genade ook haar uitgestrekte handen te zijn vol liefde naar de mensen toe. Ze spoort ons aan om te lezen in de Heilige Schrift, om deze op een zichtbare plaats te zetten in je huis en voor je gezin. Het is een aansporing om de Heilige Schrift te lezen elke dag opnieuw. Goed dat wij een weekdagmissaal hebben en daarin elke dag de lezingen van de dag kunnen nemen en er ook rond bidden. Zo mag het voor ons een aansporing zijn tot bekering en tot een vernieuwing van ons leven. Een nieuw leven leiden in Christus. Gebed en naastenliefde, de Heilige Schrift, het zijn de middelen die Maria ons geeft om sterk te staan tegen de duivel die werkt in de wereld en die vele harten verleidt. De duivel, de leugenaar, is hard aan het werk overal. We zien het in de media, zoveel kwaad en onrust in de wereld, zoveel oorlog ook. Als het ware zijn de bosbranden een teken dat de wereld in brand staat
En dat het hoogdringend nodig is dat mensen tot inkeer komen, terugkeren naar Jezus en naar zijn blijde boodschap, zich bekeren. Maria, die met heel haar hart bekommerd is om al haar kinderen, zo dikwijls roept zij ons op, keer toch terug naar God, verlaat een zondig leven. Zij roept ons op om ons hart aan haar te geven, ons toe te wijden aan haar heilig en onbevlekt hart, om zo ook dicht bij het hart van Jezus te komen. Jezus, die is verrezen, die leeft en die juist door het behalen van zijn leven de overwinning heeft behaald op het kwaad. Enkel zo kunnen wij de ware vreugde, de ware vrede ontvangen in ons hart en die ze ook uitdragen naar de mensen die rondom ons leven. Goede mensen, mochten wij volhardend zijn, ook in ons gebed nog vuriger bidden om de bekering van de wereld. Tijdens de maaltijden in onze gemeenschap lezen wij vooruit een boek. We zijn bezig met het voorlezen uit een boek dat de moeder van Carlo Acutis heeft geschreven. Carlo, die mooie dingen schrijft vanuit een diep geloof, zijn verbondenheid met de Heer Jezus. Hij schrijft: laten we niet vergeten dat jullie gedoopt zijn en dat elke gedoopte ook een profeet is, een getuige van het geloof. Een getuige die zijn geloof moedig verkondigt. Een getuige die de hoop bewaart, die hoopvol leeft en die de liefde van God brengt met een warm hart naar de mensen. Laten we de genade niet vergeten die we hebben ontvangen door ons doopsel. Genade die wij moeten laten opbloeien in ons leven, zodat zij vele vruchten dragen. Mochten wij dagelijks daarmee bezig zijn en ook de liefde van God brengen naar de mensen en ook voortdurend waakzaam blijven en voortdurend strijden tegen onze eigen gebreken en zonden. Het zou toch mooi zijn, zegt Carlo, dat de mensen aan ons mogen ervaren dat wij gelovig zijn en dat wij leven vanuit de Heilige Geest. Dat wij leven dicht bij Jezus en dat wij ook durven het lijden te dragen omwille van het evangelie en dat wij ook offervaardig leven. De christen is een profeet, zegt Carlo, als hij erin slaagt invloed uit te oefenen op zijn omgeving, zodat deze omgeving radicaal verandert. Profeet zijn, zegt hij, is aan de wereld het bewijs leveren dat je voortdurend en doortreffend contact houdt met de hemel. Verbonden zijn door uw gebed met Jezus en met Maria, dat blijkt uit je glimlach naar de mensen, je beschikbaarheid om anderen te helpen, je geduld, je begrip voor hen die in moeilijkheden zijn. En het vermogen om de anderen op deze gelovige wijze te benaderen. Profetisch leven wil zeggen dat wij voortdurend contact houden met God. Het is mensen durven spreken over uw geloof, over het leven in Gods genade. Profeet zijn is bewijzen dat het evangelie beleven nieuw leven brengt naar de wereld. Dikwijls wordt gesproken over de nieuwe evangelisatie die vernieuwend werkt in onze wereld. Maar, zo zegt Carlo, het kan enkel maar tot stand brengen door een profeet te zijn in deze wereld. Mochten wij ook dit woord ter harte nemen van deze jonge man die zo dicht bij Jezus en Maria heeft geleefd, een ware getuige was van het geloof. Mochten wij dicht bij Maria blijven, haar hand nemen en beantwoorden aan haar oproep. Loskomen uit het kwaad en getuigen worden.

In dit vertrouwen brengen we nu ook al onze gebeden tot bij de Heer, alle intenties die mensen hebben aangebracht hier voor het altaar, ook de intenties van de luisteraars van Radio Maria. Kom dan, Heilige Geest, over ons allen, stort uw kracht en genade in ons uit. Geef ons nieuwe moed om te volharden in ons geloof, de hoop te bewaren dat het heilig en onbevlekt hart van Maria zal overwinnen. Dat wij strijden tegen het kwaad, ook in ons eigen leven, ons altijd weer verder bekeren, verder gaan op de weg van de heiligheid. We danken voor alle genade die ons lieve vrouw ons heeft gegeven, ook de zoveel jaren dat zij komt in Medjugorje en daar de mensen oproept tot bekering. Voor alle jongeren die daar verzameld zijn, voor het jongerenfestival dat straks zal beginnen. Dat ook zij hun hart mogen openen voor de liefde van God, ook getuigen worden in deze wereld. Voor alle jongeren die de stem van God zullen horen en zullen worden uitgenodigd om hun leven te wijden als priester of religieus, dat zij ja mogen zeggen. We bidden voor al onze zieken die gebed gevraagd hebben, voor allen die getroffen zijn door kanker, voor goede behandeling en genezing, bijzonder ook voor Bart, voor Nick en Dirk, voor Anna en zoveel anderen die ons gebed gevraagd hebben. Voor al onze gezinnen, dat ook daar het geloof mag groeien, ook misschien zelfs terugkomen. Dat de ouders het geloof voorleven, een voorbeeld zijn voor de kinderen. Het gebed ook dagelijks beoefenen. Lezen in de Heilige Schrift. Voor alle gezinnen in moeilijkheden, dat ook daar verzoening mag komen in de harten. Voor het gezin ook van Mia en Dirk. We bidden voor al onze overledenen, voor Jos Dirks, voor de zielrust van François Kaas en broer Vital, voor de overledenen van de familie Maillard de Volder, en ook om genezing aan de ogen van Eli. Heer, mocht gij ons tegemoet komen, ons ook sterken, opdat wij trouw

gezegend zijt gij, God, de Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde.

Bid ons, zusters en broeders, dat mij dan ook uw offer aanvaard mogen worden door God, de Almachtige Vader. Heer God, wij vieren de Eucharistie, waarbij de heilige Alphonsus zichzelf als een offergave aan u heeft opgedragen. Wij vragen u, ontsteek ook in ons het vuur van de Heilige Geest, dat deze kerkleraar heeft bezield door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Vergeeft u hart. Brengen wij nu dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om geil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want in de heiligen die zich omwille van het Rijk der Hemelen zich geheel aan Christus hebben toegewijd, vergeerlijken wij uw voorzienigheid. In hen roept gij de mensheid terug tot de heiligheid die zij eens van u had ontvangen en maakt gij haar nu al vertrouwd met de gaven die zij zal bezitten in het komend rijk. En daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij u zolang er woorden zijn en zingen wij u toe vol vreugde.

God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend nu over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons tot lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en het aan zijn leerlingen gegeven met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zoonam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en een dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: Trouw aan het woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave en lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en deze heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn wederkomst en heerlijkheid.
1: Zend uw Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar, geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan Paus Leo, aan onze bisschop Lode en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld.
2: Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen we u om uw barmhartigheid. Erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

0: Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heere onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, heere en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij samen bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd zijn tegen alle onrust. Hoopvol wachten op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
1: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En de vrede van de Heer zij met u.
1: En met uw geest.
2: Vrede zij met u. Thank you.

0: Zalig zij die nu genodigd zijn tot de maaltijd van de Heer. Zie dan het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus beware mij tot eeuwig leven. Amen.
1: Terwijl de priesters en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontvangen in de heilige communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering meevolgen, het gebed om geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u, alsof gij reeds gekomen waart, en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden. Amen.

0: Gisteren vierden wij de gedachtenis van de heilige Ignatius van Loyola. Hij schreef een mooi dankgebed naar de heilige communie. Anima Christi. Ziel van Christus, heilig mij. Lichaam van Christus, red mij. Bloed van Christus, verblijd mij. Water uit de zijde van Christus, was mij. Lijden van Christus, sterk mij. O goede Jezus, verhoor mij. In uw wonden, verberg mij. Laat mij niet van u gescheiden worden. Tegen de boze vijand, bescherm mij. In het uur van mijn dood, roep mij. En laat mij tot u komen, om met uw heiligen u te loven in de eeuwen der eeuwen. Amen. Samen met Maria bidden wij nog voor vrede in de wereld, in de harten van de mensen, voor alle plaatsen waar oorlog heerst, dat ook daar verzoening mag komen, een rechtvaardige vrede. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Maria, koningin van de vrede, bid voor ons. We mogen nog tot slot bidden. God, gij hebt de heilige Alphonsus Maria de Liguori tot een trouw begeerder en verkondiger gemaakt van uw sacramenten. Verleen uw gelovigen dat zij telkens weer bereid zijn uw gaven te ontvangen en uw lof te brengen alle dagen van hun leven door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u dan allen de Almachtige en de Barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Gaan wij dan allen heen in vrede.
1: Wij danken de God.
2: We zingen tot slot nummer 330.

Broeders en zusters, beste luisteraars, deze Eucharistieviering werd opgedragen in de Abdijkerk te Gistel bij de gemeenschap Moeder van Vrede. Komende woensdag om 9:00 kunt u opnieuw met ons de Eucharistieviering meevolgen. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Dit is Radio Maria.

0: De week van Radio Maria. Een overzicht van de mooiste momenten op uw radio.
1: En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, hebben wij opnieuw het genoegen om bij u te mogen komen met ons weekoverzicht van deze afgelopen dagen, waar we verschillende programma's op Radio Maria mochten ontvangen en beluisteren. En we gaan dus de komende tijd gebruiken om u een beetje een overzicht daarvan te geven. Zoals steeds is het zo dat wanneer u een fragment heeft gehoord en graag het programma integraal opnieuw wil beluisteren, u daarvoor terecht kan op onze website www.radiomaria.be. U gaat dan naar programma's van A tot Z of u zoekt naar het artikel waar dat overeenkomt met het programma en daar kan u het zeker opnieuw beluisteren. Heeft u vragen of opmerkingen, dan mag u altijd contact opnemen met Radio Maria. Dat kan op info@radiomaria.be via e-mail. Of u heeft de mogelijkheid om te bellen naar 016 41 47 47. Opgelet, in de zomermaanden is de radio enkel bereikbaar in de voormiddag tot 12 uur. Krijgt u niemand aan de lijn, dan kan u ook altijd een boodschap nalaten op ons antwoordapparaat en dan wordt er zo snel mogelijk als het kan met uw contact opgenomen. Vergeet u ook zeker niet in te schrijven voor onze bedevaart, want dat komt er natuurlijk ook aan in de maand oktober. Tijd voor een ieder die graag naar Banneu wil.

0: als die betaling goed is uitgevoerd en dan is die inschrijving officieel. www.radiomaria.be/banneu om mee te gaan naar Onze Lieve Vrouw van Banneu. Op 6 oktober is dat. Samen met Radio Maria gaan we er opnieuw op bedevaart bij Onze Lieve Vrouw. Dat gezegd zijnde gaan wij van start met ons weekoverzicht voor deze week en beginnen wij op maandag 27 juli. En u kon het ook horen, elke dag telt was er opnieuw bij en u kreeg een overzicht van de verschillende evenementen die tijdens de zomermaanden worden georganiseerd. En dat gedurende één dag dus dat het programma Boekad werd onderbroken, om u de mogelijkheid te geven u op de hoogte te brengen van zaken die worden georganiseerd in Katholiek Vlaanderen, zeg maar, en waar u zich voor kan inschrijven en die u in uw agenda kan plaatsen. Zo kwam onder meer de muzikale aanbiddingsavond die in Lokeren werd georganiseerd in de Sint-Laurentiuskerk aan bod. Op 8 augustus is dat. Op 21 augustus is er ook jongerenaanbidding in de abdij van Afflichem en dat vanaf 20 uur. En dan hebben we het natuurlijk ook gehad over de welgezinde dagen, georganiseerd door de gemeenschap Moeder van Vrede te Gistel. En ook wij zullen daar aanwezig zijn. Op 15 augustus zijn wij zeker van de partij. Voor zij die wat eerder kunnen gaan, zo is er onder meer verwelkoming en een inleiding op het thema door broeder René Stokman, waar ook de organisatie Levensadem zal worden voorgesteld. Er is aanbidding, er zal gezellig avondmaal zijn rond de bar met picknick, prachtige processie van het Heilig Sacrament, nachtaanbidding, tal van activiteiten dus die kunnen gebeuren. En er is een apart programma voor kleuters, kinderen en tieners. Op 13 augustus zelfs is er al een voorprogramma voor jongvolwassenen om 11 uur. Laat u dus zeker niet tegenhouden. Dat wat betreft elke dag telt op maandag 27 juli. In het programma Catechismus gaan we verder in de catechese-reeks over de 10 geboden. En deze werd u gegeven door eerwaarde heer Pierre François.
1: Wat zegt de kerk over de economische activiteit en de sociale rechtvaardigheid? Wel, het is goed dat er economische activiteiten zijn en dat de productie groeit in de mate dat ze zo kunnen voorzien in de menselijke behoeften. En de catechismus vervolgt: het economisch leven heeft niet slechts tot doel de geproduceerde goederen te laten toenemen en de winst of de macht te vermeerderen. Het moet op de eerste plaats afgestemd worden op de dienst aan de mens in zijn totaliteit. Totaliteit betekent ziel en lichaam. En aan de hele menselijke gemeenschap. Ook al wordt de economische activiteit volgens haar eigen methode geleid, toch dient zij zich te bewegen binnen de grenzen van de morele orde, overeenkomstig de sociale rechtvaardigheid, om aan Gods plan met de mens te beantwoorden. Hoe kijkt de kerk naar de menselijke arbeid? We zeggen dat de menselijke arbeid rechtstreeks van de mensen komt die geschapen zijn naar Gods beeld en die als opdracht hebben gekregen voor elkaar te zorgen en de aarde te onderwerpen en zo het scheppingswerk voort te zetten. Werken is dus een plicht. Het was zo serieus opgenomen bij de eerste christenen dat Paulus zegt aan de christen van Thessalonica in zijn tweede brief: als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. Arbeid is eigenlijk goed. Het is een eerbetoon aan de gaven van de schepper en aan de talenten die men gekregen heeft. Bovendien kan arbeid zelfs een verlossende waarde hebben. Wat wil dat zeggen, een verlossende waarde? Een waarde die ons bevrijdt van de zonde. In de catechismus van de katholieke kerk legt dat verder uit: door de last van de arbeid te verdragen, in vereniging met Jezus, de werkman van Nazareth en de gekruisigde van

0: Calvarië, werkt de mens in zekere zin mee met de Zoon van God aan het werk van de verlossing. Hij toont zich een leerling van Christus door elke dag het kruis op te nemen bij het uitvoeren van het werk dat hem is opgedragen.
1: In de Kerk spreekt dan maandag om 10:30 kon u voor een laatste aflevering luisteren naar de voorlezing van Gratissimam Sane, de brief van de heilige paus Johannes Paulus II aan de gezinnen uit het jaar 1994. Tijdens Radio Vaticaan om 17:30 hoorde u de eerste Vlaamse woorden uit de mond van paus Leo de XIV. En ontdekte u waarom hij vandaag de dag een klein beetje toch KSR van Maldegem is geworden. En dat met een knipoog. We gaan luisteren naar dit fragment, de eerste Vlaamse woorden van paus Leo de XIV. En vervolgens nam opnieuw de Heilige Vader het woord. Ik zei het al, we hebben hem al gehoord in tal van talen. Het Nederlands nog niet onmiddellijk, maar dat veranderde deze zondag en dat door de aanwezigheid van de KSA-jongeren uit Maltegem.
2: Giovani pellegrini del movimento di studenti cattolici, onze lieve vrouw Ster de Zee de Maltegem in Belgio. Come pure allievi della scuola, allievi carabinieri di elettrica.
1: Ja, u hoorde het de paus wel degelijk zeggen. Onze lieve vrouw Ster der Zee. Ik denk dat het de eerste Nederlandstalige woorden zijn, de Vlaamse woorden mogen we zeggen, gericht tot een klein groepje jongeren van de KSA van Maldegem. Ze zijn ook in andere media natuurlijk al opgepikt geweest, dat kan ook niet anders. Zij hebben in het kader van het eindejaar, zeg maar, besloten om een reis naar Rome te ondernemen. En omwille van het feit dat Monseigneur Aert, de huidige bisschop van Brugge, maar ook kardinaal Jozef de Kezel, oud-leden zijn van de KSA, hadden ze natuurlijk alle nodige contacten om toch via het mogelijk te zien om een plaatsje te bemachtigen aan de Hekkens, redelijk dichtbij waar de paus voorbij kwam. En zo konden zij ook hun mooie lichtblauwe uniform overhandigen aan de Heilige Vader. Het leidde tot zeer mooie beelden en dus de eerste Vlaamse woorden uit de mond van paus Leo de XIV, onze lieve vrouw Ster der Zee, de naam van de KSA van de jongeren uit Maldegem. U kan op onze website trouwens die mooie foto zien. En we hadden kort telefonisch contact met een van de jongens die ons ook zonder problemen de toestemming gaf om deze beelden te mogen delen met u allen. Dat wat betreft dus Radio Vaticaan van maandagavond 17:30. In de Kerk leeft ging Nele in gesprek met Mark en Lia van Kerkhoven over VZW De Grijze Kat, dat in 2025 80 jaar werd. Zij zetten zich namelijk decennia lang vrijwillig in voor de werking van deze VZW. Het is een lokale weldadigheidsorganisatie in de Antwerpse wijk Den Dam, die in de naoorlogse periode werd opgericht voor straatjongeren door redemptorist Pater Kuilen. Een getuigenis over hun geloof en de werking van de grijze kat kon u horen in De Kerk leeft om 8:15. U luistert naar een fragment, we maken zo de overgang naar dinsdag 28 juli.
3: Willen jullie eens vertellen hoe een werkjaar eruit ziet bij de grijze kat?
4: We hebben heel lang elke week een gebedsavond gehad. Elke week hebben we een gebedsavond gehad op vrijdag. Rond de coronaperiode lag dat natuurlijk volledig stil. En dan zijn we overgeschakeld naar 1 keer per maand. Maar dat was eigenlijk wel heel weinig. Hè? Als je ze 1 keer niet kunt of vergeet, dan zit je direct 2 of 3 maanden verder. En dus bij het begin van dit werkjaar, hadden we ook gezegd van dat is toch wel weinig, we gaan het 2 keer per week doen. Hè? Twee keer per maand, om de 14 dagen. En dat loopt nu.
5: En het schema van een gebedsavond is, we komen samen om 5:00. Dan schenkt Julia koffie op. En dan drink ik koffie of thee met een koekje overschot van de voedselbedeling. Om 6 uur gaan we naar boven naar het kapelletje. We zitten in een kring of in een dubbele rij als er heel veel volk is. Er worden boekjes uitgedeeld. Iemand bereidt de gebedsviering voor. De ene keer gaat het over het evangelie van de zondag. De andere keer is het over een figuur, een schilderij, een film, meer meditatie. We bieden samen, we luisteren naar elkaar. We mogen ook zeggen, dat woord versta ik niet. Of waarom zegt Jezus dat 3 keer? Of waarom komt hier 4 keer het woord evangelie in of vrede in? Dus we mediteren, we leggen het open in de groep. En dan wordt het afgesloten met het gebed van de grijze kat. Dan gaan we terug naar beneden. En dan heeft Aisha een grote pot soep, een boterham met kaas. Of een bord soep, een boterham met een stukje vlees, overschot van de voedselbedeling en daar drinken we water bij. Als er iemand jarig is, en dat gebeurt dus regelmatig, Aisha is van Afghanistan, dus ook een beetje gesluit, dan bakt ze taarten, ongelooflijk, en dan doet het licht uit, kaarsjes, en dan eten we samen een stukje taart en we zingen voor de jarigen. Dat is een gebedsavond, een gebedsmoment. Ja. En rond 9 uur... is het gedaan.
6: Voor zij die het op maandag hadden gemist, maar dus omwille van de evenementen tijdens de zomer toch aan u te kunnen meegeven, was er opnieuw Boekat. Schrijfster in Jeruzalem, u voorgelezen door mijn collega Joris.
7: Darius bleef als aan de grond genageld staan. Zijn hart begon te bonken. Misselijkheid borrelde op. Nehemia was erin geslaagd de spoken van een verleden op te roepen dat hij lang geleden begraven dacht te hebben. Stond er echt een muur zo hoog als de maan om zijn hart? Nehemia deed hem zo kil en afstandelijk overkomen. Ging hij zo met Sara om? Hij dacht aan het kind dat over enkele maanden geboren zou worden. Zou hij dat kindje, als het een zoon was, naar het paleis sturen? Om geïntimideerd en geïsoleerd te worden, beroofd te worden van zijn kinderlijke warmte. Was het koninkrijk een dergelijk offer waard? De herinneringen die hij zoveel jaren weg had gestopt weigerden nog langer tot zwijgen te worden gebracht. Ze rolden met zo'n kracht over hem heen dat hij wankelde en bijna in het gapende gat naast hem viel. Als een man die te veel wijn heeft gedronken, zette hij een wiebelige stap, tot zijn teen een flinke steen vond. Huiverend stond hij zijn lichaam toe, zich erboven te laten zakken, tot hij, half zittend, half en half dubbel geklapt, op de bleke rots belandde. Hij legde zijn hoofd in zijn handen en ademde een paar keer diep in om zichzelf tot rust te brengen. Maar de herinneringen weigerden weg te gaan.
6: Op het einde van de maand had u opnieuw de mogelijkheid, dus op dinsdag om 10:30 te luisteren naar een herhaling van de aflevering van Mystieke Lectuur van deze maand, waar het verder gaat over het geestelijk leven. En dat wordt u gebracht door eerwaarde heer Paul van der Stuift. En de heilige Albertus Magnus, die mochten wij beter leren kennen tijdens de kerkleraars om 1:00. In de heilige getuigenbrief ging het deze keer over de heilige Pater Pio van Pietrelcina. De brief werd u voorgelezen door Mark van Horik.
8: Een kliniek voor de zielen. Ik ben een biechtvader, zei Pater Pio, graag van zichzelf. Het komt inderdaad voor dat hij 15 tot 17 uur per dag besteedt aan het ontvangen van boetelingen. Meer dan een rechtbank of een leerstoel is zijn biechtstoel een kliniek voor zielen. Hij ontvangt de boetelingen op allerlei manieren, al naar gelang ieders behoeften. Naar de ene strekt hij zijn armen uit in uitbundige vreugde en zegt hem waar hij vandaan komt, voor deze zijn mond heeft kunnen opendoen. En de ander die krijgt verwijten te horen. Hij spreekt hem streng toe en bejegent hem zelfs ruw. Hij betoont zich soms veel eisender jegens een goed christen die zijn plichten niet vervult, dan jegens een grote zondaar die min of meer onwetend is in zaken de goddelijke wetten. Streng in zijn veroordeling van de zonden tegen de kuisheid en tegen de wetten die het doorgeven van het leven regelen, die vergeeft hij niet zonder de zekerheid te hebben verkregen dat de boeteling vastbesloten is zijn leven te beteren en sommigen worden maandenlang op de proef gesteld alvorens de absolutie te ontvangen. Pater Pio geeft hiermee blijk van het belang dat hij hecht aan berouw en aan vaste voornemens alvorens het sacrament van boete en verzoening te kunnen ontvangen. Daar waar hij oprechtheid aantreft, echter, betoont hij zich welwillend, een welwillendheid die het hart doet zwellen. Bij de eerste woorden die hij tot de boeteling richt, wanneer hebt u voor het laatst gebiecht, begrijpt men dat de priester een duidelijke, korte, volledige en oprechte biecht verwacht. Hij heeft dan 5 à 6 minuten genoeg om een heel leven om te vormen en een losgeslagen bestaan weer op God gericht te krijgen. Het komt voor dat de priester de biechteling voor het einde wegstuurt. De ruit gaat weg. Ik wil je voor die en die dag niet zien. Zijn toon wordt gebiedend streng. Hij weet dat het wegsturen een heilzame maatregel is die de zondaar zal wakker schudden, hem doen huilen, hem zal dwingen een inspanning voor zijn bekering te leveren. Deze manier van doen, die verbazing kan wekken, sluit helemaal aan bij de pedagogie van Pater Pio. Ze is te verklaren aan de hand van zijn persoonlijk charisma en de verlichting van het verstand die hij dankt aan de Heilige Geest, die inwerkt op het geweten van de mensen.
6: Om 20:00 hoorden wij een overzicht van het cijfermateriaal dat Marieke en haar companen konden verzamelen voor Quo Vadis in de afgelopen maanden. We gaan luisteren naar een fragmentje uit dit overzicht, het cijfermateriaal 2025-2026. En maken zo de brug naar woensdag 29 juli.
9: En dan de laatste vraag. Uit welk land komt onze huidige paus?
10: Amerika. Amerika, Verenigde Staten.
9: Ja, ja inderdaad, Verenigde Staten. En weten jullie ook zijn pauselijke naam? Bonusvraagje?
10: Leo, ja.
9: Ja, inderdaad, Leo.
11: Amerika?
9: Ja, helemaal juist. Weet u ook zijn pauselijke naam?
11: Dan kijk ik even naar mijn man. Nee. Ik weet het niet meer.
9: Leo de 14e. Pas Leo de 14e.
11: Nee, dat heb ik niet geweten.
12: Ik weet het niet meer. Was dat niet Verenigd Koninkrijk? Verenigde Staten?
9: Ja, helemaal juist. Verenigde Staten. En weet u toevallig ook de naam van de paus?
12: Leo?
13: Ja, iets met Leo.
9: Ja, helemaal juist. Dus Leo. En dan nog het juiste cijfertje, als je dat helemaal juist wil zijn.
12: 16e?
9: Nee, een beetje naar beneden.
12: 14e?
9: Ja, 14e. Ja. Leo de 14e.
14: Argentinië.
15: Ah nee, dat was vorig.
16: Dat was Amerika.
14: Ja, Amerika, ja.
9: Ja, de Verenigde Staten, inderdaad. En weten jullie ook zijn pauselijke naam?
14: Nee, Titus of zo?
9: Nee, het is niet Titus.
14: Geen idee.
12: Is from South America. Is not lying, no.
17: Niet paus Franciscus, hè?
9: Nee, dat was de vorige paus.
17: Peru?
9: Peru is een juist antwoord. Hij is een burger van Peru. Er is ook nog een tweede antwoord. Zou iemand de tweede antwoord weten?
17: Waar dat hij nu woont.
9: Waar dat hij geboren is. Dus hij is een burger van Peru, maar hij is niet van...
17: Peru zelf.
9: Ja.
17: Amerika?
9: Ja, de Verenigde Staten van Amerika. Helemaal juist. Goed gedaan.
17: Dat had ik gehoord om nieuws.
9: Ja, dat is onlangs gebeurd, hè. Weet je zijn pauselijke naam ook toevallig?
17: Theo of Leo?
9: Leo, inderdaad. Leo de 14e, heel goed.
18: Ik weet dat hij van Zuid-Amerika komt. Nee.
19: Nee, dat is de vorige, hè.
20: Zijn?
9: Ja.
20: Van Amerika? Van de USA?
19: Nee, wat was het hier? Dat is speciaal, omdat het...
20: Ik weet het niet meer, nee.
19: Ik had het weten, maar ik weet het niet meer. Nee.
18: Okay. Ik ook niet.
9: Van Amerika?
19: Zuid-Amerika.
13: Verenigde Staten van Amerika. Hè.
9: Dat is helemaal correct. Kent u ook zijn pauselijke naam?
13: Ja, Leo de 14e.
18: Ja, Argentinië.
9: Pardon.
18: Nee. Ja, Amerika. Ja, nee. Argentinië was de vorige.
9: Ja, inderdaad.
18: Ja. Ik ben...
9: Hij is van de Verenigde Staten van Amerika.
18: Ja.
9: Oké. Okay. En misschien een bonusvraagje. Kennen jullie zijn pauselijke naam?
18: Augustinus.
9: Hij is een Augustijn. Dat is helemaal waar.
18: Ja, maar dat is niet zijn pauselijke naam. Ben het vergeten. Nee.
9: Leo de 14e.
18: Ik ging Leo zijn, maar ik wist het zeker niet dat de 14e.
12: Aan welke heilige is de meimaand gewijd?
15: De meimaand? Jezus?
9: Dat had gekund. Het is niet Jezus. Maar het is wel buiten Jezus zowat de meest belangrijke heilige.
15: Nee, geen idee.
9: Onze radio is naar haar vernoemd.
15: Maria. Is dat een profeet of zo? Nee.
9: Het is een vrouw.
16: Maria.
9: Exact.
16: Maria.
21: Maria. Dat is niet moeilijk.
22: Maria.
18: Maria.
9: Het is een vrouw.
23: Oh, wacht. Ligt op het puntje van je tong. Ik doe een tipje.
9: Ze is de meest belangrijke, toch zeker vrouwelijke heilige.
23: Maria.
22: Maria.
9: De meimaand. Dus de maand mei. Jullie kennen... Het is geen heilige. Jullie kennen haar sowieso.
24: Ah, het is een Maria.
23: De meimaand.
9: Ja, dus de maand mei.
23: Je weet het.
24: Maria. Heilige. Nee.
9: Je kent haar sowieso?
24: Nee. Moeder Maria dan?
22: Maria.
9: Welk hoogfeest vindt plaats 50 dagen na Pasen en sluit de paastijd af?
15: Geen idee. Ik weet het in mei zo. Alsjeblieft. Ik meestal een verlofdag aan vast.
9: Ja, de maandag, erop is ook altijd een verlofdag.
15: Ik ben niet zo goed met de feestdagen, dus ik vergeet die altijd.
9: We vieren dan dat de Heilige Geest neerdaalt over de apostelen Maria. Als dat een hulp kan zijn?
15: Nee.
16: 50 dagen na Pasen.
25: Pinkstermaandag.
21: Onze Lieve Heer in mijn hart.
9: Nee, het is nog daarna.
21: Het is Pinksteren.
22: Pinksteren?
18: Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. Nee. Pinkster?
16: Maar Witte Maandag is
18: het Pinkster.
16: Pinkster.
18: Witte
16: Maandag. Ik kan niet... Is dat 50 dagen Pinkster? Ja, dat moet ik een beetje misrekenen.
23: Na Pasen.
9: Het is ook nog na onze Lieve Heer Hemelvaart, 10 dagen later. Het is op een zondag, maar de maandag hebben we verlof. Is een verlof.
23: Pinksteren.
24: De vaste.
18: Nee, dat daarvoor.
23: Nee.
18: Hemelvaart.
24: Is dat niet zo lichtfeest? Hemelvaart. Nee.
9: Hemelvaart is 40 dagen na Pasen. Ja, dus nog 10 dagen daarna.
23: Dat is ongeveer een goede maand. Ik weet het niet. Ik dacht hemelvaart, maar...
9: Maar dat is een heel goede gok, maar het is dus nog juist daarna.
23: Ja, ik dacht dat ook, dus ik weet het niet.
24: Ja, ik weet het ook niet. Wapenstilstand?
9: Laapstalstand is in november. Pasen is altijd eerder deze periode. Het is de
0: vakantiedag.
9: Ja, de maandag daarop. Hebben jullie geen school? Maria Lichtmis? Dat is 2 februari. Het is de Heilige Geest die neerdaalt over Maria en de apostelen.
1: Allee, ik wist het nog. Ik wist het echt. Daar hebben we het vrijdag.
2: Dat denk ik.
1: Pinkstermaandag.
3: Ja?
4: Oh, de
2: Pinksteren?
4: Ja. Wacht, hè. Onze Lieve Heer Hemelvaart?
0: Dat is 40 dagen na Pasen. Dat is toch 10 dagen later.
4: Is dat niet die vlammetjes die... De nederdaling van de
0: Heilige, Geest. Ja, ja.
25: Goed, hè.
0: Ja, ja. Kent u de naam?
4: Nee. Ja, ken als je mij zegt op.
6: Op woensdag zijn we normaal gezien verbonden helemaal live met de Heilige Vader. We gaan nog een weekje moeten wachten. Vanaf 5 augustus tekent hij opnieuw present en zullen we opnieuw naar de catecheses kunnen luisteren. En ook helemaal live deze generale audiëntie bijwonen. De verhalen van Sint-Jozef die weer klonken uiteraard op deze dag, die toegewijd is aan de grote heilige Jozef. En we hoorden over het heiligdom van Viterbo en de stoel van Sint-Jozef in Ga tot Jozef. Om 1 uur was dat. Dat Jezus niet kan voetballen, dat weer klonk in de jeugdcatechese, of dat is althans de titel van een boek waaruit deze kleine catechese momenten werden gekozen. U voorgelezen door Mark van Horik.
26: Het nieuwe jaar. Weet je wanneer de laatste dag van het jaar is? Natuurlijk, 31 december. 'S Avonds oliebollen op tafel en als het nieuwjaar net is begonnen, begroeten we dat met vuurwerk. 1 januari begint dat nieuwe jaar. In de kerk doen we dat een beetje anders. De kerk heeft een eigen kalender. Kerstmis is een nieuw begin. Dat is op 25 december. Dan vieren we dat Jezus geboren is. Maar daar willen we ons goed op voorbereiden. Wel 4 weken lang. 4 weken voor kerstmis begint in de kerk het nieuwe jaar. Dat is deze zondag. Gelukkig nieuwjaar dus. Deze 4 weken noemen we de tijd van de advent. In de 4e adventsweek wachten we op de komst van Jezus. Advent is een mooie tijd. Je hoort overal al kerstliedjes. De donkere straten zijn extra verlicht met feestelijke lampjes. En thuis wordt de kerstboom gezet. En natuurlijk ook de kerststal. Daar zien we Maria en Jozef, de os en de ezel, herders in het veld. Maar de kribbe is nog leeg. En wie zijn er ook nog niet? De 3 koningen. Wat je al wel ziet is de ster boven de kerststal. Je kent het verhaal van de 3 koningen toch wel. Ze volgden de ster al maanden. Het was een heel bijzondere ster. En ze wisten wat deze ster betekende. De ster zou hen de weg wijzen naar een heel bijzondere koning. In oude boeken hadden ze gelezen dat deze heldere ster, die ze nog nooit eerder hadden gezien, de geboorteplaats van de verlosser zou aanwijzen. Toen ze deze ster zagen, wisten ze: dit is de ster waar de oude boeken over spreken. Kom, laten we de ster volgen. Je weet hoe het afloopt. De ster brengt de 3 wijzen, de 3 wijze mannen, bij het stalletje in Bethlehem. En daar zagen ze een kind in een kribbe liggen, een voerbak voor dieren, en ze knielden daar neer. Lang hebben ze moeten wachten, voor de ster eindelijk stil bleef staan en zijn licht wierp op de stal. Hoe lang moeten wij wachten? Hoe lang duurt de advent ook alweer? Heel goed, 4 weken. 4 weken kijken we uit naar kerstmis. En die 4 weken gaan we gebruiken om echt klaar te zijn voor het grote feest. En daarom bidden we extra in de advent. We proberen extra goed te zijn voor elkaar. Extra goed op te letten in de kerk. Als we dat doen, dan weet Jezus, ik ben welkom.
6: En ook tijdens de zomer kan u blijven genieten van het programma Kathovisie, u gebracht door mijn collega Marian. We mochten luisteren naar het tweede deel van de film die handelt over het leven van de heilige Don Bosco. De film van Lodovico Gasparini die werd uitgebracht in 2004. En dus we bevinden ons voor deze film in Piemonte in Italië in de 19e eeuw. Turbulente periode, politieke, economische, culturele omwentelingen en ook religieuze spanningen. En Don Bosco, eigenlijk een priester uit Turijn, die ziet het harde leven vooral van de jongens, de straatjongens, die gemarginaliseerd raken. En de dag dat hij zich om hen bekommert, verandert hun hele leven. Hij zal een oratorium beginnen in Valdocco, waar de jongeren steeds terecht konden, hun waardigheid terugvonden en opnieuw geloofden in een toekomst. En omdat zijn werk ook na zijn dood zou doorgaan, zal hij uiteindelijk de congregatie van de Salesianen oprichten. We gaan luisteren naar een fragmentje uit Kathovisie, het tweede deel van de film over het leven van de heilige Don Bosco, en maken zo de overgang naar donderdag 30 juli.
2: Het werk op het oratorium stopt niet. Don Bosco, zijn moeder en Don Cafasso werken hard. Don Bosco en Domenico Savio, de kleine jongen, praten af en toe samen. Domenico vertelt Don Bosco dat hij heilig wilt worden. Ondertussen blijft de prefect niet zitten. Hij wil het oratorium voor altijd sluiten. Hij laat Bruno vrij en betaalt hem 30 geldstukken om pamfletten met oproerteksten te plaatsen in de drukkerij van Don Bosco. Hij zal dan ook moeten getuigen dat Don Bosco die heeft gedrukt. Op een avond komt de moeder van Don Bosco met haar zoon spreken.
3: Ti disturbo, Giovanni.
5: No, mamma. Non mi disturbi mai. Ringraziavo il Signore per tutto quello che stiamo cominciando a fare.
3: Credevo che fossimo già a buon punto.
5: Dobbiamo assicurare un futuro ai ragazzi. E non sarò in pace con me stesso finché non avrò trovato una soluzione.
3: Anche se dovremo fare sempre più debiti.
5: Sta tranquilla, mamma. Il Signore verrà in nostro aiuto, come ha sempre fatto. È già un miracolo se siamo riusciti a pagare almeno in parte i nostri creditori.
6: Op donderdag mochten wij verder gaan in onze zomerreis die ons wordt aangeboden door Radio Maria en meer bepaald ook Jos de Kok en zijn vrouw Lut in De Rots in de Branding. Deze keer Kenia en Ethiopië op de agenda. We vertrokken dus in Kenia waar zowat 70-85% van de inwoners zich christenen noemen. En het is de Franse pater Alexandre Leroy die aan de basis ligt van de eerste katholieke missie vanaf 1881. In Ethiopië dan mochten we ook de geschiedenis ontdekken en de verrassende band met het Oude Testament, de handelingen der apostelen en de eerste eeuwen van het christendom, samen met bisschop Frumentius. We gaan luisteren naar een stukje uit De Rots in de Branding van donderdag.
7: Beste luisteraars, laat ons een woordje plaatsen over de christelijke geschiedenis van Kenia. Het christendom wordt beleden door een 70%, sommige bronnen vermelden zelfs 85% van de bevolking, waarvan een 23% katholieken. En de anderen zijn voornamelijk presbyterianen, anglikanen, baptisten, methodisten en kwekers. En zo bekeken betekent de katholieke kerk dan toch wel de belangrijkste groep.
8: Voor het echte verschijnen van het christendom in Kenia wordt eigenlijk het jaar 1844 vermeld. Toen kwamen in de havenstad Mombasa de eerste zendelingen toe.
7: Maar voor wat de katholieke kerk betreft was een belangrijke missionaris, de Franse pater Alexandre Leroy, van de Congregatie van de Heilige Geest of van de Spiritijnen, en dit vanaf 1881.
8: Pater Alexandre Leroy werd geboren in Frankrijk in 1854. Eerst trok hij naar India en daarna vanaf 1881 reisde hij 15 jaar door Somalië, Mozambique, Zanzibar, Tanzania en Kenia.
6: Op donderdag was er ook opnieuw een aflevering van Radio Vaticaan. Toen mocht ik bij u komen om u onder meer in vogelvlucht een overzicht te geven van de activiteiten van de paus tijdens zijn vakantieperiode, die ondertussen ook officieel is afgelopen. En verder mochten we u ook het mooie concert en gebedsmoment melden. Dat werd gehouden samen met de wereldberoemde zanger Andrea Bocelli en een koor dat bestaat uit 164 kinderen, afkomstig uit 5 deelgebieden van onze wereld, waar conflict en geweld, oorlog een dagdagelijkse realiteit is. Onder meer kinderen uit het Heiligland, uit Oekraïne, uit Oeganda en dergelijke meer. Zij kwamen samen om door middel van de schoonheid van de kunst en de muziek dialoog, ontmoeting te organiseren en dit gebedsmoment met de Heilige Vader te delen in de Borgo Laudato Si in Castel Gandolfo. In het inzicht om 19:30 kon u luisteren naar de tweede aflevering over Jezus Christus, de drager van het levenswater. Een aflevering gebracht door Marleen Kaars. Zo konden we dus het tweede stuk beluisteren uit het Vaticaanse document rond New Age, vandaar ook de term. Jezus Christus, de drager van het levenswater. Een van de centrale thema's is holisme, een thema dat zeer uitgebreid aan bod komt in alle mogelijke vormen van alternatieve geneeskunde, waar er veel aandacht is voor de natuur en voor moeder aarde. New Age is impliciet pantheïstisch. De kern van het New Age-denken is te vinden in de esoterisch-theosofische traditie en strikt genomen geen religie, maar toont wel een grote interesse in het goddelijke met een grote voorkeur voor Oosterse religies. Er wordt ook gesproken over Christus, maar het gaat niet om Jezus Christus van de Bijbel. New Age is een complexe materie die alle facetten van het leven, de maatschappij en het universum tracht te verklaren. En een ernstige uitdaging voor ons christelijk geloof, zo vertelde ons Marleen Kaars in Het Inzicht op donderdagavond. Onmiddellijk daarop volgend, en zo zullen wij ook ons weekoverzicht voor vandaag besluiten, kon u luisteren naar een nieuwe aflevering van Pelgrim in Eigen Land. We zijn namelijk bezig met een tocht vanuit Kortemark, en dan zeg ik natuurlijk ook de Zusters van Liefde en het klooster dat daar gevestigd is, naar Onze Lieve Vrouw van Dadizele en de prachtige basiliek aldaar. Nu, alvorens wij op de fiets zouden kunnen springen, zijn we toch uitgebreid kennis gaan maken met de gemeenschap zelf en mochten wij in deze aflevering een uur lang in gesprek gaan met moeder Goddelieve Vlamink, die de algemene overste is van de Congregatie van de Zusters van Liefde te Kortemark. U kon luisteren naar deze mooie getuigenis van dienstbaarheid aan het nobele apostolaat van de zusters en de roepstem van onze Heer Jezus Christus, en ontdekken waarom de overste in deze congregatie moeder wordt genoemd en hoe moeder Goddelieve dat moederschap zelf beleeft. Antwoorden op de vraag wie is Jezus voor u werd in één kernachtig woord samengevat. We gaan luisteren naar een fragment uit dit mooie interview met moeder Goddelieve en nemen aldus afscheid van u voor deze week. We danken u van ganser harte voor het luisteren en blijf het ook zeker doen in de komende uren, dagen en weken naar de programma's hier bij Radio Maria. U hoort nog een fragment uit Pelgrim in Eigen Land en dan wens ik u een zeer fijne dag toe. That the gentle healer is
10: the truth, the life, the way.
6: Een moeilijke of misschien zelfs heel makkelijke vraag, dat hangt er soms een beetje van af. Wie is Jezus voor u?
11: Alles. Dat is heel kort gezegd. Ik kan bijvoorbeeld na een dag dat je zegt, het is hier een stottekot geweest, bij manier van spreken. Het was alleen maar zorgen en problemen die op me afgekomen zijn. En dan weet ik, ja, ik ga nu naar de kapel, want ik wil ook nog mijn gebeden doen. En dat, als ik die gebeden gedaan heb, komt de rust over mij en is alles gepasseerd.
6: Dat is heel eenvoudig, maar ik denk dat dat inderdaad, zoals u zelf al zei, alles, het is de kern van uw leven. Een andere persoon die ook voor Radio Maria heel belangrijk is, we dragen ook haar naam, is de heilige maagd Maria. Jullie hebben ook zeker aandacht voor de mariale dimensie van het gebed. Wie is Maria voor u en voor de congregatie? Welke rol neemt zij in voor de zusters?
11: Voor de congregatie is het zo dat we dus elke dag ons rozenkrans, de paternoster, bidden. In de oktobermaand en in de advent en kersttijd en ook elke zaterdag doen we dat samen, omdat dat belangrijk is, dat we ook Maria samen. Het is ook zo dat wij in het jaar van Maria de toewijding gedaan hebben aan Maria, heel de congregatie dan. En we doen die vernieuwing doen we toch elk jaar. En dat is op 2 februari, dat is de dag van het Godgewijde Leven. En dan vernieuwen we onze toewijding aan Maria. Voor mij persoonlijk, ik ben de spiritualiteit van de regio de Montfort ligt me heel nauw aan het hart. En hoe meer ik dat beleef door Maria, met Maria, in Maria, voor Maria, ondervind ik. En dat is niet overdreven, tot in detail, zegt Maria mij, nu dat doen, nu dat doen, dat doen. Dat lijkt 9 PS. En als ik ben niet altijd gehoorzaam eraan. Soms zeg ik, ja, maar ik ga toch eerst dat doen. Maar als ik dat wel doe, voel ik heel mijn dag, dat klopt, van minuut tot minuut. Hoe dat is, ja. Dat lijkt een 9 PS die bij me is. Ik vind dat heel aangenaam.
14: Welkom bij Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars. Ook vandaag maken we kennis met een van de grote leraren uit de kerkgeschiedenis. Ik breng u graag nog eens in herinnering wat een kerkleraar tot kerkleraar maakt. Of kerkleraar is. Want hoewel het merendeel van de doctores ecclesiae mannen zijn, zijn er ook 4 kerklerarissen uitgeroepen. Paus Benedictus XIV formuleerde in 1741 de 4 wezenskenmerken, om zo te zeggen, van een kerkleraar. Ten eerste moet hij recht zijn in de leer, doctrina orthodoxa. Dat betekent dat de leraar in kwestie verbonden is met het leergezag van de kerk en daar ook trouw aan is. Ten tweede, sanctitas vitae, hij moet een heilig leven hebben gehad. Zijn leer, zijn of haar, want er zijn ook 4 kerkleraressen, moet een uitmuntende leer zijn, doctrina eminens. Ze brengen de kerk en de gelovigen van alle tijden iets bij dat ook voor alle tijden van belang is. En deze persoon moet ook uitdrukkelijk erkend zijn door de kerk als kerkleraar. Expressa Ecclesia Declaratio, dus een officiële uitroeping tot kerkleraar. En vandaag maken we kennis met zeker niet de minste onder deze kerkleraren, namelijk de heilige Albertus de Grote, ook wel gekend onder de titel in het Latijn Albertus Magnus. Hij is de enige persoon in de geschiedenis die de titel de Grote ontving omwille van zijn eruditie, omwille van zijn kennis, zijn wetenschap. Hij is in een eerdere uitzending al aan bod gekomen voor de oplettende luisteraar in de uitzending over de heilige Thomas van Aquino. Want Albertus de Grote was een leraar van de grote Thomas van Aquino. Albertus van Lauwingen, later bekend als Albertus Magnus of de Grote, werd rond 1206, naar alle waarschijnlijkheid, geboren in de Zuid-Duitse stad Lauwingen, in het hertogdom Zwaben. Hij kwam uit een adellijke familie. Van jongs af aan toonde hij al een opvallende nieuwsgierigheid naar de wereld om hem heen. De natuur, de hemel, de planten, de dieren, alles wekte zijn verwondering en interesse op. Zijn ouders stuurden hem als jonge man naar Padua, de beroemde universiteitsstad in Lombardije, om te studeren. Daar kwam hij in contact met de rijke traditie van de klassieke filosofie en vooral dan de werken van Aristoteles, die later een diep spoor zouden trekken doorheen zijn denken. In diezelfde periode kreeg zijn leven een beslissende wending. Volgens een bepaalde overlevering had Onze Lieve Vrouw een belangrijke rol in zijn toetreden tot de orde van de Dominicanen, van de heilige Dominicus, op dat moment nog een jonge orde, enkele decennia eerder gesticht, maar die reeds zeer bloeiend was, de orde der predikeren. Zij leidden een leven van studie, verkondiging en armoede. En de keuze voor deze orde zou gekomen zijn door Onze Lieve Vrouw, die aan hem verscheen in een visioen en hem aanspoorde om zich daarbij aan te sluiten. Sint Albertus volgde die roepstem zonder aarzelen. Hij trad in bij de Dominicanen en ontving het abdijt uit handen van de zalige Jordanus van Saxen, de opvolger van de heilige Dominicus zelf. En daar begon zijn leven als broeder en predikeer, volledig gewijd aan geloof en ook wetenschap. 2 zaken die voor de heilige Albertus geen tegenstelling betekenden. Na zijn intrede begon hij aan een intensieve periode van studie. Hij verbleef in kloosters en studiehuizen van de orde in steden als Keulen, Hildesheim, Straatsburg en Regensburg. Zijn intelligentie in combinatie met een zeer ijverige instelling maakte hem al snel tot een van de meest gerespecteerde geleerden van zijn tijd. Toch bleef hij heel eenvoudig in zijn omgang met de mensen. Hij had lak aan uiterlijk vertoon of eerzucht.
Zijn medebroeders roemden hem om zijn zachtmoedigheid en zijn grote plichtgevoel. De exacte datum van zijn priesterwijding is niet meer bekend vandaag, maar het zou waarschijnlijk geweest zijn in het jaar 1233. In 1254 werd Albertus gekozen tot provinciaal overste van de Duitse provincie van de Dominicanen. Een gebied dat zich uitstrekte over een groot deel van Midden-Europa. Het heette dan wel de Duitse provincie, maar het besloeg ook Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, de Benelux-landen, Letland en een deel van Polen. Deze provincie had 40 huizen die hij te voet bezocht. In totaal ging het om zo'n 1000 broeders die aan hem werden toevertrouwd. Hij legde duizenden kilometers af te voet om kloosters te bezoeken, wat hem de bijnaam de wandelende prior opleverde. Overal waar hij kwam, liet hij vrede, wijsheid en een voorbeeld van eenvoud achter. 4 jaar later echter riep de kerk hem tot een nog zwaardere taak. Hij werd namelijk tot bisschop van Regensburg gewijd. Hij aanvaardde die verantwoordelijkheid uit gehoorzaamheid aan de paus, maar bleef trouw aan zijn eenvoudige levensstijl als religieus. Zo bleef hij ook zijn typische stijl van werken en reizen trouw. Hij inspecteerde zijn bisdom te voet, vaak in versleten schoenen. Hij liep erg snel en door sommige mensen die het niet echt waardig vonden dat een bisschop zich gewoon te voet verplaatste, kreeg hij wel een beetje spottend de bijnaam de bisschop op botten. Zijn bisschoppelijk paleis werd een plaats van stilte en gebed en zijn bestuur gekenmerkt door rechtvaardigheid en zorg voor de armen. Na slechts enkele jaren vroeg hij echter om ontslag, omdat hij terug verlangde naar het leven van studie en prediking. Paus Urbanus IV ging in op dat verzoek en Albertus keerde dankbaar terug naar het kloosterleven. Dat was al in 1962. Hij zou echter wel nog op verschillende momenten als nuncius of legaat van de paus optreden. Albertus de Grote leefde in een tijd waarin het woord wetenschap nog een heel andere betekenis had dan vandaag. Maar toch mag hij met recht de eerste moderne wetenschapper van Europa worden genoemd. Zijn nieuwsgierigheid kende geen grenzen. Hij schreef over biologie, astronomie, chemie, fysica, geologie, plantkunde, dierkunde en meteorologie. Men zei van hem dat geen enkel onderdeel van de natuur aan zijn aandacht ontsnapte. In een tijd waarin dissecteren van dieren verboden was, dissecteerde hij toch in het belang van de wetenschap, omdat hij wilde begrijpen hoe het leven en de natuur en de schepping werkten. Hij beschreef meer dan 100 dierensoorten en legde natuurkundige observaties vast die eeuwen later pas werden bevestigd. Zo beschreef hij 114 vogelsoorten, 113 viervoetigen, 139 waterdieren, 61 slangen en 49 soorten wormen. En hij was de eerste om te spreken over de wezel en de ijsbeer. Hij was ook de eerste man in 1500 jaar die de fysiologie van planten bestudeerde. Hij beschreef ook bijen, mieren, spinnen, palingen, zalmen en hun gewoontes. En zijn beschrijving van bijen en mieren bijvoorbeeld is nog altijd bewonderenswaardig door de precisie waarmee hij hun gedrag observeerde. Albertus was geen magicus of tovenaar zoals sommigen later beweerden, maar een onderzoeker die experimenteerde, notities maakte. En hij maakt ook een onderscheid tussen wat hij had waargenomen en wat slechts overlevering was. Als hij het niet met eigen ogen had gezien, schreef hij er eenvoudigweg bij: ik heb dit niet kunnen bevestigen. Die kritische, open en respectvolle houding tegenover de schepping
maakt hem tot een pionier van de empirische methode, al eeuwen voor Galileo en Bacon. Albertus heeft ook bepaalde mythes ontkracht. Zo liet hij een man aan een touw over een klif zakken om een adelaar op haar eieren te observeren. En daarmee weerlegde hij de in die tijd populaire opvatting dat bij de adelaar alle eieren behalve één werden vernietigd door de moeder. Hij experimenteerde met buskruid en dacht na over de mogelijkheid van synthetische metalen lang voordat de moderne chemie dit zou realiseren. Zelfs de schaduwen op de maan wist hij correct te interpreteren als eigenschappen van het maanoppervlak zelf en niet als weerspiegelingen van de aarde, wat toentertijd werd gedacht. Hij begreep de kracht van natuuronderzoek, maar ook de grenzen daarvan. Hij was nog altijd een man van geloof. Elke ontdekking keerde uiteindelijk terug naar verwondering over de schepper zelf. Voor de heilige Albertus was wetenschap niet in strijd met geloof, maar een weg naar God. Wie de schepping echt begrijpt, ziet in alles de hand van de maker, van de schepper. Het was precies die visie die ertoe geleid heeft dat Paus Pius XII hem in 1941 uitriep tot patroonheilige van alle wetenschappers. Albertus' invloed reikte verder dan zijn eigen tijd en land. Zo zijn er in Sevilla in Spanje geschriften van hem bewaard die ooit toebehoorden aan Christoffel Columbus, die ze nauwkeurig bestudeerde. Zijn ideeën beïnvloedden bijvoorbeeld ook de Dominicaan Antonio Vespucci, wiens neef Amerigo Vespucci de naam aan de nieuwe wereld zou geven. Albertus bereikte een hoge leeftijd voor die tijd. Hij stierf in 1280 rondom de leeftijd van 74 jaar. Zijn leerlingen en collega's beschouwden hem als een van de meest invloedrijke figuren van zijn tijd. Zijn nalatenschap omvat een gigantische hoeveelheid geschriften, variërend van natuurwetenschappen tot theologie en moraal. Het onderwijs en mentorschap van Thomas van Aquino, niet de minste, die zijn filosofische inzichten verder zou uitwerken, en een revolutionaire methodologie, empirische observatie, gecombineerd met een redelijke analyse. Hij werd een bron van inspiratie voor wetenschappen, filosofen en theologen van zijn tijd, maar ook nog eeuwen na zijn tijd. Over de laatste jaren voor zijn sterven is nog geweten dat hij bijvoorbeeld in 1274 aanwezig was op het Tweede Concilie van Lyon, waarbij het wel niet bekend is wat zijn rol daar is geweest. En in 1277 reisde hij nog naar Parijs om de werken van zijn leerling, de heilige Thomas van Aquino, te verdedigen tegen een veroordeling door de aartsbisschop van Parijs. Naar het einde van zijn leven toe gingen zijn geheugen en zijn intellectuele krachten achteruit, waarschijnlijk door een hersenbloeding. Maar hij was nog altijd in staat om te bidden en te bewegen, en dit allemaal tot aan het einde van zijn leven. Hoewel hij wel de vlotte tred verloren had die hem jarenlang als wandelende bisschop en prior hadden gekenmerkt. De heilige Albertus stierf terwijl hij in een grote houten stoel zat in zijn kloostercel, gekleed in het Dominicaanse habit. De broeders van zijn klooster waren daar rondom hem en zongen het Salve Regina. Zo wisselde hij het tijdelijke voor het eeuwige om zijn koningin in de hemel te kunnen ontmoeten, begeleid door een lied ter harer eer. We zullen het er later in de uitzending nog over hebben, maar Onze Lieve Vrouw was echt enorm belangrijk in het leven van de heilige Albertus. Hij stierf op vrijdagavond 15 november 1280. En er werd getreurd in Keulen toen het nieuws verspreid werd dat broeder Albert was gestorven. Er is een verhaal dat niet tegengesproken werd door de biechtvader van de heilige Albertus, dat de heilige Albertus aan zijn biechtvader verscheen
één nacht na zijn overlijden en zei: omdat ik in mijn leven vele mensen vanuit de duisternis van de onwetendheid naar het licht van de waarheid en de kennis van God hebben geleid, heeft God aan mijn gebeden de bevrijding van 6000 zielen uit het vuur van het vage vuur verleend. Vele mensen kwamen de tombe van de heilige Albertus bezoeken en er zijn verschillende mirakels gerapporteerd die daar plaatsvonden. De datum van zijn overlijden is eveneens de dag waarop hij in de kerk wordt herdacht, 15 november. We gaan er nu even tussenuit voor een stuk muziek en spreken dan dadelijk verder over de theologie en de filosofie van de heilige Albertus.

En welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars, waar we vandaag kennis maken met de grote Albertus de Grote. Zo net hebben we zijn levensloop al doorgenomen en hadden we het over het belang van de wetenschap in zijn leven, zijn nieuwsgierigheid, zijn empirische methode. En Albertus werd vaak samengevat door tijdgenoten of mensen die niet veel na hem leefden, dat hij groot was in magie. Met magie bedoelde men zijn wetenschappelijke inzicht. Groter in filosofie en het grootst in de theologie. Dat was zijn hoogste roeping. Zijn grootste filosofische prestatie was het introduceren van Aristoteles in het christendom. Waar velen achterdochtig stonden tegenover Aristoteles in die tijd, stelde Albertus zijn werken systematisch beschikbaar en verduidelijkte hij de passages die botsten met het christelijk geloof, of toch op het eerste zicht. Hij legde zo de basis voor wat later de scholastieke methode zou worden, methode die verdiept werd door de heilige Thomas van Aquino. Ook theologisch was de heilige Albertus vernieuwend. Hij benadrukte het belang van rede en geloof. Wat je rationeel kunt begrijpen, versterkt het geloof. Wat je alleen gelooft, kan dieper worden begrepen door het te onderzoeken. Zijn colleges waren rijk aan voorbeelden uit natuur en dagelijks leven, wat zijn lessen ook levendig en praktisch maakte. Albertus legde de basis voor moraaltheologie zoals we die nu kennen. Een redelijke benadering van ethiek, met aandacht voor omstandigheden en verantwoordelijkheid. We lezen nu een stuk uit de catechese van paus Benedictus XVI over de heilige Albertus de Grote. De wetenschappelijke methodes die de heilige Albertus de Grote gebruikte, zijn zeker niet die van de daaropvolgende eeuwen. Zijn methode bestond eenvoudig in observatie, beschrijving en klassering van de bestuurde fenomenen. Hij heeft ons nog veel te leren. De heilige Albertus toont vooral dat er geen tegenstelling is tussen geloof en wetenschap. Ondanks een bepaald onbegrip dat men in de loop van de geschiedenis kon vaststellen, waarbij men is gaan beweren dat geloof en wetenschap elkaar uitsluiten. Een man van geloof en gebed zoals de heilige Albertus de Grote kon sereen de natuurwetenschappen bestuderen en zijn kennis ontwikkelen van de micro- en de macrocosmos, waarbij hij de wetten ontdekte die eigen zijn aan de materie. Dit alles leste zijn dorst en liefde voor God. De Bijbel spreekt ons over de schepping als de eerste taal waarin God, die de hoogste intelligentie is, die logos is, ons iets over zichzelf openbaart. Het boek Wijsheid bijvoorbeeld beweert dat de natuurfenomenen

begiftigd met grootheid en schoonheid, als de werken zijn van een kunstenaar, waardoor wij door analogie de auteur van de schepping kunnen kennen. Waardoor wij door analogie de auteur van de schepping kunnen kennen.

tegenover de wereld die in hun ogen van onderzoekers en gelovigen het goede werk leek en lijkt van een wijze en liefhebbende schepper. Dan wordt wetenschappelijke studie een lofzang. Dat had, zo zegt Paus Benedictus, een groot astrofysicus van onze tijd, Enrico Medi, wiens proces tot zaligverklaring ingezet werd, goed begrepen. Hij schreef: O, uw mysterieuze melkwegstelsels, ik zie u, ik bereken u, ik hoor u, ik bestudeer u, ik ontdek u. Ik dring tot u door en mediteer over u. Van u neem ik licht en ik maak er wetenschap van. Ik neem de beweging en maak er wijsheid van. Ik neem de fonkeling van de kleuren en maak er poëzie van. Uw sterren neem ik in mijn handen en bevend in de eenheid van mijn wezen verhef ik u boven uzelf en ik bied u in gebed de schepper aan, die gij sterren alleen door mij kunt aanbidden. Einde citaat. De heilige Albertus de Grote, gaat Paus Benedictus verder, herinnert ons eraan dat tussen wetenschap en geloof een vriendschap bestaat en dat de wetenschappers door hun roeping om de natuur te bestuderen een authentieke en fascinerende weg van heiligheid kunnen gaan. Zijn buitengewone openheid van geest komt ook tot uiting in een cultureel werk dat hij met succes ondernam: het opnemen en tot zijn recht laten komen van het denken van Aristoteles. Ten tijde van de heilige Albertus was de kennis van vele werken van deze grote Griekse filosoof, die in de 4e eeuw voor Jezus Christus geleefd had, vooral op het vlak van ethiek en metafysica, zich aan het verspreiden. Zij toonden de kracht van de reden aan. Zij verklaarden helder en duidelijk de zin en structuur van de werkelijkheid, haar verstaanbaarheid, de waarde en het doel van het menselijk handelen. De heilige Albertus de Grote heeft de deur geopend voor de opname van heel de filosofie van Aristoteles door de middeleeuwse filosofie en theologie. Een opname die later op een definitieve manier door de heilige Thomas werd uitgewerkt. Deze opname van een filosofie die, laten we zeggen, heidens, pre-christelijk is, was een authentieke culturele revolutie voor die tijd. Nochtans vreesden vele christelijke denkers de filosofie van Aristoteles, de niet-christelijke filosofie, vooral omdat deze door haar Arabische commentatoren zo geïnterpreteerd werd dat zij tenminste op enkele punten totaal onverzoenbaar leek met het christelijk geloof. Er stelde zich dus een dilemma: geloof en reden, zijn zij al dan niet met elkaar in conflict? En daarin ligt een van de grote verdiensten van de heilige Albertus. Met wetenschappelijke nauwgezetheid bestudeerde hij de werken van Aristoteles, ervan overtuigd dat alles wat werkelijk rationeel is, compatibel is met het geloof dat in de Heilige Schrift geopenbaard wordt. Met andere woorden, de heilige Albertus de Grote heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van een autonome filosofie, onderscheiden van de theologie en ermee verenigd. Uitsluitend door de eenheid van de waarheid. Zo is in de 13e eeuw een duidelijk onderscheid verschenen tussen deze twee kennissen,

filosofie en theologie, die, wanneer ze met elkaar in dialoog zijn, harmonieus samenwerken door de ontdekking van de authentieke roeping van de mens, die dorst naar waarheid en schoonheid. En het is vooral de theologie, door de heilige Albertus, affectieve wetenschap genoemd, die de mens zijn roeping tot eeuwige vreugde wijst. Een vreugde die ontspringt uit de volledige instemming van de waarheid. De heilige Albertus de Grote was in staat deze begrippen op een eenvoudige en begrijpelijke manier mee te delen. Als een authentieke zoon van de heilige Dominicus preekte hij graag tot het volk Gods dat door zijn woord en het voorbeeld van zijn leven gewonnen was. Dadelijk na de volgende muziekpauze zullen we dan ook naar woorden van de heilige Albertus de Grote zelf luisteren. We beluisteren een Tantum Ergo op muziek van Fauré. Het Tantum Ergo dat door de beroemdste leerling van Albertus de Grote, de heilige Thomas van Aquino, geschreven werd.

We lezen nu een fragment uit Paradijs van de Ziel. Hierin beschrijft de heilige Albertus Magnus 42 deugden van de christelijke gelovigen. En de eerste deugd die hij beschrijft is de belangrijkste deugd, de liefde. En we gaan dat hoofdstuk ook lezen. Het is onderverdeeld in de liefde tot God en de liefde tot de naaste. De liefde tot God is volmaakt wanneer de ziel zich met vurigheid en geheel aan God schenkt, zonder van hem enig tijdelijk troostgevoel of zelfs een eeuwige beloning terug te verlangen. De ziel bemint God dan niet om wat zij ervoor terugkrijgt, maar louter omwille van zijn goedheid, heiligheid en volmaaktheid, die eigen zijn aan zijn goddelijke natuur. Een zuivere en heilige ziel voelt zelfs afkeer bij het idee God te beminnen met een bijbedoeling of uit winstbejag, alsof men iets van hem zou willen verkrijgen. Troost, voordeel of loon. Want God bemint ons vrij en overvloedig. Hij giet zijn kracht in onze zielen, niet omdat hij er iets voor terug verwacht, maar omdat hij enkel wil delen in zijn eigen eeuwige gelukzaligheid. Wie God bemint enkel omwille van zijn goedheid en gelukzaligheid en vanuit een oprecht verlangen om daarin te mogen delen, kan gezegd worden God volmaakt te beminnen. Ware kennis van God leidt de ziel tot die volmaakte liefde. In Gods wezen vindt men immers alles wat beminnenswaardig is. Adel, heiligheid, macht, wijsheid, goedheid, schoonheid en voorzienigheid. Evenzo is Gods liefde voor ons eeuwig en grenzeloos, niet tijdelijk of wisselvallig. Wie de ware aard van Gods liefde doorgrondt, zal hem ook met eenzelfde soort liefde beantwoorden. In het evangelie van Johannes geeft God ons een betrouwbaar teken van ware liefde voor hem. Namelijk, wie mij lief heeft, onderhoudt mijn geboden. De heilige Augustinus zegt hetzelfde. Wij beminnen God werkelijk slechts in die mate waarin wij zijn geboden onderhouden. Het naleven van geloften die we in Gods aanwezigheid hebben afgelegd, is daarom ook een vorm van gehoorzaamheid aan zijn geboden. Want we zijn eraan gehouden ze te volbrengen, zoals we gehouden zijn aan zijn woord zelf. De heilige Gregorius de Grote spoort ons aan als volgt. Onderzoek uzelf aandachtig en vraag uzelf ernstig af of u God werkelijk boven alles bemint. Niemand mag zichzelf ervan overtuigen dat hij God boven alles lief heeft als zijn daden dat niet bevestigen. De volmaakte liefde tot de Schepper vraagt niet alleen het getuigenis van woorden of zelfs van gevoelens, maar van het hele leven. De liefde tot God is nooit passief, ze toont zich altijd in daden. Wanneer liefde zich niet in handelen uitdrukt, dan is ze in werkelijkheid geen liefde. Onze gehoorzaamheid aan Gods geboden en onze goede werken moeten daarom zuiver van bedoeling zijn. Ze mogen niet voortkomen uit angst voor straf of verlangen naar beloning, zoals Augustinus getuigt. Wie God volmaakt lief heeft, vervult zijn geboden niet uit vrees of eerzucht, maar omdat hij weet dat alles wat God beveelt goed en volmaakt is. Er zijn twee zekere tekenen van ware liefde tot God. Het eerste is vreugde in God onder alle omstandigheden. Wat er ook gebeurt, of het nu goed of slecht lijkt, altijd en overal. Een liefde die enkel voortkomt uit dankbaarheid voor ontvangen zegeningen,
verdient geen lof, want dat is eigenbelang. Ze zoekt enkel haar eigen welzijn. Alleen de vrije liefde tot God, de liefde die hem bemint om wie hij is en niet om wat men zelf ontvangt, is waarlijk volmaakt. Dus het eerste is vreugde in God onder alle omstandigheden. En het tweede teken van ware liefde tot God is oprecht verdriet over alles wat hem mishaagt, waar en wanneer dat ook gebeurt, ongeacht of het onszelf raakt of niet. Tot zover over de liefde tot God. Dan de liefde tot de naaste. Ware liefde tot de naaste betekent dat men hem bemint zoals men zichzelf bemint, ongeacht of hij vriend of vijand is. Zoals de heilige Augustinus zegt, je naaste liefhebben als jezelf betekent hem liefhebben in God en omwille van God. Wie zo lief heeft in God en voor God, bemint zijn naaste werkelijk zoals zichzelf. Want ieder mens verlangt van nature het goede voor zichzelf en wil het kwade vermijden. Datzelfde verlangen moet zich ook uitstrekken tot anderen. Elke mens verlangt naar het welzijn van lichaam en ziel en wil alles vermijden wat daaraan schaadt. Zo behoort ook iedere christen het goede voor anderen te willen en alles af te wenden wat hun welzijn in gevaar brengt, of zij nu vrienden of vijanden zijn. Hoewel het gebod om de naaste lief te hebben vraagt dat we hem beminnen zoals wij onszelf beminnen, door hem het goede toe te wensen en het kwade te vermijden, betekent dit niet dat wij met gelijke vurigheid of inspanning moeten liefhebben. De natuurlijke genegenheid die men voelt voor zijn vrienden is nog geen ware naaste liefde. Zoals het evangelie zegt, zelfs de heidenen hebben lief wie hen lief hebben. Maar wie zijn vijanden bemint, toont ware liefde, want dat komt niet voort uit natuurlijke neigingen. Wie goed doet aan wie hem niet lief heeft, toont volmaakte liefde. En hoewel het gebod ons niet verplicht om met gelijke intensiteit te beminnen, is het toch een wonderlijk teken van volmaakte liefde als men vriend en vijand met gelijke goedheid behandelt. Dezelfde vriendelijkheid toont aan wie berispt als aan wie prijst en even mild is tegenover wie beledigt als tegenover wie prijst. Zoals de heilige Johannes Chrysostomus getuigt, niets maakt ons zo gelijk aan God als het met gelijke goedheid behandelen van wie ons vijandig gezind is en wie ons lief heeft. Want door vervolging geduldig en met liefde te verdragen, verkrijgen wij grotere genade en heerlijkheid dan door gunst te ontvangen. Zo hebben de vijanden van de martelaren meer bijgedragen tot hun glorie dan hun vrienden. De natuur zelf spoort ons aan tot liefde voor de naaste, want alle schepselen beminnen wat aan hemzelf gelijk is. Daarom zijn alle mensen elkaar liefde verschuldigd, want allen dragen het beeld van God zoals de schrift zegt. Een teken van ware liefde is medelijden te voelen met je vijanden, niet alleen met je vrienden, wanneer zij lijden. Zo is het ook een bewijs van echte liefde wanneer men zich oprecht verheugt over het geluk van zijn vijand. En dat is in deze wereld inderdaad zeldzaam. Daarentegen zijn droefheid, bitterheid of wrevel bij de aanblik of zelfs de vermelding van een bepaald persoon tekenen van haat, het tegenovergestelde van liefde. Zo ook het verlangen om iemands voorspoed te belemmeren of zijn goede eigenschappen te kleineren. Christus vertoonde geen van deze dingen tegenover Judas, hoewel hij wist dat hij hem zou verraden. Hij brak zelfs brood voor hem tijdens het laatste avondmaal en behandelde hem als de anderen. Zelfs bij het verraad weigerde hij hem de kus niet, maar begroette hem met vriendelijkheid.
Zoals de heilige Hieronymus zegt, Christus voelde meer verdriet over het ongeluk en de schaamte die Judas te wachten stonden dan over zijn eigen naderende dood. Velen menen dat het genoeg is hun vijanden de eeuwige zaligheid toe te wensen zonder hun tijdelijk welzijn te gunnen. Maar de eeuwige zaligheid kunnen wij hun niet geven of ontnemen. Zij vergeten dat Christus, toen hij zijn leven gaf voor zijn vijanden, ons verplichtte niet alleen hen lief te hebben, maar ook bereid te zijn onszelf en onze middelen op te offeren voor het welzijn van onze broeders en zusters, vooral wie de zorg voor zielen dragen. Twee dingen voeden in het bijzonder de deugd van de liefde. Onze liefde tot God wordt gevoed door het zorgvuldig onderhouden van zijn geboden, zoals geschreven staat: als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader onderhoud en in zijn liefde blijf. Onze liefde tot de naaste wordt gevoed door medelijden en oprechte deelneming aan zijn lijden, zoals staat in het boek Jezus Sirach. Onthoud uw medelijden niet aan zij die wenen. Wandel met hen die treuren. Veracht het niet om zieken te bezoeken. Door zulke daden zult gij bevestigd worden in uw liefde.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars, waar we vandaag spreken over de heilige en kerkleraar, Dominicaan Albertus Magnus. U kon zo net een versie horen van het Caritas Abundat, een lied van de heilige Hildegard von Bingen, kerklerares, en ook zij werd geboren en leefde in Duitsland, maar zij leefde een eeuw voor de heilige Albertus Magnus, over wie we vandaag spreken. Er werd al aangehaald dat hij een grote liefde had voor onze lieve vrouw en dat zij een grote invloed heeft gehad op zijn leven. De Dominicanen, die doorheen de geschiedenis de verspreiders zijn geweest van de devotie van het bidden van de rozenkrans, en de heilige Albertus gaf theologische diepgang aan de devotie voor Maria. Een vroege biograaf van de heilige Albertus de Grote, Rudolf van Nijmegen, noemde hem de secretaris en lofzanger van de heilige maagd Maria. Rudolf schrijft dat Albertus zo toegewijd was aan onze lieve vrouw dat hij, ik citeer, haar lof niet kon verzwijgen. Bovendien voegde hij aan al zijn werken iets toe ter ere van zijn geliefde vrouwen, of besloot hij zijn studies met een lied tot haar eer. Hij componeerde vele gezangen ter ere van de glorierijke maagd, die even opmerkelijk waren door hun diepgang van betekenis als door hun harmonie en innerlijke geest. In de kloostertuin en elders zong hij ze graag met grote tederheid, devotie en geestdrift. Zijn zuchten en tranen onderbraken vaak zijn gezang en openbaarden zo zijn vurigheid, liefde en grote vroomheid. Paus Pius XI zei later over de heilige Albertus: hij was in alles volledig toegewijd aan onze lieve vrouw. Zo bestaat er ook volgende lofzang over de heilige Albertus. Vertaald klinkt het zo: Albertus was de filosoof van Maria, Thomas van Aquino was de theoloog van het woord. De een schreef over de zoon en de ander over de moeder. Nu waren beide inderdaad groot, maar de een was leerling en de ander meester. De heilige Albertus was inderdaad de leermeester geweest van de engelachtige dokter Thomas van Aquino. De preken van de heilige Albertus over de heilige maagd Maria in hun Duitse en Duitse dialectversies werden gebruikt als bladwijzers of aan de muren van huizen gehangen als devies. Er werden altijd kleine fragmentjes genomen uit zijn preken die de devotie tot Maria verdiepte bij de mensen. Naast het voeden van de volksdevotie droeg Albertus' voorstelling van de heilige moeder God als het hoogste ideaal van vrouwelijkheid bij tot het wekken van de geest van ware ridderlijkheid en het verzachten van de zeden van een toch ruwe tijd. De heilige Albertus citeert uit de wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 24, vers 29 tot 31, om de motieven voor zijn schrijven over onze lieve vrouw te geven. Ik citeer even uit de wijsheid van Jezus Sirach. Want haar gedachten zijn voller dan de zee en voller dan de diepte zijn haar besluiten. En ik ben als een waterloop, door een rivier gevoed en als een wetering die een lusthof binnenkomt. Ik zei, ik ga mijn boomgaard water geven en mijn plantage bevloeien. En zie, mijn waterloop is een rivier en mijn rivier is een zee geworden. Daarop zegt de heilige Albertus: in de hoop op deze beloofde rijkdom ondernemen wij dit werk. Anders zouden wij te veel verheven worden boven onze bekrompenheid van geest en kennis. Van haar verwachten wij de gelukkige voltooiing en de beloning van onze taak. Zij is het die onze wil leidt, die ons ertoe beweegt te schrijven en die onze bedoelingen kent. Wij verlangen slechts om ons door deze eenvoudige bladzijden nuttig te maken voor eenvoudige en ongeleerde mensen zoals wij zelf. Dit staat aan het begin van zijn Mariale, oftewel 230 vragen over de heilige maagd.
Het is dus ja, een werk echt uitsluitend over Onze Lieve Vrouw, waarin hij 230 vragen over Onze Lieve Vrouw probeert te beantwoorden. En deze vragen zijn allemaal geconcentreerd rond de tekst van Lucas, namelijk dat de engel Gabriël naar Maria werd gezonden. De vragen zijn zeer interessant en de antwoorden boeiend. Het werk toont een gedetailleerde manier van denken en bewijst dat wij veel overtuigingen over Onze Lieve Vrouw als vanzelfsprekend aannemen en over anderen helemaal niet nadenken. Enkele voorbeelden van zo'n vragen. In welke vorm verscheen de engel aan Maria? De heilige Albertus geeft dan de mening van de heilige Beda de Eerbiedwaardige, namelijk dat de engel zou verschenen zijn als een slang. Vervolgens wordt dan de opvatting onderzocht dat hij verscheen als een duif, die eenvoud voorstelt in tegenstelling tot de sluwheid van de slang. De conclusie van Albertus is dat de engel in menselijke gedaante verscheen en hij licht die conclusie ook toe. Een andere vraag, in welk geslacht verscheen de engel? Misschien lijkt het passender dat een vrouw aan een vrouw verschijnt, een maagd aan een maagd. Maar Albertus meent dat de engel als man verscheen, omdat in alle eerdere verschijningen van engelen met betrekking tot de komst van Christus de engelen als mannen verschenen waren. Een andere vraag luidt, op welk uur van de dag verscheen de engel? Misschien 's morgens, aangezien de dag der genade begon. Misschien op het middaguur, omdat dan de zon haar hoogtepunt bereikt. Het uur waarin Christus leed en waarin de geboorte van Johannes de Doper, de voorloper, werd aangekondigd. Of misschien 's avonds, want God zond zijn zoon in de volheid van de tijd. Albertus volgt de opvatting van Dionysius de Areopagiet en zegt dat het 's morgens was, omdat de tijd het karakter van degene die werd aangekondigd moest uitdrukken. De komst van Christus was de opgang van de ware zon over de aarde. Andere vragen behandelen nog waar de verschijning bijvoorbeeld plaatsvond, wat Maria op dat moment aan het doen was, aan het bidden of werken, en hoe oud zij toen was. Op die laatste vraag concludeert Albertus dat zij zich bevond op het toppunt van haar rijpheid in lichaam en in groei van genade. Wat haar, verklaart hij, tussen de 25 en 31 zou plaatsen. In andere vragen bespreekt Albertus de schoonheid, de gestalte en het uiterlijk van Onze Lieve Vrouw. Alles wordt vernuftig behandeld en zoals gewoonlijk worden ook de redenen voor het tegenovergestelde standpunt vermeld en uitgelegd. De reeks vragen over het uiterlijk van Onze Lieve Vrouw besluit Albertus als volgt. En zo was de heilige maagd in huidskleur roodachtig blank, haar haar en ogen waren gematigd donker, zoals wij ook geloven dat haar geliefde zoon de schoonste van de mensenkinderen van die kleur was. Hij vraagt ook dingen als, kende Maria muziek? Ontving zij de sacramenten van het doopsel en het vormsel? Had zij de macht van de heilige wijding? De 230 vragen van dit werk beslaan 317 pagina's in dubbelkolomformaat. Wat nog opmerkelijk is dat Albertus de heilige maagd niet de tweede Eva wilde noemen, zoals we dat wel vaak horen. Hij zei dat zij niet Eva genoemd moest worden, omdat haar rol in elk opzicht het tegenovergestelde is van die van Eva. Hij zegt daarover: wij moeten gelijk worden aan Maria om haar te prijzen. Dan pas zullen wij haar op een goede manier prijzen. Op zo'n manier dat hij die prijst gelijkt op degene die wordt geprezen. En dat deze lof een trouwe uitdrukking van het hart mogen zijn. Hoe kan de wellustige de maagd prijzen? Hoe kan de trotse haar prijzen die nederig was? Hoe kan de vervloekte haar prijzen die overladen was met hemelse zegeningen? Albertus
beijverde ook een praktijk die ook bloei vond na het Mariajaar van 1954, namelijk het oprichten van heiligdommen ter ere van Onze Lieve Vrouw en kapelletjes langs wegen en in huizen. Hij schreef uitgebreider over Maria dan enig andere man van zijn tijd. De manier waarop hij systematisch vragen rond Onze Lieve Vrouw behandelt, is echt uniek, zelfs onder de grote kerkvaders. Heel veel predikers hebben inspiratie geput aan het Mariawerk van de heilige Albertus om hun eigen devotie en die van de gelovigen te voeden. Als een echte minnaar van Maria keerde de gedachte van de heilige Albertus altijd weer naar Onze Lieve Vrouw. Anders had hij nooit met zoveel detail, inzicht en liefde over haar kunnen schrijven.

En welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars, waar we vandaag spreken over de heilige Albertus de Grote, Albertus Magnus. De enige die in de geschiedenis de titel De Grote ontving omwille van zijn geleerdheid. Ondanks zijn grote geleerdheid en wetenschappelijke ingesteldheid kwamen zijn geschriften niet voort uit een koude, steriele geest, maar van een ziel die echt zocht naar de vereniging met God. Hij heeft veel gebeden geschreven en naast een grote liefde tot onze lieve vrouw had hij ook een zeer grote devotie tot de heilige Eucharistie. Zo predikte en schreef hij over Gods goedheid doorheen de Eucharistie. In zijn zachtheid, zijn goedheid, denkt God liefdevol aan ons. Hij kan aan niets liefdevoller of beter denken dan dat hij in ons kan leven, in zijn goddelijkheid en menselijkheid, als een geestelijk voedsel dat ons leven voedt en ons naar een volmaakte vereniging met hem zelf brengt. Zo schrijft hij over de Eucharistie. Hij heeft ook grote werken geschreven over de heilige mis en de heilige Eucharistie. De grote Dominicaanse mystieker meester Eckhart en de zalige Henry Suzo en ook John Towler zijn sterk beïnvloed door de werken van de heilige Albertus. En ook een leuk weetje, een mooi weetje over de heilige Albertus is dat hij een officie geschreven heeft van Sint-Jozef. Dat is helaas niet bewaard gebleven. Maar het is toch mooi om te weten dat deze grote heilige ook een devotie had tot Sint-Jozef. In het decreet voor de heiligverklaring van de heilige Albertus zei paus Pius XI dat de geschriften van de heilige Albertus tonen dat hij begiftigd was door de Heilige Geest met de genade van contemplatie. Hij zegt ook dat de schriftwerken, dus de werken over de heilige schrift van de heilige Albertus, in het bijzonder en van al zijn theologische werken de ziel het verlangen geven om naar Christus te keren. En paus Pius XI zegt: hierin herkennen we een heilige man die over heilige dingen spreekt. Na zijn overlijden werd er over de heilige Albertus gezegd dat hij alles wist wat geweten kon worden. Niemand weet het exacte aantal van zijn geschriften, maar men kan toch wel vrij zeker stellen dat hij ongeveer 20 miljoen woorden moet hebben neergeschreven. De heilige Albertus heeft een vol leven geleid als prediker, als leraar, als administrator en als bewerker van de vrede. Maar niets van dit alles kan vergeleken worden met al hetgeen hij geschreven heeft. Zijn oeuvre omsloeg de gehele menselijke kennis, om zo te zeggen. En om die reden wordt de heilige Albertus vandaag de dag de universele dokter genoemd. Niets van wat er in die tijd toen bekend en onderzocht werd, was niet bestudeerd door de heilige Albertus. En de omvang, helderheid en waarde van zijn werk heeft er ook voor gezorgd dat hij onder alle grote wetenschappers van zijn tijd de grote werd genoemd. Zijn kennisveld was universeel. Tot slot nog een anekdote over de heilige Thomas van Aquino, die les kreeg van de heilige Albertus de Grote. U herinnert het zich misschien nog uit de uitzending over de heilige Thomas van Aquino, dat hij door zijn medestudenten de stomme os werd genoemd, omdat hij heel weinig sprak. Maar Albertus had de briljantheid van de heilige Thomas helemaal begrepen. En na een verdediging van de heilige Thomas voor een zeer moeilijke these zei Albertus achteraf met profetische zekerheid: jullie noemen hem de stomme os, maar zijn gebrul zal nog eens over de hele wereld weerklinken. En het was een uitspraak die de geschiedenis in zou gaan, omdat de heilige Thomas van Aquino ook effectief zijn grootste leerling is geworden en later zelfs de grootste theoloog van de kerk.
Albertus overleed dus op 15 november 1280. En hoewel er direct na zijn overlijden een verering voor hem ontstond, werd hij pas in 1622 door paus Gregorius de 15e zalig verklaard. En de heiligverklaring vond plaats op 16 december 1931 door paus Pius de 11e. Deze paus benoemde hem ook tot kerkleraar en patroonheilige van de wetenschap. We besluiten deze uitzending over Albertus de Grote nog met een gebed dat hij schreef.

eeuwige liefde en oneindige goedheid. In u rust de oorsprong van alle heilige liefde. Door de onmetelijke liefde waarmee u zich met mij hebt verbonden, smeek ik u. Giet iets van diezelfde liefde uit in mijn ziel. Laat mij niet zoeken voor mijn eigen gemak of voordeel, maar alles, ook mijzelf, liefhebben in zuiverheid en omwille van u alleen. Heer, laat mij uw overvloedige en onschatbare liefde navolgen, die zoals de zon haar licht vrij uitstraalt, zonder er zelf baat bij te hebben, zich uitgiet over heel de schepping. Maak mij gehoorzaam aan uw heilige geboden, want daarin toont zich uw genade en mijn liefde tot u. Laat mijn ziel zich verheugen in wat u verheugt en bedroefd zijn om wat u beledigt. Leer mij mijn naaste lief te hebben in u en omwille van u. Laat mij zoeken wat goed is en vluchten voor wat kwaad is. Laat mij zegen wensen aan wie mij kwaad doen, want dat behaagt u, Heer. Laat mij mijn vijanden overwinnen, niet door kracht of woorden, maar door goedheid en zachtmoedigheid. Schenk mij geduld in tegenspoed, want vaak brengt die meer zegen dan voorspoed. Laat mij meevoelen met wie lijden en mij verheugen met wie blij zijn. Want ieder mens draagt, net als ik, uw beeld in zich. U schenkt onvergankelijke heerlijkheid aan wie uw goddelijke liefde navolgen en zo tonen dat zij waarlijk kinderen zijn van u, onze hemelse Vader. Amen.

En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze uitzending over de heilige Albertus Magnus, de universele leraar. Graag tot binnenkort.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om ook samen het middaggebed van de kerk te bidden. Vandaag gedenken wij de heilige Alphonsus Maria de Liguori, bisschop en kerkleraar. De hymne voor het middaggebed kan u vinden op pagina 758. De psalmen vindt u vanaf pagina 874. En de korte schriftlezing volgt daarop op pagina 877. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Plus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Leid mij, Heer, langs de paden van uw geboden. Toon mij de weg, Heer, die Gij beschikt hebt. Dan wijk ik daar nooit van af. Geef mij begrip om uw wet na te leven.

om haar te volgen met heel mijn hart. Leid mij langs de paden van uw geboden. Daar vind ik mijn vreugde in. Mijn hart zij gericht op wat gij verordent. En niet op ijdel gewin. Weerhoud mijn oog van nietswaardige zaken. Maar laat mij leven volgens uw weg. Vervul de belofte uw dienaar gegeven. Wat gij uw vereerders hebt toegezegd, neem van mij weg de dreigende schande. Want heilzaam is alles wat gij bepaalt. Zie, ik verlang uw bevelen te volgen. Laat mij dan leven, rechtvaardige God, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Leid mij, Heer, langs de paden van uw geboden. Die gaan tot de Heer komen nooit iets te kort. De Heer zal ik prijzen iedere dag. Zijn lof ligt mij steeds op de lippen. Mijn geest is fier op de gunst van de Heer. Laat elk die het hoort zich verheugen. Verheerlijk de Heer, tezamen met mij. En laat ons eendrachtig zijn naam vereren. Ik ging tot de Heer en hij heeft mij verhoord. Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde. Ziet naar hem op, dan straalt uw gelaat. En zult ge niet blozen van schaamte, die roepen in nood, naar hen luistert de Heer. En red hen uit hun ellende. De engel van God legt een schans om hen heen, om elk die God vreest te beschermen. Proeft en merkt op hoe mild de Heer is. Gelukkig de mens die zijn heil zoekt bij hem. Eerbiedig de Heer, gij die hem gewijd zijt. Want wie hem eerbiedigt, leidt nimmer gebrek. De rijken zijn arm en behoeftig geworden. Die gaan tot de Heer, komen nooit iets te kort. Komt, kinderen, luistert naar wat ik u zeg. Ik leer u de Heer te vrezen. Wie is er bij u die het leven lief heeft? En dagen van voorspoed verlangt. Weerhoud dan uw tong van bozaardige taal. Uw lippen van leugenachtige woorden. Vermijd dan het kwade en doe slechts wat goed is. Streef altijd naar vrede. En laat die niet los. Het oog van de Heer is gericht op de vromen. Zijn oor naar hun smeken gekeerd. Van boosdoeners keert hij zijn aangezicht af. Zij worden op aarde vergeten. Naar vromen die roepen, luistert de Heer. En red hen uit iedere nood. De Heer is nabij voor rouwmoedige harten. Hij helpt wie zijn schuld erkent. Veel rampen zullen de vrome bedreigen. Uit elk daarvan redt hem de Heer. De Heer zal over zijn beenderen waken, opdat hij er geen van breekt. Het kwaad van de zonde loopt uit op de dood. Wie vroomheid veracht, wordt gestraft. De Heer redt het leven van wie hem dient. Al wie tot hem vlucht, heeft geen straf te duchten. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Die gaan tot de Heer, komen nooit iets te kort.
uit de profeet Jeremia. Niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbeterlijk is het. Wie kan het peilen? Ik, de Heer, doorgrond hart en nieren. Ik vergeld ieder naar zijn gedrag, naar de vrucht van zijn werk. Vergeef mij, Heer, ook wat ik niet weet. Bescherm uw knecht tegen hoogmoed. Laat ons bidden. Heer, brandend licht van eeuwige liefde, wij bidden u. Laat het vuur van uw liefde ons steeds bezielen, zodat wij u boven alles beminnen en onze naaste liefhebben omwille van u. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,
5: nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.
6: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het derde glorierijk mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
5: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde Zoon om ons eeuwig zalig loon. Treed voor uw getrouwen in.
7: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
8: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
9: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
10: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
10: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
10: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
10: Amen.

0: Menslievend. De gast bij woonzorgcentra in ons land. Een programma van Radio Maria.
1: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze speciale zomereditie van het programma Menslievend. Een programma waar wij te gast mogen zijn in de woonzorgcentra in ons land. En ook afgelopen radiojaar hebben wij weer zeer mooie bezoeken mogen meemaken. En daar gaan wij in deze uitzending en in de uitzending van volgende maand op terugblikken. Wij gaan enkele maanden uitkiezen om de mooiste gesprekken tot bij u terug te brengen. En wij beginnen met de eerste uitzending van afgelopen radiojaar, de uitzending van 5 september 2025. Toen waren wij te gast in het woonzorgcentrum Groendorp te Horebeke. Laten wij nog eens kennis maken met dit woonzorgcentrum. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Groendorp in Horebeke, in het zuiden van Oost-Vlaanderen in de Vlaamse Ardennen. En dit is een woonzorgcentrum van de zorggroep Corian. We zijn op de eerste verdieping, zitten in de recreatieruimte met twee muren vensters waar we een mooi uitzicht hebben op de assistentiewoningen en de velden daarachter en het huizen. En we zitten hier niet alleen natuurlijk, we hebben Marika bij ons. Marika, zou u even kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
2: Hallo, ik ben Marika. Ik ben directie in het woonzorgcentrum. Een woonzorgcentrum van 30 bewoners en wij hebben ook 50 assistentiewoningen. Ik ben zelf nog maar 2 jaar directie, maar ik werk al sinds 2009 onder de Corian-groep. Ik ben zelf gestart in de animatie ergo-dienst en ben zo doorgegroeid naar sociale dienst en tot 2 jaar geleden dan naar directiefunctie. Het Groendorp zelf is vooral wonen en leven, maar vooral ook beleven. Dat komt ook een beetje door mijn eigen werk dat ik vroeger heb gedaan, dat het beleven heel belangrijk is, omdat ik merk dat het echt wel belangrijk is dat de bewoners heel veel dingen nog kunnen doen wat zij thuis ook konden doen, dat ook nu op dit moment in een woonzorgcentrum nog steeds belangrijk is.
1: En kan u ons iets vertellen over het ontstaan van het woonzorgcentrum? Het is een redelijk jong woonzorgcentrum, toch?
2: Het woonzorgcentrum zelf is opengegaan in 2010. Maar voorheen was het een klooster, klooster Sint-Jozef. Het klooster is dus voor 2010 omgebouwd naar woonzorgcentrum. De zusters die hier toen voor 2010 nog verbleven, die waren verhuisd naar de assistentiewoningen die hier wel al gebouwd waren. Ondertussen is het woonzorgcentrum opgebouwd of verbouwd en eind 2010 opengegaan. De zusters die hier nog verbleven in de assistentiewoningen zijn naar de hand van wat zij wel en niet nog verder konden nog even in de assistentiewoningen gebleven en daarna door geschoven naar het woonzorgcentrum. Eén iemand naar Campus de Vlaamse Ardennen, die hier op 2 kilometer van is,

0: naar Roendorp beginnen komen. Maar de zuster, vooral zuster Juliana en zuster Clotilde heb ik nog gekend. En heb ik zelf ook verzorgd als ergo of later sociale dienst nog gekend.
1: En heeft dat een indruk op u nagelaten?
0: Eigenlijk persoonlijk wel. Vooral een zuster verzorgen is toch wel een andere manier van denken en van handelen, denk ik. Voor mij dan persoonlijk, van hoe benaderen dan om het even welke andere persoon. Ik denk vooral omdat zij een volledig andere levensvisie hebben dan iemand die die gewoon is gaan werken of huisvrouw was, die hier nu of in het verleden verbleef.
1: Oké. Okay. En u zei dat u bent doorgegroeid.
0: Ja.
1: Kan u daar iets over vertellen? Hoe moeten wij ons dat voorstellen?
0: Ik ben zelf dus in 2009 begonnen in de dienst Ergo Animatie. Dus ik heb daar tot 2016 activiteiten en ergotaken opgevolgd en mee gehandeld. En dan in 2016 heb ik omwille van medische redenen de vraag gesteld om een vervanging te doen van de collega die toen in de sociale dienst werkte. Zij was toen zwanger en ik kon haar vervangen die periode. Na die periode dat zij terugkwam, is de vraag gesteld geweest om toch in de sociale dienst te blijven, maar dan volledig naar het Groendorp te verhuizen. Daarvoor was het half-half Vlaamse Ardennen en Groendorp. Ik ben 2016-2017 volledig naar Roendorp gekomen en daar heel veel taken van sociale dienst woonassistent voor de assistentiewoningen opgenomen. En zo zijn de taken veranderd. En dan tot 2 jaar geleden is de vraag gesteld voor directie te worden in het huis waar ik de laatste jaren aanwezig was. En voor mij was dat een ideale volgende stap in mijn carrière.
1: Dat moet wel best een grote verandering geweest zijn, niet? Om directie te worden?
0: Het was vooral een grote verandering om niet meer binnen het team, maar boven het team te staan. Voor mij was dat niet het zwaarste, maar toch de belangrijkste impact. Omdat je toch wel anders de medewerkers benadert, maar ook de families en de bewoners op een andere manier benadert. Maar ik ben altijd blij met mijn keuze dat ik heb gemaakt. En ik heb ook een fantastisch team onder mij, die alles uit hun zelf geeft voor onze bewoners en voor onze families. Het voordeel is dat ik daarvoor sociale dienst was, waardoor dat ik eigenlijk alle opnames die in die tijd zijn gedaan geweest, dat ik die zelf heb gedaan, waardoor ik heel veel families ken en waardoor dat connectie, denk ik, vrij goed loopt. Waardoor dat de families en bewoners ook vlugger naar mij toe komen om een vraag te stellen of een opmerking te geven, waardoor dan we alleen maar kunnen beter worden.
1: Oké. Okay. En u zegt dat u als deel van de directie toch mensen wat anders benadert. Kan u daar een voorbeeld van geven? Of hoe bedoelt u dat?
0: Vooral. We zien de bewoners sowieso als mens, als volwaardige mens. Maar als zij een bemerking hebben, dan moet dat zeker serieus genomen worden en moet daar verder op ingegaan worden, moet daar meer in overleg gegaan worden. Terwijl dat je dit als medewerker minder vlug doet, denk ik, of het doorschuift naar een verantwoordelijke. En als directie ben je de verantwoordelijke en moet je dit echt wel aanpakken en moet je luisteren naar de verhalen van de bewoners en van de families en daarop alleen maar verder positief werken.
1: Kan u misschien iets vertellen over uw taken? Wat houden uw taken eigenlijk in? Hoe ziet uw dag eruit?
0: Mijn dag op zich, ik begin 's morgens vaak eerst vlug met mijn mails en de zorg te lezen. Alles wat er in de zorg van de avonddienst of van de nachtdienst is gebeurd. Ik probeer ook vaak in de

0: Ochtendshift de overdracht mee te volgen. Dus van de nachtdienst de overdracht naar de vroegdienst. Van wat is er gebeurd die nacht? Dan heb ik een kort overleg om 8:30 uur met alle diensten. Dat wil zeggen de ergo, de sociale dienst, de hoofdverpleegkundige, de poetsvrouw, technische dienst. Die komen allemaal, kiné komt allemaal 5 minuutjes bij mij op het bureau. Overleggen we wat er die dag of die week nog op de planning staat. Vooral ook als er externe firma's komen voor iets te maken. Dat iedereen daarvan op de hoogte is. Ook als er iemand naar het ziekenhuis moet of hoe dat het gaat met iemand die in het ziekenhuis ligt, wordt daar kort over gesproken. Daarna doe ik nog wat administratieve taken, eventueel nog vergaderingen met mijn ODIR, mijn directie. En kijk ik nog financiële zaken na, of bepaalde documenten dat ik zeker moet in orde maken. En dan tegen de middag probeer ik elke keer in de eetzaal aanwezig te zijn, want alle bewoners van het woonzorgcentrum komen naar de eetzaal. En dan probeer ik zeker daar aanwezig te zijn, zodat iedereen de kans krijgt om eventueel mij even bij hen te roepen om een vraag te stellen of te vragen: kan je deze namiddag eens langskomen? Zodat ik dat de bewoners mij echt wel of echt wel weten dat er iemand aanwezig is die zeker naar hen luistert. Dat doet natuurlijk alle medewerkers, maar een verantwoordelijke is misschien nog iets belangrijker voor iets tegen te zeggen. En in de namiddag probeer ik terug bij de overdracht naar de laaddienst aanwezig te zijn, zodat ik mee ben met wie is er minder goed of wie is er juist wel goed of welke families gaan er nog opgebeld worden of moeten nog langskomen. En dan in de namiddag probeer ik ook terug verslagen, vergaderingen te plannen, vergadering met de ergo om te kijken wat er nog op de planning staat. Eventueel de contacten met ziekenhuizen of met school te onderhouden door gesprekken aan te gaan. En dan kijk ik een beetje wanneer dat mijn dag eindigt. Dat hangt ervan af. Soms is dat 4 uur, maar soms is dat 6 uur ook. Dus
1: Het zijn best
0: ja.
1: lange dagen dan.
0: Het voordeel is dat ik zelf een beetje kan schipperen, ook met mijn privéleven, dat ik een beetje kan de juiste weg te nemen.
1: Ja, maar heeft dus eigenlijk wel nog altijd veel persoonlijk contact, zowel met het personeel als met de bewoners. Ja.
0: Dat is voor mij zeker een prioriteit. Dat het zowel de bewoners als personeel op de eerste plaats komen. En het administratieve kan ik eventueel zelf ook thuis 's avonds doen. Dus mijn bewoners staan op de eerste plaats.
1: Oké, dankjewel. Misschien nog even terug naar het woonzorgcentrum zelf. Het heeft een dertigtal bewoners, zei u. Dat is een vrij klein woonzorgcentrum. Hoe is de sfeer hier? Ik kan me wel inbeelden dat dat anders is dan als je een groot woonzorgcentrum hebt.
0: Voor mij is het een zeer huiselijke sfeer. Vooral omdat het inderdaad 30 bewoners is. Iedereen kent iedereen. Ook de medewerkers kennen elkaar zeer goed, want wij moeten heel nauw samenwerken met elkaar. En onze bewoners ook. Inderdaad, met 30 bewoners. Dat zijn 3 verdiepen, maar elk ongeveer 10 kamers. De kamers zijn vrij ruim, waardoor dat ze eigenlijk ook een eigen livinggedeelte hebben en slaapkamer. Dus de bewoners kunnen zich terugtrekken als ze wensen, maar kunnen ook in groep activiteiten of naar de cafetaria komen. Ja, vooral het huiselijke is voor mij heel belangrijk. En daarnaast hebben we ook de assistentiewoningen. Dat zijn eigenlijk kleine appartementjes op zich, maar zij worden ook betrokken bij de activiteiten van het woonzorgcentrum. En die kunnen op elk moment ook aansluiten bij de maaltijden of bij de activiteiten. Wat ook zeker een belangrijke is, dat iedereen bereikt kan worden.
1: U kent dus ook de bewoners van de assistentiewoningen ook wel
0: Ja,
1: dan.
0: die ken ik eigenlijk ook allemaal. ik ga daar minder naartoe. Dit vooral omdat die op zelfstandige basis wonen en even soms wat hulp nodig hebben vanuit het woonzorgcentrum. En wij hebben daarnaast onze woonassistenten die probeert wekelijks of om de 2 weken langs te gaan bij de bewoners zelf om te kijken van waar is er eventuele hulp nog nodig. En die zijn ook vlugger geneigd om een telefoontje te doen naar de administratie van kan ik daar of daar hulp voor vragen. Terwijl onze bewoners van het woonzorgcentrum, die hebben daar niet altijd de kans of de energie of de middelen voor om een telefoontje te doen. En die hebben dan meer de kans om iemand aan te spreken in de zaal of in de kamer.
1: Oké. Hartelijk bedankt. Is er nog iets als laatste dat u zou willen zeggen aan onze luisteraars? Of bent u tevreden?
0: Nee, ik ben tevreden, dank u wel.
1: Oké, zeer goed. Dank u wel. Dan gaan wij even muzikaal onderbreken.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze zomereditie van het programma Menslievend. U heeft daarnet ons gesprek kunnen horen met Marika, de directrice van het woonzorgcentrum Groendorp te Horebeke. En we gaan nog luisteren naar één gesprek van deze uitzending. Groendorp heeft niet alleen wooneenheden in het woonzorgcentrum zelf, maar er zijn ook heel wat assistentiewoningen. En wij gaan luisteren naar ons gesprek met Martien, die in zo'n assistentiewoning woont. En dit is een woonzorgcentrum, maar er zijn ook assistentiewoningen. We zijn zojuist het woonzorgcentrum zelf uitgewandeld, zijn heel even buiten geweest en zijn dan binnengewandeld bij Martien. Martien, hartelijk bedankt om met ons te willen spreken.
1: Graag gedaan.
0: U woont hier in een assistentiewoning.
1: Ja, ja.
0: Woont u hier al lang?
1: Ja, van 2016. De dag dat Marika hier komen werken is, waren wij haar eerste bezoekers voor hier te komen wonen.
0: Oké. Okay.
1: Dus bij deze kan ik ook Marika heel goed, hè.
0: Ja.
1: Dus, maar ik ben hier eigenlijk gekomen als mantelzorger van een persoon met Parkinson.
0: Oké. Okay.
1: En dat was een priester waar ik vroeger ook voor zorgde, maar die rector was in het klooster van Opbrakel. En daar hebben we zo 15 jaar gewoond. Hij is altijd leraar geweest vroeger. We hebben ook nog een pastorij gehad in Zonnegem. En van Opbrakel zijn we dus naar hier gekomen, omdat het dus al redelijk gehavend was van de ziekte van Parkinson. En hij is daar ook in overleden. Maar nog enkele maanden in het woonzorgcentrum moeten verblijven omwille van dat hij dus... Ik kon hem niet meer alleen verzorgen.
0: Dat moet voor u best een zware periode geweest zijn.
1: Zwaar eigenlijk niet.
0: Nee?
1: Nee. Ik heb dat niet aanzien als zwaar. Maar natuurlijk was het wel heftig.
0: Hmm.
1: Als je het aftakelen ziet. Hè. Ik had echt veel hulp ook van iedereen. En de zusters kwamen ook nog zeer regelmatig, dus van Opbrakel. Ben ik veel voor hem in de weer geweest. Maar de laatste maanden was het wel een heftige ziekte, Parkinson.
0: Ja.
1: En hij is juist een maand voor COVID overleden. En dat was eigenlijk voor de familie en voor mij ook, voor iedereen die hem kent, een beetje hier ook een geruststelling. Ik was elke dag daar bij hem, van de voormiddag tot als het 's avonds in bed was. Maar dus ik zou moeten kiezen hebben, hè, daar ook gaan wonen dan. En dus daar heb ik niet moeten aan meedoen. En dat was dus, ja, also, een soort contentement dat verdriet niet kon wegnemen, maar toch. Maar ik zeg het nog tegen iedereen die het door wil, ik mis mijn pastoor nog elke dag aan tafel, echt waar. Ja, wij waren ook eigenlijk een team, hè. Want ik heb altijd met hem samengewerkt, omdat ik ook... Ik deed eigenlijk... hoe noemen ze het? Godsdienst. Ik had eigenlijk godsdienstwetenschappen gevolgd. En daarom was het ook interessant dat ik dus alles kende van God, de missen en zo. En ik heb daar eigenlijk, volgens mij schoon en werk verricht dat eigenlijk op mijn lijf geschreven was. Van in mijn jonge tijd al.
0: U heeft heel lang die pastoor gekend, ja?
1: 30 jaar.
0: 30 jaar.
1: Meer, langer nog, want ik heb hem gekend als godsdienstleraar. Maar wij woonden dus in dezelfde omgeving. En ik ken zijn ouders goed, want ik ben weduwe. En mijn man is overleden in de straat waar dat men dan woonde en daar woonden zijn ouders. Zo is de band gekomen. Meer door zijn ouders dan hemzelf. En dan ben ik naar Aalst gaan wonen in een appartement van zijn ouders, die dat verhuurden. En zo is dat gekomen. Maar daar heb ik nog 11 jaar alleen gewoond. Mijn man is heel vroeg gestorven. Ik ben maar 2,5 jaar getrouwd geweest.
0: Oké, heel vroeg gestorven
1: ja,
0: dan
1: ja, ja, ja, ja, ja. Ik was dus nog 35. En dan heb ik voor hem gezorgd. En hij voor mij ook. Absoluut.
0: En wat voor man was hij? Hoe zou jij hem omschrijven?
1: Meneer, strengen. Voor iedereen. Niet zo gemakkelijk. Maar... Want ja, we kwamen niet altijd... Het was niet altijd koekenij. Maar ik mocht ook mijn gedacht zeggen. Maar niet zo simpel om mee te leven. Om mee om te gaan ook. Maar... Wij waren een team. Dat ging goed. Maar ik mocht ook zelf mijn gedachten zeggen, maar hij was altijd niet. Het moest allemaal in de puntjes zijn. Alles moest perfect zijn. En de perfectie bestaan. Ja.
0: Niet in het leven.
1: Nee, in het leven niet. Maar hij heeft nagestreefd. Dat is echt, wie dat hem kent. Ja, niet simpel. Maar ik ben wel echt zeer tevreden dat mij dat in mijn leven eigenlijk is gekomen. Hè. Want als je eigenlijk niet zo content bent met wat je doet, vind ik dat toch niet, niet zo plezant. Maar ik ben zeer tevreden als ik terugkijk op wat ik kunnen doen en wat ik op mijn weg tegengekomen ben.
0: Ik ben blij dat te horen.
1: Ja, absoluut, absoluut. En dat is eigenlijk nog mijn nouvast nu, hè, want nu ben ik eigenlijk al een beetje die de zorg nodig heeft. Hè. Ik heb hier nog mijn heup gebroken en dat is redelijk goed gekomen. Ik heb gelukkig nog geen hulp nodig voor mijn zwasten en zo. Ik kan alles. Dus naast.
0: U bent hier nog vrij zelfstandig hier.
1: Ja, absoluut. Want ik ben wel een zelfstandige. Dat is daarom dat we ook iets doen. Snel maar altijd apart wonen. Boven stond hier volledig met mijn eetkamer. Dat stond hier allemaal op boven. Hè. Ik woonde eigenlijk boven, maar ja, ik was hier altijd beneden. Ik kook hier beneden. En iemand die hulp nodig heeft in een rolstoel, moet niet veel boven zijn. Hè. Dus ja, s'avonds natuurlijk.
0: Wat, u woont hier in een assistentiewoning. Wat voor hulp heeft u hier dan? Want u zegt, u bent eigenlijk vrij zelfstandig.
1: Ah, wel, ik heb eigenlijk, als de pastoor hier was, had hij een Pietgeel kruis. Dus van buiten huis kun je zorg vragen. Hè. Maar dat heb ik eigenlijk gelukkig nog niet nodig. Het enige wat ik beroep op doe, dat is... op de boodschappen. Hè. Brood. Dus hier dichtbij een beenhouwerij die van alles heeft. En daar komt elke week iemand van een bureau boodschappen te halen. En donderdag wordt dat dan afgezet. En ik heb bijzondere lieve en goede buren hier naast mij. Dus nog een koppel, want ze zijn veel ouder als ik. Ik mag veel beter ook nog. Echt waar. En Armand, die gaat donderdag om de boodschappen nog. Omdat ze anders in de namiddag brengen. En hij gaat er vroeg om, als het als warm is en dan staat er te lang en zo. Ja, iedereen zit niet gereed voor het middags om dat te komen te brengen. Maar dat is allemaal goed in orde. En daar maak ik gebruik van.
0: Woont u hier graag?
1: Heel graag. Elke dag. Van de eerste dag. Vanaf wanneer kom ik kijken, man. Weet je, dat ik met de pastoor, als een pastoor was in Zongen, in de jaren 90, in 1996, hier kom ik kijken ben, als de ruwbouw hier stond. Ja, nooit niet gedacht dat wij zo komen zijn. Maar ik heb dat hier gezien in de ruwbouw en dat stond hier onder water.
0: U bent er echt van in het begin bij?
1: Ja, ja. Wij kennen dat hier al heel lang. En het was hier ook een jaargenoot van de pastoor. En die was hier al. Dus die samen met hem gestudeerd had. Eigenlijk twee priesters. En ja, dat was voor de hand, hè. Maar ja, met die ziekte konden weinig contact maken allemaal. Hè. Wij waren... De zorg, dat was hier van 's morgens tot 's avonds. Hè. Want de verpleegster kwam twee keer in. 'S morgens en 's avonds. Ja. En ook, er was een verschrikkelijk dankbaar voor. En ik heb zelf nu nog met verpleegsters die hier geweest zijn, goede contact. Zelfs een voetverzorgster van mij is nog verpleegster van het Schildkruis.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Oké, okay, hartelijk bedankt mevrouw om met ons te willen spreken.
1: Hartelijk bedankt.
0: En we gaan u van u de rest van die dag laten genieten. En dan gaan wij nog even naar muziek luisteren.
1: Goed, dank u wel.

0: En zo, beste luisteraars, is het tijd geworden om nog terug te blikken op een ander bezoek dat wij mochten doen afgelopen radiojaar. En wij gaan terugblikken op ons bezoek dat wij in december gedaan hebben aan het woonzorgcentrum Twee Poorten te Tiene. In deze uitzending zijn er een aantal gesprekken die mij speciaal zijn bijgebleven. En naar een van deze gesprekken gaan wij onmiddellijk luisteren.
1: We hebben de lift genomen naar de tweede verdieping en zijn nu in de kamer van Bert. Dankjewel Bert om even met ons te willen spreken.
2: Graag gedaan. Volle kracht zal ik er tegenaan gaan. Met volle kracht.
1: Zullen we ons misschien even zetten, want we staan nog recht. Dat is misschien aangenaam.
2: Oh, dat is geen probleem voor mij. Ga jullie ook maar zitten. Zo.
1: Bert, bent u al lang in dit huis?
2: Even denken. 9 maanden en een half.
1: Negen maanden en een half. Oké, dus nog niet zo heel lang.
2: Nog niet zo heel lang, maar ik ben al wel van mijn 28ste psychisch ziek.
1: Oké.
2: Dat is wel een lange weg. Maar je moet hem doorstaan. Hè. Het gemakkelijkste is dat je in de vaart springt of een kogel door je hoofd jaagt of zo. Maar dat zal bij mij nooit naartoe komen, zolang dat ik hier kan blijven. Want ik vind dit, ik heb in verschillende psychiatrische instellingen geweest. Of ik ben dat toch. En er was er geen enkel. Dit is een rusthuis eigenlijk. Maar de rust die dat ik hier gevonden heb, die heb ik in alle psychiatries nooit ondervonden. Dus deze is uniek voor mij. Plus dat de directie mij aanvaardt in die zin van, wel, dat is nu een gast waar we ook op kunnen rekenen als we manschappen te kort hebben voor met de ouderen te wandelen, een boek te lezen, iets gaan eten en zo. Dan contacteren ze mij. Ja.
1: Ja, je bent nog een stuk jonger dan de andere bewoners hier.
2: Ik ben de jongste.
1: Ja.
2: Allemaal op een afdeling dementerende. En ik ben toch nog niet dement, denk ik. Hebben ze me daar maar geplaatst.
1: U kan dus eigenlijk nog veel betekenen voor de andere bewoners hier.
2: Ik probeer dat toch, ja. In ieder geval is het, ik sta elke morgen graag op. Maar soms heb ik wel rustpodes nodig. Hè. Dus ik ga 's morgens eerst een wandeling doen. En dan ga ik bij de bewoners eens babbelen of die vooraan in de ruit zitten. En dan zeg ik, gaan we even apart zitten. En dat is geen enkel probleem bij die mensen.
1: Oh. Oké. En waar gaat u wandelen, hier in de stad?
2: Meestal maar tot op de parking. En dan doen we nog twee toeren. Omdat als je nu in de stad wandelt, ik probeer dat zoveel mogelijk te mijden. In die zin van, je hebt er eigenlijk niks dan vuil lucht. En die oude mensen die moeten dat natuurlijk inademen. En dat is niet positief. En ik heb daar ook veel lucht. En dat is ook niet positief.
1: Dus u blijft heel dicht bij het huis om te
2: wandelen. Ja. Ook voor die mensen en ook voor mezelf. Omdat ik weet, als ik verder ga, maar dat is niet elke keer. Maar soms ben ik achterdochtig. En dan durf ik de instelling niet verlaten. En dan gaat het over. Dan kom ik een uur of twee, drie op mijn bed liggen. En is het over. Ja. En er is niemand die dat er iets over zegt. Omdat ik doe het vrijwillig. Maar dan niet alleen. Ik laat mijn patiënten in de kou staan. Snapt u?
1: Ja. Als u met de bewoners praat, waar praat u dan allemaal over? Over hun leven?
2: Meestal met de mannen is over voetbal. Hè?
1: Okay.
2: Voetbal. Ik heb zelf ook voetbal gespeeld. En dan die mannen, die komen ook. En dan zijn dat tikkens resumés aan 1,5-2 uur. Hè? dan zitten die wel zoet voor die dag. Amai. En bij de oudere vrouwen, dat is vooral de kleinkinderen.
1: Hmm.
2: De kleinkinderen. Niet de kinderen, maar de kleinkinderen. Ja.
1: U weet... Dan,
2: en je kunt er dan mee praten. En dan komen die kinderen in de zomer daaraan. En zo leren allemaal andere mensen kennen. Hè?
1: Ja. En kan u zeggen, u zegt dat u hier heel graag bent in dit huis.
2: Ja.
1: Kan u zeggen waarom? Ja. Wat is er dan zo aan dit huis dat u zo...
2: De geest die hier is, in dit huis. De geest. Dat is onbeschrijfelijk. Want ik kom eigenlijk... Ja, ik ben in verschillende... Dus ik kan dat niet opnemen hoeveel dat ik er geweest ben. Maar ik heb het al gezegd. Deze is voor mij, ook al zit ik op een afdeling met dementerende, dat maakt, ik doe dat nog liever dan met gewoon mensen, zieke, gezonde mensen te praten. Omdat je daar een enorme dankbaarheid voor krijgt. En jongere mensen die durven nu zo wel eens vies bekijken. Van, als je over psychiatrie praat, dan denk je direct, ja, dat is een moordenaar of weet ik veel wat. En dan proberen ze u te mijden, totdat ze een paar andere vrouwen kennen. En die weten dus dat ik heel fatsoenlijk overkom. En dan breekt het ijs bij die vrouwen. Hè? En dan kunnen die er niet over stoffen. En dan zeggen die, ja, je komt toch nog eens binnen om 3 uur. Hè? Dan gaan we daar naartoe. Hè? Een babbeltje doen. Hè? Ja.
1: Dus de andere bewoners hebben u ook graag. Ze zien u graag komen.
2: Dat moet aan hun dragen. Dat moet aan hun dragen. Hè?
1: Zijn er ook activiteiten waar u aan meedoet in dit huis?
2: Heel weinig.
1: Heel weinig?
2: Heel weinig, ja. Want ik rust tamelijk veel op mijn bed ook.
1: Ja.
2: Dat vraagt zoveel energie, omdat ik heel veel medicatie moet nemen. Dat ik geregeld op mijn bed moet liggen, gordijnen toe. En dan na een uur of anderhalf, 2 uur is dat over. Dus ik kan nog wel goed praten. Dat is geen enkel probleem. Denk ik toch niet. Dus dat is geen probleem. Maar als zo 11 uur, 10:45 s'morgens is, dan krijg ik mijn diepje.
1: Okay.
2: Dan eet ik en dan ga ik 1,5 uur, 2 uur op mijn bed liggen. En dat is dus een situatie, als iemand mij ziet en met mij praat, dan zegt hij, ja, u bent een grote profiteur van de maatschappij. Maar ze weten niet waar dat je aan kilo's noem ik dat, medicatie moet binnenpakken. Hè. Dat weten de mensen niet. Je kunt ook niet lezen op je gezicht. Hè. Je kunt niet lezen. Hè.
1: Ja.
2: Dat is mijn antwoord op uw vraag.
1: U bent liever 1-op-1 met de bewoners bezig dan in plaats van in een grote groep?
2: Ja, een grote groep doe ik zelfs niet. Dat doe ik niet. Zelfs in de zomer niet. Dan neem ik ze mee naar de parking. Op de, ja, ofwel in het tuintje zitten, apart. Ofwel ja, onder een boom of zo, hè, in de zomer.
1: Oké.
2: U lacht. Mevrouw de directrice lacht met me. Dat wordt toch uitgezonden, deze avond?
1: Dat wordt nu uitgezonden, ja.
2: Doe maar verder dan. Ik heb er ook veel deugd van. Dat moet je dus weten. Ja. Stel maar vragen zoveel dat is. Tijd is al nu wel wachten. Want thuis was, in de eerste instantie was ik al weigerachtig. Maar dan heb ik me direct omgedraaid. En ik zeg, ja, ik doe dat. Omdat jullie ook zoveel voor mij doen. Hè. Dat is waar, hè. Ja, nee. Het minste dat je kunt doen, is een beetje dankbaarheid doen. Hè?
1: Ja. Oké. Okay. Hartelijk bedankt, Bert, om met ons
2: jullie
1: te willen praten.
2: Jullie hoeven daar niet voor te bedanken. Hè?
1: Is er nog iets dat u aan onze luisteraars zou willen voordat we dit gesprek afsluiten?
2: Ik hoop dat de directrice de geest kan verder zetten. Die dat Wendy hier heeft doen waaien. En dat is mijn wens. En voor de rest niks. En dat jullie met drieën gezond mogen blijven. En dat zeg ik heel eerlijk. En dat meen ik ook. Dat jullie alle drie gezond mogen blijven. Want dat is onbetaalbaar.
1: Ja. Ja. Zeer bedankt, Bert.
2: Oké. Okay. Jullie mogen beschikken.
1: Dan gaan we, beste luisteraars, nog eens naar een lied luisteren. MUZIEK

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze speciale editie, de zomereditie, van ons programma Menslievend. Zo net kon u een gesprek horen met bewoner Bert, die woont in het woonzorgcentrum Twee Poorten, de Tiene. En daar mochten wij ook spreken met Palmira. We gaan ook naar dat gesprek terugluisteren.
1: We zijn op dezelfde verdieping gebleven. Daarnet hebben we gesproken met Katrien. En nu spreken we met bewoner Palmira. Dankjewel Palmira dat u even uw eten wil onderbreken om met ons te spreken. Ik heb gehoord dat u onlangs verjaard bent.
2: Ja.
1: Zou u kunnen vertellen aan de luisteraars hoe oud u geworden bent?
2: 101.
1: 101. En heeft u dat gevierd?
2: Ja.
1: Heeft u een groot feest? Was er een groot feest?
2: Nee, dat was... Mijn kinderen waren hier. En we hadden hier een tafel apart voor ons. En we hebben dat goed bij de bewoners meegevierd.
1: Heeft u taart gegeten?
2: Gâteau was het.
1: Okay.
2: Daar had mijn dochter voor gezorgd. En voor iedereen. En die was lekker.
1: Ja, dat is goed. Heeft u veel kinderen?
2: Ik heb 3 kinderen. En die hebben dan 5 achterkleinkinderen. Nee, kleinkinderen en dan 5 achterkleinkinderen.
1: Ziet u uw kinderen en kleinkinderen veel? Komen zij u bezoeken?
2: 1 dochter, de jongste, die komt allemaal in de voormiddag. Alle dagen. Maar de anderen, ja, die hebben werk en kinderen, kleinkinderen, die hebben zelf al kleinkinderen.
1: Ja, waar ze dan op moeten letten.
2: Ja.
1: Ja. Dus die komen wanneer ze kunnen.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Woont u al lang in dit huis?
2: Ja, we hebben hier toch mijn 100 jaar ook gevierd.
1: Oké, dus al zeker 2 jaar.
2: Ja.
1: Bent u hier goed? Bent u er graag in dit huis?
2: Graag, dat is nu wel een groot woord. Maar het is hier goed.
1: Het is hier goed. Kent u het personeel goed?
2: Nee.
1: Nee?
2: Nee. Ik zie niet goed en ik hoor niet goed. Want ik zie nu, maar ik weet nu dat daar een meneer staat. Maar ik ken die niet, hè?
1: Ja.
2: Maar als hij spreekt, hoor ik dat wel.
1: Ja, dat is Eduardo, onze technieker.
2: Ja.
1: Ja. Ik zie, mevrouw, dat u een kruisje rond uw nek draagt.
2: Ja.
1: Is dat, bent u gelovig?
2: Ja.
1: Ja? Is dat belangrijk voor u?
2: Ja, dat wel. Altijd geweest.
1: Hmm.
2: Dat heb ik met een man uitgedaan als hij op zijn sterfbed lag. En ik heb dat nog niet uitgedaan.
1: Het is het kruisje van uw man?
2: Ja.
1: Is hij al lang gestorven?
2: Ja, dat is... Ik heb er gisteren nog over, maar ik weet het al niet meer.
1: Hmm.
2: Dat is al heel lang.
1: Oké, dus u draagt al heel lang dit kruisje, ja, rond uw nek. Ja. En bidt u, maar als u dit kruisje vasthoudt, bidt u dan tot Jezus?
2: Wat is het?
1: Of u bidt. U zegt, u bent gelovig, dat is belangrijk voor u?
2: Ja, dat wel.
1: Ja. Bidt u dan, of niet?
2: Ja, veel. Ja. Meer als de half van een tijd. Wat moet je hier anders doen?
1: Ja.
2: En daar voel ik me goed mee.
1: Ja. Oké. Okay. Hartelijk bedankt, Palmira, om met ons te willen spreken. Ik ga u terug aan tafel laten gaan, dat u kan verder eten. Dank u wel.
2: Graag gedaan.

0: Als laatste gesprek, beste luisteraars, waar wij op gaan terugblikken voor de uitzending van december in het woonzorgcentrum Twee Poorten in Tiene, kiezen wij een gesprek met een personeelslid waarbij wij meer te weten kwamen over de activiteiten die georganiseerd worden in dit woonzorghuis.
1: U kon het misschien daarnet al horen, maar er was veel te doen op de gang, want Sinterklaas en zijn pieten zijn de kamers aan het bezoeken. En we hebben een van de personen bij ons die met Sinterklaas mee aan het wandelen was. Ilse, zou u willen voorstellen...
2: Zwarte Piet,
1: mijn excuses. Zou u willen voorstellen aan onze luisteraars?
2: Ik ben Ilse. Ik werk hier nog niet zo lang, van maart. En ik sta vooral in de animatie. Nog iets.
1: Zijn er veel van dit soort activiteiten dat jullie organiseren?
2: Ja, we proberen toch altijd zo rond thema's en zo, proberen we altijd in te kleden. Ook voor de bewoners, dat is wel leuk. En dat zijn dingen ook dat ze herkennen en nog weten. En dat ze ook wel heel tof ervaren, altijd. Maar ja, er zijn ook uiteraard heel veel andere activiteiten ook. Hè.
1: Hebben jullie al veel reactie gehad van de bewoners met Sinterklaas?
2: En... Ja. Ze vinden dat wel heel tof. Hè? Dat is zoiets terug naar hun jeugd. Ze kennen ook de liedjes. We laten ze meezingen met Sinterklaas liedjes. Ook wij moeten soms nadenken, maar bewoners kunnen toch nog wel vrij goed meezingen.
1: Ze kennen de tekst soms beter dan jullie.
2: Ja. Ja, ondertussen nu wel. We zijn al een paar verdiepen
1: geoefend.
2: Ja.
1: En zijn er ook meer vaste activiteiten die jullie organiseren?
2: Ja, er zijn ook wel zeker vaste activiteiten. We proberen elke dag een activiteit sowieso aan te bieden. Vooral op elke afdeling. Dus wij splitsen ons dan het animatieteam. En dan gaat dat van bingo, hè, heel geliefd bij de mensen nog altijd. Maar dat gaat ook met de beleveningstafel.
1: Kan u daar iets over vertellen?
2: Wat ja, is? Dat is een tafel waar dat je zo wat computerspelletjes kunt opdoen. Dus, maar daar kunnen ze dan met 4 of met 6 rond. En dan kunnen ze zo spelletjes memory of eendert, heel veel andere spelletjes spelen. Dat is heel leuk. Maar ook bewegingsactiviteiten. Ik doe bijvoorbeeld op de 3 altijd beweging op vrijdag. Meestal op vrijdag. En dat wil dan zeggen beweging, stoel, cardio, gym. Maar op muziek, dat vinden ze altijd heel plezant. Dus ja, er zijn nog tal van activiteiten. Uitstappen, zo'n keer crea. In de zomer in de tuin, met water, de voetjes in bad. Wellness doen we ook zo wel eens.
1: Okay.
2: Nageltjes verzorgen, ja.
1: Wat is de laatste uitstap dat jullie gedaan hebben, weet je het nog?
2: Ja, Plankendaal in september. Okay. Zijn we naar Plankendaal geweest.
1: Dat
2: ja.
1: Was leuk.
2: Het was wel heel leuk, ja. Ja.
1: En gaan er dan veel bewoners mee?
2: Veel... is veel gezegd, want een bus vol, hè. Maar ja, per bewoner moet er altijd iemand extra mee om te duwen, want alle mensen zitten dan in een rolstoel. Maar dat is wel een heel leuke activiteit wel voor mensen. Hè. Dat is zoiets dat ze ook van vroeger kennen, nog met de kleinkinderen gedaan. Dus valt wel in de smaak. Nu, iedereen kan of wil ook niet meer mee, want dat is een lange dag voor de mensen. Hè.
1: Ja. En u sprak over de verschillende afdelingen. Hoeveel afdelingen zijn er in dit huis?
2: 4.
1: 4?
2: Ja.
1: Oké. Okay.
2: Gelijkvloers 1, 2, 3.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: En u zei dat u hier van maart werkt.
2: Ja.
1: Voelt u zich hier al thuis ondertussen?
2: Ja, ik voel mij al heel thuis. Ja.
1: Jullie komen...
2: En zeker nu met de nieuwe directie en nieuwe hoofdbewonerszorg. Top, madame. Hè? Dat komt helemaal goed. Maar die betalen mij subiet wel een aperol.
1: Jullie komen goed overeen met het personeel onderling.
2: Ja, we proberen dat. En we zijn eraan aan het werken. Ja. Dus dat komt goed.
1: Heeft ook veel persoonlijk contact met de bewoners dan? Als u...
2: meestal is dat zo wel... Ja, dat je zo'n beetje vasthangt aan een verdiep. ik ken heel veel mensen, maar zo gelijk bij mij is dat op de 3 dat ik de mensen beter ken. En effectief dan, ik doe daar ook ADL. Dat wil zeggen, algemeen dagelijks, dat ik mensen nog... Ze zijn nog zelfstandig, maar je moet ze een beetje bijsturen.
1: Okay.
2: Dus bij het ochtendritueel. En dan probeer je daar ook wel meer tijd voor te maken. Verzorgenden, ja, moeten altijd werken. Alleen moeten voortdoen. En ik probeer wel tijd te maken voor de mensen op die manier. En dat appreciëren ze wel heel erg. Dus ik denk toch dat ze mij graag hebben.
1: Oké, zeer goed. Dankjewel, Ilse, om met ons te willen spreken.
2: Graag gedaan.
1: Dan ga ik u tocht laten verder zetten.
2: Ja, samen met Sinterklaas. Maar ik denk dat hij al terug naar kinder zijn.
1: Ah, ja. Goed. Je gaat ze nog moeten gaan zoeken.
2: Ja.
1: Maar gewoon op het geluid afgaan.
2: Ja, ja, dat ga ik doen. Dat ga ik doen. Dankjewel. Dag.
1: Dankjewel. Beste luisteraars, dan gaan wij nog even luisteren naar muziek.

0: Dan gaan wij, beste luisteraars, het hebben over ons bezoek aan het woonzorgcentrum Sint Margaretha te Holsbeek in de maand oktober. Het eerste gesprek waar wij gaan naar luisteren is het gesprek met twee personeelsleden die werkzaam zijn in het kort verblijf. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint Margaretha in Holsbeek. En daarnet waren wij in de cafetaria van het buurtzorghuis. En wij zijn een aantal kamers doorgelopen, de trap opgewandeld. En nu zijn wij in het kort verblijf. En we hebben hier twee dames bij ons die een paar van onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor dank. Zou je misschien eerst jezelf kort kunnen voorstellen?
1: Ik ben Kathleen en ik ben hier verpleegkundige.
2: En ik ben Sarah en ik ben hier zorgkundige.
0: Oké, aangenaam. Zou je misschien iets kunnen willen zeggen? Jullie werken hier in het kortverblijf als dus verpleegkundige en zorgkundige. Zijn die taken een beetje gelijklopend aan wat in het woonzorgcentrum jullie zouden moeten doen? Of is het toch anders?
1: Het is anders, maar ook weer gelijk. Dus ja, je hebt uiteraard de zorg voor de patiënten of cliënten. Dat is overal hetzelfde. Maar bij ons is het gewoon anders, omdat we continu andere mensen hebben gewoon. Dus het is heel veel weer afwisseling, denk ik.
0: En hoe moet een bewoner die hier toekomt, hoe moeten ze zich dat dan voorstellen? Hoe verloopt dat?
2: Ja, ze komen hier sowieso in een huiselijke sfeer terecht. En dan gaan we eerst met de mensen die toekomen een opnamegesprek doen, ons voorstellen, de werking in, alles zeggen wat we hier doen. En dan komt dat zo een beetje.
3: Loopt
2: dat los.
0: Oké. Okay. En wat voor jullie, is dat een bewuste keuze om hier in het kortverblijf te werken?
1: Ja, ik zeg eigenlijk nog elke dag dat ik niet in het rusthuis zou willen werken. Dus voor mij is dat een heel bewuste keuze.
4: En voor jou?
2: Voor mij was dat geen bewuste keuze. Ik ben een beetje onder het lichte dwang naar hier moeten komen. Ik kwam van het rusthuis, maar nu is het wel oké dat ik hier ben. Ik ben helemaal geland.
0: Oké. Okay. En u zegt dat het voor u dus zeker een bewuste keuze is. Kan u zeggen waarom? Of
1: Ik heb afwisseling en uitdaging nodig en geen routine. Maar ik hou ook niet in het ziekenhuis, bijvoorbeeld heb je dat ook, maar daar

0: niet wandelen, gewoon terug naar buiten. En dat is dan wel plezant om te zien dat we toch, kijk, we hebben dat goed gedaan.
1: Ja, ja, je hebt de mensen echt kunnen helpen.
0: Ja, klopt.
2: En ook zo, we doen ook vaak ontlasting van mantelzorgers. Dus als het voor de partner of de familie wat te zwaar wordt, nemen wij even over. En die dankbaarheid is ook echt heel fijn. En dan zijn die terug opgeladen en dan kunnen ze toch weer een tijdje de zorg terug overnemen.
1: Oké, dan zal ik nog een laatste vraag stellen als dat goed is. Wat voor jullie, wat maakt een geslaagde dag?
0: Dat al het werk gedaan is en alle mensen content zijn.
1: Oké. Wil je daar nog iets over zeggen, Kathleen?
2: Het is ook heel leuk als er veel gelachen wordt. Ja, gewoon onder elkaar, maar ook echt met de mensen zelf. Ze vinden dat ook echt fijn. En dan gaat je wel met een goed gevoel naar huis.
1: En wordt er veel gelachen?
2: Ja, heel veel.
1: Oké.
2: Moeten we nog iets zeggen?
1: Zeer goed. Dankjewel alle twee om bij ons te willen spreken.
2: Graag gedaan.
0: Graag gedaan.
1: En dan gaan we even onderbreken voor muziek.

0: Beste luisteraars, een zeer mooi gesprek dat wij mochten voeren tijdens deze uitzending in het woonzorgcentrum Sint Margaretha in Holsbeek was met Alain, die elke weekdag naar het dagcentrum komt dat verbonden is aan het woonzorgcentrum. Wij gaan naar dit gesprek luisteren. Beste luisteraars, we zijn nog even een korte stop aan het doen in het dagcentrum. Want we hebben hier Alain bij ons. Alain, bedankt dat u op een paar van onze vragen wilt antwoorden. U bent een stuk jonger dan de andere mensen die hier op bezoek zijn, toch? Zou u kunnen...
1: Ik ben 61 jaar, ja.
0: Zou u kunnen uitleggen hoe het komt dat u hier bent?
1: Ik was op weg naar mijn werk met de fiets. En een andere fietser stak mij voorbij. En die viel voor mij. En ik ben over hem gevlogen. En ben op mijn hoofd terechtgekomen. En ik was volledig verlamd.
0: Dus dat heeft in één klap uw leven helemaal veranderd?
1: Helemaal, ja.
0: En u komt hier in het dagcentrum?
1: Ja, alle dagen kom ik naar hier. Dus... Dat ik graag onder de mensen ben. Anders thuis, ja. Wat zit er thuis te doen, hè?
0: Ja, maar u kan dus wel nog alleen thuis wonen, ja.
1: Ja, nou wel.
0: U heeft daar verzorging die komt?
1: Ja, alle dagen komen ze mij verzorgen, ja.
0: Oké. Okay.
1: En mijn vrouw brengt mij alle dagen en ze komt mij halen alle dagen.
0: Oké. Okay. En uw leven is in één klap veranderd.
1: Ja.
0: Hoe kijkt u daar nu naar?
1: Positief. Ik ben blij gelijk ik ben. Dus positief toch, ja.
0: U kan nog veel... U hebt veel aan het samen zijn met de mensen.
1: Ja, heel veel.
0: U bent het liefst onder de mensen, ja.
1: Ja, toch wel.
0: En wat is dat dan dat u daar zo aan raakt?
1: Ik weet niet, die samen zijn, van alles samen doen. En ik zie dat als het weekend is, als ik tegenop pas. Dan, na de maandag ziet dat in en uit, voor onder de mensen weer te zijn. Ja.
0: Oké. Okay. En er is hier een grot, een grotje op het terrein. Ik heb gehoord dat u daar ook eens naartoe geweest bent. Zou u daar iets over kunnen zeggen?
1: Dus ik heb de ganse tijd niet kunnen stappen. En dan, Bernadette zit daar aan dat grotje, kende Bernadette, ja. Hè.
0: Zeker.
1: En dan, ik weet niet, van de ene dag op de andere kon ik weer stappen met de rollator. Dus
0: nadat u naar de grot gegaan was.
1: Dus ja, ik ben ook heel gelovig, dus misschien dat dat ook geholpen heeft.
0: Ja, oké, okay, hartelijk bedankt Alain om een beetje van onze vragen te willen beantwoorden. Is er nog iets dat u aan de luisteraar zou willen zeggen? Of?
1: Niet speciaal, nee.
0: Niet speciaal, oké, okay, hartelijk bedankt. Dan gaan we u laten.
2: Wat ik zo mooi vind, Alain, je hebt ooit eens verteld, hier heb ik gevonden wat ik eigenlijk mijn leven lang zou willen gedaan hebben, zorgen voor mensen.
1: Ja.
2: Door te luisteren, is een hand aanraken, te troosten, en je doet dat op een schitterende manier. Ja. Dus ik leer daaruit van, ook al verandert uw leven zeer ingrijpend, dat je toch een diepe vervulling kunt vinden. Ook, ook in moeilijke omstandigheden.
3: Ik weet niet of dat zo is.
1: Nou ja, dat is zo.
2: Dankjewel.
1: Okay,
0: dankjewel, Alain. Dan gaan wij nog even naar muziek luisteren.

0: En dan, beste luisteraars, brengen wij u graag nog een laatste gesprek tijdens deze uitzending van het programma Menslievend. Wij mochten in het woonzorgcentrum Sint Margaretha in Holsbeek spreken met de 102-jarige bewoner Paula. Wij gaan daar terug naar luisteren. En we zijn nu op de kamer van Paula. Paula, dankjewel dat wij met u mogen spreken. Ja. Zou u mij kunnen vertellen hoe oud bent u?
1: Ik ben van 23.
0: Van 23? Dan moeten we even rekenen.
1: Ja.
0: Bent u dan 102?
1: Ja.
0: Oh, dat is een hele mooie leeftijd.
1: Ja.
0: En bent u nog goed?
1: Ik voel me nog goed.
0: U voelt zich goed? Woont u al lang in dit woonzorgcentrum?
1: Nee, ik ben hier nog niet zo lang. Ik heb nog altijd alleen op mijn kamer, alleen thuis gewoond.
0: Oké, hoe lang ongeveer? Weet u dat?
1: Oh.
0: Een paar jaar? Of?
1: Van wanneer ben ik hier? Dat weet ik zelf niet meer.
2: Ik denk een jaar of twee, denk ik.
1: Zoiets zal dat zijn, hè. Zoiets zal dat zijn.
0: Oké, dus u heeft heel lang nog zelfstandig alleen gewoond?
1: Ja.
0: En uw man is gestorven?
1: Die was nog redelijk jong. Die was maar 72.
0: Oké, dus u bent al heel lang alleen dan?
1: Ja, ik ben al heel lang alleen.
0: Ja, maar u heeft wel veel kinderen en kleinkinderen, kan ik hier zien.
1: Mijn broers. Ik had 5 broers.
0: Nee, ik bedoel, u zelf heeft kinderen en kleinkinderen, toch? Ik zie hier aan de muur een mooie stamboom.
1: Ja.
0: Met een foto van u en uw man aan de stam. En dan in de kruinen uw kinderen, maar kleinkinderen, achterkleinkinderen.
1: Dat is niet van thuis, dat is van ons.
0: Ja, ja. En ziet u familie veel? Komen ze op bezoek?
1: Ze komen, ja. Mijn kinderen die komen regelmatig.
0: Zijn ze hier van uit de buurt? Bent u hier van uit de streek?
1: Van Kesselo.
0: Van Kesselo, ja. Oké, dat is in de buurt.
1: Ja, dat is in de buurt. Ja.
0: En uw kinderen wonen ook nog altijd in de buurt?
1: De oudste die woont in Koekelaren in West-Vlaanderen.
0: Oké, dat is al
1: een rare man werkte daar, hè.
0: Ja.
1: Dus moesten ze daar gaan wonen. Maar de anderen die wonen hier nog, ons hielden in Holsbeek, en zelfs in Kesselo, en zo nu Gelinde.
0: Oké, dus u kan ze veel zien?
1: Ja, die komen regelmatig.
0: Dat is leuk. En doet u dan, als ze hier zijn, wat doen jullie dan? Is dat samen spreken? Spelen jullie een spelletje? Of
1: ja.
0: Gewoon van elkaars gezelschap genieten? Ja.
1: Gewoon.
0: En u, mevrouw, bent u huismoeder geweest? Heeft u gewerkt?
1: Nee,
0: wat heeft u gedaan?
1: Thuis. Ik had 4 kinderen, ik had werk genoeg.
0: Dat kan ik mij inbeelden.
1: Oh, thuis.
2: 4 kinderen is een klein bedrijf, hè, Paula?
1: Ja, dat is een klein bedrijf.
0: En heeft u dat graag gedaan?
1: Ja, heel graag.
0: Heel graag?
1: Heel graag.
0: Wat deed u het liefst als moeder? Wat deed u het liefst als moeder? Wat vond u het leukst?
1: Dat zou ik niet kunnen zeggen. Ik deed alles graag.
0: Ja. Is er iets van herinnering bijgebleven van toen je kinderen klein waren? Iets waar je nog af en toe moet aan denken?
1: Ja, van als een zin toen bijna dood was. Oh. Ja, amai. Als ik daar nog aan denk.
0: Dat was dan eerder een niet
1: die
0: zo
1: Die was
0: goeie.
1: Nog klein en ja, hoe dat die weggeraakt was, dat weet ik niet. En dan lopen ze de steenweg over, gelukkig. Oh, daar mag ik niet aan denken, want dat voelt niet goed.
0: Nee. Nee, maar ze was goed terechtgekomen dan wel.
1: Ja, ja. Ja.
0: Okay.
1: Er heeft iemand daar gepakt en teruggebracht. Oh, amai. Als ik daar nog aan denk, dat is niet goed.
0: Nee.
3: Zeer verschietachtig.
1: Wow.
0: Nee. Paula, zou ik juist nog mogen vragen? Er hangt hier een kruisje aan uw muur. En een Mariabeeld. Zou ik mogen vragen of geloof belangrijk is voor u?
1: Oh ja.
0: Ja?
1: Dat is voor mij altijd het belangrijkste geweest.
0: En hoe beleeft
1: wij
0: u dat?
1: Wij zongen iedere morgen de mis van 7 uur.
0: Oké. Als deel van het koor? Of?
1: Ja.
0: Oké, elke dag?
1: Ja, elke dag.
0: En deed u dat graag?
1: Oh, heel graag.
0: En wat voor liederen zongen jullie? Wat voor liederen zongen jullie?
1: De mis, hè?
0: De mis, ja.
1: De mis.
0: Oké.
1: De Kyrie, de Gloria.
2: We hebben hier trouwens elke vrijdag, of bijna elke vrijdag, de Eucharistieviering. We hebben hier een echte zangcultuur in de viering. Maar er is er één die ik altijd daarboven uit hoor, met een loepzuivere stem. En dat is Paula. Zalig om horen.
1: Ik heb het graag gezongen. Ik heb altijd graag gezongen.
4: En dat doet u dus nog altijd ook?
1: Ja, ik doe dat nog altijd.
4: Dat is leuk.
3: En goed, heel goed.
1: Ja, zolang als ik dat kan. Ja. Zolang als ik niet vals zing. Ja.
2: Dat doe je niet.
1: Gelukkig niet, nee.
4: Oké, hartelijk bedankt Paula dat we met u mochten spreken. Nog een fijne dag gewenst. Beste luisteraars, dan gaan wij even muzikaal onderbreken.
1: Dank u wel.

0: En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Menslievend. Volgende maand gaan wij verder met deze zomercompilatie en brengen wij u nog enkele van de mooie gesprekken die wij mochten voeren afgelopen radiojaar. Zou u een van deze uitzendingen die wij hebben overlopen integraal willen herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Nog een zeer fijne dag gewenst, beste luisteraars, een mooie zomer en tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria.

als ik weer eigenzinnig een andere weg wou gaan. Vergeef mij als ik boos was, te hard, te trots misschien. Wanneer ik als het misging, mijn fouten niet wou zien. Wanneer ik als het misging, mijn fouten niet wou zien.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Welkom in het programma Boekad. We lezen in het boek Juweel van de Nijl, een roman van Tessa Afshar, hoofdstuk 23. De profeet Ezechiël schrijft: dan zal ik u een nieuw hart geven. Zich onbewust van het belang van wat ze zojuist had onthuld, vervolgde Vitruvia: het was Gemina's eerste keer aan het Cushitische hof. Zoals je je kunt voorstellen, voelde ze zich gespannen en onzeker in die onbekende omgeving. Je moeder hield niet van koude drukte. Ze schrok toen een slaaf stilletjes naast haar opdook en kreeg een schaal met eten over haar tunica. Die lieve farao was zo attent haar een grove opmerking toe te bijten over haar klunzigheid, zo hard dat de hele zaal het kon horen. En toen schoot je vader Gemina te hulp. Hij verzekerde haar ervan dat ze hun allemaal een dienst hadden bewezen, omdat er iets heel vies, zoals ingelegde krokodillenhersens en staarten, op die schaal gelegen had. Hij verzon het natuurlijk, maar tegen de tijd dat hij uitgesproken was, lachte Gemina zo hard dat de koningin kennis met haar wilde maken. Ze noemde Gemina charmant. De Kandake? Karilene kon niet geloven dat de Kandake dat woord zelfs maar kende. Jawel, klaarblijkelijk was ze nogal een intimiderende vrouw, hoewel ze toen nog jong was. Ze is nog steeds een intimiderende vrouw. Vitruvia richtte zich op. Heb je haar ontmoet? Niet officieel. Karilene legde een stukje lamsvlees terug op het bord. Ik ben haar een paar keer tegengekomen. Een ervaring om nooit te vergeten. Tja, op de een of andere manier slaagde Gemina erin zich heel geliefd te maken bij de koningin. Jammer dat de Kandake dat niet meer wist toen ze mijn moeder wegstuurde naar Caesarea. Oh, maar dat was je grootvader. De koningin overhandigde Gemina alleen maar aan Quintus Blandinus en liet het aan hem over. Karilene had moeite om de walging uit haar stem te weren. Geen wonder dat mijn moeder besloot er vandoor te gaan. Ja, je grootvader kon wreed zijn, maar dat zul je zelf wel weten. Karilene glimlachte ironisch. Dus die avond zijn ze verliefd geworden. Toen begon het. Een paar dagen na het banket kwam Gemina hem tegen op het kerkhof. Ze stuurde me een paar tekeningen van die piramides. Niet zo reusachtig als die in Egypte, maar toch prachtig. Ze was erheen gegaan om er een voor mij te tekenen en toen verscheen je vader. Wat deed hij daar? Vroeg Theo. Hij bezocht het gedenkteken van zijn oom. Vitruvia haalde haar schouders op. Sommige dingen moeten zo zijn. Die twee begonnen een geheime vriendschap. Dat was alles, in het begin. Meer dachten ze niet te kunnen krijgen. Gemina voelde zich aangetrokken tot je vaders vriendelijkheid. Hij was zo anders dan Quintus Blandinus. Uiteindelijk konden ze niet langer doen alsof het alleen maar vriendschap was. Ze wisten dat trouwen inhield dat ze alles moesten opgeven. Hun huis, familie, veiligheid. En ze hebben dat offer gewillig gebracht. Ze waren van plan om naar Rome te komen. Galerius en ik wilden hen helpen. Maar de Kandake kreeg hen te pakken voordat ze konden ontsnappen, raadde Karilene. Vitruvia knikte. Ze waren bijna ontsnapt. Op het allerlaatste moment ontdekten ze dat de Kandake een val voor hen had uitgezet. Gemina werd die dag van je vader gescheiden en ze heeft hem nooit meer teruggezien. Met een zucht schoof Vitruvia haar bord weg. Het is moeilijk te geloven dat zo'n mooie liefde in een tragedie kon eindigen. Toen ik Gemina al die jaren geleden uitzwaaide in Fanum, kwam het geen moment bij me op dat ik haar nooit meer zou zien. Dat ze
zo spoedig zou sterven. Vitruvius' tranen lieten zich weer zien. Ze stak een hand uit en streelde Carilinus haar. Maar kijk, hier ben jij, haar dochter. Ze heeft een deel van zichzelf in jou achtergelaten. Konden harten barsten

terwijl ze mij ter wereld bracht. Ze kromp in elkaar vanwege de pijn die ze deze vrouw had bezorgd door geboren te worden. Vitruvia ging rechtop zitten. Bij Jupiter's zachte baard, geef jij jezelf de schuld? Karelinus' keel werd dik, waardoor ze niets kon zeggen. En dat was maar goed ook, want ze had niets te bieden. Waag het niet, kind. Ik kende je moeder zoals ik mezelf ken en ik kan je dit vertellen. Ze verlangde naar een kind. Ze heeft altijd graag een dochtertje willen hebben. Een klein meisje van zichzelf. Ze had jouw naam al gekozen voordat ze je vader ontmoet had. En ik zal je nog iets vertellen. Ze zou gewillig haar leven voor jou hebben gegeven. Ik was zo groot, zie je, bracht Karelinus verstikt uit. Nou en? Je kunt het Gemina evengoed kwalijk nemen dat ze smalle heupen had. Dat ze je moederloos heeft achtergelaten. Dat ze je heeft overgelaten aan haar stomme familie. Dat zou ik nooit kunnen, riep Karelinus uit. Maar je kunt je wel een hulpeloze baby daarvan de schuld geven. Karelinus vervlocht haar vingers zo krampachtig dat ze pijn begonnen te doen. Het was geen eerlijke ruil. Mijn leven voor het hare. Zij had moeten blijven leven. Pas toen de woorden uit haar mond vloepten, besefte Karelinus hoe diep geworteld ze waren. Hoe absoluut waar ze voelde in haar ziel. 24 jaar lang had ze deze last meegedragen. Gemina, mooie Gemina, geliefde Gemina. Diegene wier dood zoveel mensen had verwond. Diegene wier talenten de wereld nog steeds lichter maakte. Gemina had in leven moeten blijven. Karelinus, zei Theo. Alleen haar naam, niets meer. Maar de toon van zijn stem, de uitdrukking van zijn gezicht en de warmte in zijn ogen gaven een blijk van begrip en dat drong tot diep in haar binnenste door. Hij kwam naar haar toe en knielde voor haar neer. Ik ken het, zei hij. Hij keek naar de lucht die nu verlicht werd door een volle maan met de langzaam voorbij glijdende wolken, slikte en richtte zijn aandacht weer op haar. Ik ken de last die jij meedraagt. Hij bood geen advies, corrigeerde haar niet, bood haar slechts zijn troostvolle begrip. Hij hield haar hand stevig in de zijne en glimlachte, al was het een gebroken lach. Karelinus besefte met volkomen zekerheid wat hij bedoelde. Dat hij in zijn eigen ziel hetzelfde schuldgevoel kende, hetzelfde verdriet. En hoewel hij geen uitleg gaf, waren zijn woorden, zijn blik en zijn warmte genoeg. Ze had vanavond de bodem van haar vergiftigde put bereikt en de rottende bron van jarenlange wroeging omhoog gehaald. Ze had in de spiegel van haar ziel gekeken en de beschuldigende woorden gehoord die haar 24 jaar lang zwijgend hadden achtervolgd. De verkeerde persoon is die dag gestorven, de verkeerde is weggenomen. Het besef was voldoende om in te verdrinken. Tot ze Theo zag. Theo, die zonder twijfel uit dezelfde put had gedronken, dezelfde rotte bodem had bereikt. Hij had haar zijn troostvolle begrip geboden. Haar gesust met zijn kennis van haar pijn. En toen had hij haar nog iets gegeven. Iets wat verder ging dan de pijn die ze beiden maar al te goed kenden. Hij had haar een glimlach geschonken en in die gebroken lach had ze zijn aanvaarding ontvangen. Sisen was haar vader. Toen de schokkende, emotionele gebeurtenissen van de dag bezonken, keerde deze klinkende conclusie terug om Karelinus te kwellen. Die dag in het paleis in Kush had ze inderdaad haar vader gevonden.

Ze had hem gesproken. Nu overviel de werkelijkheid van zijn samenzwering tegen de koningin haar opnieuw. Ze moest een manier vinden om hem tegen te houden. Hoe slecht de Kandake ook was, haar vader mocht geen moordenaar worden. Een zachte klop deed Kariline opstaan. Ze deed de deur van haar kamer open en zag Theo staan. Heb ik je wakker gemaakt? Ze schudde haar hoofd. Toen ze een uur geleden uit Vitruvius' huis waren teruggekeerd, was ze op haar bed neergeploft. Ze was tot op het bot vermoeid en kon maar niet slapen. Ga je met me mee naar de binnenplaats? Kariline knikte nieuwsgierig. Ze stond op, trippelde achter hem aan en volgde het flikkerende licht van zijn lamp toen hij de trap afdaalde. Buiten, bij het bankje gekomen, trok hij zijn schrijfkist die hij erop had laten staan naar zich toe om ruimte voor haar te maken. Zodra ze plaatsgenomen had, haalde hij een dunne papyrusrol tevoorschijn. Ze herkende hem als de rol waar hij soms op zat te schrijven. De rol die hij angstvallig bewaakte. Hij slikte. Wil je weten wat ik opgeschreven heb? Zonder verklaring overhandigde hij haar het stuk papyrus. Ze trok haar wenkbrauwen op, terwijl ze haar lippen likte en vouwde, vervolgens de rol open. Een ogenblik staarde ze ernaar zonder begrip. Toen drong het eindelijk tot haar door. Theo, de man die de harten van de mensen uit Korinthe had gestolen met zijn wilde wagenrennen, de handelaar die benijdenswaardig succes had vergaard, de scheepseigenaar die vereerd werd door zijn zeelui, de avonturier die geholpen had Paulus leven te redden, die Theo had ook dit geschreven. Een verhaal als een gedicht. Op het gevlekte, sleetse vel papyrus, waarop zijn vingers talrijke inktvlekken hadden achtergelaten, had hij een verhaal gecomponeerd met de titel Engelen littekens. Je bent een verhalenschrijver! Hij kromp in elkaar. Geen goede. Hij stak zijn hand uit en vouwde de rol dicht. Voordat je het leest. Ja? Het is een verhaal over littekens. De littekens die we dragen in onze ziel, in ons lichaam. Hij haalde zijn vingers door zijn haar. Trok de donkere, zijdeachtige lokken van zijn voorhoofd en toonde de zilveren streep die hij meestal verborg. Dit is mijn litteken. Dat zilver in je haar, vroeg ze verward. Hij greep de rand van de stenen bank vast. Zijn vingers werden wit. Ik was een vondeling, zie je. Een achtergelaten baby. Ze hapte geschokt naar adem. Ondanks alle uren die ze had doorgebracht met raden naar zijn verleden, met proberen zijn geheim boven water te halen, had ze nooit aan deze mogelijkheid gedacht. O, Theo! Mijn adoptievader Galenos vond me op de trap van de Bema, op de dag van de geboorte van zijn dochter. Hij was plengoffers gaan brengen aan de goden voor de veilige geboorte van zijn kind. Onderweg vond hij mij. Wie zou jou ooit in de steek kunnen laten? Vroeg ze ongelovig. Het leek onmogelijk. Hem kennende. Zijn goedheid kennende. Zijn vriendelijkheid, zijn trouw. Hoe kon iemand Theo niet willen hebben? Was de wereld krankzinnig? Toen kwam er een nieuwe mogelijkheid bij haar op. Was je ziek? Soms stelden families zieke of misvormde kinderen bloot aan de elementen. Ongewenste baby's werden in de handen van de goden achtergelaten om gered te worden of gedood. Hij boog zijn hoofd. Er was niets mis met me, behalve deze lok, zilverkleurig haar. Maar
Caroline boog zich dichter naar hem toe. Denk je dat ze je daarom in de steek hebben gelaten? Ze wees naar zijn voorhoofd. Het klopte niet. Een lokje licht haar kon niet bepaald een misvorming worden genoemd. Theo haalde diep adem. En nog eens. En nog eens. En nog eens. Ik vermoedde lange tijd dat dit de misvorming was waarom mijn ouders me hadden afgewezen. En ik ontdekte dat ik gelijk had. Maar dat is een verhaal voor een andere dag. Hij raakte de zilveren streep aan. Dit is mijn litteken. De herinnering dat ik ongewenst was. Het merkteken van mijn verwaarlozing. Het bewijs dat er iets heel erg mis met me was. Hij likte zijn droge lippen. De meeste van ons hebben ze. Littekens van niet geheelde wonden. Sommige zichtbaar als een slecht genezen wond. Sommige onzichtbaar, altijd pijnlijk. Het probleem met littekens is dat ze hun eigen verwrongen verhaal vertellen. Ze maken dat je jezelf soort van ziet door hun misvormde spiegel. Hij haalde zijn vingers door zijn haar. Dit merkteken dat me vanaf mijn geboorte ontsiert bijvoorbeeld. Het maakte dat ik niet alleen een man zag die verlaten was, maar een man die verlaten moest worden. Een man die het verdiende om ongewenst te zijn. Maar Theo! Caroline keek hem met grote ogen aan. Ze had nog nooit een man ontmoet die zo waardig was. Waardig om te worden opgeëist, waardig om erbij te horen, waardig om door te worden vastgehouden. Iemand die Theo had verlaten, moest een hersenloze dwaas zijn. Hij wierp haar een raadselachtige blik toe. Ik had een groter probleem. Dit litteken maakte dat ik een god zag, die me in mijn nood alleen zou laten. Een god die me altijd vreselijke dingen zou laten overkomen. Als God toestond dat een baby als vuilnis werd weggegooid, moest hij dan nog meer voor nachtmerries voor mij in petto hebben. Yeshua heeft veel tijd nodig gehad om me anders te leren, om me te helpen, God op de juiste manier te zien, om hem mijn toekomst toe te vertrouwen, hem mijn litteken toe te vertrouwen. Theo keek naar zijn handen en glimlachte, maar zijn lach had iets pijnlijks. Ik vertel je dit omdat jij vanavond je eigen litteken hebt aangeraakt en de leugens hebt gehoord die je litteken jou vertelt. Haar keel brandde. De verkeerde persoon is die dag gestorven. De verkeerde is weggenomen. Was dit haar leugen? Vond hij haar conclusie net zo onjuist als de zijne? Theo boog zich naar haar toe. Nu begint jouw strijd pas echt. Je moet je door Yeshua de waarheid laten vertellen. Luister niet meer naar je litteken. Je bent niet Gods vergissing, Caroline. Je bent zijn glorie. Caroline's ogen schoten vol tranen. Hoezeer ze ook haar best deed om haar tranen, het gloeien van haar wangen en het trillen van haar lippen te onderdrukken, ze kon het niet. Mijn woorden zullen je niet genezen, zei Theo. En mijn verhalen ook niet. Maar ze zijn een uitnodiging. Een wenk naar een deur die opengaat. Een deur naar de hoop, naar de waarheid. Caroline klemde het stuk papyrus tegen haar borst. Wil je dat ik het verhaal lees? Ik wil dat je mijn verhaal houdt. Het is een geschenk. Hij wendde zijn blik af. Een geschenk van een man die nog niet volledig geheeld is. Ik weet dat God me niet in de steek zal laten. Hij slikte. Van mensen ben ik niet zo zeker. Hij haalde zijn schouders op.
Ik leer nog steeds, zie je? Ik wil je alleen laten weten dat ik begrijp wat je voelt. Dat ik deze strijd ook heb gestreden. Ze zag hem opstaan en hield haar ogen op zijn verdwijnende rug gericht, terwijl hij met zelfverzekerde de stappen in de duisternis opging. Hij had bij zichzelf een enorme korst afgescheurd om haar bloedende wond te stelpen. Hij had een geheim onthuld dat hij anders zou hebben verborgen. Theo, een vondeling. Ze schudde haar hoofd. En toch, hoeveel hij ook van zijn geschiedenis had prijsgegeven, ze besefte dat hij nog meer verborgen hield. Wat had hij gezegd? Ik weet dat God me niet in de steek zal laten. Van mensen ben ik niet zo zeker. Ze begreep nu waarom hij haar op afstand hield. Waarom hij weigerde zijn verleden te delen. Schaamte verstopte zich. Schaamte scheidde. Met een rilling van angst bedacht ze dat Theo haar misschien wel nooit zijn verleden zou toevertrouwen. Dat hij zijn hart nooit volledig voor haar zou openstellen. Caroline zat in het donker met Theo's verhaal in haar hand geklemd en besefte dat ze in de afgelopen weken meer dan haar vader, meer dan haar moeder, meer dan alle vreugde die architectuur en ontwerpen haar schonken was gaan wensen wat ze misschien nooit kon krijgen. Theo's hart. Zijn hele hart zonder voorwaarden, zonder scheidingswanden, zonder muren. Want ergens, op de kalme golven van de Middellandse Zee, had Theo tijdens het verzorgen van haar gebroken lichaam haar hart gevuld met meer liefde dan ze ooit had gekend. Ze zuchtte beverig. Toen trok ze de lamp die hij voor haar had achtergelaten dicht naar zich toe. Vouwde zijn rol open en tuurde in zijn ziel. Engelen, littekens. Ik ontmoette een engel. Hij was vurig en onverschrokken, getekend door vele veldslagen. Zijn gezicht was eens lieflijk geweest, puur vurig licht. Nu werd het ontsierd door een oeroude wond. Ik vroeg hem naar het verhaal van dat vreselijke litteken. Zijn ogen vertelden me over vele wreedheden. Zijn blijdschap was echter grenzeloos en ik begreep niet waar die vandaan kwam. Ik heb eens tegenover een demon gestaan. Hij was trouweloos en sluw. Het was op een troosteloze ochtend toen de strijd verkeerd liep. Hij velde me en verminkte me met zijn ijskoude klauwen. Hij hield me vast voor één laatste klap en ik wist dat ik verloren was. Toen stak de meester zijn hand uit. Hij greep het zwaard van de demon als een brandijzer, waarmee hij de duivel terugstuurde naar waar hij vandaan kwam. Daarom sta ik ondanks mijn littekens nog overeind. Ik stond versteld. Ik begreep het niet. Waarom beeft u niet als u aan die dag terugdenkt? Waarom treurt u niet? Waarom beklaagt u zich niet om uw verlies, zei ik. Jullie stervelingen zijn verblind, gebonden door de val, getekend als jullie zijn door de lokroep van het verderf.
Wij, vurige schepselen, weten in goede en kwade dagen of er een oorlog woedt of juist rust heerst. Boven ieder geraas en alle verdriet zoeken wij de aanraking van de Meester en achten al het andere ijdel. Dit kan ik niet begrijpen. Ik kan alleen maar uitbrengen. U hebt verlossing, en ja, u hebt leven. Maar heeft God u gered van een zwaardere strijd? Als u denkt aan die dag, schrijt en vreest u dan niet? Bewijst dit litteken niet dat u alles wat u lief is zult verliezen? Hoe vreemd, mensenkind, zei hij, is het geheugen van jouw hart. Alle donkerheid hou je vast, maar van genade wil je niet weten. De dreigingen uit het verleden werpen schaduwen over de dag van morgen, totdat angst je graf wordt en je blijdschap verteerd wordt door verdriet. Je kunt niet zien dat de hand die je eerder heeft gered je nog meer liefde en genade, nog meer kracht wil geven. Je littekens wijzen niet slechts op de macht van de vijand. Ze zeggen je dat God je sterke burcht is. Hij had je vroeger lief en koestert je nu en op een dag zal je ziel dit weten en zich eraan laven. Bij elke vreselijke pijn vrees je nog veel meer. Maar wij, engelen, kennen het lijden als een heilige deur. De weg die leidt naar dalen zal aan het eind Gods hoop en glorie schenken. Het begin van een nieuw hart.

0: We lezen verder in de roman Juweel van de Nijl van de auteur Tessa Afshar. Hoofdstuk 24. Red mij van wie onrecht bedrijven. Verlos mij van de mannen van bloed. Zo lezen we in Psalm 59, vers 3. Carilinee las het verhaal twee keer. De derde keer moest ze zo hard huilen dat ze haar gezicht in haar handen moest verbergen en haar snikken smoren om niet iedereen wakker te maken. Ze dacht aan haar littekens. De littekens van de dood van haar moeder. De littekens van haar vaders afwezigheid. De littekens die ze had overgehouden aan tante Blandina's afstandelijkheid. De littekens van de voortdurende, onvriendelijke bejegening door haar grootouders. Littekens die erger waren dan die rond Sissens blinde oog. Ze dacht aan Theo's engel, die zijn litteken niet zag als een herinnering aan al het kwaad dat hem was aangedaan, of als een voorteken van meer lijden, een aanklacht tegen een god die de strijd had toegestaan, die hem niet beschermd had. In plaats daarvan zag de engel zijn litteken als een herinnering aan Gods bescherming, als het begin van een nieuw hart. Theo had haar dit verhaal gegeven, deze blik in zijn ziel, deze openbaring van zijn verleden, omdat hij wilde dat zij meer werd zoals zijn engel. Hij wilde dat ze wist dat God geen vergissing had begaan toen hij haar het leven gaf. Ze rolde het stuk papyrus voorzichtig op, trok het lint uit haar haar en bond de rol daarmee dicht. Terug in haar kamer borg ze het verhaal op bij de tekeningen van haar moeder en legde alles met tedere gebaren veilig in haar kist. Theo zat op de binnenplaats te ontbijten toen Carilinee op haar tenen de trap afkwam. Ze naderde hem zonder woorden. Hij stond perplex toen ze het warme brood uit zijn hand haalde, op zijn bord legde en hem overeind trok. Zonder waarschuwing sloot ze hem in een stevige omhelzing. Ze sloeg haar armen om zijn middel, drukte haar hoofd tegen zijn hart, ze trok hem zo stevig tegen zich aan dat hij naar adem snakte. Haar aanraking voelde zuiver als die van een zus, als van een moeder. Maar toen ze zich van hem losmaakte, zag hij met voldoening dat er niets zusterlijks te bespeuren was in haar verlegen blik en haar rode blos. Dank je wel, fluisterde ze. Hij was een hele slapeloze nacht lang bang geweest dat de onthulling van zijn afkomst haar bij hem zou wegjagen. Dat hij deze dag medelijden in haar ogen zou zien. Het soort medelijden dat maakt dat het voorwerp van zich de mindere voelt. Hij had zich afgevraagd of zij, als hij haar vertelde dat hij een in de steek gelaten kind was, hem daardoor zelf ook in de steek zou laten. Maar in plaats daarvan vond hij een merkwaardige bewondering in haar blik. Alsof ze hem meer waardeerde nu ze zijn verleden kende. Waarvoor? Zei hij toen hij zijn stem had teruggevonden. Het verhaal? Dat. En voor je vertrouwen. Zijn spieren spanden. Hij had haar weinig toevertrouwd. Een piepklein voorproefje van de overvloed van zijn last. Hij was er niet aan toe om meer te onthullen. Praktisch heel Korintje wist wel meer. Maar hij had het zelden hoeven uit te spreken. Zelden uitleg hoeven te geven over dat deel van zijn verleden, aangezien het algemeen bekend was. En hij had wakker gelegen, alleen omdat hij die woorden had uitgesproken. Ik ben een vondeling, kon hij de rest ooit uitspreken tegen haar? Hij achtte zich er niet toe in staat. Hij krabde in zijn nek en schraapte zijn keel. Nog nieuws van Vitruvia? Hun gastvrouw had beloofd een boodschap te sturen zodra ze Geminia's brieven had gevonden. Nog niet. Caroline zweeg even. In alle opwinding ben ik vergeten te zeggen dat ik haast zeker weet dat Cécen mijn vader is. Vitruvia zei dat je vader in opleiding was om schatbewaarder te worden aan het hof. Dat heb ik ook opgevangen en ik vroeg me af. Ze zuchtte. Zelfs als Vitruvia de brieven van mijn moeder niet vindt, heb ik mijn antwoord, denk ik. Wat ga je verder doen? Toen viel het hem met de kracht van een schop van een karrepaard in dat ze spoedig uit elkaar zouden gaan. Caroline zou naar Couche willen terugkeren. Misschien om er voorgoed te gaan wonen. Om bij Cécen te wonen. Theo ging langzaam zitten. Ze sloeg haar handen elkaar achter haar rug. Ik hoop nog een week of twee in Rome te blijven. Meer tijd door te brengen met Vitruvia en Galerius. Gisteravond voordat we weggingen, nodigde ze me uit om bij hem te blijven als hun gast. Maar daarna moet ik terug naar Couche. Aha, het Theo voelde iets uitrafelen in zijn hart. Ze ging al weg. Hij kon niets bedenken om haar te overreden niet te vertrekken, om haar te overtuigen om te blijven. Plots werd er hard op de deur geklopt en Ferox begon te blaffen in de werkplaats waar hij vastgebonden zat naast Aquila. Vanaf de straat stapte een man de donkere gang in.
1: Gegroet.
0: Zijn diepe stem had een accent dat Theo bekend in de oren klonk. Hij tuurde de schemerige gang in, maar kon alleen de vage omtrek van een lange gestalte onderscheiden. Intuïtief ging hij voor Caroline staan.
2: Ik zoek Caroline, Gemina, kleindochter van Quintus Blandinus.
0: Hij rekte het woord zoek zodanig uit dat het een extra lettergreep kreeg. Theo's mond werd droog. Hij herkende dat accent. Hij hoorde het elke dag in de stem van zijn vriend en kapitein Taharka. Het was Couchitis.
2: Couchitis?
0: De moordenaar was brutaal het huis binnengewandeld om af te maken wat hij begonnen was. Hij probeerde Caroline helemaal achter zich te duwen. Tot zijn afschuw ontweek ze zijn zoekende handen en rende naar de donkere gang. Yeshua, fluisterde hij, even verlamd van afgrijzen voordat hij achter haar aanging. Ze hield haar pas niet in totdat ze voor de vreemdeling stil bleef staan. Theo bereikte haar een fractie van een seconde later. Al zijn spieren waren gespannen. Hij was klaar om te vechten. Hij was geschokt toen ze zich tegen de man aanwierp. Theo's hart stond stil. Hij had een ogenblik nodig om zich door te laten dringen wat ze riep. Nathema haar! Lange armen spreidden uit en werden om haar heen geslagen, hielden haar zachtjes vast en koesterden haar. Theo wankelde van opluchting. Nathema haar! Wat ter wereld deed die eunig in Rome? God zij dank dat je veilig en wel bent. Nathema haar liet zijn adem ontsnappen. Caroline drukte hem nog eens tegen zich aan. Ze kon niet ophouden met grijnzen. Hoe ter wereld heb jij mij gevonden?
2: Dat is een lang verhaal. Zullen we gaan zitten?
0: Natuurlijk. Caroline trok hem mee naar de binnenplaats. Pas toen onder het felle licht van de ochtendzon merkte ze de donkere kringen onder zijn ogen, zijn samengeknepen lippen, de holle wangen, haar stappen wankelden. Kom rust uit, zei ze met een trilling in haar stem. Je hebt jezelf uitgeput. Nathemahar zag er meer dan moe uit. Hij zag er ongezond uit. Ze leidde hem naar de stenen bank bij de fontein. Ik zal ontbijt voor je halen. Hij knikte en glimlachte naar haar. Zijn ogen straalden van genegenheid. En ook van opluchting. Haar hart werd samengeknepen van schuldgevoel. Ze had hem vreselijk ongerust gemaakt door zonder een woord van uitleg te vertrekken. Ze nam zich voor de uren en dagen van bezorgdheid goed te maken. Ze probeerde zich niet al te veel zorgen te maken en schepte een bord vol met warme tarwepap. Ze vulde een beker met posca, aangelengde azijn met specerijen, voegde een scheut honing toe en zette het ontbijt op de bank voor Nathemahar neer. Hij drukte zijn gevouwen handen tegen zijn buik. Ik was bang dat ik je nooit meer zou zien, Karilene. Ze wierp zich tegen hem aan, hield hem stevig vast en kuste zijn aschgrauwe gezicht. Vergeef me dat ik je ongerust heb gemaakt, Nathemahar. Ik ben naar Rome gegaan om Vitruvia te zoeken. Ik heb meerdere brieven geschreven aan Mariamne en Hermione. Ze wisten dat ik veilig in Rome was aangekomen. Ik heb jou geen brief gestuurd, omdat het niet bij me opkwam dat je te weten zou komen dat ik weg was. Ik was van plan om naar Caesarea terug te keren voordat je van mijn vertrek had gehoord. Nathemahar streek met een hand over zijn hoofd. De koningin vertelde me dat ze een gerucht heeft gehoord dat iemand een moordenaar in dienst heeft genomen om je te doden. Ze gaf me toestemming om naar Caesarea te gaan om je veiligheid zeker te stellen. Karilene viel bijna van de bank. De koningin? Weet ze wie ik ben? Ze weet dat je de kleindochter van Quintus Blandinus bent. En ze weet dat wij een hechte band hebben.
2: Nee.
0: Kennelijk. Wanneer heb je dat ontdekt? Toen ze me naar haar troonzaal liet komen om me op de hoogte te stellen, vlak voordat ze onthulde dat je leven in gevaar verkeerde. Tot dat moment dacht ik dat het me gelukt was om je een eind uit haar buurt te houden. Natuurlijk snelde ik na haar waarschuwing zo snel als ik kon naar Caesarea. Zodra ik daar aankwam, vertelde Philippus me dat je midden in de nacht verdwenen was. Dat je op de een of andere manier passage had gevonden op een schip en op weg was naar Rome. Zijn dochters hadden toen net je eerste brief ontvangen en vertelden me dat je van plan was om bij Priscilla en Aquila thuis te verblijven. Leerlooiers op de Aventijn. De gedachte dat je alleen op reis was, zorgde ervoor dat ik me allerlei nachtmerrie-achtige gruwelen in het hoofd haalde, omdat ik wist dat een moordenaar je op het spoor was. Oh, Nathemahar! Hij schudde zijn hoofd. Ik volgde je naar Rome op het snelste vaartuig dat ik in de haven van Caesarea kon vinden. Ik ben net vanochtend aangekomen. Nog geen uur geleden heb ik mijn bagage afgegeven bij een herberg en ben ik vlug hierheen gegaan om je te vinden, om je te waarschuwen. Theo, die hun gesprek zwijgend had aangehoord, stapte naar voren. Vergeef me de onderbreking. Karilene stelde hen aan elkaar voor. Mag ik je voorstellen? Theodotus van Korinthe, zei ze. Maar iedereen noemt hem Theo. Hij is mijn vriend. Ik heb mijn leven aan hem te danken. Een leven dat nog steeds een gevaar schijnt te zijn, zei Theo. Nathemahar, weet de koningin wie een moordenaar heeft ingehuurd om Karilene te doden? Nee, maar haar informatiebronnen zijn doorgaans onfeilbaar. Hij zette zijn beker voorzichtig op de grond. Is er iets gebeurd? Karilene schraapte haar keel. Ik heb een heel klein avontuur gehad. Ze Ze vertelde hem over de val in de haven van Puteoli, gevolgd door het incident met de stenen pot. Hij wil me duidelijk niet neerschieten met een pijl of me doorsteken met een zwaard. Ik denk dat hij het op een ongeluk wil laten lijken. Maar het is hem nog steeds niet gelukt. Prijs God! Natemahar boog zijn hoofd alsof het gewicht hem te veel werd. De hand van de Heer heeft je bewaard. Karilin knikte. Dat is zo. Maar Natemahar, wie in Kush zou mij willen doden? Hij schudde zijn hoofd. Het is me een raadsel, moet ik bekennen. Theo sloeg zijn armen over elkaar. Karilini gelooft dat het de koningin is, omdat ze te dicht bij de ontdekking komt wie haar vader is. Natemahar fronste zijn wenkbrauwen. Dat kan niet. Zij is degene die me gestuurd heeft om je te helpen. Deze zaak wordt met het uur verwarrender. Karilini gooide haar handen in de lucht. En ik vergeet je nog het belangrijkste te vertellen. Ik heb Vitruvia gevonden. De lepel die Natemahar net had opgepakt viel kletterend op zijn bord. Heb je haar gesproken? Ja, en haar man ook. Je moet ze ontmoeten, Natemahar. Ze hielden van mijn moeder en je zult het niet geloven, maar ze hebben één van haar ontwerpen laten bouwen. Laten bouwen? Ja, ze wonen in een domus die ontworpen is door mijn moeder. Ik heb je de tekening zelfs nog laten zien. Die met de drie bogen, weet je nog wel? Ik geloof van wel. En je vader? Vitruvia weet niet meer hoe hij heet. Karilini overwoog hem te vertellen over Sisen, maar na één blik op Natemahars aschgrauwe gezicht bedacht ze zich. Je moet rusten, Natemahar, zei ze. Ik zal Priscilla toestemming vragen je naar mijn kamer te brengen. Ik weet zeker dat ze geen bezwaar zal hebben. Natemahar pakte haar hand. Eerst moeten we praten, Karilini. Ik heb je iets belangrijks te vertellen. Ja, natuurlijk moeten we praten. Meteen nadat je een poosje geslapen hebt. Ik wil niet onbeleefd zijn, Natemahar, maar je ziet er verschrikkelijk uit. Ik kan slapen als we gepraat hebben. Ik heb een kamer in een herberg, niet ver hier vandaan. Hij stond op en zwalkte op onvaste benen. Theo schoot toe om hem te ondersteunen voordat hij viel. Karilini was verlamd van ontzetting. Naar bed met jou, oude man, nu meteen! Ze kuste zijn kruin en zonder acht te slaan op zijn gefrustreerde gepruttel rende ze naar de werkplaats om met Priscilla te overleggen. Even later lag de hoofdschatbewaarder van Kush in haar smalle bed, waar ze hem achterliet met de belofte om terug te komen voor een lang gesprek, als hij een paar uur had geslapen. Ze stond net op de overloop toen er opnieuw werd aangeklopt. Theo liep met grote passen naar de ingang en mopperde zacht: als het weer een Kushit is, zal ik hem eerst wel ontvangen. Een ogenblik later kwam Theo terug naar de binnenplaats, gevolgd door de zachtmoedige bediende van Vitruvia. Hij boog voor Karilini. Mijn mevrouw heeft me gestuurd met haar complimenten. Ze vraagt u onmiddellijk naar haar huis terug te komen. Ze heeft de brieven gevonden die u zoekt.

0: We luisterden naar een aflevering, een hoofdstuk uit de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. Je kan dit hoofdstuk terug beluisteren door te gaan naar de website van Radio Maria, www.radiomaria.be. En u surft dan naar het programma Boekad.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, goede avond. Het is 5:00, tijd voor het avondgebed van de kerk, de Vespers, op deze vooravond van de 18e zondag door het jaar. De hymne kan u in het getijdenboek vinden op pagina 691. De psalmen vanaf pagina 878 en de korte schriftlezing en de afsluitende gebeden vanaf pagina 881.
2: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: Jij zijt de bron van al wat is, het leven en de lafenis, die heel de wereld wijd en zijt, geschapen hebt in heerlijkheid. Jij hebt uw grote werk gedaan, jij rust en geeft in ons bestaan, na onze arbeid zoete rust, die ons verkwikt naar hartelust. Tot stille inkeer komen wij, zo worden wij van zonden vrij. Als wij uw wegen willen gaan, dan zegent gij ons aards bestaan. En als de dag des oordeels komt, in laatste schrik het al verstomt, dan groeten wij elkaar verblijd, vervuld van vrede en zaligheid. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid.
1: Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten. Alleluia.
2: Uw woord is een lamp voor mijn voeten. Het is een licht op mijn pad.
1: Ik heb het gezworen en zal het gestand doen. Ik houd mij aan wat Gij rechtvaardig bepaalt.
2: Ontzettend ben ik gekweld, Heer. Bescherm mijn leven volgens uw woord.
1: Aanvaard, Heer, de lof die mijn mond u aanbiedt. En leer mij wat gij bepaalt.
2: Al ligt mijn leven los in mijn handen, uw wet vergeet ik toch niet.
1: Al spannen de zondaars mij strikken, van uw bevelen wijk ik niet af.
2: Mijn erfdeel is altijd wat gij verordent. Dat is de vreugd van mijn hart.
1: Wat gij beschikt, wil ik trouw volbrengen, nauwkeurig mijn leven lang.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten. Alleluia.
1: Gij laat mij heel mijn vreugde vinden bij u, Heer. Alleluia.
2: Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik herken het. Ik vind geen geluk buiten u.
1: Met alle godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden.
2: Maar hij stort zichzelf in het ongeluk, die vreemde afgoden naloopt.
1: Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen.
2: De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand.
1: Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens.
2: Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
1: Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat naast mij.
2: Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten.
1: Mijn ziel laat gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf.
2: Gij zult mij de weg van het leven wijzen om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gij laat mij heel mijn vreugde vinden bij u, Heer. Alleluia. Bij het noemen van Jezus' naam moet iedere knie zich buigen in de hemel en op aarde. Alleluia.
2: Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God.
1: Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden.
2: En als mens verschenen heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood. Tot de dood aan het kruis.
1: Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend die boven alle namen is.
2: Opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen. In de hemel, op aarde en onder de aarde.

0: Wij zeggen God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, dank, telkens als wij u in onze gebeden gedenken. Wij hebben immers gehoord van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die gij alle heiligen toedraagt, omwille van de hoop die voor u in de hemel is weggelegd. Gij hebt daarvan vernomen toen het evangelie, het woord van de waarheid, tot u kwam. In heel de wereld is het bezig vrucht te dragen en te gedijen, evenals bij u. De naam van de Heer zij geprezen van ochtendgloren tot avondrood.
1: De naam van de Heer zij geprezen van ochtendgloren tot avondrood.
0: Zijn glorie beheerst de hemel.
1: Van ochtendgloren tot avondrood.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De naam van de Heer zij geprezen van ochtendgloren tot avondrood. Toen er veel mensen bijeen waren en zij niets te eten hadden, riep Jezus zijn leerlingen bij zich en sprak tot hen: Ik heb medelijden met deze mensen.
0: Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van u af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Toen er veel mensen bijeen waren en zij niets te eten hadden, riep Jezus zijn leerlingen bij zich en sprak tot hen: Ik heb medelijden met deze mensen.
0: Wij zijn het volk van God tot zijn erfdeel gekozen. Hij helpt en beschermt ons om ons gelukkig te maken. Zijn liefde indachtig bieden wij dankbaar.
1: Heer, op u hopen wij. God onze Vader, wij bidden u voor uw dienaren, onze paus Leo en onze bisschoppen. Sta hen bij en schenk hun uw leiding.
0: Heer, op u hopen wij.
1: Wij bidden u voor de zieken en voor allen die lijden. Sterk hen door het kruis en de verrijzenis van uw Zoon.
0: Heer, op u hopen wij.
1: Wij bidden u voor vluchtelingen en daklozen. Laat hen een goed tehuis vinden.
0: Heer, op u hopen wij.
1: Wij bidden u om zegen voor de vruchten der aarde. Geef iedere mens zijn dagelijks brood.
0: Heer, op u hopen wij.
1: Behoed ons volk voor alle kwaad en laat het in vrede en voorspoed leven.
0: Heer, op u hopen wij.
1: Toon uw goedheid en almacht aan de gestorvenen. Geef hun een plaats in uw hemelse woning.
0: Heer, op u hopen wij. Bidden wij samen het gebed des Heren.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Heer, wees uw dienaren nabij en blijf uw goedheid tonen aan hen die tot u bidden. Verhef uw schepping en bevestig in genade allen die in u hun schepper eren.

0: en roemen op uw voorzienigheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars, voor een nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. New Age is alomtegenwoordig en mensen beseffen het niet. Het is heel normaal voor christenen een pendelaar of een medium te raadplegen om antwoorden op hun vragen te vinden. Ze beseffen niet dat ze bij de duivel te raden gaan. En dit is voor mij, die zelf een bekeerling is uit New Age, een grote bekommernis. Daarom heb ik besloten om een reeks programma's te maken die het hoofdstuk van New Age eens diepgaand zullen analyseren. Ik steun daarbij op het enige document dat het Vaticaan omtrent dit onderwerp heeft vrijgegeven, Jezus Christus, de drager van het levenswater. De eerste bijdrage was in hoofdzaak een inleiding op het vraagstuk van New Age. Vandaag duiken wij dieper in de materie. En u zult weer de letterlijke vertaling horen van de Vaticaanse tekst. Wat beweert New Age te bieden? Ik citeer. Een van de meest voorkomende elementen in de New Age spiritualiteit is een fascinatie voor buitengewone verschijnselen en in het bijzonder voor paranormale entiteiten. Mensen die bekend staan als mediums beweren dat hun persoonlijkheid tijdens trance wordt overgenomen door een andere entiteit, een New Age fenomeen dat bekend staat als channeling. Tijdens een trance kan het medium de controle over zijn of haar lichaam en vermogens verliezen. Sommige mensen die deze gebeurtenissen hebben meegemaakt, zouden zonder meer erkennen dat de manifestaties inderdaad spiritueel zijn, maar niet van God afkomstig, ondanks de taal van liefde en licht die bijna altijd wordt gebruikt. Het is waarschijnlijk juister om dit te beschouwen als een hedendaagse vorm van spiritualisme, in plaats van spiritualiteit in de strikte zin van het woord. Andere vrienden en raadgevers uit de geesteswereld zijn engelen die het middelpunt zijn geworden van een nieuwe industrie van boeken, beeldjes en schilderijen. Degenen die in de New Age naar engelen verwijzen, doen dat op een onsamenhangende manier. In feite worden onderscheidingen op dat gebied soms als onbehulpzaam beschouwd, als ze te precies zijn, aangezien er vele niveaus van gidsen, entiteiten, energieën en wezens in elk octaaf van het universum zouden bestaan. Ze zijn er allemaal om uit te kiezen in relatie tot je eigen aantrekkings- of afstotingsmechanisme. Deze spirituele entiteiten worden vaak niet religieus aangeroepen om te helpen bij ontspanning, gericht op betere besluitvorming en controle over iemands leven en carrière. Fusie met bepaalde geesten die via specifieke personen onderwijzen is een andere New Age ervaring die wordt geclaimd door mensen die zichzelf mystici noemen. Sommige natuurgeesten worden beschreven als krachtige energieën die bestaan in de natuurlijke wereld en ook op de innerlijke vlakken. Dat wil zeggen, degenen die toegankelijk zijn door het gebruik van rituelen, drugs en andere technieken om veranderde bewustzijnstoestanden te bereiken. Het is duidelijk dat de New Age, in ieder geval in theorie, vaak geen hogere spirituele autoriteit erkent dan persoonlijke innerlijke ervaring. Fenomenen, zo divers als de vinthorntuin en feng shui, vertegenwoordigen verschillende manieren waarop het belang van een harmonie met de natuur of de kosmos wordt geïllustreerd. In New Age bestaat er geen onderscheid tussen goed en kwaad. Menselijke handelingen zijn het resultaat van verlichting of onwetendheid. Daarom kunnen we niemand veroordelen en heeft niemand vergeving nodig. Geloven in het bestaan van het kwaad
kan alleen maar negativiteit en angst creëren. Het antwoord op negativiteit is liefde. Maar het is niet het soort liefde dat in daden moet worden omgezet. Het is meer een kwestie van een gemoedstoestand. Liefde is energie, een hoogfrequente trilling en het geheim van geluk, gezondheid en succes is je afstemmen, je plaatsvinden in de grote keten van het zijn. New Age-leraren en therapieën beweren de sleutel te bieden tot het vinden van de verbanden tussen alle elementen van het universum, zodat mensen de toon van hun leven kunnen aanpassen en in absolute harmonie kunnen leven met elkaar en met alles om hen heen, hoewel er verschillende theoretische achtergronden bestaan. De reguliere, dat is de allopathische geneeskunde van vandaag de dag, beperkt zich vaak tot het genezen van specifieke, geïsoleerde aandoeningen en kijkt niet naar het bredere plaatje van iemands gezondheid. Dit heeft geleid tot begrijpelijke ontevredenheid. Alternatieve therapieën zijn enorm populair geworden omdat ze beweren de hele persoon te beschouwen en zich richten op genezing in plaats van alleen op het genezen van een aandoening. Holistische gezondheid, zoals het bekend staat, concentreert zich op de belangrijke rol die de geest speelt bij fysieke genezing. De verbinding tussen de spirituele en de fysieke aspecten van de persoon zou te vinden zijn in het immuunsysteem of het Indiase chakrasysteem. Vanuit een New Age perspectief komen ziekte en lijden voort uit het tegenwerken van de natuur. Wanneer men in harmonie is met de natuur, kan men een veel gezonder leven en zelfs materiële welvaart verwachten. Voor sommige New Age genezers zou er zelfs geen reden moeten zijn om te sterven. Het ontwikkelen van ons menselijk potentieel brengt ons in contact met onze innerlijke goddelijkheid en met die delen van onszelf die vervreemd en onderdrukt zijn. Dit komt vooral tot uiting in veranderde bewustzijntoestanden, die worden opgewekt door drugs of diverse geestverruimende technieken, met name in de context van de transpersoonlijke psychologie. De sjamaan wordt vaak gezien als de specialist op het gebied van veranderde bewustzijnstoestanden. Iemand die kan bemiddelen tussen de transpersoonlijke rijken van geesten en goden en de wereld van de mensen. Er bestaat een opmerkelijke verscheidenheid aan benaderingen voor het bevorderen van holistische gezondheid. Sommige afgeleid van oude culturele tradities, zowel religieus als esoterisch, andere verbonden met de psychologische theorieën die in de jaren 1960-1970 in Isalen werden ontwikkeld. Reclame voor New Age omvat een breed scala aan praktijken zoals acupunctuur, biofeedback, chiropractie, kinesiologie, homeopathie, iridologie, massage en diverse vormen van lichaamswerk zoals ergonomie, Feldenkrais, reflexologie, rolfing, polariteitsmassage, therapeutische aanrakingen enzovoort, verder meditatie en visualisatie, voedingstherapieën, paranormale genezing, diverse soorten kruidengeneeskunde, genezing door middel van kristallen, metalen, muziek of kleuren, reïncarnatietherapieën en tenslotte 12-stappenprogramma's en zelfhulpgroepen. De bron van genezing zou in onszelf liggen, iets wat we bereiken wanneer we in contact komen met onze innerlijke energie of kosmische energie. Voor zover gezondheid ook een verlenging van het leven omvat, biedt New Age een Oosterse formule in westerse termen.
Oorspronkelijk maakte reïncarnatie deel uit van het cyclische gedachtegoed van de Hindoes, gebaseerd op de Atman of goddelijke kern van de persoonlijkheid, later het concept van Jiva, die van lichaam naar lichaam overging in een cyclus van lijden, samsara genaamd, bepaald door de wet van karma, gekoppeld aan gedrag in vorige levens. Hoop ligt in de mogelijkheid om in een betere staat geboren te worden, of uiteindelijk in bevrijding van de noodzaak tot wedergeboorte. Wat in de meeste boeddhistische tradities anders is, is dat wat het van het lichaam naar lichaam zwerft, niet een ziel is, maar een continuum van bewustzijn. Het huidige leven is ingebed in een potentieel eindeloos kosmisch proces dat zelfs de goden omvat. In het Westen wordt reïncarnatie sinds de tijd van Lessing veel optimistischer begrepen als een proces van leren en progressieve individuele vervulling. Spiritualisme, theosofie, antroposofie en New Age zien reïncarnatie allemaal als deelname aan kosmische evolutie. Deze postchristelijke benadering van de eschatologie zou een antwoord bieden op de onopgeloste vragen van de Theodicee. De Theodicee, dat is het geheel van pogingen om het bestaan van God te rechtvaardigen. En het idee van de hel terzijde schuiven. Wanneer de ziel zich van het lichaam scheidt, kunnen mensen terugkijken op hun hele leven tot dat moment. Wanneer de ziel zich verenigt met een nieuw lichaam, krijgen ze een voorproefje van de komende levensfase. Mensen kunnen via dromen en meditatietechnieken toegang krijgen tot hun vorige levens. Een van de centrale thema's van de New Age-beweging is de zoektocht naar heelheid. Er wordt aangemoedigd om alle vormen van dualisme te overwinnen, omdat dergelijke scheidingen een ongezond product zijn van een minder verlicht verleden. Scheidingen die volgens New Age-aanhangers overwonnen moeten worden, zijn onder andere het werkelijke verschil tussen schepper en schepping, het werkelijke onderscheid tussen mens en natuur, of geest en materie, die allemaal ten onrechte als vormen van dualisme worden beschouwd. Deze dualistische tendensen worden vaak toegeschreven aan de joods-christelijke wortels van de westerse beschaving, terwijl het juister zou zijn om ze te verbinden met het gnosticisme, in het bijzonder met het manicheïsme. De wetenschappelijke revolutie en de geest van het moderne rationalisme worden met name verantwoordelijk gehouden voor de neiging tot fragmentatie, waarbij organische gehelen worden behandeld als mechanismen die kunnen worden gereduceerd tot hun kleinste componenten en vervolgens in termen daarvan kunnen worden verklaard, en de neiging om geest te reduceren tot materie, waardoor de spirituele realiteit, inclusief de ziel, slechts een contingent epifenomeen wordt van in wezen materiële processen. En een epifenomeen is een nevenverschijnsel dat niet noodzakelijk waar is. Op al deze gebieden worden de New Age-alternatieven holistisch genoemd. Holisme is alomtegenwoordig in de New Age-beweging. Van de aandacht voor holistische gezondheid tot het streven naar een eenheidsbewustzijn en van ecologisch bewustzijn tot het idee van een wereldwijd netwerk. Welke zijn nu de fundamentele principes van het New Age-denken? Daarover zegt de tekst het volgende. Zowel de christelijke traditie als het seculier geloof in een onbegrensd wetenschappelijk proces kregen te maken met een ernstige breuk die zich voor het eerst manifesteerde in de studentenrevoluties rond 1968.
De wijsheid van oudere generaties verloor plotseling haar betekenis en respect, terwijl de almacht van de wetenschap verdween. De kerk stond nu voor een ernstige breuk in de overdracht van haar geloof aan de jongere generatie. Een algemeen verlies van vertrouwen in deze voormalige pijlers van bewustzijn en sociale cohesie ging gepaard met de onverwachte terugkeer van kosmische religiositeit, rituelen en overtuigingen waarvan velen dachten dat ze door het christendom waren verdrongen. Maar deze eeuwigdurende esoterische onderstroom is nooit echt verdwenen. De opleving van de populariteit van Aziatische religies, ontstaan aan het einde van de 19e eeuw binnen de theosofische beweging, was in deze periode iets nieuws in de westerse context en weerspiegelt het groeiende besef van een mondiale spiritualiteit die alle bestaande religieuze tradities omvat.

Beste luisteraars van Radio Maria, we luisteren vandaag naar een tweede stuk uit het Vaticaans document rond New Age, Jezus Christus, de drager van het levenswater. Voor de pauze hebben we geluisterd naar wat New Age te bieden heeft. Een centraal thema is holisme of heelheid, een thema dat heel uitgebreid aan bod komt in alle mogelijke vormen van alternatieve geneeskunde. Aziatische religies zijn ook enorm populair. De eeuwenoude filosofische vraag naar het ene en het vele vindt zijn moderne en hedendaagse vorm in de verleiding om niet alleen onnodige verdeeldheid, maar zelfs reële verschillen en onderscheidingen te overbruggen. De meest voorkomende uitdrukking hiervan is holisme, een essentieel ingrediënt van de New Age en een van de belangrijkste tijdssignalen in het laatste kwart van de 20e eeuw. Er is buitengewoon veel energie gestoken in de poging om de compartimentering, kenmerkend voor mechanistische ideologieën, te overbruggen. Dit heeft echter geleid tot een gevoel van verplichting om zich te onderwerpen aan een mondiaal netwerk dat een quasi-transcendente autoriteit claimt. De duidelijkste implicaties hiervan zijn een proces van bewuste transformatie en de ontwikkeling van ecologie. De nieuwe visie, die het doel is van deze bewuste transformatie, heeft tijd gekost om te formuleren en de uitvoering ervan stuit op weerstand van oudere denkbeelden die als vastgeroest in de status quo worden beschouwd. Wat wel succesvol is gebleken, is de veralgemening van ecologie als een fascinatie voor de natuur en een hersacralisatie van de aarde, een opnieuw heilig beschouwen van de aarde, Moeder Aarde of Gaia met hoofdletters, en met de missionaire inslag die kenmerkend is voor de groene politiek. De uitvoerende macht van de aarde is de mensheid als geheel en de harmonie en het begrip die nodig zijn voor verantwoord bestuur worden steeds meer gezien als een wereldregering met een mondiaal ethisch kader. De warmte van Moeder Aarde, wier goddelijkheid de hele schepping doordringt, wordt geacht de kloof te overbruggen tussen de schepping en de transcendente Vader God van het Jodendom en het Christendom en sluit het vooruitzicht uit om door zo'n wezen beoordeeld te worden. In zo'n visie op een gesloten universum, dat God en andere spirituele wezens samen met onszelf bevat, erkennen we hier een impliciet pantheïsme. Dit is een fundamenteel punt dat alle New Age gedachten en praktijken doordringt en dat bij voorbaat elke anderszins positieve beoordeling bepaalt, zelfs als we voorstander zouden zijn van een of ander aspect van de spiritualiteit ervan. Als christenen geloven we daarentegen dat de mens in wezen een schepsel is en dat voor eeuwig blijft, zodat een absorptie van het menselijk ik in het goddelijke ik nooit mogelijk zal zijn. De kern van het New Age-denken is te vinden in de esoterisch-theosofische traditie die in de 18e en 19e eeuw vrij algemeen aanvaard was in Europese intellectuele kringen. Deze traditie was met name sterk vertegenwoordigd binnen de vrijmetselarij, het spiritualisme, het occultisme en de theosofie, die een gemeenschappelijke esoterische cultuur deelden. In deze wereldvisie zijn het zichtbare en onzichtbare universum met elkaar verbonden door een reeks overeenkomsten, analogieën en invloeden tussen microcosmos en macrocosmos, tussen metalen en planeten,
tussen planeten en de verschillende delen van het menselijk lichaam, tussen de zichtbare kosmos en de onzichtbare rijken van de werkelijkheid. De natuur is een levend wezen, doorspekt met netwerken van sympathie en antipathie, bezield door een licht en een geheim vuur dat de mens probeert te beheersen. Mensen kunnen contact leggen met de hogere of lagere werelden door middel van hun verbeelding, een orgaan van de ziel of het verstand, of door gebruik te maken van bemiddelaars, engelen, geesten, duivels of rituelen. Mensen kunnen worden ingewijd in de mysteries van de kosmos, God en het zelf, door middel van een spirituele transformatiereis. Het uiteindelijke doel is gnosis, de hoogste vorm van kennis, het equivalent van verlossing. Het omvat een zoektocht naar de oudste en hoogste traditie in de filosofie, wat een onrechte philosophia perennis wordt genoemd, en in religie, primordiale theologie, een geheime esoterische doctrine die de sleutel vormt tot alle exoterische tradities die voor iedereen toegankelijk zijn. Esoterische leringen worden van meester op discipel doorgegeven in een geleidelijk inwijdingsprogramma. Sommigen beschouwen het esoterisme van de 19e eeuw als volledig geseculariseerd. Alchemie, magie, astrologie en andere elementen van het traditionele esoterisme waren grondig geïntegreerd met aspecten van de moderne cultuur, waaronder de zoektocht naar causale wetten, evolutionisme, psychologie en de studie van religies. Het bereikte zijn duidelijkste vorm in de ideeën van Helena Blavatsky, een Russisch medium, die in 1875 samen met Henry Olcott de Theosofische Vereniging in New York oprichtte. De vereniging streefde ernaar elementen van Oosterse en Westerse tradities te verenigen in een evolutionair type spiritualisme. Ze had drie hoofddoelen: een kern vormen van de universele broederschap van de mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, kaste of huidskleur, de studie van vergelijkende religie, filosofie en wetenschap aanmoedigen, en tenslotte onverklaarde natuurwetten en latente krachten in de mens onderzoeken. De betekenis van deze doelstellingen zou duidelijk moeten zijn. Het eerste doel verwerpt impliciet de irrationele onverdraagzaamheid en het sectarisme van het traditionele christendom, zoals dat door spiritualisten en theosofen wordt ervaren. Het is niet direct duidelijk uit de doelstellingen zelf dat voor theosofen wetenschap de occulte wetenschappen betekende en filosofie de occulta philosophia, dat natuurwetten van occulte of psychische aard waren en dat van vergelijkend religieonderzoek werd verwacht dat het een oeroude traditie zou onthullen die uiteindelijk gemodelleerd was naar een hermetische philosophia perennis. Een prominent onderdeel van de geschriften van mevrouw Blavatsky was de emancipatie van vrouwen, wat een aanval inhield op de mannelijke god van het jodendom, het christendom en de islam. Ze spoorde mensen aan terug te keren naar de moedergodin van het hindoeïsme en vrouwelijke deugden te beoefenen. Dit werd voortgezet onder leiding van Annie Besant, die een voortrekkersrol speelde in de feministische beweging. Wicca en vrouwenspiritualiteit zetten deze strijd tegen het patriarchale christendom vandaag de dag voort. Marilyn Ferguson wijdde een hoofdstuk van haar boek Aquarian Conspiracy aan de voorlopers van het Aquarius-tijdperk, zij die de basis hadden gelegd
voor een transformerende visie gebaseerd op de expansie van het bewustzijn en de ervaring van zelfoverstijging. Twee van hen die ze noemde waren de Amerikaanse psycholoog William James en de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung. James defineerde religie als ervaring, niet als dogma, en hij leerde dat mensen hun mentale houding zo kunnen veranderen dat ze architecten van hun eigen lot kunnen worden. Jung benadrukte het transcendente karakter van het bewustzijn en introduceerde het idee van het collectieve onbewuste, een soort opslagplaats voor symbolen en herinneringen die gedeeld worden door mensen uit verschillende tijdperken en culturen. Volgens Wouter Hanegraaf, en dat is de auteur van New Age Religion and Western Culture, droegen beide mannen bij aan een sacralisering van de psychologie. Iets wat een belangrijk element is geworden van het New Age denken en de New Age praktijk. Jung heeft niet alleen esoterisme gepsychologiseerd, maar ook de psychologie gesacraliseerd door haar te vullen met de inhoud van esoterische speculatie. Het resultaat was een geheel van theorieën dat mensen in staat stelde over God te praten, terwijl ze in werkelijkheid het goddelijke bedoelden. Als de psyche geest is en God ook geest, dan moet het bespreken van het ene ook het bespreken van het andere betekenen. Zijn reactie op de beschuldiging dat het christendom had gepsychologiseerd was dat psychologie de moderne mythe is en dat we het geloof alleen in termen van de huidige mythe kunnen begrijpen. Het is zeker waar dat Jung's psychologie licht werpt op vele aspecten van het christelijk geloof, met name op de noodzaak om de realiteit van het kwaad onder ogen te zien, maar zijn religieuze overtuigingen verschillen zo sterk in de verschillende fasen van zijn leven dat men met een verward beeld van God achterblijft. Een centraal element in zijn denken is de cultus van de zon, waarin God de vitale energie, libido, in een persoon is. Zoals hij zelf zei, is deze vergelijking geen louter woordspel. Dit is de God in ons, waarnaar Jung verwijst, de essentiële goddelijkheid die volgens hem in ieder mens aanwezig is. De weg naar het innerlijke universum loopt via het onbewuste. De correspondentie tussen de innerlijke en de uiterlijke wereld bevindt zich in het collectieve onbewuste. De neiging om psychologie en spiritualiteit door elkaar te halen was stevig verankerd in de Human Potential Movement, zoals die zich aan het einde van de jaren 60 ontwikkelde aan het Esalen Institute in Californië. Transpersoonlijke psychologie, sterk beïnvloed door Oosterse religies en door Jung, biedt een contemplatieve reis waar wetenschap en mystiek samenkomen. De nadruk op het lichaam, de zoektocht naar manieren om het bewustzijn te verruimen en de cultivering van de mythe van het collectieve onbewuste moedigde allemaal aan om de God in jezelf te zoeken. Om iemands potentieel te realiseren moest men het ego overstijgen om de God te worden die men diep van binnen is. Dit kon worden bereikt door de juiste therapie te kiezen: meditatie, parapsychologische ervaringen en het gebruik van hallucinogene drugs. Dit waren allemaal manieren om piekervaringen te bereiken, mystieke ervaringen van versmelting met God en met de kosmos. Het symbool van Waterman werd ontleend aan de astrologische mythologie, maar kwam later symbool te staan voor het verlangen naar een radicaal nieuwe wereld.
De twee centra die aanvankelijk de drijvende kracht achter de New Age waren, en dat tot op zekere hoogte nog steeds zijn, waren de Garden Community in Findhorn in Noordoost-Schotland en het Center for Development of Human Potential in Iselin in Big Sur, Californië, in de Verenigde Staten. Wat de New Age-beweging stevast voedt, is een groeiend wereldwijd bewustzijn en een toenemende bewustwording van een dreigende ecologische crisis. Nu iets over de centrale thema's van New Age. New Age is strikt genomen geen religie, maar het is wel geïnteresseerd in wat goddelijk wordt genoemd. De essentie van New Age is de losse associatie van de verschillende activiteiten, ideeën en mensen die terecht onder die term vallen. Er is dus geen eenduidige formulering die vergelijkbaar is met de doctrines van de gevestigde religies. Ondanks dit, en ondanks de enorme diversiteit binnen New Age, zijn er enkele gemeenschappelijke punten. De kosmos wordt gezien als een organisch geheel. De kosmos wordt bezield door een energie, die ook wel de goddelijke ziel of geest wordt genoemd. Er wordt veel waarde gehecht aan de bemiddeling van verschillende spirituele entiteiten. Mensen zijn in staat om op te stijgen naar onzichtbare hogere sferen en hun eigen leven na de dood te beheersen.

Beste luisteraars van het programma Het Inzicht, welkom terug in onze uitzending Jezus Christus, de drager van het levenswater, een tweede stuk dat wij lezen uit het Vaticaans document over New Age. Voor de pauze had ik het erover dat eigen aan New Age is de verleiding om verschillende verschillen te willen overbruggen. En zo is er een mondiaal netwerk ontstaan dat een quasi-transcendente autoriteit claimt. Er is veel aandacht voor de natuur en voor Moeder Aarde met hoofdletter. Wij herkennen in New Age een impliciet pantheïsme. De kern van het New Age

denken is te vinden in de esoterisch-theosofische traditie. Een belangrijke naam is Helena Blavatsky. Het uiteindelijke doel van New Age is gnosis, de hoogste vorm van kennis, het equivalent van verlossing. New Age is strikt genomen geen religie, maar er is wel heel veel interesse in het goddelijke. Er is een enorme diversiteit binnen New Age, maar er zijn wel gemeenschappelijke punten. Daar had ik het over voor de pauze. Wat zegt New Age nu over de menselijke persoon? New Age omvat een fundamenteel geloof in de perfectibiliteit, dat wil zeggen de bekwaamheid om volmaakt te worden, van de mens door middel van een breed scala aan technieken en therapieën. En dat in tegenstelling tot de christelijke visie van samenwerken met de goddelijke genade. Er is een algemene overeenstemming met Nietzsche's idee dat het christendom de volledige manifestatie van de ware menselijkheid heeft belemmerd. Perfectie betekent in deze context het bereiken van zelfverwerkelijking volgens een waardesysteem dat we zelf creëren en dat we door eigen kracht bereiken. Vandaar dat men kan spreken van een zelfscheppend zelf. Volgens deze opvatting is er meer verschil tussen mensen zoals ze nu zijn en zoals ze zullen zijn wanneer ze hun potentieel volledig hebben gerealiseerd, dan tussen mensen en mensapen. Het is nuttig om onderscheid te maken tussen esoterisme, dat is een zoektocht naar kennis en magie, of het occulte. Het laatste is een middel om macht te krijgen. Sommige groepen zijn zowel esoterisch als occult. Centraal in het occultisme staat een wil tot macht, gebaseerd op de droom om goddelijk te worden. Geestverruimende technieken zijn bedoeld om mensen hun goddelijke kracht te onthullen. Door deze kracht te gebruiken, bereiden mensen de weg voor het tijdperk van de verlichting voor. Deze verheffing van de mensheid ondermijnt de juiste relatie tussen schepper en schepsel. En een van de extreme vormen hiervan is satanisme. Satan wordt het symbool van een rebellie tegen conventies en regels. Een symbool dat vaak agressieve, egoïstische en gewelddadige vormen aanneemt. Sommige evangelische groepen hebben hun bezorgdheid geuit over de subliminale aanwezigheid van wat zij satanische symboliek noemen in bepaalde soorten rockmuziek, die een sterke invloed hebben op jongeren. Dit alles is ruimschoots terug te vinden in het Nieuwe Testament. Het is vaak een van de gevolgen van de verheffing van de mensheid wanneer dat de ontkenning van een transcendente God met zich meebrengt. Maar het is niet alleen iets dat jongeren raakt. De basisthema's van de esoterische cultuur zijn ook aanwezig in de politiek, het onderwijs en de wetgeving. Dit geldt met name voor de ecologie. De nadruk van de diepe ecologie op biocentrisme ontkent de antropologische visie van de Bijbel, waarin de mens centraal staat in de wereld, omdat hij kwalitatief superieur wordt geacht aan andere natuurlijke levensvormen. Dit is zeer prominent aanwezig in de wetgeving en het onderwijs van vandaag, ondanks het feit dat het de mensheid op deze manier onderschat. Dezelfde esoterische culturele matrix is terug te vinden in de ideologische theorie die ten grondslag ligt aan bevolkingsbeheersingsbeleid en experimenten met genetische manipulatie die een droom lijken uit te drukken die mensen koesteren om zichzelf opnieuw te creëren. Hoe hopen mensen dit te bereiken? Door de genetische code te ontcijferen, de natuurlijke regels van de seksualiteit te veranderen, de grenzen van de dood te trotseren. In wat een klassiek New Age verhaal genoemd zou kunnen worden,
worden mensen geboren met een goddelijke vonk, in een zin die doet denken aan het oude gnosticisme. Dit verbindt hen met de eenheid van het geheel. Ze worden dus in wezen als goddelijk beschouwd, hoewel ze op verschillende bewustzijnsniveaus deelnemen aan deze kosmische goddelijkheid. Wij zijn medescheppers en we creëren onze eigen realiteit. Veel New Age auteurs beweren dat we de omstandigheden van ons leven kiezen, zelfs onze eigen ziekte en gezondheid, in een visie waarin elk individu wordt beschouwd als de scheppende bron van het universum. Maar we moeten een innerlijke reis maken om volledig te begrijpen waar we passen in de eenheid van de kosmos. Die reis is psychotherapie en de erkenning van het universele bewustzijn is verlossing. Er is geen zonde, er is alleen onvolmaakte kennis. De identiteit van ieder mens wordt verdund in het universele wezen en in het proces van opeenvolgende incarnaties. Mensen zijn onderworpen aan de bepalende invloeden van de sterren, maar kunnen zich openstellen voor de goddelijkheid die in hen leeft, in een voortdurende zoektocht, door middel van geschikte technieken, naar een steeds grotere harmonie tussen het zelf en de goddelijke kosmische energie. Er is geen behoefte aan openbaring of verlossing die van buitenaf tot mensen komt, maar simpelweg aan de behoefte om de verlossing die in henzelf verborgen ligt, zelfverlossing dus, te ervaren door psychofysische technieken te beheersen die leiden tot definitieve verlichting. Sommige stadia op de weg naar zelfverlossing zijn voorbereidend, zoals meditatie, lichaamsharmonie, het vrijmaken van zelfhelende energieën. Ze vormen het startpunt voor processen van spiritualisatie, perfectie en verlichting die mensen helpen om meer zelfbeheersing en psychische concentratie te verwerven op de transformatie van het individuele zelf naar kosmisch bewustzijn. Het lot van de mens is een reeks opeenvolgende reïncarnaties van de ziel in verschillende lichamen. Dit wordt niet begrepen als de cyclus van samsara, in de zin van zuivering als straf, maar als een geleidelijke opstijging naar de perfecte ontwikkeling van iemands potentieel. De psychologie wordt gebruikt om expansie te verklaren als mystieke ervaringen. Yoga, zen, transcendentale meditatie en tantrische oefeningen leiden tot een ervaring van zelfvervulling of verlichting. Piekervaringen, zoals het herbeleven van de geboorte, reizen naar de poorten van de dood, biofeedback, dans en zelfs drugs, alles wat een veranderde staat van bewustzijn kan oproepen, zouden leiden tot eenheid en verlichting. Omdat er slechts één geest is, kunnen sommige mensen kanalen zijn voor hogere wezens. Elk deel van dit ene universele wezen staat in contact met elk ander deel. De klassieke benadering binnen New Age is de transpersoonlijke psychologie, waarvan de belangrijkste concepten de universele geest, het hogere zelf, het collectieve en persoonlijke onbewuste en het individuele ego zijn. Het hogere zelf is onze ware identiteit, een brug tussen God als goddelijke geest en de mensheid. Spirituele ontwikkeling is contact met het hogere zelf dat alle vormen van dualisme tussen subject en object, leven en dood, psyche en soma, het zelf en de fragmentarische aspecten van het zelf overstijgt. Onze beperkte persoonlijkheid is als een schaduw of een droom gecreëerd door het ware zelf. Het hogere zelf bevatte herinneringen aan eerdere reïncarnaties. Wat zegt New Age over God?
New Age heeft een uitgesproken voorkeur voor Oosterse of pre-christelijke religies die geacht worden niet beïnvloed te zijn door joods-christelijke vertekeningen. Vandaar het grote respect voor oude landbouwrituelen en vruchtbaarheidscultussen. Gaia, moeder aarde, wordt aangeboden als alternatief voor God de Vader, wiens beeld verbonden wordt geacht met een patriarchale opvatting van mannelijke dominantie over vrouwen. Er wordt gesproken over God, maar het is geen persoonlijke God. De God waarover New Age spreekt, is nog persoonlijk, nog transcendent. Hij is ook niet de schepper en instandhouder van het universum, maar een onpersoonlijke energie die inherent is aan de wereld en waarmee zij een kosmische eenheid vormt. Alles is één. Deze eenheid is monistisch, pantheïstisch of, preciezer gezegd, panentheïstisch. En dat is de opvatting dat God alomtegenwoordig is in het gehele universum, dat het universum een deel is van God en dat God de drijvende kracht is in het universum. God is het levensprincipe, de geest of ziel van de wereld, de som van al het bewustzijn dat in de wereld bestaat. In zekere zin is alles God. Gods aanwezigheid is het duidelijkst in de spirituele aspecten van de werkelijkheid. Dus ieder verstand, elke geest, is in zekere zin God. Wanneer deze goddelijke energie bewust wordt ontvangen door mannen en vrouwen, wordt deze vaak omschreven als christelijke energie. Er wordt ook gesproken over Christus, maar dit betekent niet Jezus van Nazareth. Christus is een titel die wordt toegekend aan iemand die een staat van bewustzijn heeft bereikt waarin hij of zij zichzelf als goddelijk beschouwt en zich daarom een universele meester kan noemen. Jezus van Nazareth was niet de Christus, maar slechts één van de vele historische figuren in wie deze christelijke natuur zich openbaart, zoals ook het geval is bij Boeddha en anderen. Elke historische realisatie van Christus laat duidelijk zien dat alle mensen hemels en goddelijk zijn en leidt hen naar deze realisatie. Het meest innerlijke en persoonlijke psychische niveau waarop deze goddelijke kosmische energie door mensen wordt waargenomen, wordt ook wel Heilige Geest genoemd. Beste luisteraars, we hebben vandaag opnieuw enkele hoofdstukken gelezen uit het enige Vaticaanse document dat New Age analyseert en definieert. We hebben geluisterd naar wat New Age beweert te bieden. We hoorden dat de zoektocht naar heelheid een van de centrale thema's is. We hebben kennis gemaakt met de fundamentele principes van het New Age-denken. De kern van het New Age-denken is te vinden in de esoterisch-theosofische traditie waarvan Helena Blavatsky de belangrijkste vertegenwoordigster is geweest. Er is een enorme interesse in het goddelijke. Het New Age-mensbeeld verschilt sterk van het christelijke. Er is ook een grote voorkeur voor Oosterse en pre-christelijke religies. Er is sprake van Christus, maar het gaat niet om de Christus van de Bijbel, eerder om een Christusbewustzijn. We kunnen met stelligheid zeggen dat New Age pantheïstisch is, nog sterker panentheïstisch. Duidelijk is na deze uiteenzetting dat New Age een complexe materie is die alle facetten van het leven, de maatschappij en het universum probeert te verklaren. Er is ongetwijfeld niemand die dit geheel van benaderingen kan begrijpen, maar ik ben er zeker van dat de luisteraar er bepaalde aspecten van heeft herkend. Wat we vooral moeten onthouden is
dat New Age een ernstige uitdaging vormt voor ons christelijk geloof, een aanval zelfs, die we pas zullen herkennen als we de basisprincipes van New Age begrepen hebben. Dit is meteen de doelstelling van deze reeks van uitzendingen, en daar gaan we in een volgende bijdrage verder op in. Zo, dat was het voor vandaag. Dank u wel voor het luisteren. Als u nog vragen hebt of opmerkingen, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be. Tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. De profetes Hanna verbleef in de tempel en diende God dag en nacht door vasten en gebed. Ze kwam naderbij, dankte God en sprak over het kind tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachten.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen. en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
5: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
5: bid voor ons.
2: Heilige Aartsengel Michael,
5: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus onze Heer verhoren op voorspraak van de moeder.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag gaan we eens naar het begin van de Heilige Schrift. We lezen namelijk uit het boek Genesis, hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 3. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg, duisternis lag over de diepte en de geest van God zweefde over de wateren. Toen zei God, er moet licht zijn. En er was licht.

Het is maar een korte passage die we hebben gelezen vandaag uit de Heilige Schrift, namelijk de eerste drie verzen. En misschien klinken deze verzen steeds bekend in de oren, want we horen het misschien wel vaker. In het begin schiep God de hemel en de aarde. In de eerste plaats is God de schepper. En zo openbaart hij zich aan ons. Ook vandaag nog, in ons leven. God is degene die gekomen is om te scheppen. En wij zullen deel uitmaken van die schepping. Dat zal later aan bod komen in de verdere verzen van het eerste boek, Genesis. Maar nu hebben we ons gericht op die eerste drie verzen. En ook al is het een korte passage, men kan er o zo veel informatie uithalen. Maar laten we eerst beginnen met de eerste beschouwing die we moeten maken. Zoals de heilige Johannes Paulus II zei, Genesis is zoals een poëzie. Een stuk poëtische tekst die ons aantoont waarom God de schepping heeft volbracht. Het vertelt niet op een wetenschappelijke manier hoe de schepping tot stand is gekomen. Hoe de schepping tot stand is gekomen blijft een mysterie. En de wetenschap kan zeker heel veel achterhalen. Maar daarmee heeft men nog niet de zin van de schepping beet. Men begrijpt die nog niet. Enkel en alleen maar door de openbaring van de schepper wordt het ons duidelijk waarom God geschapen heeft. Wie dus die eerste verzen van het boek Genesis leest en denkt te weten te komen hoe de aarde geschapen is en hoe wij geschapen zijn, die is er aan voor de moeite. Want het gaat niet over het hoe, maar het gaat wel in de openbaring over het waarom. En hoe interessant het hoe ook mogen zijn, het is veel interessanter en zinvoller voor ons mensen te begrijpen waarom. Waarom zijn wij hier? Waarom zijn wij geschapen? Waarom heeft God ons lief? Waarom wil God zijn liefde delen met zijn schepping? En zo zullen we dus ook deze verzen van het boek Genesis benaderen. In de wetenschap dat het boek ons zal vertellen waarom wij geschapen zijn en ook ons een richting geeft van hoe wij kunnen leven in het aanschijn van onze schepper, maar goed wetende dat we niet het volledige mysterie zullen kunnen doorgronden en zeker niet het hoe van de schepping zullen kunnen ontdekken. Johannes Paulus II was daarin een zeer wijs man, omdat hij daarmee, met die uitspraak, om het te omschrijven als een poëtische tekst, eigenlijk meegaf dat de tekst over de schepping, het scheppingsverhaal, want er zijn er twee in het boek Genesis, dat die scheppingsverhalen eigenlijk ons vertellen waarom wij zijn geschapen. En dus bekijken we nu even de eerste vers. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De stelling is duidelijk.

opdat wij de liefde van God zouden ontdekken. Want hiermee verklappen we eigenlijk al het echte waarom van de schepping. Dat is de liefde. God wil zijn liefde delen. Hij is liefde en hij deelt die. Maar zover zijn we nu nog niet. En het eerste woord dat er staat is in het begin. Het begin is eigenlijk al heel moeilijk te vatten. Want voor God, die in zijn wezen buiten de tijd staat, wel, daar kan men toch maar moeilijk een begin bij bedenken. God heeft geen begin. Het is pas in het laatste boek van de Heilige Schrift dat we zullen ontdekken dat God zegt: ik ben het begin en het einde. Hij is de Alpha en de Omega. En dat is in Jezus Christus dat gezegd zal worden. Ik ben de Alpha en de Omega. Ik ben het begin en het einde. Wanneer het dus staat in het begin, dan spreekt God al over zichzelf. Want God is dat begin. Omdat hij buiten die tijd staat, hij kent die tijd niet in zijn eigen wezen, maar wanneer hij begint met de schepping, dan is hij volledig in dat begin aanwezig. Hij is dat begin. Het eerste woord van de Heilige Schrift is dus eigenlijk niet in het begin, maar is eigenlijk God. God die mens zal worden. En dat zal dan de sluitsteen zijn van de schepping in het eerste scheppingsverhaal. Wanneer God ook de mens zal scheppen naar beeld en gelijkenis van zichzelf. In het begin dus schiep God. God is een schepper. Hij werkt, hij doet iets. God is dus niet lui. God wil iets maken. Hij wil iets doorgeven. En wat hij zal doorgeven, wel, dat zullen we ook weer later ontdekken. En dat zal zijn ware liefde zijn. Dan staat er het woord God. In het begin schiep God. Nog eens benadrukken dat God aan het begin staat van alles. Het is God die zich openbaart. Het gaat hier niet over een menselijk tafereel. Het gaat hier niet over een menselijke schepping. Alsof de schepping een creatie is van de mens zelf. Ook al denkt de mens dat soms te kunnen doen, maar dat is eigenlijk een valse overweging, want het is aan de mens niet gegeven om te scheppen. Enkel en alleen maar aan God, die in het begin al schept. En wat heeft hij geschapen? De hemel en de aarde. Ook hier kunnen we iets zeer diepzinnigs zeggen. Hij schept de hemel. Wat is de hemel? Ja, de hemel is zeker die toestand, die plaats, hoe je het ook mogen zeggen, waar we allen naartoe kijken, waar we allen verwacht worden. Met de hemel wordt bedoeld hetgeen dat onzichtbaar is voor ons mensen hier op aarde. Het gaat niet alleen over het firmament dat je ziet van sterren en maan in de nacht, of de blauwe lucht die men ziet overdag, of de wolken. Dat zal later geschapen worden. Maar nu gaat het over de hemel, in het algemeen. En dat wil zeggen het onzichtbare. Waar je reeds naartoe kunt kijken, waar je kunt naar verlangen, maar die er voor ons in de realiteit nog niet is, maar zal komen. Dat is onze hoop, daar ligt ons geloof en daar heeft Jezus Christus ons de weg naar gewezen. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Ook het zichtbare is geschapen door God, het voor ons nu zichtbare. En daarmee hebben we eigenlijk alles gezegd over de gehele mensheid, over alles wat wij als mensen kunnen zien, voelen, aanraken, beleven. God heeft alles geschapen, hemel en aarde. Maar dan komt er een vers

die een beetje alles terneerdrukt. Eigenlijk komt er dan duisternis binnen. Er staat in de tweede vers: de aarde was woest en leeg. Duisternis lag over de diepte. Er komt ineens duisternis in die schepping. Een groot mysterie. En velen zullen hierin zien dat ook de duivel zijn plaats zal hebben. Door zijn eigen keuze tegen God. Weg van het licht. Weg van alles. Want dat is die woestenij. Dat is die leegte. Het kwade, hetgeen dat tegen God gaat, is altijd leeg, is altijd woest, is zelfs grote chaos. En dat is eigenlijk een beeldspraak voor wat de duivel zal zijn, die op zich geen enkel beeld is, maar wel persoonlijk ook. Maar ook de duivel komt al binnentreden. Maar God zal ook onmiddellijk een antwoord geven. En dat zien we al in het begin van de schepping. Dus de aarde was woest en leeg, duisternis lag over de diepte. Maar wat staat er onmiddellijk bij? En de geest van God zweefde over de wateren. God die onze schepper is, heeft dus ook een geest. Het wordt al duidelijk gemaakt bij het begin. De geest van God zweeft over de wateren. En misschien hebben we het al ooit gehoord, maar de wateren in de Heilige Schrift zijn vaak teken van het kwade. Wanneer Jezus bijvoorbeeld over het water naar de apostelen zal wandelen, dan toont hij daarmee aan dat hij het kwade domineert, dat hij vervuld is van die geest die zweeft over de wateren. Het water heeft zeker ook iets goeds. Het is het begin van het leven. Men wordt gedoopt in water. Maar het water heeft ook iets verwoestend. Het water is sterk en kan heel veel verwoesten. Denken we maar aan zware overstromingen, zelfs een tsunami. Wat water teweeg kan brengen. Het is ook met het water dat wanneer Noach in zijn ark zal zitten, dat het water heel de aarde zal vernielen. Behalve degene die boven dat water zweeft met zijn ark. Noach en al de dieren en enkele mensen die hij had meegenomen. Het water is vernielend. En Gods geest zweeft daarover. God geeft al het antwoord op het kwade, vanaf het begin. God is dat antwoord. En dan is er nog die derde vers die we hebben gelezen. Toen zei God, er moet licht zijn. En er was licht. Het antwoord op de duisternis is het licht dat God zelf is. Er moet licht zijn en er was licht. God spreekt en het gebeurt. We hebben het reeds gehad over God die in het begin aanwezig is. God is het begin. En God heeft een geest. En nu leren we ook dat God spreekt. En dat is niets anders dan het woord van God dat al aanwezig is. Want spreken doet men met een woord. Wanneer het dus staat, toen zei God, wanneer God spreekt, dan zien we reeds Jezus Christus verschijnen. Nee, nog niet mens geworden, maar wel die tweede persoon van de goddelijke drie-eenheid. En die goddelijke drie-eenheid zit reeds vervat in de openbaring tijdens de drie eerste versen van het boek Genesis. Toen zei God, er moet licht zijn. Het antwoord op de grote duisternis. Licht in het woord van God dat spreekt. En dat zal duidelijk worden in het Nieuwe Testament wanneer het woord vlees wordt. Jezus Christus, die mens wordt onder de mensen en een antwoord geeft van wat dat licht echt inhoudt, wat het antwoord moet zijn van de mens op God en een roepstem die God aan ieder van ons geeft. En zo hebben we de drie eerste versen gelezen van het boek Genesis, hoofdstuk 1. We lezen nogmaals. In het begin schiep God de hemel en de aarde.
De aarde was woest en leeg. Duisternis lag over de diepte en de geest van God zweefde over de wateren. Toen zei God, er moet licht zijn en er was licht.

Radio Maria. Welkom bij Vivendo. Muziek en groeten bij Radio Maria. Gepresenteerd door Marianne.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. In deze uitzending gaan we verder met het overlopen van de Wereldjongerendagen op een muzikale manier. Want zoals u ondertussen wel weet, is er voor elke internationale Wereldjongerendag een officiële hymne gecomponeerd. En we waren aangekomen in onze vorige uitzending, die u trouwens volledig kan herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma Vivendo, of ook via podcast kan u deze herbeluisteren, waar we aangekomen bij de Wereldjongerendagen van 2011. Dat was in Madrid met de bekende hymne Firmes en la fe, standvastig in het geloof. En dat brengt ons, beste luisteraars, bij de Wereldjongerendagen van 2013. Die vonden plaats in, jawel hoor, Rio de Janeiro. Dat waren trouwens de eerste Wereldjongerendagen voor Paus Franciscus. Ze vonden plaats van 23 tot 28 juli en brachten meer dan 3.700.000 jongeren bijeen. Paus Franciscus had zijn thema, de thema voor die Wereldjongerendagen, gekozen uit het evangelie volgens de heilige Matthäus. Hoofdstuk 28, vers 19. Ga en maak alle volkeren tot mijn leerlingen. En de officiële hymne van de Wereldjongerendagen droeg als titel Esperanza do Amanhecer. Hoop van de dageraad. En laten we na deze hymne van de Wereldjongerendagen 2013 in Rio de Janeiro luisteren om zo deze muzikale uitzending te starten.

En u hoorde de officiële hymne van de Wereldjongerendagen van 2013 in Rio de Janeiro met paus Franciscus. En de Wereldjongerendagen van 2016, beste luisteraars, vonden plaats op het Europees continent. Meer dan 3 miljoen jongeren kwamen samen van 26 tot 31 juli in Krakau. Het thema van de Wereldjongerendagen kwam dan weer uit het evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 5, vers 7. Zalig de barmhartigen. En natuurlijk is er ook voor deze Wereldjongerendagen een officiële hymne. Een Pools lied natuurlijk, Błogosławieni, miłosierni, zalig de barmhartigen.

Zalig de Barmhartige. De officiële hymne voor de Wereldjongerendagen in Krakau, dat was in 2016. Dan zijn we aangekomen aan het jaar 2019, beste luisteraars. Toen waren de Wereldjongerendagen gehouden in Panama-stad van 22 tot 27 januari. Dat was uiteraard nog met paus Franciscus. En voor deze Wereldjongerendagen werd het thema genomen uit het evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 1, vers 38. Zie de dienstmaagd des Heren. En meer dan 700.000 jongeren namen hieraan deel. De officiële hymne voor deze Wereldjongerendagen, wel, dat droeg eigenlijk een beetje dezelfde titel als het thema, als de vers uit het evangelie. Mij geschiede naar uw woord. Hagase en mi según tu palabra. Laten we luisteren naar de officiële hymne van de Wereldjongerendagen 2019 in Panama City.

Opnieuw een fantastische hymne voor die Wereldjongerendagen. Dit keer dus van het jaar 2019 in Panama City. Hágase en mi según tu palabra. Mij geschieden naar uw woord. En dan, beste luisteraars, was het 2023 en vonden er opnieuw Wereldjongerendagen plaats, dit keer op het Europees continent. In Lissabon kwamen van 1 tot 6 augustus 1.500.000 jongeren samen. Paus Franciscus had gekozen om een bepaald Bijbelvers opnieuw te nemen als thema, dit keer uit het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 1, vers 39. Maria stond op en ging met spoed. En natuurlijk, ook voor deze Wereldjongerendagen werd er een hymne geschreven. Ha pressa non ar. Er hangt haast in de lucht.

Ja, beste luisteraars. Dat was de officiële hymne van de Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon. En dan zijn we aangekomen aan 2027. De 41ste internationale Wereldjongerendagen zullen plaatsvinden van 3 tot en met 8 augustus 2027 in Seoul. De locatie, de plaats van de nieuwe Wereldjongerendagen, werd aangekondigd door Paus Franciscus tijdens de slotmis van de Wereldjongerendagen in Lissabon in 2023. Later bevestigde Paus Leo XIV de definitieve data tijdens het jubeljaar, tijdens het jubileum van de jongeren. En het vindt dus plaats, beste luisteraars, van 3 tot 8 augustus 2027 in Seoul in Zuid-Korea. Dat zullen de eerste Wereldjongerendagen zijn voor Paus Leo XIV, die al zo geliefd is door de jongeren en de jeugd. Uiteraard is er weer een Bijbelvers als thema voor deze Wereldjongerendagen en dat is: heb moed, ik heb de wereld overwonnen. Het komt uit het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 16, vers 23. En dit zijn eigenlijk de woorden van Jezus tijdens het laatste avondmaal. De organisatoren willen jongeren uitnodigen om te leven vanuit christelijke hoop. Ook in een wereld die gekenmerkt wordt door onzekerheid, conflicten, eenzaamheid en angst. Het thema benadrukt dat Christus de overwinning op zonden en dood reeds heeft behaald en daarom een bron van moed is voor jongeren wereldwijd. En deze Wereldjongerendagen voor 2027, beste luisteraars, voor komend jaar, komende zomer, wel, is toch in verschillende opzichten historisch. Het is eigenlijk de eerste Wereldjongerendag ooit, de eerste Wereldjongerendagen ooit in Zuid-Korea. En pas de tweede internationale Wereldjongerendagen in Azië, na Manila in 1995 was dat. En het aantal deelnemers toen in Manila, beste luisteraars, was tussen de 4 en de 5 miljoen jongeren. Een ander historisch opzicht voor deze Wereldjongerendagen is dat het de eerste is in een land waar christenen een minderheid vormen. Katholieken maken in Seoul, beste luisteraars, ongeveer een 11% van de bevolking uit. En de keuze voor Seoul onderstreept natuurlijk ook het missionaire karakter van die Wereldjongerendagen en natuurlijk ook de groei van de kerk in Azië. En net als bij de eerdere Wereldjongerendagen zullen de deelnemers vooraf kunnen deelnemen aan de Days in the Dioceses, ook wel Dagen in de Bisdommen genoemd. Want er zijn natuurlijk Wereldjongerendagen, dat duurt altijd enkele dagen, maar het hoogtepunt is natuurlijk de avondwaken met aanbidding met de paus en dan de volgende dag de hoogmis om die Wereldjongerendagen af te sluiten, ook weer met de hoofd van de katholieke kerk, de paus. En de dagen daarvoor wordt er door het land dat de Wereldjongerendagen houdt verschillende zaken georganiseerd in verschillende bisdommen. Dat wil dus zeggen voor het programma van 2027 dat van 29 juli tot 2 augustus de 15 katholieke bisdommen van Zuid-Korea pelgrims uit de hele wereld zullen ontvangen. De jongeren zullen verblijven in parochies en gastgezinnen en zullen kennis kunnen maken met de Koreaanse kerk en cultuur. De exacte locaties kunnen nog wijzigen, beste luisteraars. Ze zijn daar volop aan het werk, aan heel het programma voor Seoul 2027. Maar het programma volgt uiteraard de klassieke opbouw van een Wereldjongerendag. Openingsmis, dagelijkse catechese, eucharistievieringen, biechtgelegenheid, roepingenbeurs, jongerenfestival en dan natuurlijk ontmoeting met de paus, zaterdagavondwaken en slotmis op de zondag. Langzaamaan, beste luisteraars, naar aanloop van die Wereldjongerendagen wordt er meer informatie vrijgegeven. Het logo
Bijvoorbeeld het officiële logo werd reeds voorgesteld in september 2024. En het bevat verschillende symbolen. Een kruis in rood en blauw, de nationale kleuren van Zuid-Korea. De penseelstreken verwijzen naar de Koreaanse kalligrafie. De rode kleur staat voor het bloed van de Koreaanse martelaren en de blauwe kleur symboliseert de dynamiek en energie van jongeren. De zwarte letters vormen tegelijk WJD, World Youth Day, en het Hangul-woord voor Seoul. En zoals altijd zijn er ook patroonheiligen voor deze Wereldjongerendagen. Er zijn er 5 gekozen. Ten eerste Paus Johannes Paulus II, stichter van de Wereldjongerendagen. Dan hebben we de heilige Andreas Kim Tae-gon, de eerste Koreaanse priester en martelaar, en Frances Xavier Cabrini, patrones van migranten. Ook de heilige Josephine Bakita is patroonheilige voor deze Wereldjongerendagen. Zij is symbool van hoop, vrijheid en menselijke waardigheid. En ook Carlo Acutis is de 5e patroonheilige voor de Wereldjongerendagen, een jonge leek- en inspiratiebron voor jongeren in het digitaal tijdperk. En de officiële hymne, beste luisteraars, wel, die is nog niet bekendgemaakt. U moet weten dat er een internationale wedstrijd loopt om het themalied te kiezen dat aansluit bij het thema, bij de Bijbelvers van dit jaar, namelijk Heb moed, ik heb de wereld overwonnen. Van zodra de officiële hymne bekend is, beste luisteraars, zullen we deze absoluut en zeker met jullie meedelen. En de Wereldjongerendagen in Seoul, beste luisteraars, beloven een bijzondere editie te worden. Ze brengen voor het eerst miljoenen jonge katholieken samen in Oost-Azië sinds de historische bijeenkomst in Manila in 1995, bieden een unieke gelegenheid om de levendige kerk in Zuid-Korea en haar rijke geschiedenis van geloof en martelaarschap te leren kennen. En daarom, beste luisteraars, een oproep. Bent u een jongere die zelf gaat deelnemen aan die Wereldjongerendagen? Wel, laat het ons weten. Stuur een mailtje met uw gegevens naar info@radiomaria.be en bekijken we samen hoe we die Wereldjongerendagen in Seoul wat dichter bij de luisteraars hier thuis in ons land kunnen brengen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, beste jongeren, via e-mail op het e-mailadres info@radiomaria.be. En natuurlijk is dit een muziekprogramma, beste luisteraars, en daarom gaan we luisteren naar een bijzonder lied. Het is geen officiële hymne, want die is voor Seoul 2027 nog niet bekendgemaakt. Maar we gaan luisteren naar een live versie van het lied Jesus Christ, You Are My Life. Dit lied werd gecomponeerd door de Italiaanse priester en componist Marco Frisina en is toch een van de bekendste moderne katholieke jeugd- en wereldjongerendagenliederen. Het werd rond het jaar 2000 gecomponeerd in de context van het jubeljaar 2000 en de Wereldjongerendag in Rome. Marco Frisina schreef het lied als onderdeel van een grote verzameling gezangen voor de Wereldjongerendagen in Rome, het jaar 2000 dus, samen met andere liturgische werken. Maar al snel werd het buitengewoon populair en groeide het uit tot een soort niet-officiële hymne van de Wereldjongerendagen. Het is een eenvoudig en repetitief refrein, het is makkelijk om mee te zingen en het is bedoeld dat iedereen meezingt. Het is echt een meezinger. Daarom, beste luisteraars, we gaan deze uitzending afsluiten met dit niet-officieel lied, met deze niet-officiële hymne van de Wereldjongerendagen. Jesus Christ, you are my life. Jezus Christus, u bent mijn leven. Deze versie werd opgenomen tijdens het jongerenfestival Mladifest in Medjugorje. En met deze hymne sluiten we deze uitzending af. Beste luisteraars, tot
tot volgende week.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
2: Welkom, beste luisteraars. Programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God, pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. In de vorige editie van Mystieke Lectuur hebben we verder gepoogd om de realiteit van ons geestelijk leven meer van nabij te bekijken. Het is hetgene dat we in al de bijlagen van Mystieke Lectuur als doel hebben gehad en dat zal nog wel blijven. We hebben een paar edities geleden aan Romano Guardini gevraagd om ons uit te leggen wat er gebeurd is met Lucie Christine en Jean Schmitz-Rulli. Guardini was een groot spiritueel theoloog, geboren in 1885 te Verona, Noord-Italië, en overleden in 1968 te München in Duitsland. Hij is een mooi voorbeeld van een contemplatieve theoloog. Daarna zijn we bij Sint Bernardus te raad gegaan met een stukje waarbij hij getuigt hoe hij God in zijn leven heeft ontdekt. Aan het einde stonden we stil bij de concrete aanwijsbare dingen die in ons leven veranderen. Sint Bernardus bracht ze ter sprake toen hij zich afvroeg langs waar God dan wel bij hem is binnengekomen en hoe hij geweten heeft dat hij daar was. Daarna zijn we blijven stilstaan bij moeder Teresa met haar spiritueel testament. Daar hebben we gezien dat het niet altijd rozengeur en maneschijn is als we Gods wil volgen in ons leven. En toch zien we daar dat zelfs die diepste nacht op onze spirituele levensweg nog niet donker en eenzaam genoeg is om ons van onze diepe vreugde en geluk te beroven. Want precies daarin ontwaren we een zuivere overgave om in alles Gods wil te vervullen. De vorige editie eindigden we met het beeld van een venster dat Sint-Jan van het Kruis ter hand neemt. Hij gebruikt dat beeld om ons het proces van omvorming in ons geestelijk leven te helpen helder te begrijpen. Hij zegt dat degene die het evangelie doorgeeft, het doorgeeft niet door reflectie, maar door transparantie. Met het voorbeeld van een venster zegt hij dat we het licht slecht doorgeven wanneer we het venster kunnen zien. Met andere woorden, als we willen evangeliseren, mogen we niet in de weg gaan staan, maar moeten we omgevormd worden in het licht van God. Daardoor moeten we uiteraard zuiver zijn, want als het onzuiver is en er bijvoorbeeld plekken op zijn, dan valt het raam op. Een venster evenmin een spiegel, want we kunnen of mogen het woord van God niet weerkaatsen. Maar wanneer we omgevormd worden door het licht van God, dan is het God die door ons evangeliseert. Het zijn dus niet wij die evangeliseren, maar God zelf. Dit schijnt velen echter als ontoelaatbaar over te komen. Als we louter vanuit een menselijke manier naar het evangelie kijken, zijn er weinig christenen en pastores die zullen toegeven dat dit werk van eenheid met God boven alles gaat. We zijn namelijk geneigd om de vrijgevigheid met de caritas of naastenliefde te verwarren. We denken dat het evangelie een product is dat we moeten exporteren en dat we moeten geven. Daar waar het een boodschap is, een goed nieuws, een openbaring. Er is geen andere manier om iets aan te kondigen of te openbaren dan door ervan te leven. Laten we nog even een stukje van de tekst die Moeder Teresa ons nagelaten heeft hernemen. Ik kom met mijn genade om uw hart te raken en uw leven te transformeren of om te vormen. Ik kom met mijn vrede, die vrede en sereniteit gaat brengen tot uw ziel. Ik ken u van binnen en van buiten. Ik ken alles van u, zelfs de haren op uw hoofd. Ik heb ze allen geteld. Niets van uw leven is zonder belang in mijn ogen. Ik heb u doorheen al die jaren gevolgd en ik heb je altijd bemind, zelfs toen je op dwaalwegen waart. Ik ken elk van uw problemen, ik ken uw noden en zorgen. In het zesde hoofdstuk van het Evangelie van Sint-Jan, als antwoord op de vraag van zijn toehoorders, wat moeten we doen om de werken van God te verrichten, zegt Jezus ons het volgende: dat jullie geloven in Hem die mij gezonden heeft. Meer is het niet. Het ben ik niet die het uitgevonden heb, het is Jezus die het zegt. Maar 2000 jaar lang lezen we dat wel, maar we zeggen ja, maar ik moet onze goede God toch helpen. Hij heeft zoveel te doen. En het is zo dat we de caritas vervangen door de generositeit. En we gedragen ons zoals ouders die denken hun kinderen lief te hebben om door steeds meer uit te geven om speelgoed te kopen, maar ze nemen amper of nooit de tijd om ermee te spelen of om hen als persoon de echte aandacht te geven waar ze werkelijk nood aan hebben. En toch denken we zo gemakkelijk dat door kinderen te overladen met geschenken we hen lief hebben en beminnen. Hetzelfde geldt wat betreft onze dienst aan God. Als je op zondag aan de mensen tijdens de preek vraagt om geld te geven tegen de honger in Afrika, zullen ze wellicht onmiddellijk naar hun geldbuidel tasten. Maar als je hen vraagt om na de mis 5 minuten tijd te nemen voor aanbidding of om eenvoudig beschikbaar te zijn voor de Heer, want Hij is daar, dan kan dat niet, want ze hebben iets om te doen. Ik heb vrienden die komen, ik moet de aardappelen van het vuur afnemen en noem maar op. De meeste mensen zullen zeggen dat tijd nemen voor aanbidding of om eenvoudig beschikbaar te zijn voor de Heer tot niets dient. Dat wil zeggen dat ze ervan uitgaan dat liefhebben zogezegd tot iets moet dienen. Maar als het tot iets anders moet dienen dan tot de liefde voor degene die men lief heeft, dan is het eigenlijk geen liefhebben meer. Ik geef hier het voorbeeld van een huisvader die een mooi geschenk had gegeven aan zijn zoon en de vader wou me laten zien hoe het werkte. En hij zei aan zijn zoon: maar nee, je weet niet hoe het werkt. Maar toch amuseerde de zoon zich ermee, echter niet zoals de vader het voorzien had. Wat de vader eigenlijk wou, dat was om zelf ermee te spelen. En de zoon, die telde in feite niet mee. Het geschenk was een voorwendsel, maar de vader gaf er zich geen rekenschap van. En ik vermoed dat veel van onze pastorale initiatieven er meer zijn om onszelf plezier te doen en in een goed daglicht te stellen dan wel onze lieve Heer. We doen het uiteraard in naam van de Heer. We moeten weten dat dit niet onbelangrijk is. Het wil in feite zeggen dat we de Heer voor onze kar spannen in plaats van zijn wil te doen en hem waarlijk en oprecht te dienen. We geven God makkelijk een eervolle plaats in ons leven en ons werken, maar niet gemakkelijk de eerste plaats. Nochtans is het de eerste plaats die hij verdient en die we hem ook moeten geven, willen we het evangelie waarlijk beleven. We gaan nu een stuk lezen van een tekst van Lorenzo Scupoli. Niettegenstaande hij geen tijdsgenoot was van de heilige Franciscus van Sales, noemde die hem zijn dode geestelijke leider, terwijl hij zijn boek De Geestelijke Strijd uit zijn binnenzak haalde. Dit eerste paragraafje dat we lezen geeft een goede samenvatting van wat het gebed eigenlijk is. Het is God zelf die het eigenlijk in ons verricht. Luisteren we maar. In zijn liefde voor ons is God niet meegetrokken geweest door enige noodzaak of dwang. Enkel zijn eigen natuurlijke goedheid heeft hem gebracht tot een zo grote en onbegrijpelijke genegenheid voor ons. Het is uit pure vrijgevigheid dat hij zich volledig aan ons heeft gegeven, aan ons die nochtans zijn zeer onwaardige schepsels zijn. Ik zie goed, mijn God, in het licht van uw hevige liefde, dat ge maar een doel bent, namelijk om mij meer dan ooit en op de meest duidelijke manier de zuivere liefde te openbaren die gij voor mij hebt. Het is niet dat ge mij nodig hebt, maar gij wilt dat al levende in mij en ik in u, dat ik uzelf word in eenheid van liefde en dat mijn arm aards hart nog enkel maar één is met uw goddelijk hart. Het enige dat God door zijn zuivere liefde niet kan doen, hij die nochtans hemel en aarde geschapen heeft, dat is namelijk ons te verplichten om zijn liefde te aanvaarden. Marguerite Marie van Paray-le-Monial, je weet wel, met de cultus van het Heilig Hart, is een zeer, en daar is ook een zeer mooie basiliek. Jezus vraagt aan Marguerite Marie en door haar aan ieder van ons: geef mij je hart, want de rest, dat heeft hij reeds. Hij heeft hemel en aarde geschapen, hij heeft het niet nodig dat wij hem hierbij helpen. Als Jezus zegt aan zijn discipelen: gij zijt onnutte knechten, dan zegt hij niet: jullie zijn dienaars die voor niets goed zijn. Hij zegt eenvoudigweg dat het niet voor het nut is, laat staan voor de efficiëntie, dat hij ze dicht bij hem wilde hebben. Hij verlangde verbonden te zijn met hen, één te zijn met hen. Laten we nog even luisteren naar een stukje van die tekst van Lorenzo Scupoli. Ik zie goed, mijn God, in het licht van uw hevige liefde, dat ge maar een doel bent, namelijk om mij meer dan ooit en op de meest duidelijke manier de zuivere liefde te openbaren die gij voor mij hebt. Het is niet dat gij mij nodig hebt, maar ge wilt dat al levende in mij en ik in u, dat ik uzelf word in eenheid van liefde en dat mijn arm, aards hart, nog enkel maar één is met uw goddelijk hart. We lezen nu een tweede tekst waarin de praktijk van het gebed behandeld wordt. Deze van de vitale uitwisseling met de beweging, namelijk van het uitademen of beter gezegd van het inademen. Want God ademt uit en in het ontvangen van Gods adem ademt de mens in. Jean-Nicolas Groux is een auteur die we tegenwoordig niet meer zeer goed kennen in België, maar die fundamenteel is geweest voor de christelijke heropleving van de spiritualiteit in de 19e eeuw in Frankrijk en in onze contrée na de Franse Revolutie. Zijn invloed is dus ook bij ons voelbaar geweest. In vele bibliotheken van kloosters en abdijen van bij ons waren zijn boeken te vinden en werden er ook vele gelezen. Laten we die tekst nu even lezen. Ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur voor mij opendoet, dan zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Wat een passage is uit de Apocalyps, hoofdstuk 3, vers 20. Terwijl wij hier beneden zijn, is het enige verlangen van God om binnen te komen in ons hart en er te regeren. Niet voor zijn eigen geluk te bewerkstelligen. Wat zou hij wel nodig hebben van ons om gelukkig te zijn, maar om ons geluk te bewerken, niet enkel voor de eeuwigheid, maar reeds vanaf dit leven. Want het is zeker, en door de reden, en door het geloof, en door de ervaring, dat er geen enkel geluk bestaat voor de mens buiten God. En we horen het dus, het enige verlangen van God is om binnen te komen in ons hart en er te regeren. En dat stelt ons de vraag in onze activiteiten, in onze aankondiging van het evangelie, in ons pastoraal bezig zijn, waarvoor we het eigenlijk allemaal doen. Is het duidelijk in alles wat we doen, dat we ons regelen op dit unieke verlangen van God? Waarover praten we in onze kerken en pastorale activiteiten? Wat beweren we te verkondigen? Luisteren we nog even naar een kort stukje tekst van Jean-Nicolas Groux. Wat doet God om voor ons dat geluk te bewerkstelligen? Hij houdt zich zonder ophouden aan de deur van ons hart. Hij klopt er aan door het licht dat hij ons geeft, door de goede ingevingen, door het berouw, ten einde ons te brengen tot het zoeken van het goed en tot het vluchten van het kwaad. Let wel op, als je Groux leest, gebruikt hij een bepaalde woordenschat die vaak meer met moraal te maken heeft dan wel met het geestelijke. Maar het is uitsluitend de woordenschat die hij gebruikt. Hij wil echter helemaal niet moraliseren over het zoeken hier van het goed en het vluchten van het kwaad, zou Sint-Jan van het Kruis bijvoorbeeld eenvoudigweg zeggen, zoekt Jezus en ontvlucht wat u verwijdert van Jezus. Nu volgt in de tekst die we zullen lezen het meest beslissende om de praktijk van het gebed te begrijpen, als we aandachtig zouden zijn geweest. Als we aandachtig zouden zijn geweest, als we ons regelmatig zouden hebben ingekeerd in ons hart, dan zouden we gemerkt hebben dat Hij er op elk moment aanklopt en dat, als we Hem niet horen, dat we ons buiten de mogelijkheid of staat stellen om Hem te horen. Hij klopt er onophoudelijk aan, zonder te versagen, gedurende lange jaren, of beter gezegd gedurende heel ons leven. Zijn geduld om op ons te wachten is onvoorstelbaar. Hij ondergaat lijdzaam onze minachting, onze weerstand, onze koppigheid met een goedheid, een volharding die elke manier om het uit te drukken of te verwoorden overtreft, dus ook echt ver te boven gaat. Het belangrijkste waar we hierbij willen stilstaan is, als we ons regelmatig zouden hebben ingekeerd in ons hart. We hebben reeds in een van de vorige edities gezegd dat het hart eerst en vooral de plaats is van de wil en niet van het gevoel. Het doet er niet toe om zich te overtuigen en in onszelf de indruk op te wekken dat God ons graag ziet. Het komt erop aan naar de plaats te gaan langs waar Hij onze ziel binnenkomt. Als we gesproken hebben aan het begin van de tekst van Groux, namelijk wanneer de Apocalyps gesproken heeft van de deur op de welke God aanklopt, dan is het niet dat God langs de buitenkant aankomt, want vaak denken we dat Hij langs buiten tot ons komt. Wel nee, Het is aan een deur langs de binnenkant. De geestelijke meesters spreken ons over het binnenkomen van Jezus in het cenakel na de verrijzenis, terwijl alle buitendeuren gesloten waren. Alle geestelijke meesters zeggen dat de inkeer, het onthalen van God, niet de concentratie is, maar wel het onthaal, de aandacht namelijk aan iemand die binnenkomt van binnen of van boven onszelf. Zoals Sint Augustinus het ons zegt, waar zal ik u vinden, Heer, tenzij in mij, boven mezelf. We hernemen nog een stukje van Jean-Nicolas Groux om die woorden dieper te overwegen in ons hart. Terwijl we hier beneden zijn, is het enige verlangen van God om binnen te komen in ons hart en er te regeren, niet voor zijn eigen geluk te bewerkstelligen. Wat zou hij wel nodig hebben van ons om gelukkig te zijn, maar om ons geluk te bewerken, niet enkel voor de eeuwigheid, maar reeds vanaf dit leven. Want het is zeker en door de reden, en door het geloof, en door de ervaring, dat er geen enkel geluk bestaat voor de mens buiten God. Ruusroep de Wonderbare zegt dat ook zeer goed. God werkt altijd van binnen. God en de bovennatuur gaat altijd van de binnenkant naar de buitenkant, terwijl de mens en het antwoord van de mens, ons werken, gaat altijd van de buitenkant naar de binnenkant, want daarvoor hebben wij mensen enkel de middelen van de natuur ter onze beschikking. Hierbij vinden we terug wat we in een vorige editie aangeduid hebben als de fundering van het christelijk leven. Het is een ontmoeting waarbij de ene zich aan de andere openbaart, Christus en ik. Deze wederzijdse ontmoeting en openbaring is de grond van het christelijk leven. Dat definieert eveneens de weg van onze inkeer in de praktijk van het inwendig gebed. Het gebed zal het aanleren zijn van deze inkeer, en zeker niet het resultaat of het product van een zekere concentratie van ons verstand, maar wel de aandacht aan degene die langs de binnenkant aanklopt en vraagt om binnen te komen. Jean-Nicolas Groux zegt ons dus dat als we hem niet horen die aanklopt aan onze deur, dan is het dat we ons buiten de mogelijkheid of staat stellen om hem te horen. Er is bij gevolg geen gebed mogelijk zonder deze bekering die maakt dat ik zeg, ik hou me niet bezig met datgene wat niet Jezus is, om Jezus te horen. En wanneer we dat niet doen, dan zal wat we doen enkel een mentale oefening zijn. En dan kunnen we beter op internet al de recepten opzoeken om de transcendentale meditatie of andere dingen van die aard te gaan zoeken en te beoefenen. In dat geval vervangen we God enkel door het idee van God. In het echte gebed is het echter geen idee dat we onthalen. In onze inkeer is het God zelf. Het is een relatie, het is een ontmoeting met iemand, met de persoon. Deze houding of verhouding is niet intellectueel. Ze is zoals deze van een mama die aandacht geeft aan haar kindje dat in de wieg ligt. Je ziet, het is een vitale houding. En toch belet die houding niet dat de mama zich bezighoudt met de rest van haar bezigheden en verantwoordelijkheden. Door aandacht te geven aan haar kindje is ze niet bezig met het oplossen van moeilijke problemen. Het gebed is niet een intellectuele realiteit. Het is een existentiële realiteit. Het gebeurt eenvoudig weg wanneer ons leven geheel is zoals elke liefdeservaring, gepolariseerd door de persoon die we liefhebben. Ze is, zoals een magneet aangetrokken, ingetrokken. Je kan het vergelijken met iets als een magneet dat ijzer aantrekt. Wanneer men de vraag stelt, wat is de contemplatie? Dan zeg ik, het is te vergelijken met een mama die met haar kindje begaan is. Het is zeker niet een abstract iets. Het gebed is dus in feite niets anders dan de radicalisatie van wat we tijdens het doopsel hebben beleden. Ik laat alles vallen wat niet Jezus is, om me met hem bezig te houden. Als we het gebed aanzien als een doel, een aspect van ons leven, dan zullen we nooit echt tot gebed komen. In het evangelie zien we dat Jezus uniek is. Niemand in de geschiedenis van de mensheid heeft ooit durven zeggen wat Jezus heeft gezegd in het evangelie. Laat alles vallen en volg mij. Dat is het nochtans wat christen zijn betekent. Het vraagt een groot geloof en vertrouwen om alles los te laten en ons in Gods handen toe te vertrouwen. Dus verstaan we nu wellicht dat het gebed onmogelijk is als God het ons niet geeft. Want vanuit onszelf, zou ik zeggen, kunnen we niet zo ver geraken. Het is niet mogelijk, omdat onze natuur wil bezitten, ze wil gebruiken, ze wil winnen en overwinnen. Het is dus noodzakelijk dat God dit alles in ons tot stand wil brengen en ons helpt het te beleven, want anders is het gewoonweg onmogelijk. Dat verklaart dat ook de tekst die we nu zullen lezen, een tekst die van een groot Benedictijns hervormster van de 17e eeuw in Frankrijk komt, Marguerite d'Arbouze, die in 1580 geboren werd en in 1626 overleed. En het is iemand die jullie wellicht evenmin zullen kennen. Zelfs in Frankrijk is ze niet zeer goed gekend en toch verdient ze gekend te zijn. Laten we luisteren naar wat ze ons wil meegeven. Het inwendige gebed is een gave van God die zijn goddelijke geest geeft aan wie hem behaagt, wanneer het hem behaagt en op de manier waarop het hem behaagt. En het is wat de schrift ons zegt, de geest waait waar hij wil. Het gebed is dus een werking van de geest van God in onze zielen. En daarom is het dat we ons meer moeten overgeven aan hem dan handelen door onze eigen middelen en werken. Trouwens, zoals alle vaders zeggen, alle kerkvaders, het gebed is een opheffen van de ziel boven haarzelf en boven alle geschapen dingen om zich te verenigen met God. Daarvoor moet hij zelf ons in hemzelf opheffen door hemzelf. Laten we onmiddellijk een stukje van dat net gelezen tekstje hernemen om het dieper te laten doordringen in ons hart. De schrift zegt ons, de geest waait waar hij wil. Het gebed is dus een werking van de geest van God in onze zielen. En daarom is het dat we ons meer moeten overgeven aan hem dan handelen door onze eigen middelen en werken. Trouwens, zoals alle vaders zeggen, het gebed is een opheffen van de ziel boven haarzelf en boven alle geschapen dingen om zich te verenigen met God. Daarvoor moet hij zelf ons in hemzelf opheffen door hemzelf. Wellicht zijn sommigen van jullie luisteraars een beetje ontgoocheld dat men niet spreekt van een techniek om te bidden. Maar we moeten beseffen dat niemand uit zichzelf kan bidden. De zusters, de paters, kunnen niet beter bidden dan jullie, dan mezelf, dan de paus, dan wie dan ook. Want het is een gave van God. Een gave die God geeft aan wie het hem behaagt, wanneer het hem behaagt en op de manier waarop het hem behaagt. We vinden dat bij absoluut alle geestelijke meesters. We vinden dat bij Sint Irenaeus in de 2e eeuw. We vinden het in de 20e eeuw bij Guardini en bij vele anderen. In de pas gelezen tekst citeert Marguerite d'Arboze ons Sint Paulus als hij in de Romeinenbrief, hoofdstuk 8, vers 26 en 27, het heeft over de werking van de geest van God in onze zielen. Sint Paulus zegt daar het volgende. Evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden, maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen, en hij die de harten doorgrondt, weet waar de geest op zint, want hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling. Dit wil eveneens zeggen dat het niet nodig is om intelligenter te zijn dan de anderen om te kunnen bidden. Soms wordt er in sommige kringen neergekeken op mensen. Ja, jammer genoeg soms zelfs in abdijen en kloosters, waarbij men zegt dat de een of de ander te dom is om te kunnen bidden. Dat wil dan eigenlijk evenzeer zeggen dat degenen die dat oordeel vellen even min kunnen bidden. Het is daarvoor dat we ons moeten toevertrouwen in overgave aan God. Het woord overgave is heel belangrijk in de geestelijke traditie. We zullen niet zeer ver gaan in het bespreken van het woord overgave, de overgave namelijk aan de goddelijke voorzienigheid. Het begrip overgave toont ons niet het gebrek aan verantwoordelijkheidszin, in de zin van God zal wel doen wat hij wil, maar het toont de verantwoordelijkheid die we hebben om ons geheel aan God over te geven. Zijn eigen verantwoordelijkheid op zich nemen zal dan ook veronderstellen om die overgave te leren beoefenen. Het zal een gehele pedagogie veronderstellen en het is precies deze missie die de kerk heeft en ons geeft. Deze verantwoordelijkheid mogen we niet minimaliseren of laat staan verwaarlozen. En dit namelijk opdat onze overgave waarachtig menselijk zou zijn. Vrij en verantwoord. Het wil dus helemaal niet zeggen dat we passief en lui zouden zijn om God maar alles te laten doen wat hij wil. En dat wat het ook zij, het me allemaal geheel onverschillig laat. Zoiets als, het is me al gelijk. Er is nog een ander probleem in dit paragraaf. Het gebed, zeggen de vaders, is een opheffing boven zichzelf. Niettegenstaande het probleem minder erg is in Nederlands dan in de oorspronkelijke tekst in het Frans, maar als we zeggen dat het gebed een opheffing is, dan verstaan we allen gewoonlijk dat we de trap moeten nemen en zeker geen lift. En dus maken we van het gebed een menselijke productie, een menselijke inspanning, daar waar we ons moeten laten opheffen door God, zoals door een lift. Een veelgemaakte fout bestaat erin dat we het vocabularium van de moraal met deze van de religie verwarren. Met als gevolg dat velen zich laten ontmoedigen. Want ik raak niet tot aan de hemel, ik kan er me niet toe opheffen. En dat alsof men het van ons vroeg om ons tot de hemel te verheffen. Het is een totaal vergeten christelijk mysterie, dat het niet de mens is die opklimt naar God, maar het is God die neerkomt tot de mens, neerdaalt. Dat noemt de incarnatie. God komt tot ons in Christus om ons tot de Vader te voeren. En als de geestelijke meesters van opstijgen of opgaan spreken, dan spreken ze niet van klimmen, maar zoals de luchtballon die zonder moeite als vanzelf opstijgt. In dat geval zou het een serieuze inspanning vragen om niet te stijgen, dan wel om te stijgen. En de overgave is dus met de hulp van dit beeld het ons op verantwoorde wijze plaatsen onder de atmosferische druk die ons doet stijgen. En dus niet door de middelen te nemen om de hemel te beklimmen. Want hoe meer men stijgt, hoe meer men ziet en beseft dat men er niet toe is gekomen uit eigen krachten. Rusbroek spreekt dus ook over dit opklimmen of uitstijgen boven onszelf. Dat is iets dat wij zelf niet kunnen bewerken. We moeten niet opklimmen boven onszelf, we kunnen dat niet eens. We kunnen niet opklimmen boven onszelf, want God alleen kan ons optrekken boven onszelf uit. De hele leerschool van het gebed bestaat er dus in om in niets deze werking van God te belemmeren. We kunnen niets bewerkstelligen of produceren in het christelijk leven. We hebben enkel de draden, koorden, door te knippen die ons vasthouden en belemmeren om te klimmen, om vergoddelijkt te worden. Sint-Jan van het Kruis gebruikt hierbij ook het beeld van een koortje dat bekwaam is om de vogel te beletten om te vliegen. Het volstaat om dat koortje door te knippen en de vogel kan weer vliegen zonder moeite. Als we de geboden van God bekijken, dan zien we dat de positieve geboden, dat wil zeggen, deze die ons zeggen wat we moeten doen, enkel bestaan uit gij zult de Heer uw God beminnen met heel uw hart enzovoorts. En al de rest zijn negatieve geboden, wat we niet moeten doen, niet stelen, anders is dat een draad of een koord die belet om te stijgen. Je moet niet doden, niet liegen. Met andere woorden, het is niet vermoeiend. Je moet niets produceren. Het zijn dingen die niet te produceren zijn. Enkel de positieve, die men zelf moet verlangen, zoals een positieve actie. Het is God liefhebben, loven, prijzen, aanbidden, dienen, enzovoorts. Maar vervolgens zegt hij eenvoudig weg wat we niet moeten doen. Want wat moet gedaan worden, dat is God die het zal doen. Zodra je in zekere zin met hem zult zijn verbonden of op hem zult zijn geënt. Er is een mooie uitdrukking van een specialist die nu is overleden, maar die een groot specialist was van de kleine Theresia van het kind Jezus. Hij geeft ons het geheim van de heilige Theresia van het kind Jezus mee. Hij leert ons namelijk dat het deel van de mens in de actie de contemplatie is. Het is Monseigneur Combe die dat gezegd heeft. Het deel van de mens in de bovennatuurlijke actie is de contemplatie. Ziezo, met al deze teksten en bedenkingen is onze editie van Mystieke Lectuur weer aan haar eind gekomen. Hopelijk hebben deze stapjes op de ontdekkingstocht van ons spiritueel leven jullie geholpen om die realiteit van ons leven weer uit de vergeethoek te halen. In de volgende edities gaan we verder op deze tocht, maar zullen we stilaan ook stukjes gaan lezen van een van de grote spirituele auteurs vanuit de Devotio Moderna, namelijk uit het werk van de navolging van Christus van Thomas à Kempis, of Thomas van Kempen. Het werk is namelijk een echte bestseller geweest gedurende hele lange tijd. We zullen er af en toe ook bij stilstaan dat hij heel veel mensen heeft geïnspireerd en geholpen om hun spiritueel avontuur verder te ontdekken en goed te beleven. U luisterde dus naar het programma Mystieke Lectuur, waar we deze keer hebben gehandeld over ons spiritueel leven met enkele sterke teksten uit de rijke schat van christelijke spirituele literatuur. Tot de volgende keer!
0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting, de completen van de kerk, op deze vooravond van de zondag. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden vanaf bladzijde 681. De hymne volgt daarop. Die vindt u op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1201. En de korte schriftlezing vindt u op bladzijde 1202. Voor de korte beurtzang en de lofzang uit het evangelie keert u terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Laten wij het einde van deze dag gebruiken om even terug te blikken op de uren die voorbij gegaan zijn. We willen de Heer danken voor alle genade die we hebben ontvangen, maar we willen ook stilstaan bij die momenten waar we tekort hebben gedaan, waar we ons hebben overgegeven aan zonde. En om de nacht goed in te gaan, willen wij om Gods vergeving vragen en onze zonden belijden. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Als ik u roep, geef mij antwoord. God die mij recht verschaft. Gij die mij redt uit verdrukking. Wees mij genadig, verhoor mijn gebed. Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan valsheid en zoekt gij bedrog? Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd luistert hij als ik hem roep. Vreest hem en hoed u voor zonde, wat ge bedenkt in doorwaakte nachten. Spreekt het niet uit. Offert uw gaven met zuiver geweten. Stelt uw vertrouwen op God. Als velen zeggen, wie geeft ons hoop? Toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn. Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld, meer dan een rijke oogst mij kan geven. Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede. Gij, Heer, alleen geeft mij veilige rust. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Komt de Heer nu loven, gij, dienaars van de Heer, die staat in de tempel des Heren, wanneer de duisternis valt. Strekt naar het heiligdom uit uw handen en brengt aan de Heer uw lof. Uit Sion zegene u de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet gij in uw hart prenten. Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer, wees met ons deze nacht en laat ons morgen door uw kracht weer opstaan om met vreugde de verrijzenis te gedenken van Christus, uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. In een vorige aflevering leerden we het grote apostolaatswerk van de heilige pater Maximiliaan, de stichting van de stad der onbevlekte Niepokalanov, beter kennen. We leerden meer over de omvang van dit apostolaatswerk en hoe een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de heilige maagd Maria centraal stond voor de inwoners van deze stad. Vandaag gaan we verder met het uitdiepen van onze kennismaking met dit apostolaatswerk. De Poolse schrijver Majdanski spreekt in zijn boek Gigantach, de Reuzen, over de katholieke vernieuwing van Polen en wijst Niepokalanov aan als een voorbeeld van een nieuwe richting en een nieuwe religieuze sociale actie. Hij besluit dan als volgt. Vanuit Niepokalanov, waar men aan elke geriefelijkheid verzaakt, zal de geestelijke hervorming komen van de seminaries, waaruit allen zullen verwijderd worden die geen ware vaderlijke gevoelens koesteren voor de mensen. De ontwikkeling en het werk van Niepokalanov, dat niet gesticht werd op fundamenten van menselijke berekeningen, maar op het vertrouwen op de goddelijke voorzienigheid, bewijzen waartoe een heldhaftig priesterschap in staat is. Het oordeel van een vooroorlogse Poolse parlementariër is al niet anders. Sprekend over de weldadige sociale invloeden van Niepokalanov, zegt hij: het wordt hoog tijd dat in allen de geest gaat heersen van Niepokalanov, een geest waardoor men bereid is om op de vloer te slapen en brood te eten van zemelenmeel. Toen pater Maximiliaan als priester in Polen terugkeerde, telde de Poolse provincie iets meer dan 100 leden. In een paar jaar tijd werd Niepokalanov de grootste communiteit van de wereld. In 1939 waren er 13 priesters, 18 fraters novissen, 527 broeders, 122 priesterstudenten en 82 kandidaten in opleiding voor broeder. In totaal 762. Als men naar de oorzaak van dit toch wel uitzonderlijk feit gaat zoeken, zou men gemakkelijk kunnen denken dat pater Maximiliaan, om zijn opzet van een grote drukkerij te doen slagen, wat al te breed van opvatting was en gemakkelijk in het aannemen van jongens die meenden roeping te hebben. Het baarde ook wel vrees en wantrouwen in kerkelijke kringen en bij zijn oversten. De nederige Franciscaan, in zijn eenvoud steunend op een onbeperkt vertrouwen in de onbevlekte, verzamelde om zich heen niet alleen arbeidersjongens of arme ongeletterden, maar hij verwekte honderden en honderden roepingen, ook hele bijzondere en uit de hoogste kringen. In Niepokalanov ontmoet men broeders die journalist zijn, schrijvers, ingenieurs, professoren, technici op allerlei gebied. Aangetrokken door de liefde tot de onbevlekte, hebben zij met Franciscaanse nederigheid verzaakt aan een schitterende loopbaan, ook aan de mogelijkheid priester te worden, om als eenvoudige broeder de Heer te dienen door zich te geven aan een niet minder edel ideaal, intellectueel en materieel mee te werken aan het tijdschrift De Ridder. Dat is hun apostolaat. In haar boek Le Père Maximilien Kolbe, Le Fou de Notre-Dame, vertelt de Poolse schrijfster Dr. Maria Winowska aan pater Maximiliaan eens gevraagd te hebben of er veel roepingen waren. Jawel, antwoordde pater Maximiliaan. Per jaar bieden zich ongeveer 1800 kandidaten aan.
Wat het aannemen betreft zijn wij streng. Er worden er ongeveer 100 aangenomen per jaar. Van deze 100 slagen gemiddeld 50 erin hun professie te doen. Deze broeders waren en zijn nog de zuilen waarop Nepokalanov steunt, terwijl er behalve de opleiding voor broeders ook een klein seminarie is voor priesteropleiding en vorming van missionarissen voor binnen- en buitenland. Door die geweldige ontwikkeling van zijn Nepokalanov bleef het enthousiasme van pater Maximiliaan groot en geen enkel ogenblik hield hij op de onbevlekte van ganser harte te danken voor al haar hulp. Maar zijn voortdurende zorg was dat Nepokalanov aardse roem moest blijven ontvluchten. Men herinnert zich daar nog al te goed dat hij de zijnen eens als volgt toesprak. Wij moeten erkennen dat ons werk goed en belangrijk is. Doch dit is slechts uiterlijk. Voorop moet staan dat wij zorg hebben voor ons innerlijk leven, het leven van de genade, van waaruit elke uiterlijke werkzaamheid moet voortvloeien. Bestaat de ontwikkeling van Nepokalanov misschien in het vergroten en uitbreiden van haar muren? Nee. Ook de nieuwe gebouwen zijn geen teken van vooruitgang. Zelfs als er in de toekomst de nieuwste en meest volmaakte machines zouden komen, wil dat nog niet zeggen dat er vooruitgang is in de strikte zin van het woord. Zelfs wanneer de ridder verdubbeld of verviervoudigd zou worden, betekent dat geen groei voor Nepokalanov, omdat het allemaal uiterlijke dingen zijn die zo gemakkelijk bedriegen. Waarin bestaat dan de ontwikkeling van Nepokalanov? Waar hangt zij vanaf? Nepokalanov is niet alleen uiterlijk werk, buiten en binnen de kloostermuren. Maar Nepokalanov bestaat op de eerste plaats uit onze zielen. Alle andere zaken, ook de wetenschap, is iets uitwendigs. In de heiliging van onze zielen bestaat de ware vooruitgang van Nepokalanov. Iedere keer dat wij een grotere gelijkvormigheid met de wil van de onbevlekte bereiken, zal een stap voorwaarts zijn naar de ware ontwikkeling van Nepokalanov. Daarom, zelfs als het zou gebeuren dat hier iedere activiteit zou eindigen, zelfs al zouden er geen leden meer zijn van de ridderschap der onbevlekte, al zouden wij hier van Nepokalanov als bladeren in de herfst verstrooid worden, maar in onze zielen het ideaal van de ridderschap beter geworteld zou zijn, dan zouden wij met overtuiging kunnen zeggen dat dat het moment is van een grotere ontwikkeling van Nepokalanov. Aldus pater Maximiliaan. In de gedachtegang van pater Maximiliaan was en bleef Nepokalanov een hemelse oase op aarde, waar de ridders der onbevlekte door het idealisme van heiligheid en apostolaat in te ademen zich konden klaarmaken voor de verovering van de wereld. Zo schreef hij: het woord, gedrukt of uitgezonden per radio of televisie, gesproken door de film in een bioscoop of door andere middelen geuit, is wel iets, maar niet alles. Om de onbevlekte te doen kennen en haar te doen beminnen met een ware liefde, dus niet met een gevoelige liefde, maar met een liefde die voortkomt uit de wil tot volmaakte gelijkvormigheid met de hare, is het nodig dat de broeders, de ridders, de schrijvers, de redenaars en alle anderen Nepokalanov verlaten om te reizen, retraites te geven, missies, toespraken te houden, biecht te horen, de afdelingen van de ridderschap te bezoeken en zo persoonlijk zielen te benaderen, opdat, wanneer ze weer terugkeren, zij beter weten hoe en wat ze moeten schrijven voor dit of dat land. Maar wie anderen wil winnen voor de zaak der onbevlekte, moet er wel aan denken dat zijn eigen wil verbonden blijft met die van de onbevlekte. Dat wil zeggen, met de wil van de goddelijke barmhartigheid, in overeenstemming namelijk met de verlangens
van het Allerheiligste Hart van Jezus. Na dergelijke reizen buiten de muren van Jipokalanov zullen zij er graag willen terugkeren, zoals het ijzer wordt aangetrokken door een magneet, om er zich na het werk te verbergen, zich te zuiveren van de smetten der wereld en te genezen van wat de doornen van de wereld aan verwondingen achterlieten, en hun geest te vernieuwen en nieuwe krachten op te doen voor volgende reizen. Ook zullen de broeders naargelang het nodig is overal rondzwerven, maar altijd met de gedachte aan Jipokalanov, waar zij zich in nederige gehoorzaamheid en met vreugde zullen zuiveren van de kleine vlekken die zij onderweg opliepen. Zo zal de onbevlekte heersen in iedere ziel die zich aan haar en Jipokalanov heeft toegewijd, en door haar bemiddeling zal zij doordringen in anderen om ze te zuiveren, mooier te maken en naar Jezus te brengen. En opdat Jipokalanov werkelijk een hemelse oase zou zijn op deze aarde en geestelijke versterking zou geven aan de missionarissen van Maria, en tegelijkertijd een magneet om hemelse genaden te verkrijgen, wilde hij er, zoals gezegd, de altijd durende aanbidding van het Allerheiligste Sacrament. Als u Jipokalanov bezoekt, dan zult u aan de ingang het beeld begroeten van de onbevlekte, de heerseres van de stad. En naargelang u verder gaat, zult u merken dat te midden van de koortsachtige bedrijvigheid de troon staat waarop Jezus zetelt in het Heilig Sacrament, waar hij voortdurend aanbeden wordt en alles door Maria tot zich trekt om het te heiligen volgens het parool van Jipokalanov, door de onbevlekte naar het Allerheiligste Hart van Jezus. Vandaar de bovennatuurlijke geest die Menten Jipokalanov inademt.

Toen in 1932 de overste van Jepokalanov aan pater Maximiliaan vroeg hoe groot hij dacht dat het kerkhof van Jepokalanov moest worden, antwoordde hij: "Het hoeft niet zo groot te worden, want ik zie aankomen dat de gebeenten van onze medebroeders over de hele wereld verspreid zullen worden." Intussen had Jepokalanov toch wel haar kerkhofje nodig, want in de schaduw van een klein bos werd heel zorgvuldig het graf bewaard van een groot ridder, die helaas, naar menselijke berekening, te vroeg heen ging, pater Alfons Kolbe. Al meerdere malen hebben wij het over hem gehad, maar het lijkt ons toch goed nog even op deze figuur terug te komen voordat wij Jepokalanov verlaten. Na de stichter was hij de eerste overste en vader van de stad van Maria. Hij werd benoemd in 1930, toen pater Maximiliaan naar het Verre Oosten vertrok. Helaas moeten wij zeggen dat hij er slechts op doortocht was, want nauwelijks een jaar later overleed hij op 3 december 1930 aan longontsteking tijdens de noveen van voorbereiding op het feest van de onbevlekte ontvangenis. Pater Flavian Slominski vertelt dat pater Maximiliaan een voorgevoel had van de dood van zijn broer. Vlak voor zijn vertrek ging hij nog even naar hem toe om hem voor het laatst te groeten. Maar eenmaal op zijn kamer merkte hij dat zijn broer sliep. Om hem verder niet te storen, kuste hij hem heel licht op het voorhoofd en verliet de kamer met de woorden: "Slaap, mijn broeder. Nooit werd een slaap zo verdiend in de dienst van de onbevlekte. Tot ziens. Wie weet of we elkaar nog ooit zullen terugzien hier op aarde." Het mooiste portret dat wij van pater Alfons kunnen geven is misschien wel een toespraak die een Poolse journalist namens zijn collega's uitsprak. Deze toespraak werd stenografisch opgenomen, zoals men wel zal merken in de vertaling. "Eerwaarde pater redacteur, u leeft helaas niet meer. U slaapt de eeuwige slaap, u rust met uw lichaam, maar uw geest is levend te midden van ons. Is dat misschien de reden waarom duizenden personen hier zijn samengekomen bij het stoffelijk overschot van deze pater? Zeker, iets mysterieus, iets onbegrijpelijks verbergt zich hier en verheft zich boven dit graf. Heeft u een afkeer van dit gesnik, deze klachten, dit geween, eerwaarde pater redacteur? Dit zijn tranen van verdriet, maar ook tranen van dankbaarheid. Zie daar die arme minderbroeder, de eerwaarde pater Alfons, die met de hulp van zijn medebroeders, maar zonder materiële middelen, aan een zeer zware en moeilijke onderneming begon: het drukken van de ridder der onbevlekte. Dit ogenblik is bitter en droevig voor de pers en voor de redactie, juist op dit moment waarin gebedeld moet worden voor iedere cent voor de drukkerij. Maar intussen heeft u verkwikking gevonden, omdat een sterk geloof in de hulp van de Koningin des Hemels al uw financiën kerngezond gemaakt heeft. De positie van uw tijdschrift wordt steeds sterker, de oplage steeds groter, en dit is een wonder, een gebeuren dat in heel de geschiedenis van de journalistiek in ons land nog nooit gehoord is. De oplage van de ridder bedraagt nu, en we spreken over december 1930, 350.000 exemplaren. Dit maakt het tijdschrift tot het grootste van Polen, waarop geen enkele uitgever zich beroemen kan. En wie was het hoofd van dit tijdschrift met de blauwe omslag hier, deze arme pater, waarvan de redactiekamer niets anders was dan een arme en heel eenvoudige cel? Gehuld in een arm en kleurloos habijt bleef hij werken voor en bidden tot de grote moeder van God. Dit wonder voltrekt de onbevlekte met de kracht en de macht van haar genaden,
waardoor het tijdschrift in honderdduizenden exemplaren over de wereld verspreid wordt. En zoals Sint Franciscus intertijd sprak met de vogeltjes, zo spreken nu de kleine boekjes van de ridder als vogeltjes tot het heel intieme van de zielen en doen ze rust uitstralen in niet weinige harten die door leed bezocht worden. U bent degene, eerwaarde pater redacteur, die door zichzelf te vergeten en al uw vertrouwen te stellen in de hulp van de onbevlekte, dit werk hebt kunnen volbrengen. Ik groet u als soldaat, als redacteur. Ik groet u als ridder van Maria. Ik groet u om het werk dat u ondernomen hebt. Ik groet u, o ridder der onbevlekte. De dood van pater Alfons liet een grote leegte achter in Jepokalanov. Hij mag gerust de vader genoemd worden van deze mystieke stad, daar hij als trouwe vertolker en uitvoerder van de wil van de stichter en broer de strengheid van leven in deze Franciscaanse stad wist te handhaven, terwijl hij er zelf een lichtend voorbeeld was. Zijn zorg voor het geestelijk welzijn van de stad van de onbevlekte ligt vervat in zijn geestelijk testament. Houd in de toekomst vast aan de Franciscaanse armoede in Jepokalanov. Ons rest nog een brief die pater Maximiliaan vanuit Japan aan zijn moeder schreef nadat hij het doodsbericht op 7 december ontvangen had. Ik heb de heilige mis voor de zielerust van pater Alfons in het wit opgedragen, daar het de feestdag is van de onbevlekte ontvangenis. Zeker is hij al in de hemel. De onbevlekte heeft hem tot zich geroepen onder de voorbereidingsnoveen op het feest van 8 december. Men kan hem alleen benijden. Voor de onbevlekte heeft hij geleefd, geleden, gewerkt, zichzelf geofferd, en ze heeft hem gedurende die noveen geroepen. Ook wij zullen hem volgen, omdat wij slechts leven om naar de hemel te gaan. Pater Alfons zal niet werkloos zijn. Hij zal nu nog beter en meer werken, omdat hij het nu beter en ook meer kan doen. Ongetwijfeld zal hij nu nog meer zorg hebben om de glorie van de onbevlekte verder over heel de aarde te verspreiden. Ook voor Frans zal hij nu meer kunnen doen.

Het zevende hoofdstuk. Mugenzai no Sono. Periode 1930 tot 1933. Het is goed dat de ridder in het Engels, Frans en Spaans gedrukt wordt, omdat de helft van de wereld Engels verstaat en zelfs de zwarten deze taal kunnen drukken en lezen. Het Frans wordt ook veel gebruikt en heel Latijns-Amerika spreekt Spaans. Zo schreef pater Maximiliaan in februari 1931 vanuit Japan naar Nipogalanov, waar de uitgeverij iedere dag opnieuw niet verwachte hoogtepunten bereikte. Maar kon Azië, met haar miljoenen inwoners die nog verstoken waren van het licht van het christendom, uitgesloten blijven van het apostolaat van de ridderschap der onbevlekte? In dit deel van de wereld, waarvoor pater Maximiliaan een bijzondere voorliefde had, zal de tweede stad der onbevlekte ontstaan door zijn directe en persoonlijke inspanning. Dit wil niet zeggen dat deze onderneming niet even goed geslaagd zou zijn, ook als pater Maximiliaan vanuit Polen de leiding genomen had. Maar het wonderlijke, of tenminste datgene wat buitengewoon is aan de stichting van deze tweede Maria-stad, eiste een apostel die om zijn heilig leven de zichtbare bescherming van Maria genoot. Sommige dingen kunnen alleen verwezenlijkt worden door hem die met een vurige liefde en onweerstaanbare ijver de plannen ervan maakte. En zo staan wij dan aan een nieuwe levensfase van onze pater Maximiliaan. Reeds toen hij in Rome studeerde, koesterde hij een verlangen om naar de missie te gaan in het Verre Oosten. Toen al zocht hij graag contact met seminaristen van verschillende huidskleur die op de missiecolleges te Rome studeerden, om inlichtingen te krijgen over de godsdienstige toestanden, de gebruiken en gewoonten van die volkeren. In de jaren 1924 tot 1930, onder het pontificaat van Pius IX, de missiepaus, vermeerderde ook de orde der minderbroeders conventuelen haar missieactiviteit. De algemene overste deed meer dan eens een vurige oproep tot de jonge priesters om geheel vrijwillig volgens de geest van de regel naar missiegebieden te gaan. Pater Maximiliaan antwoordde met het vuur van een jonge man en stelde zich zonder uitstel ter beschikking van zijn oversten. Hij was bereid overal te gaan, waar de gehoorzaamheid hem ook maar wilde. Pater Alphonse Orlini, generaal van de orde van 1924 tot 1930, getuigt in het proces van Padua: hij heeft de missieoproep van de orde beantwoord en er zijn mariale ideeën aan toegevoegd. Juist hij die helemaal in beslag genomen werd door het grootse werk dat hij in Nipogalanov begonnen was, meldde zich nog voordat het werk voltooid was en ook nog voordat Nipogalanov in haar apostolaat via de pers haar gewenst ritme bereikt had, als een der eersten bij de generaal. In hem was geen gehechtheid aan datgene dat zijn persoonlijk werk genoemd mocht worden en waarvoor hij zoveel offers gebracht en vernederingen gedragen had. Daar hij zichzelf niet nodig achtte voor een succesvolle voltooiing van Nipogalanov en zelfs blij was dat anderen de vruchten ervan konden plukken, vroeg hij aan pater-generaal naar Rome te mogen komen om hem zijn verlangen bekend te maken, om te midden van de heidenen een nieuwe stad van de onbevlekte te mogen stichten. Het verzoek werd welwillend ontvangen door dezelfde generaal die in 1927 de stichting van Nipogalanov ondersteund had. Na enkele besprekingen met zijn provinciaal over eventuele juridische gevolgen van de nieuwe stichting, die, zoals we nog zullen zien, onder de onmiddellijke jurisdictie zal blijven van de Poolse provincie, komt pater Maximiliaan na het kerstfeest van 1929

2023 in Rome aan. Ongeveer 3 weken bleef hij in de eeuwige stad. Deze tijd was nodig om deze aangelegenheid door te spreken met de bevoegde instanties. De verklaring die hij gaf over zijn mariaal apostolaat te midden van de heidenen werd niet alleen goedgekeurd door de generaal, maar kreeg ook de volle instemming en veel bijval van de congregatie van de Propaganda Fidei. Maar de stichting, zoals pater Maximiliaan bedoelde, met haar mariaal karakter en het apostolaat van de pers, kon niet zomaar ergens in de oerwouden plaats hebben. Er was een centrum nodig, met verbindingen naar buiten, het liefst een middelpunt met een aantal katholieken. Maar reeds daardoor stond zo'n centrum, zo'n gebied, onder jurisdictie van een bisschop. Vandaar dat het moeilijk was om van Rome uit de plaats van de stichting vast te stellen. Bij gevolg kon pater Maximiliaan bij zijn vertrek ook niet een officiële apostolische goedkeuring krijgen, zoals dat bij nieuwe ondernemingen te doen gebruikelijk is. Tussen de congregatie van de Propaganda Fidei en de generaal der orde werd overeengekomen dat pater Maximiliaan zou vertrekken om een plaats te zoeken die hem geschikt leek voor zijn werk en dat hij daarna, met de goedkeuring en toestemming van de plaatselijke bisschop, de nodige kerkelijke documenten voor de nieuwe stichting zou ontvangen. In de daarop volgende ontmoetingen werd ook de geldkwestie van de onderneming besproken. En pater-generaal talmde niet pater Maximiliaan eerlijk te bekennen dat hij geen geld te beschikking had. Het begin van een andere missie in Afrika, de restauratie van het Sacro Convento in Assisi en de bouw van een groot seminarie, eveneens in Assisi, hadden de financiën van de orde uitgeput. En het was onmogelijk aan pater Maximiliaan de verzekering te geven hem geldelijk te zullen steunen in zijn nieuwe onderneming. Maar pater Maximiliaan was niet naar Rome gekomen om geld te vragen. Hij verwachtte van de generaal, als opvolger van Sint Franciscus, het bevel om onder gehoorzaamheid te mogen vertrekken. Aan de rest had hij zelf al gedacht en op een Franciscaanse wijze had hij de nodige voorzieningen getroffen. En waar had hij dan aan gedacht? En welke voorzieningen had hij getroffen? Op materieel gebied erg weinig. Voor reisbiljetten voor hem en de eerste 4 broeders zou een weldoener door middel van de provinciaal zorgen. Verder had iedereen een koffer met daarin wat persoonlijke spulletjes. Maar waar hij vooral aan dacht en voor gezorgd had, was van een heel andere aard. Namelijk een zeer levendige geest van geloof en een onverwoestbaar vertrouwen in de hulp van de onbevlekte. De onbevlekte zal zorgen. Deze uitroep van de lippen van pater Maximiliaan had de generaal al eerder gehoord op het provinciaal kapitel van 1927 bij de stichting van de eerste stad der onbevlekte. Nu, 3 jaar later, had hij duidelijk ervaren hoe waar deze uitroep geweest was. Met tranen in de ogen herhaalde toen pater-generaal: de onbevlekte zal zorgen. Wel nu, voegde hij eraan toe, kom over enkele dagen even langs, dan krijg je je obedientiebriefje. Ik zal er een aanbevelingsbrief bij doen voor de bisschop die het nieuwe Nipokalanov in zijn gebied zal willen toelaten. Bij het zien van zoveel werklust in pater Maximiliaan zullen velen misschien denken dat hij een man was van een en al actie en dat hij bovenal zijn voornemens geschreven had, wat hij anderen steeds weer aanbeval. Het leven is kort, wij moeten daarom gierig zijn met de tijd die wij hebben. Alsof hij een man was die elk gevoel opgeofferd had voor zijn werk. Waren het zo, dan zou hij voor ons geen pater Maximiliaan geweest zijn. Hij zou opgegaan zijn in die duizenden hand- en hoofdarbeiders waar zo vaak geen heiligheid aan te bespeuren viel.
Men kan niet voldoende herhalen dat zijn actief apostolaat niets anders was dan een weerkaatsing van zijn liefde jegens en van zijn serafijnse toewijding aan de onbevlekte. Elk van zijn initiatieven kwam slechts in beweging door de onbevlekte. Bovendien was hij uiterst gevoelig voor de band van saamhorigheid en broederliefde, gebaseerd op bovennatuurlijke beginselen. Door zijn levendig geloof in de gemeenschap der heiligen had hij een sterk vertrouwen in de solidariteit en samenwerking, niet alleen van zijn medebroeders, die in leven waren, maar vooral van degenen die de goede God tot zich geroepen had. In Campo San Piero bij Padua was het graf van pater Hieronymus Biasi, een van de eerste zeven. Op het kerkhof Verano van Rome rustte frater Antonius Mansi en in Assisi pater Antonius Glowinski, ook twee van de eerste zeven ridders. Pater Maximiliaan, de ridder bij uitstek, ging, voordat hij naar verre landen vertrok, de graven opzoeken van deze ridders van het hemelse Niepokalanov. Hij deed dit om de nieuwe onderneming bij hen aan te bevelen nu zij bij de troon waren van de hemelse vrouwen. Heel schematisch, maar veelzeggend, vinden wij dit in zijn notitieboekje weergegeven. Campo San Piero, bij het graf, ik wacht op antwoord. Welk antwoord? Ongetwijfeld een bijzondere zegen van de onbevlekte over de nieuwe stichting door de tussenkomst van zijn geliefde overleden medebroeder. Daarna ging hij, geestelijk met hen verenigd, de heiligdommen bezoeken van Maria. Lourdes, bekend om de verschijningen aan de heilige Bernadette. Parijs, in de Rue du Bac, waar de heilige Catharina Labouret de wonderdadige medaille ontving uit de handen van de onbevlekte. Vervolgens bezocht hij de plaatsen waar de heiligen rusten waarvoor hij een diepe verering had. Lisieux, met de heilige Theresia van het kindje Jezus. En Turijn, met de heilige Jozef Cottolengo en de heilige Johannes Bosco. Het was geen gemakkelijke reis die hij in nauwelijks 6 dagen aflegde. 'S Nachts zat hij in de trein om in de vroege morgen aan te komen om de heilige mis te kunnen lezen. De reis was niet alleen ongemakkelijk, maar ook niet vrij van offers en lichamelijke pijn. Op een station tussen Genua en Turijn kwam hij met een vinger tussen het portier dat plotseling werd dichtgegooid. Hierdoor was hij gedwongen om steeds weer een eerste hulp bij ongelukken op te zoeken om zijn vinger te laten behandelen. Hij bleef het langst in Lourdes en in Lisieux. In zijn notitieboekje vinden wij van deze plaatsen de meeste indrukken en bijzonderheden. Wij geven hier de bladzijden weer die hij, zoals steeds in telegramstijl, over Lourdes schreef. Duidelijk spreekt daaruit de geestelijke natuur van pater Maximiliaan. Zijn vroomheid, die teder is, maar toch ook sterk en voorzichtig, want juist in deze periode is zijn ziel koud en dor. Onze lieve vrouw heeft blijkbaar zijn trouw en ijver willen beproeven, nu hij binnenkort naar de missie zal gaan. Het is alsof zij hem, zoals hij steeds bekent, wil waarschuwen voor de vele moeilijkheden die hem in het nieuwe apostolaat te wachten staan voordat hij er ook de heerlijke vruchten van zal kunnen plukken. Lourdes. Met tram 13 naar de grot. Heilige mis aan een zijaltaar van de crypte. Handtekening in het register en dan naar de grot, waar een zachte en aanhoudende regen valt. Krukken getuigen van dankbaarheid. De kaarsen betekenen gebeden. Deel van de rozenkrans. Daarna droefheid, zoals zo dikwijls. Opnieuw in de regen. Er is geen plaats om even te rusten. Ik ga naar het bureau waar ik in plaats van doktoren loketten vind waar men heilige missen kan bestellen, of een abonnement nemen op het weekblad. Dit laatste heb ik gedaan.
Ik vraag inlichtingen over de treinen. Er is er een om 17 uur, zonder derde klas. Ik probeer wat geld te wisselen. Ik verwens het Frans op een verschrikkelijke manier, omdat ik er niet genoeg van ken en met de weinige woorden die ik ken geen hele zin kan zeggen. Intussen sluiten de winkels, het is al 12 uur. Nog nuchter in de regen. Met de tram ga ik naar het station om inlichtingen te vragen over de sneltrein van 14:29 naar Parijs via Bordeaux. Deze heeft een afdeling derde klas en komt 's morgens vroeg in Parijs aan. Ik ga terug om moedertje te begroeten. Ook in de missies is veel heimwee, maar ook dit is noodzakelijk. Waarom zou ik vreugde zoeken? Ook pater Hieronymus kwam erg droevig terug uit Lourdes. De terugkeer was daarentegen troostvol. Ik heb van het wonderdadig water gedronken. Mijn vinger heb ik erin gedompeld. Ik heb moedertje begroet. Ik heb haar alles en allen aanbevolen. De heilige rots heb ik gekust. Dag, moedertje. Een paar aanzichtkaarten en met de tram naar het station, waar ik erin slaag geld te wisselen en iets te eten in de restauratie. 4,5 frank. En toen de trein in. Nauwelijks is de trein vertrokken of ik begin te schrijven, terwijl de trein mij aan de andere kant van de rivier weer naar de grot brengt, langs de hele lengte van de grot en de basiliek. Ik spreek met moedertje en zeg haar dat ik helemaal met lichaam en ziel van haar ben. Intussen vergezelt mij de rivier, waarin ook het water van de grot loopt, als om mij goede dag te zeggen. Wat een lieve gedachte van de onbevlekte. Als ik niet de trein naar Bordeaux genomen had, zou ik deze vertroostingen niet gehad hebben. Terwijl ik weer ga schrijven, groeten mij de bergen met hun witte sneeuwtoppen, die dit heiligdom als het ware in hun schoot verbergen. Nog eenmaal stroomt de Gave langs het spoor om dan voorgoed te verdwijnen. Intussen straalt de zon en geeft een zachte warmte. Glorie aan de onbevlekte. Zo'n afscheid had ik mij niet kunnen voorstellen toen ik doornat en vreselijk moe in de regen de grot verliet. Maar wat de onbevlekte wil, is altijd beter. En inderdaad, toen ik naar het station ging, dacht ik bij mezelf: maar wat wil je toch? Je hebt de heilige mis gelezen in de basiliek. Je bent bij de grot geweest. Je kon nog eens teruggaan, al was je nog zo koud in je ziel, en dan Bordeaux en vervolgens Parijs in de Rue du Bac, waar de onbevlekte de wonderdadige medaille getoond heeft. En hier, beste luisteraars, beëindigen we deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel. En zo zien we hoe pater Maximiliaan zich langzamerhand voorbereidt om naar het oosten te gaan, het verre oosten te gaan, om ook daar een nieuwe stad van de onbevlekte te stichten. We hoorden dus reeds een overzicht van zijn bedevaart naar Lourdes. Een volgende keer gaan we verder en leren we wat meer over zijn bedevaart naar Lisieux. Dat is voor een volgende keer. En hopen we dat er u ook opnieuw bij kan zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 335. En wij lezen samen Handelingen hoofdstuk 14... Eerste brief aan de Korintiërs hoofdstukken 9 en 10 en Spreuken hoofdstuk 28 versen 7 tot en met 9. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij bevinden ons midden in de tijdsperiode de kerk, waar wij aan het lezen zijn in geschriften van en over de eerste christenen. Vandaag gaan wij in het boek Handelingen van de Apostelen, het verhalend boek voor deze tijdsperiode, verder over de reizen van de apostelen en over hun evangelisatie in deze verschillende plaatsen. Wij lezen ook verder in de eerste brief aan de Korintiërs, waar Sint Paulus het heeft over enkele voorbeelden voor de lezers van zijn brief. Het voorbeeld van hemzelf en het voorbeeld van Israël. Wij gaan eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 14. In Iconium. In Iconium gingen ze eveneens naar de Joodse synagoge en spraken er zo dat Joden en Grieken in groten getale tot geloof kwamen. Maar de Joden die niet wilden gehoorzamen, hitsten de heidenen op en brachten hen in een vijandige stemming jegens de broeders. Toch bleven ze er geruime tijd en traden vrijmoedig op in vertrouwen op de Heer, die het woord van zijn genade bevestigde en tekenen en wonderen door hun handen liet gebeuren. Maar onder de bevolking van de stad ontstond tweespalt. Sommigen stonden aan de kant van de Joden, anderen aan de kant van de apostelen. Toen het hun duidelijk werd dat heidenen en Joden met hun leiders aanstalten maakten om geweld te gebruiken en hen te stenigen, vluchtten zij naar de Lycaonische steden Lystra en Derbe en omstreken. Daar zetten zij de verkondiging van de goede boodschap voort. In Lystra. In Lystra zat een man op straat die geen macht had over zijn voeten. Vanaf de moederschoot was hij verlamd en hij had nooit kunnen lopen. Deze man luisterde naar Paulus. Paulus keek hem doordringend aan en zag dat hij het vertrouwen had dat hij genezen zou worden. Met luide stem zei hij: "Kom overeind, sta recht op uw voeten." Hij sprong op en stapte rond. Toen de mensen zagen wat Paulus gedaan had, riepen zij hun stem en schreeuwden in het Lycaonisch: "De goden zijn mensen geworden en naar ons afgedaald." Barnabas noemden ze Zeus en Paulus Hermes, omdat hij de woordvoerder was. En de priester van Zeus buiten de stad kwam met stieren en kransen bij de poorten en wilde met de menigte een offer brengen. Toen de apostelen Barnabas en Paulus dat hoorden, scheurden zij hun kleren en sprongen schreeuwend tussen de mensenmenigte. "Mannen, waarom doet u dit?" riepen ze. "Wij zijn ook maar gewoon mensen, net als u. En onze boodschap is dat u zich van die schijngoden moet bekeren tot een levende God, die de hemel en de aarde en de zee en al wat ze bevatten, gemaakt heeft. In de tijd die achter ons ligt, liet hij alle heidenen hun eigen wegen gaan. Toch liet hij zich niet onbetuigd. Door zijn weldaden, uit de hemel schonk hij u regen en vruchtbare tijden. Met voedsel en vrolijkheid vulde hij uw harten." Zelfs met deze woorden konden ze de mensenmenigte er ternauwernood van weerhouden hun een offer te brengen. Er kwamen echter uit Antiochië en Iconium Joden die het volk voor zich wisten te winnen. Ze stenigden Paulus en sleepten hem buiten de stad in de veronderstelling dat hij dood was. Maar de leerlingen kwamen om hem heen staan en hij stond op en ging de stad binnen. Terugreis naar Antiochië en Syrië. De volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. Ze brachten die stad de goede boodschap en maakten er talrijke leerlingen. Daarna keerden ze terug naar Lystra, naar Iconium en naar Antiochië, waar ze de leerlingen bemoedigden. Ze spoorden hen aan bij het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel ellende heen moeten om het koninkrijk van God binnen te gaan. In iedere gemeente wezen ze oudsten aan, en na bidden en vasten bevalen ze hen aan bij de Heer, op wie ze vertrouwden. Na een tocht door Pisidië kwamen ze in Pamphylië, predikten het woord in Perge en reisden naar Attalia aan de kust. Vandaar gingen ze per schip naar Antiochië, waar ze destijds aan Gods gunst waren toevertrouwd voor het werk dat ze inmiddels volbracht hadden. Na aankomst riepen ze de gemeente bijeen
en deden verslag van wat God met hen gedaan had, en dat hij voor de heidenen de deur voor het geloof had geopend. Geruime tijd bleven ze daar bij de leerlingen. Eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 9. Het voorbeeld van Paulus. Ben ik geen vrij man? Ben ik geen apostel? En heb ik Jezus onze Heer niet gezien? En u bent toch mijn werk in de Heer? Al ben ik voor anderen geen apostel, voor u toch zeker wel. Want u bent in de Heer het ware merk van mijn apostelschap. Dit is mijn antwoord aan mijn critici. Hebben wij niet het recht om te eten en te drinken? Hebben wij niet het recht om een christenvrouw mee te nemen, zoals de andere apostelen en de broers van de Heer en Kefas? Of zijn Barnabas en ik de enigen die verplicht zijn te werken voor hun levensonderhoud? Welke soldaat betaalt ooit zijn eigen soldij? Wie plant een wijngaard en eet niet van de vruchten? Of wie weidt een kudde zonder de melk van de kudde te gebruiken? Dit zijn niet enkel menselijke overwegingen. De wet zegt precies hetzelfde, of niet soms. In de wet van Mozes staat immers: een dorsende os mag men niet muilbanden. Bemoeit God zich hier werkelijk met de ossen? Of gaat het eigenlijk over ons? Natuurlijk, met het oog op ons staat er geschreven dat de ploeger moet ploegen en de dorser moet dorsen in de hoop zijn deel te ontvangen. Als wij in u een geestelijk gewas gezaaid hebben, is het dan te veel gevraagd als wij van u stoffelijke steun verwachten? Als anderen zulke aanspraken op u hebben, dan wij toch zeker? Maar wij hebben van dit recht geen gebruik gemaakt en willen liever alles verduren dan de prediking van Christus' evangelie belemmeren. U weet dat zij die de tempeldienst verrichten, leven van de tempel, en dat zij die aan het altaar dienen, hun deel ontvangen van het brandoffer. Zo heeft de Heer ook bepaald dat de verkondigers van het evangelie van het evangelie moeten leven. Maar zelf heb ik hiervan geen gebruik gemaakt. Ik schrijf u dit alles waarachtig niet om dat voorrecht voor mij op te eisen. Ik zou liever sterven dan die eer te verliezen. Dat ik het evangelie predik, is voor mij niets om me op te beroemen. Ik kan niet anders. Wee mij als ik het evangelie niet verkondigde. Als ik het uit eigen beweging zou doen, dan had ik recht op loon. Maar ik doe het niet uit eigen beweging. Het is een taak die mij is toevertrouwd. Wat is dan mijn loon? Dat ik het evangelie kosteloos verkondig en geen gebruik maak van het recht dat het evangelie mij geeft. Hoewel ik van niemand afhankelijk ben, heb ik me toch de slaaf gemaakt van allen, om zoveel mogelijk mensen voor Christus te winnen. Bij de Joden leef ik als Jood om de Joden te winnen. Met hen die onder de wet staan, leef ik als aan de wet onderworpen, hoewel zelf niet gebonden aan de wet. Om hen die onder de wet staan te winnen. Met de wettelozen werd ik als een wetteloze, hoewel niet zonder de wet van God en onderworpen aan de wet van Christus, om de wettelozen te winnen. Met de zwakken ben ik zwak geworden, om de zwakken te winnen. Ik ben alles wat je maar wilt, om in elk geval een paar mensen te redden. En ik doe alles voor het evangelie, om er ook zelf deel aan te krijgen. U weet het. Alle hardlopers in het stadion rennen om het hardst, maar slechts één wint er. Ren dan om te winnen. Atleten ontzeggen zich alles. Zij doen dat om een vergankelijke krans te winnen. Wij doen het voor een onvergankelijke.
Ik loop dan ook niet zomaar wat. Ik ben geen bokser die in de lucht slaat. Ik hard mijzelf en houd mij onder strikte tucht om niet na voor anderen gepredikt te hebben, zelf verworpen te worden. Hoofdstuk 10. Het voorbeeld van Israël. Vergeet dit nooit, broeders en zusters. Onze vaderen verbleven allemaal onder de wolk en trokken allemaal door de zee. Zij zijn allemaal in Mozes gedoopt door de wolk en de zee. Zij aten allemaal hetzelfde geestelijk voedsel en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Want zij dronken uit een geestelijke rots die met hen meetrok. En die rots was Christus. Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad. Immers, zij werden in de woestijn geveld. Voor ons zijn deze gebeurtenissen een les om niet naar het kwade te verlangen, zoals zij deden. Dien geen afgoden, zoals sommigen van hen gedaan hebben. Het schriftwoord zegt: het volk ging zitten om te eten en te drinken en stond op om te spelen. Laten wij geen ontucht plegen, zoals sommigen van hen. Op één dag vielen er 23.000 doden. En laten wij de Heer niet tarten, zoals sommigen van hen gedaan hebben. Slangen brachten hen om. En mopper niet tegen God, zoals sommigen van hen gemopperd hebben. De verderver bracht hen om. Wat hun overkwam is voor ons een voorbeeld. Het werd te boek gesteld als een waarschuwing, omdat het einde der tijden op ons afkomt. Daarom, wie meent te staan, moet oppassen dat hij niet valt. U hebt nog geen enkele beproeving doorstaan die de menselijke maat overschrijdt. God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u boven uw krachten beproefd wordt. Met de beproeving bepaalt hij ook de uitkomst, zodat u haar kunt doorstaan. Heidense offermaaltijden. Houd u dus ver, geliefden, van afgoderij. Ik spreek tot verstandige mensen. Vorm uw eigen oordeel over wat ik ga zeggen. De beker van de zegening, die wij zegenen, geeft ons gemeenschap met het bloed van Christus. En het brood dat wij breken, geeft ons gemeenschap met het lichaam van Christus. Omdat het één brood is, vormen wij allen tezamen één lichaam, want allemaal hebben wij deel aan het ene brood. Kijk ook naar het Joodse volk. Zij die de offers nuttigen, hebben bij hen immers deel aan het altaar. Ik zeg niet dat offervlees iets bijzonders is, of dat een afgod iets te betekenen heeft, maar wel dat de heidenen offers opdragen aan demonen en niet aan God. En ik wil niet dat u gemeenschap aangaat met de demonen. U kunt niet uit de beker van de Heer drinken en uit de beker van de demonen. U kunt niet deel hebben aan de tafel van de Heer en aan de tafel van de demonen. Of willen wij de Heer uitdagen? Zijn wij soms sterker dan Hij? Alles is geoorloofd. Ja, maar niet alles is heilzaam. Alles mag. Ja, maar niet alles is opbouwend. Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar dat van anderen. Alles wat in de vleeshal wordt verkocht, mag u eten, zonder uit gewetensbezwaar navraag te doen. Want aan de Heere behoort de aarde en al wat zij bevat. Wanneer een ongelovige u uitnodigt en u besluit te gaan, eet dan gerust alles wat u wordt voorgezet, zonder uit gewetensbezwaar navraag te doen. Maar als iemand u zegt: dit is aan de goden gewijd vlees, eet er dan niet van,
terwille van degene die u er opmerkzaam op maakte en omwille van het geweten. Ik bedoel nu niet uw eigen geweten, maar dat van die ander. Want waarom zou ik mijn vrijheid onderwerpen aan het oordeel van andermans geweten? Als ik onder dankzegging iets gebruik, hoe kan iets waarvoor ik God dank zeg, mij dan worden kwalijk genomen? Of u dus eet of drinkt, of wat dan ook doet, doe alles tot eer van God. Geef geen aanstoot, nog aan Joden, nog aan Grieken, nog aan Gods kerk. Ook ik tracht allen zoveel mogelijk ter wille te zijn en zoek niet mijn eigen voordeel, maar dat van anderen, opdat allen gered worden. Spreuken hoofdstuk 28, versen 7 tot en met 9. Wie zich aan de leer houdt, is een verstandige zoon. Maar wie met klaplopers omgaat, maakt zijn vader te schande. Wie zijn bezit door rente en woeker vermeerdert, verzamelt het voor degene die medelijden heeft met de armen. Als iemand zijn oor afwendt om de leer niet te horen, is zelfs zijn gebed een gruwel.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 335. En we hebben zo net samen gelezen Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 14, de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstukken 9 en 10, en Spreuken, hoofdstuk 28, versen 7 tot en met 9. Als laatste voor vandaag nog een citaat van de heilige priester Thomas van Aquino. Eerst geeft Paulus God de eer voor de resultaten die hij bereikt heeft. Daarom zegt hij: ik heb deze genade ontvangen en nauwgezet ten uitvoer gebracht, waarvoor mij deze genade gegeven werd. Maar nu heb ik als een trouwe dienaar de eer, dat wil zeggen, de verdienste die deze eer waard is. Ik zou liever sterven dan mij die roem laten ontnemen. Maar deze roem schrijf ik niet in de eerste plaats aan mijzelf toe, maar ik geniet die eer in Christus Jezus, dat wil zeggen door Jezus Christus, door wiens kracht ik vruchtbaar heb kunnen werken. De Heer zegt immers: los van mij kunt gij niets. Omdat de Zoon door de Vader alles in handen is gegeven, zoals bij Matthäus staat. En de Vader die in hem blijft, zijn werk verricht. Kent hij deze roem uiteindelijk aan God de Vader toe? Niet ons, Heer, niet ons, maar uw naam komt de eer toe. Psalm 115, vers 1. Zo, beste luisteraars, sluiten wij dag 335 van ons leesjaar af. Morgen zijn wij er weer voor dag 336. Dan lezen wij Handelingen hoofdstuk 15, eerste brief aan de Korintiërs hoofdstukken 11 en 12 en Spreuken hoofdstuk 28 versen 10 tot en met 12. Hartelijk bedankt voor het luisteren en het meelezen. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de Geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem: Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Tweede mysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde mysterie. De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde mysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde mysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
5: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
5: bid voor ons.
2: Heilige Artsengel Michael,
5: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
5: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 35. Paulus liet zijn blik over het Sanhedrin gaan en zei: Broeders, mijn hele leven tot op de dag van vandaag leef ik met een volkomen zuiver geweten voor God. De hoge priester Ananias gaf zijn helpers het bevel om hem op de mond te slaan. Toen zei Paulus tegen hem: God zal u slaan, witgekalkte muur. U zit hier om mij volgens de wet te berechten en u overtreedt de wet door mij te laten slaan. En jij beledigt Gods hoge priester, zeiden de helpers. Paulus zei: Dat wist ik niet, broeders, dat hij hoge priester is, want er staat in de schrift: U zult de leider van uw volk niet verwensen. Omdat Paulus wist dat er in het Sanhedrin een Sadduceese en een Farizeese fractie was, riep hij uit: Broeders, ik ben een Farizeer uit een geslacht van Farizeeën. Ik sta terecht omdat ik hoop op de opstanding van de doden. Hij had dat nog niet gezegd of er ontstond twist onder de Farizeeën en Sadduceeën, en de vergadering raakte verdeeld. Sadduceeën zeggen immers dat er geen opstanding is en er geen engelen en geesten bestaan, maar Farizeeën erkennen zowel het een als het ander. Er ontstond groot tumult en een aantal schriftgeleerden van de Farizeese fractie stond op en protesteerde heftig. We kunnen niets verkeerds vinden in deze man. Stel, er heeft een geest tot hem gesproken of een engel. De twist liep zo hoog op dat de tribunes vreesden dat ze Paulus uit elkaar zouden trekken. Hij liet daarom zijn manschappen komen om hem tussen hen uit te halen en naar de kazerne te brengen. Die nacht kwam de Heer bij hem en zei: Houd moed. Zoals je van mij hebt getuigd ten overstaan van Jeruzalem, zo moet je ook in Rome getuigen. De volgende dag smeden de Joden een complot. Ze zwoeren dat ze niet zouden eten of drinken voordat ze Paulus hadden gedood. Bij deze samenzwering waren meer dan 40 man betrokken. Die gingen naar de hoge priesters en de oudsten en zeiden: Wij hebben een dure eed gezworen dat we niets zullen eten voordat we Paulus hebben gedood. Als u nu de tribunes en het Sanhedrin uitlegt dat hij bij u moet worden gebracht, omdat u zijn zaak zogenaamd nauwkeuriger wilt onderzoeken, dan staan wij klaar om hem uit de weg te ruimen voordat hij aankomt. Maar de zoon van Paulus' zuster hoorde van deze hinderlaag en ging naar de kazerne en vertelde het aan Paulus. Paulus riep een centurio en zei: Breng deze jongen bij de tribunes, want hij heeft hem iets te vertellen. De centurio nam hem mee en bracht hem bij de tribunes. De gevangene Paulus, zei hij, heeft me geroepen en gevraagd deze jongen bij u te brengen, omdat hij u iets te zeggen heeft. De tribunes pakte hem bij de hand, nam hem apart en vroeg hem: Wat is het dat je me te vertellen hebt? Hij zei: De Joden hebben afgesproken u te vragen of u Paulus morgenochtend voor het Sanhedrin wil brengen, omdat men zogenaamd zijn zaak nog wat nauwkeuriger wil nagaan. Maar geloof hen niet, want meer dan 40 van hen leggen een hinderlaag voor hem. Ze hebben gezworen dat ze niet zullen eten of drinken voordat ze hem hebben gedood.

deze inhoud. Aan zijn excellentie gouverneur Felix Claudius Lysias groet u. Deze man was in handen van de Joden geraakt. Toen ze op het punt stonden hem te vermoorden, heb ik met mijn manschappen ingegrepen en hem ontzet, want ik hoorde dat hij Romeins burger is. Omdat ik wilde weten waarvan ze hem beschuldigden, heb ik hem voor hun Sanhedrin gebracht. Daar bleek mij dat hij wordt beschuldigd in verband met geschillen over hun wet, maar ik vond geen beschuldiging waarop dood of gevangenis staat. En toen mij ter oren kwam dat er een aanslag op de man zou worden gepleegd, liet ik hem onverwijld naar u overbrengen. Ook de aanklagers heb ik te verstaan gegeven dat ze hun bezwaren tegen hem bij u moeten indienen. De soldaten haalden Paulus overeenkomstig hun instructies op en brachten hem 's nachts naar Antipatris. De volgende dag keerden ze naar de kazerne terug en lieten ze de ruiters met hem verder gaan. In Caesarea aangekomen overhandigden die de brief aan de gouverneur en leverden Paulus bij hem af. Nadat hij de brief gelezen had, vroeg hij uit welke provincie hij afkomstig was. Toen hij vernam dat hij uit Cilicië kwam, zei hij: "Ik zal u verhoren zodra ook uw aanklagers er zijn." En hij liet hem gevangen zetten in het praetorium van Herodes.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 27. Vijf dagen later kwam de hoge priester Ananias, vergezeld van enkele oudsten en een advocaat, een zekere Tertullus, om bij de gouverneur een aanklacht in te dienen tegen Paulus. Toen die geroepen was, begon Tertullus de beschuldiging met deze woorden: "Door uw toedoen, excellentie, genieten wij volop vrede en door uw vooruitziende blik komen er ten gunste van dit volk hervormingen tot stand. Altijd en overal erkennen wij dat met diepe dankbaarheid. Maar om u niet te lang op te houden, verzoek ik u ons een ogenblik met de uw eigen welwillendheid aan te horen. Wij hebben namelijk bevonden dat deze man een ware pest is. Onder alle Joden in de hele wereld sticht hij verwarring. Hij is een voorman van de partij van de Nazoreërs. Zelfs heeft hij een poging gedaan de tempel te bezoedelen. Toen hebben we hem dan ook gegrepen. Zelf kunt u zich van de juistheid van onze beschuldigingen tegen hem vergewissen door hem over dit alles te ondervragen." De Joden vielen hem bij. Ze verzekerden dat het zo was. Maar toen de gouverneur hem toestond te spreken, reageerde Paulus als volgt: "Ik weet dat u al jarenlang over dit volk recht spreekt en daarom bepleit ik mijn zaak vol goede moed. U kunt zich ervan vergewissen dat er niet meer dan 12 dagen verlopen zijn sinds ik op bedevaart in Jeruzalem kwam. En in de tempel hebben ze mij niet zien redetwisten met iemand of een volksoploop zien veroorzaken, en evenmin in de synagogen of elders in de stad. De beschuldigingen die zij nu tegen mij inbrengen, kunnen ze ook niet waarmaken. Wel wil ik u dit bekennen: ik dien de God van mijn voorouders volgens de weg, de partij die zij bedoelen. Ik geloof in alles wat volgens de wet is en wat in de profeten staat geschreven. Ik heb mijn hoop gevestigd op God en evenals deze mannen hier verwacht ik dat er een opstanding zal zijn van rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Daarom leg ik althans me erop toe altijd een onberispelijk geweten te hebben voor God en de mensen. Na vele jaren ben ik teruggekomen naar mijn volk om liefdadigheid te bewijzen en offers op te dragen. Daarmee zagen ze me in de tempel bezig. Ik was ritueel rein en er was geen sprake van mensenmassa of tumult rond mij. Maar er waren een paar Joden uit Azië. Eigenlijk moesten die voor u verschijnen om mij aan te klagen als ze iets tegen mij hebben. Laten anders deze mannen hier zelf zeggen welke misdaad ze hebben vastgesteld toen ik voor het Sanhedrin stond. Of het moet deze ene uitspraak zijn die ik in hun gezelschap heb gedaan. Ik sta vandaag voor u terecht vanwege de opstanding van de doden." Daarop besloot Felix, die nauwkeurig op de hoogte was van de weg, hun zaak te verdagen. "Zodra tribunus Lysias komt, zal ik in uw zaak een beslissing nemen," zei hij. De centurio gaf hij opdracht hem gevangen te houden volgens licht regime en geen van zijn vrienden te beletten om voor hem te zorgen. Enkele dagen later was Felix in het gezelschap van zijn Joodse vrouw Drusilla. Hij liet Paulus weer halen en ondervroeg hem over het geloof in Christus Jezus. Toen Paulus sprak over gerechtigheid, zelfbeheersing en het komende oordeel, kreeg Felix het benauwd. "Ga nu maar," zei hij, "als ik weer eens tijd heb, zal ik u wel laten roepen." Intussen hoopte hij ook dat Paulus hem geld zou geven. Daarom liet hij hem zelfs herhaaldelijk komen voor een gesprek. Na verloop van 2 jaar werd Felix opgevolgd door Porcius Festus. Om de Joden een gunst te bewijzen, liet Felix Paulus in gevangenschap achter.

0: de buurt.
1: Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 25, versen 1 tot en met 27. Drie dagen nadat Festus in zijn provincie was aangekomen, ging hij van Caesarea naar Jeruzalem. Daar stelden de hoge priesters en de voornaamste Joden hem van hun aanklacht op de hoogte. Ze vroegen hem bovendien om een gunst, gericht tegen Paulus. Ze verzochten hem Paulus naar Jeruzalem te laten komen en wilden een hinderlaag leggen om hem onderweg te vermoorden. Maar Festus antwoordde dat Paulus nu eenmaal in Caesarea gevangen zat en dat hij zelf zeer binnenkort zou vertrekken. Laten uw leiders dan maar met mij meegaan, zei hij, om de man aan te klagen, indien er op hem iets aan te merken is. Na een verblijf van hoogstens 8 of 10 dagen vertrok hij naar Caesarea. De volgende dag zette hij zich op de rechterstoel en gaf opdracht om Paulus voor te leiden. Meteen gingen de Joden die uit Jeruzalem gekomen waren om hem heen staan en brachten een groot aantal zware beschuldigingen tegen hem in, die ze niet konden bewijzen. Paulus verweerde zich. Nog tegen de Joodse wet, nog tegen de tempel, nog tegen de keizer heb ik iets misdreven. Maar Festus wilde de Joden een gunst bewijzen en zei tegen Paulus: wilt u niet naar Jeruzalem om daar in deze zaak voor mij terecht te staan? Ik sta hier voor de keizerlijke rechterstoel, antwoordde Paulus, en daar behoor ik terecht te staan. Ik heb de Joden niets misdaan, zoals ook u heel goed weet. Als ik werkelijk een misdadiger ben en iets gedaan heb waarop de doodstraf staat, dan zal ik niet om gratie vragen. Maar als hun beschuldigingen tegen mij op niets berusten, dan kan niemand mij zomaar aan hen uitleveren. Ik beroep me op de keizer. Na overleg met zijn raadgevers verklaarde Festus toen: op de keizer heeft u zich beroepen, naar de keizer zult u gaan. Enkele dagen later kwamen koning Agrippa en Bernice in Caesarea om Festus een beleefdheidsbezoek te brengen. Tijdens hun verblijf aldaar, dat verscheidene dagen duurde, legde Festus de zaak van Paulus voor aan de koning. Felix heeft hier een gevangene achtergelaten, over wie de hoge priesters en de oudsten van de Joden met mij hebben gesproken toen ik in Jeruzalem was. Ze vroegen om zijn veroordeling, maar ik heb hun te verstaan gegeven dat Romeinen niet gewoon zijn iemand uit handen te geven voordat de beschuldigde tegenover zijn beschuldigers heeft gestaan en de gelegenheid heeft gehad zich tegen de aanklacht te verweren. Ze kwamen toen mee hier naartoe en zonder verder uitstel heb ik me de volgende dag op de rechterstoel gezet en opdracht gegeven de man voor te leiden. Ik had verwacht dat de aanklagers hem zouden beschuldigen van bepaalde misdaden, maar toen ze om hem heen stonden, hadden ze alleen een verschil van mening met hem over hun eigen godsdienst en over een zekere Jezus, een dode van wie Paulus beweerde dat hij leeft. Omdat ik geen raad weet met het onderzoek naar dit soort kwesties, heb ik gevraagd of hij naar Jeruzalem zou willen gaan om daar in deze zaak terecht te staan. Maar Paulus ging in beroep, zodat hij hangende de beslissing van zijn majesteit in hechtenis zou blijven. Daarom heb ik opdracht gegeven hem gevangen te houden totdat ik hem naar de keizer kan zenden. Ik zou zelf die man ook wel eens willen horen, zei Agrippa tegen Festus. Morgen, zei hij, dan zul je hem horen. Dus verschenen de volgende dag Agrippa en Bernice in vol ornaat en ze gingen de gehoorzaal binnen, vergezeld door tribunen en de voornaamsten van de stad. Op bevel van Festus werd Paulus voorgeleid. Toen zei Festus: koning Agrippa en u allen die hier aanwezig bent, dit is nu de man om wie alle Joden bij mij zijn gekomen, zowel in Jeruzalem als hier. Ze schreeuwden dat hij niet langer in leven mocht blijven. Maar ik heb begrepen dat hij niets heeft gedaan waarop de doodstraf staat, en toen hij zelf in beroep ging, heb ik besloten hem naar zijn majesteit te zenden. Maar wat precies ik onze Heer nu moet schrijven, weet ik niet, en daarom heb ik hem voor u laten brengen, en in het bijzonder voor u, koning Agrippa, om na afloop van het verhoor te weten wat ik schrijven moet. Want het heeft, dunkt me, geen zin een gevangene te sturen zonder ook de beschuldigingen die tegen hem zijn ingebracht te vermelden.
0: Gracias, Señor, por todas las personas que a lo largo de mi vida me han llevado hasta ti.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 26, versen 1 tot en met 32. Agrippa zei tegen Paulus: "U hebt de gelegenheid uw zaak te bepleiten." Toen strekte Paulus zijn hand uit en verdedigde zich als volgt: "Gezien alle beschuldigingen die de Joden tegen mij inbrengen, acht ik mij gelukkig dat ik me vandaag voor u, koning Agrippa, mag verdedigen. U bent immers uitstekend op de hoogte van alle strijdvragen met betrekking tot Joodse zeden en gewoonten. Daarom vraag ik u mij welwillend aan te horen. Mijn levensloop kennen alle Joden vanaf mijn jeugd. Van kindsbeen af heb ik gewoond onder mijn volksgenoten in Jeruzalem. Ze kennen me al van vroeger en als ze willen kunnen zij getuigen dat ik geleefd heb volgens de strengste richting van onze godsdienst, als fariseer. En nu sta ik terecht omdat ik hoop op de belofte die God onze vaderen heeft gedaan. Onze 12 stammen hopen op de vervulling van die belofte, door God aanhoudend, dag en nacht te vereren. En vanwege die hoop, koning, word ik door de Joden beschuldigd. Waarom wordt het bij u ongeloofwaardig gevonden dat God doden opwekt? Ik was ervan overtuigd dat ik fel moest optreden tegen de naam van Jezus de Nazoreer en heb dat in Jeruzalem ook gedaan. Vele heiligen heb ik met machtiging van de hoge priesters in gevangenissen opgesloten. En als ze ter dood gebracht werden, gebeurde dat met mijn instemming. In alle synagogen heb ik hen herhaaldelijk met lijfstraffen tot godslastering gedwongen en in mijn tomeloze razernij vervolgde ik hen zelfs in steden buiten ons land. Zo reisde ik eens met machtiging en opdracht van de hoge priesters naar Damascus. Het was midden op de dag, koning, toen ik onderweg een licht uit de hemel zag dat feller was dan de zon en mij en mijn reisgenoten omstraalde. Wij vielen allen op de grond en ik hoorde een stem in het Hebreeuws tegen mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Het zal je zwaarvallen de hiel tegen de prikkels te slaan. Ik zei: Wie bent u dan, Heer? De Heer zei: Ik ben Jezus die jij vervolgt. Kom overeind, sta op je voeten. Ik ben je verschenen om je aan te stellen tot gezant en tot getuige van dit visioen en van wat ik je nog zal laten zien. Ik zal je redden uit de handen van je volk en van de heidenen, tot wie ik je zend, om hun de ogen te openen, zodat ze zich omkeren van de duisternis naar het licht en van de macht van de Satan naar God, en ze vergeving van zonden ontvangen en een erfdeel met de geheiligden door het geloof in mij. Sindsdien, koning Agrippa, ben ik dit hemelse visioen nooit ongehoorzaam geweest. Integendeel, ik heb eerst aan de inwoners van Damascus en Jeruzalem en daarna in heel het Joodse land en aan de heidenen verkondigd dat ze tot inkeer moesten komen, zich bekeren tot God en doen wat bij die omkeer past. Dit is de reden waarom de Joden mij, toen ik in de tempel was, gegrepen hebben en geprobeerd hebben mij te vermoorden. Met Gods hulp weet ik me tot op de dag van vandaag staande te houden. Klein en groot betuig ik niets anders dan wat de profeten en Mozes gezegd hebben dat gebeuren zou. Dat de Messias zou lijden, dat hij, de eerste van de doden die opstaat, het licht zou aankondigen aan mijn volk en aan de heidenen. Op dat ogenblik schreeuwt Festus door zijn verdediging heen: Wartaal, Paulus! Al die geleerdheid maakt u gek. Excellentie, ik ben niet gek, zegt Paulus. Integendeel, ik spreek de waarheid. Ik weet wat ik zeg. De koning weet waar het over gaat. Tegen hem kan ik vrij uitspreken, want ik geloof niet dat hem iets van dit alles is ontgaan. Dit heeft zich immers niet in een uithoek afgespeeld. Koning Agrippa, gelooft u de profeten? Ik weet dat u hen gelooft. Toen zei Agrippa tegen Paulus: Het scheelt maar weinig of u maakt nog een christen van me. Of het nu weinig is of veel, zei Paulus, ik zou God willen bidden dat niet alleen u, maar allen die vandaag naar mij luisteren, worden als ik, afgezien dan van deze boeien.
Toen stond de koning op en met hem de gouverneur en Bernice en hun gezelschap. Ze verlieten de zaal en zeiden onder elkaar: deze man doet niets waarop dood of gevangenis staat. Agrippa zei tegen Festus: deze man had vrij kunnen zijn als hij zich niet op de keizer beroepen had.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 27, versen 1 tot en met 44. Toen ons vertrek naar Italië was vastgesteld, droeg men Paulus en enkele andere gevangenen over aan Julius, een centurio van de cohort Augusta. Wij gingen aan boord van een Adramiteens schip dat de havens langs de kust van Azië zou aandoen en voeren weg. In ons gezelschap bevond zich Aristarchus, een Macedoniër uit Thessalonica. De volgende dag gingen we in Sidon aan land. Julius was zo welwillend Paulus toe te staan zijn vrienden op te zoeken en hun goede zorgen te genieten. We voeren vandaar weer weg en zeilden Cyprus aan, de leizijde voorbij, omdat de wind tegen was. We staken de zee voor Cilicië en Pamphylië over en bereikten Myra in Lycië. Daar vond de centurio een Alexandrijnschip dat naar Italië ging en bracht ons daarop over. Dagenlang vorderden we maar langzaam en met moeite kwamen we ter hoogte van Cnidus, omdat de wind niet meezat. Creta zeilden we aan de leizijde voorbij, langs Kaap Salmone, en nadat we daar met moeite voorbijgekomen waren, bereikten we een plaats die Schoonhaven wordt genoemd, dicht bij de stad Lazea. Veel tijd was er verloren gegaan. De vasten was al voorbij en het varen werd gevaarlijk. Daarom waarschuwde Paulus hen. Mannen, zei hij, verder varen is roekeloos. Ik voorzie grote risico's, niet alleen voor schip en lading, maar ook voor ons leven. Maar de centurio ging liever af op de kapitein en de eigenaar dan op wat Paulus had gezegd. Omdat de haven niet geschikt was om er te overwinteren, besloot de meerderheid verder te varen om zo mogelijk Phoenix te bereiken, een haven op Creta die op het westen ligt, en daar te overwinteren. Toen er een lichte zuidenwind opstak, dachten ze hun doel al bereikt te hebben. Ze lichtten het anker en zeilden vlak onder de kust van Creta. Maar het duurde niet lang of vanaf het eiland begon een zware storm te razen, de zogenaamde Eurakilo. Het schip werd meegesleurd en kon de kop niet in de wind houden. We moesten het opgeven en ons laten meevoeren. Toen we in de luwte van het eilandje Clauda kwamen, slaagden we er met moeite in de sloep te pakken te krijgen. Nadat ze die aan boord gehesen hadden, troffen ze veiligheidsmaatregelen. Ze sloegen kabels om de romp. Uit angst op de Sirte geworpen te worden, zetten ze zeil bij en lieten zich zo meevoeren. De volgende dag, toen we zeer zwaar weer hadden, begonnen ze spullen overboord te zetten. En op de derde dag kapten ze eigenhandig het tuig. Zon en sterren waren vele dagen lang niet te zien, de storm minderde niet en uiteindelijk werd ons alle hoop op redding ontnomen. Zin in eten had bijna niemand meer. Toen ging Paulus in hun midden staan en zei: "Hadden ze maar naar mij geluisterd, mannen." Ze hadden nooit van Creta moeten wegvaren en roekeloos zulke risico's lopen. Maar zelfs nu raad ik jullie aan moed te houden. Niemands leven zal verloren gaan, alleen het schip. Want vannacht kwam er van de God die ik toebehoor en die ik dien, een engel bij me. Hij heeft mij gezegd: "Wees niet bang, Paulus. Jij moet voor de keizer komen en omwille van jou heeft God al je reisgenoten begenadigd. Houd daarom moed, mannen, want ik heb vertrouwen in God dat het precies zo zal gaan als mij gezegd is. We moeten op een of ander eiland belanden." Het was de 14e nacht en we waren nog steeds op drift in de Adriatische Zee toen, rond middernacht, de bemanning vermoedde dat er land naderde. Met het dieplood peilden ze 20 vaden, en toen ze even verder opnieuw het lood uitwierpen, peilden ze 15 vaden. Uit angst dat we op een klip zouden lopen, gooiden ze vanaf de achtersteven 4 ankers uit, en ze wensten vurig dat het dag zou worden. De bemanning wilde het schip verlaten. Ze lieten de sloep in zee zakken, alsof ze vanaf de voorsteven ankers wilden gaan uitbrengen. Toen zei Paulus tegen de centurio en zijn soldaten: als zij niet aan boord blijven, kunnen jullie niet gered worden. Daarop kapten de soldaten de touwen van de sloep en lieten hem in zee vallen. Voordat de dag zou aanbreken, drong Paulus erop aan dat ze allemaal zouden eten. Hij zei: jullie zitten nu al 14 dagen in spanning zonder te eten, zonder iets tot je te nemen. Daarom dring ik erop aan dat jullie eten. Het is voor je eigen behoud. Jullie zullen er immers allemaal zonder 1 schrammetje afkomen. Daarna nam hij een brood, dankte God in het bijzijn van allen, brak het en begon te eten. Toen vatte iedereen moed en nam ook iets te eten. We waren aan boord met in totaal 276 mensen. Toen ze genoeg gegeten hadden, maakten ze het schip lichter door het graan in zee te gooien. Het werd dag, maar ze herkenden de kust niet. Wel zagen ze een of andere inham met een strand en ze overlegden of ze het schip daar niet aan de grond konden laten lopen. Ze maakten de ankers los en lieten ze in zee. Tegelijkertijd haalden ze de touwen van de roeren weg, heesen het voorzeil en koersten voor de wind op het strand aan. Maar toen ze in een ondiepte kwamen, lieten ze het vaartuig daar aan de grond lopen. De voorsteven bleef op slag onwrikbaar vastzitten, maar het achterschip werd door het geweld van de golven weggeslagen. De soldaten wilden toen de gevangenen doden om te voorkomen dat de een of ander zwemmend zou ontsnappen. Maar de centurio, die Paulus wilde redden, verijdelde hun opzet. Hij gaf het bevel dat eerst wie kon zwemmen overboord moest springen om aan land te komen, en dan de rest, met planken of met behulp van een paar bemanningsleden. En zo kwam iedereen veilig en wel aan land.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 28, versen 1 tot en met 31. Toen we eenmaal in veiligheid waren, hoorden we dat het eiland Melite heette. De inheemse bevolking behandelde ons buitengewoon welwillend. Wegens de kou en de stromende regen legden ze een vuur aan en haalden ons er allemaal bij. Paulus pakte een armvol takken en gooide die op het vuur, maar door de hitte kwam er een adder uit tevoorschijn die zich vastbeet in zijn hand. Toen die mensen dat beest aan zijn hand zagen hangen, zeiden ze tegen elkaar: "Die man is vast een moordenaar. Hij is uit zee gered, maar Dike wil hem niet in leven laten." Hij schudde het beest echter van zich af in het vuur en mankeerde niks. Hoewel zij verwachten dat zijn arm zou opzwellen of dat hij ineens dood zou neervallen. Toen ze na lang wachten zagen dat er niets bijzonders met hem gebeurde, veranderden ze van gedachten en zeiden dat hij een god was. Niet ver daarvandaan had Publius, het hoofd van het eiland, een landgoed. Hij ontving ons en onthaalde ons 3 dagen lang gastvrij. Nu lag de vader van Publius juist ziek in bed, gekweld door koortsen en dysenterie. Paulus ging naar hem toe en door gebed en handoplegging genas hij hem. Na deze gebeurtenis kwamen ook de andere zieken van het eiland en ze werden behandeld. Zij beloonden ons dan ook rijkelijk en toen we vertrokken, voorzagen ze ons van al het nodige. Na 3 maanden vertrokken wij met een schip dat op het eiland overwinterd had. Het was een Alexandrijnschip met als boegbeeld de Dioscuren. In Syracuse gingen we aan land en we bleven er 3 dagen. Vandaar voeren we naar Regium. Omdat er een dag later een zuidenwind opstak, kwamen we binnen 2 dagen in Puteoli aan. Daar troffen we broeders aan die ons uitnodigden om 7 dagen bij hen te blijven. En daarna gingen we naar Rome. Vandaar kwamen de broeders, die al over ons gehoord hadden, ons tegemoet tot bij Forum Appii en Tres Tabernae. Toen Paulus hen zag, dankte hij God en vatte moed. In Rome kreeg Paulus toestemming zelfstandig te wonen onder bewaking van een soldaat. Na 3 dagen riep hij de voornaamste Joden van de stad bij elkaar. Toen ze bijeen waren, zei hij: "Broeders, hoewel ik niets gedaan heb tegen ons volk of de voorvaderlijke zeden en gewoonten, ben ik toch vanuit Jeruzalem als gevangene aan de Romeinen uitgeleverd. Die hebben me ondervraagd en wilden me vrijlaten omdat er geen enkele grond was om mij ter dood te veroordelen. Maar omdat de Joden dat tegenspraken, was ik gedwongen me op de keizer te beroepen, overigens zonder mijn volk in enig opzicht aan te klagen. Dit is de reden waarom ik u wilde zien en spreken, want het is vanwege de hoop van Israël dat ik deze boeien draag." Ze zeiden tegen hem: "We hebben geen brieven over u ontvangen uit Judea en er is hier geen broeder aangekomen die over u iets slechts heeft gemeld of gezegd. Wel willen we graag uw opvattingen horen, want we weten van deze richting dat ze overal tegenspraak ondervindt." Ze spraken een dag met hem af en waren in groten getale bij hem te gast. Hij sprak uitvoerig met hen. Van de ochtend tot de avond getuigde hij van het koninkrijk van God en probeerde hen voor Jezus te winnen, uitgaande van de wet van Mozes en de profeten. Sommigen gaven gehoor aan wat hij zei, anderen wilden het niet geloven. Zij werden het niet met elkaar eens en bij het afscheid zei Paulus alleen nog dit: "De Heilige Geest heeft door de profeet Jesaja treffend gezegd tegen uw voorvaders: ga naar dit volk en zeg: u zult horen en horen, maar niet verstaan, en kijken en nog eens kijken, maar niet zien. Want het hart van dit volk is gevoelloos geworden, hun oren zijn hardhorend en hun ogen hebben ze gesloten. Anders zouden ze zien met hun ogen en horen met hun oren, en met hun hart verstaan, en ze zouden zich bekeren, en ik zou hen genezen. U moet weten dat deze redding door God gezonden is aan de heidenen, en die zullen luisteren."
2 volle jaren verbleef Paulus daar op eigen kosten en hij ontving iedereen die naar hem toekwam. Hij verkondigde het koninkrijk van God en gaf onderricht over de Heer Jezus Christus, vrijmoedig en ongehinderd.

De brief aan de Romeinen. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 32. Van Paulus, dienstknecht van Christus Jezus, door God geroepen tot apostel en bestemd voor de dienst van het evangelie dat God eertijds door zijn profeten in de heilige geschriften heeft aangekondigd. Dat evangelie spreekt over zijn zoon, die naar het vlees is geboren uit het geslacht van David, en die naar de Heilige Geest is aangewezen als zoon van God in kracht door zijn opstanding uit de doden, Jezus Christus onze Heer. Door hem heb ik de genade van het apostelschap ontvangen om terwille van zijn naam onder alle volken mensen tot de gehoorzaamheid van het geloof te brengen. Ook u hoort bij hen, geroepenen van Jezus Christus. Aan u allen in Rome, die God lief heeft en tot zijn heilige gemeente heeft geroepen, genade en vrede zij u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus. In de eerste plaats breng ik door Jezus Christus dank aan mijn God voor u allen, want in de hele wereld spreekt men van uw geloof. God, die ik van harte dien door het evangelie van zijn zoon te verkondigen, is mijn getuige dat ik u zonder ophouden gedenk. Telkens weer smeek ik hem in mijn gebeden dat zijn wil het mij eindelijk mogelijk mag maken bij u te komen. Want ik verlang er vurig naar u te leren kennen, in de hoop u een of andere geestelijke gave te kunnen meedelen om u te sterken, of eigenlijk om bij u en met u de vertroosting te genieten van ons gemeenschappelijk geloof, het uwe zowel als het mijne. U moet wel weten, broeders en zusters, dat ik dikwijls van plan ben geweest u te bezoeken om ook onder u, evenals onder de overige heidevolken, enige vrucht te oogsten, maar tot nu toe was ik telkens verhinderd. Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij ontwikkelden en ongeletterden, vandaar mijn gretigheid om ook u Romeinen het evangelie te brengen. Voor dit evangelie schaam ik me niet. Het is een goddelijke kracht tot redding van ieder die erin gelooft, allereerst de Joden, maar ook de Grieken. Want daarin openbaart zich Gods gerechtigheid, op grond van een steeds groeiend geloof, zoals geschreven staat, de rechtvaardige zal door het geloof leven. Maar van de hemel uit openbaart zich Gods toorn over de goddeloosheid en ongerechtigheid van allen die door hun ongerechtigheid de waarheid onderdrukken. Want wat een mens van God kan weten, is hen bekend. God heeft het hun geopenbaard. Vanaf de schepping van de wereld wordt zijn onzichtbaar wezen door de rede in zijn werken aanschouwd, zijn eeuwige macht namelijk en zijn godheid. Daarom zijn zij niet te verontschuldigen. Want ofschoon ze God kenden, hebben ze God niet de hem toekomende eer en dank gebracht. Al hun denken is op niets uitgelopen en hun geest, die het inzicht verwierp, werd verduisterd. Ze beweerden wijze te zijn, maar werden dwazen. De majesteit van de onvergankelijke God hebben ze verruild voor de afbeelding van de gestalte van een vergankelijk mens en van vogels en van viervoetig en kruipend gedierte. Daarom heeft God hen prijsgegeven aan hun onreine begeerte, zodat ze hun eigen lichaam onteren. Zij hebben de goddelijke waarheid verruild voor de leugen en de schepping geëerd en aanbeden in plaats van de schepper. Hij is gezegend in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen prijsgegeven

aan onterende hartstochten. Hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke gemeenschap met vrouwen opgegeven en zijn ze in lust voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen. Zo ontvangen ze aan den lijve het verdiende loon voor hun afdwaling. En omdat ze zich niet verwaardigd hebben God te erkennen, heeft God hen prijsgegeven aan hun nietswaardige gezindheid, zodat ze alles doen wat niet te pas komt. Vervuld zijn ze van allerlei ongerechtigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, bloeddorst, ruzie, bedrog en kwaadaardigheid. Roddelaars zijn het, lasteraars, haters van God, vermetel, verwaand, protserig, vindingrijk in het kwaad, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandig, onbestendig, zonder liefde en zonder mededogen. En geheel en al bekend met Gods vonnis, dat wie zulke dingen doet de dood verdient, bedrijven ze deze misdaden niet alleen, maar juichen ze die ook toe bij hen die ze begaan.

De brief aan de Romeinen. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 29. Maar dan ben jij, mens die oordeelt, wie je ook mag

0: ommekeer wil brengen?
1: Met je botte en onboetvaardige gezindheid stapel je voor jezelf een kapitaal van toorn op tegen de dag van de toorn, wanneer Gods rechtvaardig oordeel openbaar zal worden. Hij zal iedereen loon naar werken geven. Het eeuwig leven aan hen die door standvastig het goede te doen streven naar onvergankelijke heerlijkheid en eer. Maar toorn en gramschap wacht hen die weerspannig de waarheid verwerpen en de ongerechtigheid omhelzen. Kwelling en benauwdheid wacht elke mens die het kwade bedrijft, de Jood in de eerste plaats, maar ook de Griek. Heerlijkheid, eer en vrede wacht een ieder die het goede doet, de Jood in de eerste plaats, maar ook de Griek. Want God kent geen aanzien des persoons. Zij die zonder de wet hebben gezondigd, zullen ook zonder de wet omkomen. En zij die met de wet hebben gezondigd, zullen door de wet worden veroordeeld. Want niet de hoorders van de wet zijn rechtvaardig in Gods oog, alleen de onderhouders van de wet zullen worden gerechtvaardigd. Wanneer heidenen, die de wet niet hebben, uit zichzelf doen wat de wet verlangt, zijn zij zichzelf tot wet, ook al bezitten ze de wet niet. Ze tonen dat wat de wet vereist in hun hart geschreven staat. Hun geweten getuigt daarvan en hun gedachten, die hen over en weer beschuldigen of ook wel vrijspreken op de dag dat God volgens mijn evangelie over de verborgen daden van de mens zal oordelen door Christus Jezus. Jij, die je Jood noemt en steunt op de wet en roemt op God, zijn wil kent en onderwezen door de wet de dingen onderscheidt waar het op aankomt, jij die je opwerpt als gids van de blinden, als licht voor hen die in het duister zijn, als opvoeder van de onverstandige en leraar van de onmondige, jij die in de wet de belichaming bezit van kennis en waarheid, jij, leraar van anderen, bent niet in staat jezelf te onderrichten? Je verkondigt dat men niet mag stelen en zelf steel je? Je verbiedt echtbreuk en pleegt zelf overspel? Je verafschuwt afgodsbeelden en plundert zelf tempels? Je bent trots op de wet, maar onteert God door diezelfde wet te overtreden. Daarom staat er geschreven: door uw toedoen wordt Gods naam gelasterd onder de heidenen. De besnijdenis heeft zeker waarde, maar alleen als je de wet onderhoudt. Ben je echter een overtreder van de wet, dan geldt je besnijdenis als onbesnedenheid. En omgekeerd, als een heide de voorschriften van de wet onderhoudt, zal zijn onbesnedenheid dan voor God niet gelden als besnijdenis. En hij die zonder lichamelijk besneden te zijn de wet volbrengt, zal het oordeel uitspreken over jou die met wetboek en besnijdenis de wet overtreedt. Want Jood zijn is niet iets uiterlijks en de besnijdenis is niet iets uiterlijks en lichamelijks. Jood ben je van binnen en de werkelijke besnijdenis is er een van het hart, een geestelijke en niet een naar de wet. Zo iemand wordt geprezen, niet door de mensen, maar door God.

De brief aan de Romeinen, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 31. Wat heeft de Jood dan voor op de andere? Wat voor nut heeft het om besneden te zijn? Heel wat in ieder opzicht, en wel in de eerste plaats dit, dat hun de godsspraken werden toevertrouwd. U zegt dat sommigen van hen ontrouw zijn geworden, dan vraag ik u, kan hun ontrouw Gods trouw teniet doen? Volstrekt niet. Ook al is elk mens een leugenaar, God is waarachtig, want er staat geschreven, u wordt rechtvaardigd in uw uitspraken en u overwint als men u wil oordelen. Indien echter onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid in het licht stelt, volgt daaruit dan niet, ik spreek nu erg menselijk, dat God onrechtvaardig is als hij straf oplegt? Volstrekt niet. Hoe zou God anders de wereld kunnen oordelen? Als het waar was dat menselijke leugens de waarachtigheid van God deden toenemen en zijn glorie vermeerderde, waarom zou ik dan nog als zondaar veroordeeld worden? Of geldt soms het woord dat sommige mensen me lasterlijk toeschrijven? Laat ons het kwade doen vanwege het goede dat eruit volgt. Zij hebben hun vonnis wel verdiend. Thans is echter, buiten de wet om, Gods gerechtigheid openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigenis afleggen. Gods gerechtigheid, die zich door het geloof in Jezus Christus meedeelt aan allen die geloven, zonder enig onderscheid. Want alle hebben gezondigd en alle zijn verstoken van de goddelijke heerlijkheid. Allen worden gratis door zijn genade gerechtvaardigd, krachtens de verlossing die in Christus Jezus is. Voor wie gelooft, heeft God hem aangewezen als middel van verzoening door zijn bloed. God wilde zo zijn gerechtigheid tonen door in zijn verdraagzaamheid de zonde van het verleden te laten passeren. Hij heeft zijn gerechtigheid nu willen tonen, in onze tijd, omdat zou blijken dat hij zelf rechtvaardig is door ieder rechtvaardig te maken die leeft vanuit het geloof in Jezus. Waar blijft dan de eigen roem? Die is onmogelijk geworden. Door welke wet? Door die van de werken? Nee, door de wet van het geloof. Ik beweer juist dat de mens gerechtvaardigd wordt door te geloven, niet door de wet te onderhouden. Is God soms alleen de God van de Joden en niet van de heidenen? Nee, ook van de heidenen, want er is slechts één God, die besnedenen en onbesnedenen op grond van het geloof zal rechtvaardigen. Bedien ik mij nu van het geloof om de wet buiten werking te stellen? Integendeel, ik laat de wet juist tot haar recht komen.

De brief aan de Romeinen, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 25. Wat moeten we bijvoorbeeld denken van Abraham, onze stamvader? Wat heeft hij ondervonden? Als hij op grond van zijn daden gerechtvaardigd is, heeft hij reden zich te beroemen, maar voor God heeft hij die niet. Immers, wat zegt de schrift? Abraham heeft God geloofd, en dat is hem aangerekend als gerechtigheid. Welnu, hij die werkt, krijgt zijn loon niet aangerekend als gunst, maar als een verschuldigd recht. Aan degene echter die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof als gerechtigheid aangerekend. Hetzelfde geldt voor de mens die door David gelukkig wordt geprezen en aan wie God de gerechtigheid aanrekent, zonder dat er sprake is van daden. Gelukkig zij van wie de ongerechtigheden zijn vergeven en van wie de zonden zijn toegedekt. Gelukkig de man wiens zonde de Heer niet aanrekent. Heeft deze zaligspreking nu enkel betrekking op de besnedenen of ook op de onbesnedenen? Wij zagen dat Abrahams geloof hem als gerechtigheid werd aangerekend. Onder welke omstandigheden gebeurde dit? Was hij al besneden of nog niet? Hij was toen nog niet besneden. Het teken van de besnijdenis heeft hij juist ontvangen als bezegeling voor de gerechtigheid van het geloof die hij reeds als onbesnedene bezat. Zo kon hij de vader worden van alle onbesneden gelovigen, zodat ook hun de gerechtigheid wordt aangerekend. Maar tegelijk ook werd hij vader van de Joden, van hen namelijk die niet enkel steunen op de besnijdenis, maar ook in de voetstappen treden van het geloof dat onze vader Abraham reeds had toen hij nog niet was besneden. Ook de belofte aan Abraham en zijn nakomelingen dat zij de wereld zouden erven, steunt niet op de wet, maar op de gerechtigheid van het geloof. Als alleen zij die zich op de wet verlaten de erfgenamen zijn, heeft het geloof geen zin en blijft de belofte zonder uitwerking. Want het resultaat van de wet is alleen maar straf, en waar geen wet is, is ook geen overtreding. Daarom hangt het af van het geloof, opdat het genade is en de belofte verzekerd is voor heel het nageslacht, niet alleen voor hen die de wet hebben ontvangen, maar voor alle die het geloof navolgen van Abraham, ons aller vader. Over hem staat immers geschreven: ik heb uw vader gemaakt van vele volken. Hij is dit ten overstaan van God in wie hij heeft geloofd, die de doden levend maakt en die wat niet bestaat in het aanzijn roept. Tegen alle hoop in heeft hij gehoopt en hij heeft geloofd dat hij vader zou worden van vele volken, zoals hem gezegd was: zo talrijk zal uw nageslacht zijn. Zijn geloof verflauwde niet toen hij, de 100-jarige, dacht aan zijn eigen afgeleefd lichaam en aan de dorre schoot van Sara. Hij twijfelde geen ogenblik aan Gods belofte. Integendeel, hij heeft God geëerd door de kracht van zijn geloof, door zijn vaste overtuiging dat hij bij machte is te volbrengen wat hij heeft toegezegd. Daarom werd het hem als gerechtigheid aangerekend. De woorden "het werd hem aangerekend" werden niet alleen neergeschreven in verband met hem, maar ook in verband met ons, wie het geloven eveneens zal worden aangerekend, omdat wij geloven in hem die Jezus onze Heer uit de doden heeft opgewekt. Jezus, die is overgeleverd vanwege onze overtredingen en is opgewekt ter wille van onze rechtvaardiging.

De brief aan de Romeinen. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 21. Gerechtvaardigd door het geloof leven we in vrede met God door Jezus Christus onze Heer. Hij is het die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten tot die genade waarin we staan. Door hem ook mogen we ons beroemen op onze hoop op de heerlijkheid van God. Meer nog, we zijn zelfs trots op onze beproevingen, in het besef dat de verdrukking leidt tot volharding. Volharding tot beproefde deugd en die weer tot hoop. En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken. Want Christus is voor goddelozen gestorven op de gestelde tijd, toen we zelf nog geheel hulpeloos waren. Je zult je leven niet snel geven voor een rechtvaardige, al zou misschien iemand de moed hebben te sterven voor een goed mens. God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor, dat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dat wij, eenmaal gerechtvaardigd door zijn bloed, dankzij hem gered worden van de toorn. Toen we vijanden waren, zijn we met God verzoend door de dood van zijn Zoon. Des te zekerder is het dat wij, eenmaal verzoend, gered worden door zijn leven. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en met de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, aangezien allen gezondigd hebben. Er was heus wel zonde in de wereld, al voordat de wet er was, maar zonde wordt niet aangerekend waar geen wet is. Toch heeft de dood als koning geheerst in de tijd van Adam tot Mozes, dus ook over hen die zich niet op de wijze van Adam schuldig hadden gemaakt aan de overtreding van een gebod. Adam nu is het beeld van hem die komen moest. Maar de genade laat zich niet afmeten aan de misstap van Adam. De fout van één mens bracht allen de dood, maar aan allen schonk Gods genade een rijke vergoeding door de grote gave van zijn genade, de ene mens, Jezus Christus. Zijn gave laat zich niet afmeten aan die ene zonde. Het oordeel dat volgde op die ene misstap liep uit op een veroordeling, maar de gratie die na zoveel overtredingen verleend werd, liep uit op volledige kwijtschelding. Door de overtreding van één mens begon de dood te heersen als gevolg van zijn val. Hoeveel heerlijker zullen zij die de overvloed van de genade en de gave van de gerechtigheid ontvangen, leven en heersen, dankzij de ene mens, Jezus Christus. Dus, zoals één fout leidde tot veroordeling van allen, zo ook leidde één goede daad tot vrijspraak en leven voor allen. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens allen zondaars werden, zo worden door de gehoorzaamheid van één allen gerechtvaardigd. Weliswaar is de wet erbij gekomen, waardoor de overtredingen zich hebben vermeerderd. Maar waar de zonde heeft gewoekerd, werd de genade mateloos. Zoals de zonde haar heerschappij heeft uitgeoefend door de dood, zo zal de genade heersen door de gerechtigheid en leiden tot eeuwig leven dankzij Jezus Christus onze Heer.

De brief aan de Romeinen, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 23. Volgt hieruit dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Natuurlijk niet. Hoe zouden we nog in zonde leven, wij die dood zijn voor de zonde? Weet u niet dat wij door de doop, die ons één heeft gemaakt met Christus Jezus, delen in zijn dood? Door de doop in zijn dood zijn we met hem begraven, opdat ook wij, zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt, een nieuw leven zouden gaan leiden. Want indien wij als het ware vergroeid zijn met zijn dood, moeten we hem ook volgen in zijn opstanding, in de overtuiging dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Daardoor is aan het bestaan in de zonde een einde gekomen, zodat we niet langer dienstbaar zijn aan de zonde. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Indien wij met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Want we weten dat Christus, eenmaal uit de doden opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Door de dood die hij gestorven is, heeft hij afgerekend met de zonde, eens en voorgoed. Het leven dat hij leeft, heeft alleen met God van doen. Zo moet u ook uzelf beschouwen, als dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus. Laat dus de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, gehoorzaam zijn begeerte niet. Stel uw ledematen niet als werktuigen van ongerechtigheid in dienst van de zonde. Bied uzelf aan, God aan, als mensen die uit de dood ten leven zijn opgestaan. Offer hem uw ledematen als werktuigen in dienst van gerechtigheid. De zonde mag niet over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar onder de genade. Betekent dit dat het ons vrij staat te zondigen, omdat we niet meer onder de wet leven, maar onder de genade? Dat verhoede God. Het is immers duidelijk dat men die meester als slaaf moet gehoorzamen in wiens dienst men zich stelt. Ofwel u dient de zonde, en dit loopt uit op de dood, ofwel de gehoorzaamheid, en die leidt tot gerechtigheid. Maar u bent, God zij dank, geen slaven meer van de zonde. U hebt zich van harte onderworpen aan de beginselen van de leer die u is overgeleverd. U bent bevrijd van de zonde en dienaren geworden van de gerechtigheid. Sprekend tot zwakke mensen druk ik mij erg menselijk uit. Zoals u eertijds uw ledematen in dienst hebt gesteld van onreinheid en steeds grotere bandeloosheid, zo moet u ze nu in dienst stellen van de gerechtigheid, tot uw heiliging. Toen u slaaf was van de zonde, was u vrij ten opzichte van de gerechtigheid. Welke vruchten hebben uw daden toen opgeleverd? Alleen dingen waarover u zich nu schaamt, want ze liepen uit op de dood. Maar nu, bevrijd van de zonde en dienstknecht geworden van God, oogst u heiligheid en tenslotte eeuwig leven. Want het loon van de zonde is de dood, maar de gave van God is het eeuwig leven in Christus Jezus, onze Heer.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De brief aan de Romeinen, hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 25. Broeders en zusters, weet u niet, ik richt mij immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over een mens slechts zo lang gezag heeft als hij leeft? Zo is een getrouwde vrouw door de wet aan haar man gebonden, zolang die leeft. Sterft hij, dan is zij ontslagen van de wet die haar bond aan haar man. Men zal haar terecht als een overspelige beschouwen als ze bij het leven van haar man de vrouw wordt van een ander. Is haar man echter gestorven, dan is zij van die band ontslagen en pleegt ze geen echtbreuk als ze zich aan een ander geeft. Broeders en zusters, zo bent ook u door het lichaam van Christus gestorven met betrekking tot de wet en u behoort nu aan een ander, aan hem die uit de doden is opgewekt, opdat wij vrucht dragen voor God. Toen we een zondig leven leidden, werden onze daden beheerst door zondige begeerten die de wet in ons opwekte en die slechts vrucht afwierpen voor de dood. Nu echter zijn we dood voor de wet en ontslagen van haar boeien, zodat we niet langer onderworpen zijn aan een verouderd wetboek, maar God dienen in het nieuwe leven van de geest. Betekent dit dat wet en zonde één en hetzelfde zijn? Volstrekt niet. Maar wel is het waar dat ik de zonde alleen heb leren kennen door de wet. Ik zou van de begeerte geen weet hebben als de wet niet zei, u zult niet begeren. Het is de zonde die gebruik heeft gemaakt van het gebod om allerlei begeerte in mij op te wekken. Zonder de wet is de zonde dood. Ooit leefde ik zonder de wet. Maar toen het gebod kwam, begon de zonde te leven en zelf stierf ik. Zo bleek het gebod, dat bedoeld was om leven te brengen, voor mij juist de dood te betekenen. De zonde heeft van het gebod gebruik gemaakt om mij te verleiden en ter dood te brengen. De wet is dus heilig en het gebod is heilig, rechtvaardig en goed. Heeft dan iets dat goed is mij de dood gebracht? Dat niet. Maar de zonde, en daarmee toonde ze haar ware aard, heeft door iets goeds mijn dood bewerkt. Zo blijkt door het gebod hoe bovenmate zondig de zonde is. We weten dat de wet geestelijk is. Maar ik leid een zondig leven, verkocht als ik ben aan de zonde. Ik begrijp mijn eigen daden niet. Ik doe immers niet wat ik wil, maar wat ik verafschuw. Maar als ik doe wat ik eigenlijk niet wil, betekent dit dat ik met de wet instem en haar goed acht. In feite echter ben ik het niet meer die handelt, maar de zonde die in mij huist. Ik ben me ervan bewust dat er in mij, dat wil zeggen in mijn zondige natuur, niets goeds huist. De goede wil ligt binnen mijn bereik, maar niet de goede daad. Ik doe niet het goede dat ik wil, maar het kwade dat ik niet wil. Als ik doe wat ik eigenlijk niet wil, ben ik niet meer de handelende persoon, maar de zonde die in mij huist. Ik ontdek in mij dus deze wet. Als ik het goede wil doen, dringt het kwade zich aan me op. Mijn innerlijk schept behagen in Gods wet, maar in mijn handelen ontwaar ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn reden en mij als gevangene uitlevert aan de wet van de zonde die in mij leeft. Rampzalige mens die ik ben. Wie zal mij redden van dit bestaan ten dode? God zij gedankt door Jezus Christus onze Heer. Aan mezelf overgelaten, dien ik dus met mijn reden de wet van God, maar in mijn doen en laten de wet van de zonde.

De brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 39. Voor hen dus die in Christus Jezus zijn, bestaat er nu geen vonnis meer. De wet van de geest, die in Christus Jezus het leven schenkt, heeft u vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Wat de wet niet vermocht, machteloos als ze was door ons zondige bestaan, dat heeft God bewerkt. Wegens de zonde heeft hij zijn zoon gezonden in datzelfde zondige bestaan en heeft hij in dat bestaan zelf de zonde gevonnist. Zo moest de eis van de wet vervuld worden door ons die geen zondig leven meer leiden, maar leven volgens de geest. Zij die een zondig leven leiden, streven naar wat de zonde wil. Maar zij die leven volgens de geest, streven naar wat de geest wil. Het streven van de zondige natuur loopt uit op de dood, het streven van de geest op leven en vrede. Want het streven van de zondige natuur staat vijandig tegenover God. Het onderwerpt zich niet aan Gods wet, dat kan het niet eens. En zij die een zondig leven leiden, kunnen God niet behagen. Maar u leidt geen zondig leven meer, maar u leeft in de geest, omdat de geest van God in u woont. Iemand die de geest van Christus niet bezit, behoort hem niet toe. Als Christus in u is, blijft uw lichaam wel door de zonde aan de dood gewijd, maar uw geest leeft, dankzij de gerechtigheid. Als de geest van hem die Jezus heeft opgewekt uit de doden in u woont, zal hij, die Christus uit de doden heeft laten opstaan, ook uw sterfelijk lichaam levend maken door de kracht van zijn geest die in u woont. Dus, broeders en zusters, zijn we niet langer verplicht om een zondig leven te leiden. Als u een zondig leven leidt, zult u zeker sterven. Maar als u door de geest de praktijken van het lichaam doodt, zult u leven. Allen die zich laten leiden door de geest van God, zijn kinderen van God. De geest die u ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid die u opnieuw vrees zou aanjagen. U hebt een geest van kindschap ontvangen die ons doet uitroepen: Abba, Vader. De geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest dat wij kinderen zijn van God. Maar als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen, en wel erfgenamen van God tezamen met Christus, omdat we delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn verheerlijking. Ik ben er zelfs van overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. Ook de schepping verlangt vurig naar de openbaarmaking van de kinderen van God. Want zij is onderworpen aan een zinloos bestaan, niet omdat zij het zelf wil, maar door de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. Maar zij is niet zonder hoop, want ook de schepping zal verlost worden uit de slavernij van de vergankelijkheid en delen in de glorierijke vrijheid van Gods kinderen. We weten immers dat de hele schepping kreunt en onder barensweeën lijdt, nog altijd. En niet alleen zij, ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest toch al hebben ontvangen, ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang we nog wachten op onze aanneming tot kinderen, op de verlossing van ons lichaam. In deze hoop zijn we gered. Maar men spreekt niet van hopen als men het voorwerp van zijn hoop al ziet. Wie kijkt nog uit naar wat hij al ziet? Omdat onze hoop gericht is op het onzichtbare, moet onze verwachting gepaard gaan met standvastigheid. Evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp, want we weten niet eens hoe wij behoren te bidden, maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorgrondt, weet wat de geest bedoelt, want hij pleit voor de heilige naar Gods bedoeling. Intussen weten we dat voor wie God lief hebben, alles zich ten goede keert, voor hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn. Want wie hij tevoren heeft gekend, heeft hij ook tevoren bestemd om gelijkvormig te zijn aan het beeld van zijn zoon, opdat deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Wie hij heeft voorbestemd, heeft hij ook geroepen. Wie hij riep,
heeft hij gerechtvaardigd. En wie hij rechtvaardigde, heeft hij verheerlijkt. Wat moeten we hieraan nog toevoegen? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. Voor ons allen heeft hij hem overgeleverd. En zou hij ons na zo'n gave ook niet al het andere schenken? Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? God die rechtvaardigt? Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus misschien, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en die, gezeten aan de rechterhand van God, onze zaak bepleit? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking wellicht, of nood, of vervolging, of honger, of naaktheid, of levensgevaar, of het zwaard? Er staat immers geschreven, omwille van u doodt men ons de hele dag door. We worden behandeld als schapen voor de slacht. Maar over dit alles zegevieren wij glansrijk, dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat nog de dood, nog het leven, nog engelen, nog machten, nog wat is, nog wat komt, geen macht in den hoge of in de diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die in Christus Jezus onze Heer is.